0: meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum, stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En in Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Veel acties verlopen rustig, maar sommige lopen uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden.
1: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedenacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Er komt ook een Australisch onderzoek naar een Fly Dubai co-piloot die eerder deze week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten neerstorten. Dat zegt de BBC. De man studeerde een paar jaar geleden in Australië. Onderzocht wordt of hij toen is geradicaliseerd. De aanslag mislukte. Personeel en passagiers wisten de man te overmeesteren. Webwinkels hebben binnenkort een alternatief voor Ideal en opvolger Wero. Volgens het Financiële Dagblad komt betaalbedrijf Molly namelijk ook met een nieuw systeem die geen kopersbescherming heeft. Consumenten kunnen hun betalingen dus niet achteraf terugdraaien. De kopersbescherming zoals Ideal heeft krijgt veel kritiek van betaalbedrijven. Bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook is een directeur van een Turkse hulporganisatie gedood. Dat zegt het Israëlische leger, die de man ervan beschuldigt dat hij lid was van de gewapende tak van Hamas en dat hij contact had met terreurleiders. Maar met bewijs komt het land niet. En een school in het Friese Oosterwolde, waar docenten, leerlingen en ouders een dreigmail ontvingen, gaat vandaag gewoon open. Dat zegt de rector tegen Omroep Friesland. Met een gehackt e-mailaccount van een leerling werd een mailtje gestuurd waarin werd gedreigd met een schietpartij op de school. Volgens de politie is er geen acute dreiging. Er ontstaan mistbanken, waardoor er op sommige plekken kans is op dichte mist. In de ochtend lost dat snel op. Daarna is het zonnig en rond de 21 graden.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Versterkte gebedsoproepen uit moskeeën moeten volgens partijen JA21 en SGP alsnog worden verboden. Dat meldt de Telegraaf. De partijen probeerden het al eerder, maar de Raad van State had toen juridische bezwaren over de godsdienstvrijheid. Het wetsvoorstel is nu aangepast en de partijen zijn de Raad van State op een aantal punten tegemoet gekomen. De Fly Dubai-piloot, die vorige week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten crashen, wordt nu ook door Australië onderzocht. Dat zegt de BBC. De verdachte piloot studeerde een aantal jaar in het land en de vraag is nu of hij toen is geradicaliseerd. Ook in de Emiraten loopt nog een onderzoek naar het incident. Bij de Braziliaanse verkiezingen heeft de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro de meeste stemmen gehaald. Hij is de zoon en opvolger van ex-president Jair. Die werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een coup. Bolsonaro junior bleef de zittende linkse president voor. Maar omdat er net geen meerderheid was, komt er een tweede verkiezingsronde. En in alle haast zijn 12 Amerikaanse bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis, waar eerder deze week mogelijk een terroristische aanslag werd voorbereid. Dat meldt de New York Times, die ook zegt dat er nieuwe dreigementen richting de basis zijn. Volgens Engeland zit Iran achter het incident. Iran zelf ontkent dat. Er is op sommige plekken dichte mist. 'S Ochtends lost de mist vrij snel op en daarna is het zonnig met enkele stapelwolken. Het is erg zacht met 19 tot 22 graden.
0: GPR Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: De Sound of Sport.

0: Dit is GPR, Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Mensen met een biculturele achternaam krijgen meer en hogere boetes bij fraudeonderzoeken van UWV. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag. Werknemers van de instantie sloegen vorig jaar al alarm over de discriminatie. Uit onderzoek van UWV zelf bleek vervolgens dat er inderdaad een verschil werd gemaakt. De directeur van een basisschool in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijven van haar dochter en schoonzoon. Dat meldt het Parool. Medewerkers van de school vragen zich af of alle betaalde opdrachten, vooral die in de vakantie werden aangeboden, wel echt zijn uitgevoerd. De rechtse Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij had alleen net geen meerderheid, wat betekent dat er een tweede ronde komt. Flavio is de zoon van een veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. De verslagen, huidige linkse president, zegt dat zijn nederlaag bij de verkiezingen onverwachts was. En de A9 richting Alkmaar is weer open na een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen gisterochtend. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars over de snelweg te liggen. Een auto belandde op zijn kop. Het ongeluk zorgde voor diepe krassen in het asfalt. Sindsdien was de weg dicht voor reparaties. Het kan in de ochtend nog mistig zijn, maar dat lost vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig, met enkele wolken en 19 tot 22 graden.
2: GPR, Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.
3: GPR Sportradio.
4: It's a top selector.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Uitkeringsinstantie UWV deelt bij fraudeonderzoeken sneller en hogere boetes uit aan mensen met een biculturele achternaam. Volgens de AD en Eén Vandaag blijkt dat uit intern onderzoek, nadat medewerkers vorig jaar al aan de bel trokken over de discriminatie. Het bestuur van het UWV wist dit al maanden. Alleenstaande kopers zijn steeds succesvoller op de woningmarkt, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam de afgelopen maanden toe, die van stellen nauwelijks. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Honderden scholen in Frankrijk blijven vandaag dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Eerder liepen sommige demonstraties uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En Oranje gaat aan kop in de Nations League pool na de 2-1 winst op Servië gisteravond. Concurrent Griekenland heeft evenveel punten, maar maakte minder doelpunten dan wij. De volgende wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League staan in november op de planning. Er kan plaatselijk dichte mist zijn, maar die verdwijnt snel weer. Daarna veel zon met maar enkele wolken en 19 tot 22 graden.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
2: Ja, goedemorgen, hoorde je het ook? Wij zijn koploper. Ja, jij ook dus, aan de andere kant van de radio. En hoe jij koploper bent geworden, dat gaan we zo meteen vertellen. En je hoort uitgebreid de trainer van ons, zeg maar.

is de continuing story. GPS Sport Radio, wij zijn er altijd 7 dagen per week. 24 uur per dag, goedemorgen. Van harte welkom. Nieuwe werkweek breekt aan. Het is maandag 5 oktober. Het is weer een belevingsvolle week. We gaan sowieso meemaken natuurlijk de herstart van de Eredivisie. En dat is, dat merkte je vorige week al een beetje. Daar zijn we ook wel weer een beetje aan toe. We gaan het straks hebben over, en ook wel de Eredivisie, maar dan die van de vrouwen, want daar schijnt de spanning uit te zijn. Hoe dat nou precies zit, dat hoor je zo meteen. Eerst even tennisser Novak Djokovic heeft de halve finale bereikt van het ATP-toernooi in Peking. Ja, nu gaat hij wel lekker. 39 jaar is hij inmiddels, onze Serviër. Hij was in een spannende partij te sterk voor de Duitser Alexander Zverev, de huidige nummer 2 van de wereld. Djokovic won de kwartfinale in 3 sets. 4-6, 6-4 en 6-4. En ondanks zijn leeftijd en beperkt aantal toernooien dit jaar laat Djokovic dus nog altijd zien met de wereldtop mee te kunnen. Hij verlengde met de winst zijn ongeslagen reeks in Peking. Dan hebben we een winnaar in de World Grand Prix Leicester. Dan hebben we het over dart. De winnaar is geworden Luke Humphries. Heeft hij voor de tweede keer gewonnen dat toernooi. Hij versloeg Gerwin Price in de finale met 6-4. Overwinning kwam tot stand na een indrukwekkende comeback trouwens. Want Humphries keek aanvankelijk tegen een 3-0 achterstand aan. Maar ja, over het rechten van de rug gesproken. Hij wist de partij volledig te keren, titels te veroveren. En hij won het toernooi ook al in 2023. En pakt nu zijn eerste major, zoals dat zo mooi heet, van 2026. En over geen spanning gesproken. De voetballers van Barcelona die hebben gisteravond een klinkende overwinning geboekt in de Spaanse Liga. In eigen huis werd aartsrivaal en naaste belager Real Madrid verslagen. En dan geef ik je even te raden met hoeveel. Denk even na. 7-0 werd het. De spanning was snel verdwenen uit deze wedstrijd. De Catalaanse ploeg onderstreepte daarmee opnieuw de dominantie natuurlijk in de competitie. Het leuke was dat deze wedstrijd het debuut was in Camp Nou voor een Nederlandse, Van Asten. En bij Barcelona was Claudio Pina een van de uitblinkers in de wedstrijd. Nou ja, de compositie werd natuurlijk gewoon weer wat verder verstevigd. Dan het weer voor vandaag. We beginnen grijs. Let even op, want het zicht kan heel erg slecht zijn, maar die mist trekt redelijk snel weer op. En daarna hebben we een prima herfstdag. Ja, in de loop van de ochtend verdwijnt de mist, breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Vanmiddag in het midden en zuiden behoorlijk zonnig. In het noorden wat wolkenvelden. Het blijft lekker overal droog. En het is zacht voor de tijd van het jaar. Heerlijk om dat eens te zeggen. Het is zacht voor de tijd van het jaar. 19 graden tot 23 graden.

0: Goedemorgen, GPS Sportradio. Maandagochtend kijken we natuurlijk altijd terug op een ontzettend druk weekend. We zaten hier net even lekker aan de koffie en ja hoor, daar kwam het. Cas zegt, we zijn koploper. Het is echt...
1: Ja,
0: heb je dat altijd? Heb je ook gezegd, we zijn uitgeschakeld op het WK en zo?
1: Nee, dan niet. Nee dan ben ik, ja, die Koeman.
0: Die Koeman, ja. Ja. Dat was niet jouw coach.
1: Nee.
0: Wel na die eerste overwinning, hè. Dat was naar Zweden. We hebben gewonnen. En dat,
1: toen was ik heel trots.
0: Ja, dat is mooi, vind
1: alsof
0: ik.
1: Alsof ik naast Robbie stond.
0: Ja, het is altijd zo mooi.

0: We hebben gewonnen. We zijn koploper. Maar we zijn wel koploper. Want we hebben namelijk gewonnen met 2-1 van Servië. En concurrent Duitsland, toch weer ineens concurrent geworden Duitsland, liet de punten liggen. Nou, met name Griekenland was natuurlijk een concurrent. En de wedstrijd eindigde in 0-0. Dus Joshua Zirkzee is de gevierde man. Hij behoorde tot de doelpuntenmaker, sterker nog. Hij maakte de winnende goal. Nou, we moeten eigenlijk wel zeggen, die hadden jij en ik ook gemaakt.
1: Ja, eigenlijk was het, ik denk wel het makkelijkste die hij ooit heeft gemaakt. Dus ik kan
0: Het is er niet één om heel trots op te zijn. Dat je zegt, joh, zet de video nog eens aan. Hè, of download de beelden nog eens van deze wedstrijd. Want ik heb toch een goaltje gemaakt. Overigens wel, wat wel mooi was aan de goal, was dat er heel veel balcontacten aan vooraf gingen.
1: Ja, zeker. Nou, eigenlijk is de goal natuurlijk gewoon van Reinders. Alleen hij komt op de naam van Zirkzee.
0: Ja, omdat Zirkzee het laatste tikje gaf.
1: Ja.
0: Ja, dat was het inderdaad. Nou, laat maar eens even luisteren naar de analyse van de vierde en laatste wedstrijd onder Xavi. Denzel Dumfries nam de honneurs waar. Want Van Dijk moest feestvieren natuurlijk. Speelde zijn 100ste Interland. En Dumfries, die had nog wel een kleine kanttekening.
2: Het allerbelangrijkste natuurlijk, dankjewel, met de overwinning. Natuurlijk op het einde wordt het vechten. Maar goed, dat hebben we uitstekend gedaan. Op het einde nog met 10 man. Ja, dat hebben we gewoon uitstekend gedaan. Hebben we laten zien dat we leeuwhart hebben. Ik snap je punt. Of het wel mag, natuurlijk. Moet je ook zo eerlijk zijn als je kijkt naar de afgelopen weken. Natuurlijk nieuwe coach, veel informatie. Je probeert alles goed, zo goed mogelijk uit te voeren. Maar bij Vlagen zie je dat het heel goed uitkomt. Bij Vlagen zie je ook wel, denk ik, vandaag dat je slordigheidjes ziet. Heel eerlijk is eerlijk, mag het ook wel gezegd worden. Het is ook wel zwaar. Dus een stukje vermoeidheid, slordigheidjes, waardoor je dat krijgt. Maar overal goede overwinning en op naar de volgende.
0: Ja, de 10 man overigens, dat was Mickey van der Ven. Die raakte geblesseerd. Ja. Svetkovic ging op zijn arm staan, volgens mij.
1: Dat zag er wel naar uit. Ja, hij bleef ook echt minutenlang gewoon eigenlijk schreeuwen en naar beneden gaan van hoeveel pijn die had. Dus dat was niet.
0: Dus die is net als zijn collega centrale verdediger van Hekken. Ze zullen blij zijn met die Nations League bij Tottenham, denk ik.
1: Ik denk het niet.
0: Het ging toch al crescendo daar in dat gedeelte van Londen. Laten we even luisteren nog naar Xavi, die met name als bondscoach toch ook wel zag het goede begin. Maar daarna ging het toch weer een beetje worstelen, een beetje wringen. En dat wijde hij toch wel aan de goede server.
3: Serbia did so well. Did so well. They did an amazing job. They jump to press really good. And then we suffer in the first half, the last 30 minutes. But then we control more with the new system the second half. We adjust a little bit the team. And at the end are three points very important. No? Now we are the leaders of the group. Yeah, it's important. It's a nice beginning. But keep going.
0: Hij was zijn stem kwijt, hè? Hij moest een theetje met honing moest hij hebben, want hij was helemaal kapot ook. het zijn natuurlijk best intensieve dagen. Elke dag met zo'n groep en elke dag praten en elke dag toch weer informatie geven. Wat natuurlijk een beetje blijft hangen, gaan we straks ook wel met Fons Groenendijk over praten, dat ze elke wedstrijd een tegengoal krijgen. Hè? Dit was volgens mij de 12e wedstrijd waarin ze weer niet de nul hielden. Ja, dat is toch ook wel een item voor Denzel Dumfries.
2: Nou, zorgen niet, maar het is zeker wel een thema. Je wilt natuurlijk geen tegengoals krijgen. Dat geeft wel aan dat we gewoon te veel tegengoals krijgen. Dat is iets waar we aandacht aan besteden, wat beter moet. En dat is ook een goede uitdaging voor ons om dat te veranderen.
0: Ja, Bart Verbrugge even nog noemen, want er was in de slotfase nog een aardige uithaal van Goedelje. Die Verbrugge nou erg knap over zijn eigen goal heen haalde. Dus al met al prima, zou je zeggen. Niet verloren onder Xavi. 3 wedstrijden gewonnen, 1 wedstrijd gelijk gespeeld. Dan zeg ik geen gekke dingen. Ik denk dat dit een prima begin is van een bondscoachschap. Waarin er ook wel wat complimenten zijn uitgedeeld voor de speelwijze. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio.

0: GPS Sport Radio, goedemorgen. Het is toch een beetje een ander weekend dan anderen. Normaal gesproken kijken we altijd even terug op de Formule 1... en dan hebben we het er even over. Oh ja, jammer hè, van Max. Maar er is nu geen jammer, hè?
1: Nee, dus, nee.
0: Het is gewoon een overwinning.
1: Een overwinning, ja.
0: Daar moeten we even weer aan wennen, vind je niet?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, het is gek eigenlijk, want een aantal jaar geleden was het bijna gek als hij hem niet won.
0: Precies.
1: Dat hij één seizoen 2023 alles won behalve één, of behalve twee.
0: Het was nieuws als hij niet won. Inderdaad.
1: Ja.
0: En nu is het weer anders, maar het was wel bijzonder hoor, met die regen. En jullie hadden het er van de week nog over, met Olaf ook hier. Dat het altijd om 4:30 een vaste tijd ging regenen, hè, in Maleisië. Dat het altijd ergens in de middag was. Nou, dat was ook dit keer weer bewezen waar. Hè?
1: Ja, het is altijd in de middag gaat het toch even regenen. En nu was het ook weer op en aan en op en af. En toch wel een mooie race. Veel safety cars, dat wel. Maar wel heel interessant om te kijken.
0: Ja, nou ja, en een leuke winnaar. Ik bedoel, het is hartstikke leuk. Maar ook wel weer het bewijs dat al die prachtige elektronica en alles wat nieuw is, in de regen natuurlijk gewoon uitvalt.
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Want in die opwarmronde stond alles stil zo'n beetje, toch? Die formatieronde.
1: Ja, dit was dus een beetje...
0: Die viel uit, dus het was... ze hadden nog geen regen gehad dit seizoen. Dus vandaar.
1: Te weinig blijkbaar.
0: Weer een nieuwe uitdaging wat dat betreft. Nog even kijken naar de rest van de Nations League. Nederland won met 2-1 van Servië. Duitsland liet punten liggen. Griekenland-Duitsland eindigde in 0-0. Hoewel, er was wel een goal van Duitsland.
1: Ja, in de eerste helft werd er een goal afgekeurd van Jonathan Burkhardt van Eintracht Frankfurt. Maar ja, dat mocht niet doorgaan omdat er hands werd gemaakt aanloop naar de goal.
0: Daar hebben we de VAR voor tegenwoordig natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet, misschien is dat ook wel een leuke vraag voor morgen. Om eens te kijken, hoe kijkt men, wij kijken we positief terug op Xavi. Kijken ze in Duitsland ook terug positief op de eerste vier wedstrijden onder Klopp.
1: Ik weet het niet.
0: Ik
1: denk
0: niet.
1: Het niet.
0: Nee, ik denk het ook niet. Ik denk toch dat er wat twijfels gerezen zijn. Groep A4 dan. Portugal als eerste zeker al van de kwartfinales. Wonnen met 2-1 van Noorwegen. Naam Ronaldo viel eigenlijk niet. Dankzij de winnende treffer van Gonzalo Ramos. 79e minuut. En Denemarken won ondertussen 1-0 bij Wales. Daar was Rasmus Højlund de matchwinner. Ja, Ronaldo, de bond wil hem terughalen. Hè. Die willen hem ook van mooier afscheid geven. Die willen toch blijven in gesprek blijven met hem. Dat zal toch wel iets commercieels zijn, denk je niet?
1: Ik snap het eigenlijk gewoon niet. Het is toch gewoon ook een keer klaar. Maar ja, ze hadden het gewoon op een andere manier moeten aanpakken. Want dit is gewoon ook niet handig. Maar
0: dit verdient hij niet met zijn statuur.
1: Nee.
0: Wij hebben ook wel eens een Gullit is ook wel eens weggelopen uit het trainingskamp van het Nederlands elftal. Maar dat zijn, het zijn niet de manieren zoals je met de verdettes moet omgaan, denk ik.
1: Nee.
0: Jij zei terecht toen we aan de koffie zaten hier vanochtend. Ja, ze hadden gewoon aan het begin van deze reguliere periode moeten zeggen toen de nieuwe bondscoach kwam. Van joh, het is klaar, het is mooi geweest. Maar we gaan met jou, je mag erbij, maar we garanderen je niks meer. Maar hij is groter dan het land, denk ik toch.
1: Ja, maar
0: hij bepaalt.
1: Het misschien toch ook zelf moeten zeggen. Gewoon dat kan hij denk ik niet. Hij heeft gewoon zoveel drive en passie. Dat is natuurlijk aan de ene kant iets heel moois. Maar in deze tijd van zijn carrière misschien gewoon,
0: hij is ook daar niet zo heel erg mee bezig. Je hebt die film van hem. Dan loopt hij wel eens met zijn zoontje in Madrid nog. Brengt hij naar school. Dan zien ze een hele grote man. Die speelt voor Real Madrid basketbal. En zijn zoon zegt, zo, deze man is groot. Waarop Ronaldo helemaal in de war is en zegt, ja, maar ik ben toch ook groot? Weet je wel? En dat is totaal niet relevant.
1: Nee.
0: Maar dat geeft...
1: Het is toch altijd een beetje de Ronaldo-show. Dat is denk ik toch het probleem nu.
0: Dat geeft wel iets aan, denk ik. League B, Kosovo-Oostenrijk. We hebben verder geen verhalen meer, hoor. Oostenrijk blijft ongeslagen. Ierland-Israël werd 1-1. Weer een goal van Troy Parrott. 4 goals heeft hij nu in zijn laatste 3 Nations League-wedstrijden. Dat doet hij goed. Malta-Andorra, dat wilde jij graag weten. 1-0 geworden voor Malta. Azerbeidzjan-Litouwen, 1-0. En Azerbeidzjan is daardoor de enige nog ongeslagen ploeg in D2. Terwijl Malta in D1 inmiddels 5 punten losstaat. Vanavond hebben we, Frankrijk, België, Italië, Turkije. Dat is een lekkere pool. En dan hebben we Noord-Ierland, Georgië, Oekraïne, Hongarije, Bosnië, Herzegovina, Polen en Roemenië, Zweden. Ja, kijken naar Jurgen is hoe vaak hij gaat scoren tegen Roemenië. Lewandowski deed het 3 keer, hè? Ja. Dus dat is een beetje het programma voor vanavond. Dus kijken of we zometeen nog een Mark van Bommeltje kunnen vinden. Kijken of die nog iets te zeggen heeft gehad.
1: Dat moet pas wel lukken.
0: Tegen de Belgische media. Wij praten hier lekker bij over het afgelopen sportweekend. Maar je hoort het al, we kijken ook vooruit. En we hebben je mening zometeen weer nodig. Waarover? Ja, dat blijft nog eventjes. Die kaart houden we nog even tegen de borst. Maar

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
9: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Haibu. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
14: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
19: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
20: Ik heb hier de biefstuk Bali.
21: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
20: Geniet ervan.
19: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
22: Wie doet er mee?
23: Oké, even een shout-out naar

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij uitkeringsinstantie UWV worden mensen met een niet-Nederlandse achternaam gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en 1Vandaag. Het UWV zou er ook niks aan doen. De directeur van een school in Amsterdam heeft de afgelopen jaren voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijfjes van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. De vraag is of al het werk ook is uitgevoerd. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelde gisteravond tegen Servië zijn 100ste interland en zei dat hij trots was. Als klein jongetje zie je Oranje en zo vaak spelen is niet voor iedereen weggelegd. Nederland won met 2-1.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden, komt dichte mist voor. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat een file van 7 kilometer weer bij de Zuurhofbrug. Je wordt via de vluchtstrook geleid vanwege schade aan het asfalt.
1: GPR Sportradio.
4: De Sound of Sport.
1: Ronald van der Geer.
5: Ja, wij feliciteren Virgil van Dijk natuurlijk ook, hè, met zijn 100ste interland. Laten we hem zo even horen. En ook de woorden die Xavi, onze bondscoach, over heeft voor de jubilaris.
4: GPR.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. 7:30. Nou, de spits komt ook alweer aardig op gang. Het is wel lekker dat het vandaag... Ja, het is mistig, dus hou daar wel een beetje rekening mee. Maar als die mist is opgetrokken, dan ontstaat er gewoon weer een heerlijke herfstdag... met een temperatuur van rond de 20 graden. Wat dat betreft worden we toch wel verwend. Het even hebben over Virgil van Dijk. Speelde gisteren zijn 100ste Interland en dat zag er toch heel lang niet naar uit. Ik kan me nog zo goed herinneren dat het wel eens een keer een bondscoach tegenkwam op het vliegveld van Manchester. Die toch ook zei, ja, Van Dijk maakt toch ook zijn foutjes. Er is heel lang getwijfeld over of het Virgil van Dijk wel rijp was voor het Nederlands elftal.
1: Hij is sowieso best later bijgekomen.
0: Jazeker, want hij speelde toen bij Celtic en... er was eigenlijk altijd wel twijfel over hem. Hij maakte foutjes, hij deed dingen niet. En op een gegeven moment was dat weg, die twijfel. Ja, toen is hij ook de aanvoerder geworden van Oranje. En is hij eigenlijk de leider, de echte leider van het Nederlands elftal geworden. Nou, gisteren dus zijn 100ste Interland. Hij is pas de 11e die boven de 100 terechtkomt. Als het gaat om Interlands voor de KNVB. Nee, hij vertelt erover.
2: Ja, dat is duidelijk. Maar voor mij... blijft er niet bij 100. Dat is, het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Ja, Virgil van Dijk, hij vertelde dat bij de NOS. Hij vertelde daar ook wat hij in de kleedkamer had gezegd.
2: Ik was heel dankbaar. Heel dankbaar naar de groep, naar de staf. Naar de mensen die stafleden in het verleden met wie ik heb samengewerkt. En uiteindelijk ben ik het meest dankbaar voor mijn gezin. En die er ook vanavond waren. En, speciale avond, mooie mijlpaal. En zeker iets waar ik heel trots op ben.
0: Ja, zijn moeder was er blijkbaar ook. En die heeft natuurlijk ook aan de basis gestaan van alles wat er in zijn leven was. Ja, en Xavi die zou hem ook nog even feliciteren. En dat deed hij uiteindelijk ook weer voor die camera's van de NOS. En dat waren mooie woorden, kan ik je zeggen.
3: I said in the dressing room that he's an example. That I'm very proud, personally. Because since we met, I think... he did an amazing job for himself and for the team. And he's a true leader. So I'm so proud to be his coach.
0: En dat zijn ook pittige woorden, maar mooie woorden van Xavi. Die dus een eerste periode afsloot als bondscoach van het Nederlands elftal. Aangaf dat hij dodelijk vermoeid was. En zijn stem kwijt was en even ging uitrusten. Maar ja, dan wacht het werk weer. Wedstrijden kijken, overal contact houden met de internationals... en hopen dat er een paar extra, zoals Donny Malen bijvoorbeeld... natuurlijk gewoon hersteld zijn voor de volgende periode. Goedemorgen, wat leuk dat je er bent bij GPR Sportradio.

0: Lekker dat je er bent. En we gaan het even hebben over de vrouwen. De Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Het grappige is, die stoppen er volgens mij nu mee. Om plaats te maken voor een dubbelslag, toch? Met Hongarije. Die komt er nu aan.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Die gaan proberen nog op het WK terecht te komen in 2027 in Brazilië. En dan moeten ze best nog wel een zware weg voor afleggen. Maar in de Eredivisie blijft Ajax in het spoor van koploper FC Twente. Ajax won de klassieker op Varkenoord, want daar werd hij gespeeld. Zeer overtuigend. Feyenoord werd daar verslagen met 4-1. En de Amsterdammers staan nu na 7 wedstrijden op 18 punten. Ook goede zaken gedaan door PSV. Want die club speelde bij ADO Den Haag. En won met 3-0. Gaat nog niet helemaal lekker met Sjaak Polak. Je moet binnenkort ook maar eens bellen. Klimmen naar een derde plaats. En op die derde plaats stond AZ. En die moeten dus een plekje zakken. Ook maar eens beleefde een pijnlijke middag bij promovendus De Graafschap. Dat komt langzaam maar zeker op gang. Niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen. 3-0 werd het voor de thuisploeg. En De Graafschap stijgt nu naar de 5e positie. PEC Zwolle en Heerenveen deelden de punten. En dan bewaren we het beste voor het laatst. Dat is de koploper FC Twente. Ploeg van trainer Corina Dekker bleef namelijk als enige foutloos. Thuis tegen Utrecht werd het 2-0. En daarmee staat Twente na 7 indrukwekkende wedstrijden op een maximale 21 punten. Met bovendien een indrukwekkend doelsaldo voor 29 tegen 3. Gisteren spraken hier op GPS Sportradio Marcel Maier en Leo Mastic even met Corina Dekker. Zij is dus de coach van FC Twente. Ja, is het nog wel leuk, vroegen zij, hè, om en spannend om teams te zijn of coach te zijn van zo'n goed team?
2: Nee, dat is niet waar. Het is hartstikke leuk als coach zijn op de bank. Deze wedstrijd was niet heel spannend. Ik zit me eigenlijk een beetje op te vreten dat ik het vervelend vind dat er geen reet aan is. Dus dat. En in het begin duurt het 30 minuten voordat je door zo'n muur heen komt. Weet je, we hebben vorig jaar heel veel van dit soort wedstrijden gespeeld. Dat ze een muur optrokken. En dat is gewoon niet heel makkelijk. Dus je bent niet heel ontspannen. Op een gegeven moment valt de 1-0. Toen dacht ik, oké, nu gaat er niet zoveel meer gebeuren. En vlak daarna maakten we de 2-0. Toen was de wedstrijd voor mij wel gespeeld. Ja, dan is het heel ontspannen. En hoop ik eigenlijk alleen dat we de goede dingen eruit blijven halen. En niet te slordig worden.
0: En natuurlijk gewoon lekker blijven scoren. Want dat is dan natuurlijk ook leuk. Ja, het muur bouwen, de bus parkeren, dat kun je er ook van zeggen. Dit is de stand. Twente 21 punten. Ajax heeft er 18, PSV 13, AZ 12 en de Graafschap 9 punten. Daarachter staat de Heerenveen met 8 punten. PEC en ADO hebben er 7. En Feyenoord 6. En Utrecht is de hekkensluiter. Weet je hoeveel punten Utrecht heeft?
1: Eentje.
0: Ja, je er, hè?
1: Eentje.
0: Nou, dat is helemaal goed, zeg. Ja.
1: Kijk.
0: Deze quizvraag heb je goed beantwoord. Dat is mooi, want hij gaat van de week als kijker naar een quiz. Jij toch?
1: Ja. Dus even oefenen.
0: De Connection gaat hij heen.

0: lekker aan de koffie. Zo in de vroege ochtend. En een beetje met elkaar praten over de sport. Dat is eigenlijk wat we doen, hè? Ja. Ik doe Sophie B. Hawkins starten. Was niet de bedoeling, eerlijk gezegd. Nee, maar goed. We hebben ook zoveel knopjes hier. Nee, ik moest deze hebben. Om te hebben over Curaçao. Want Curaçao blijft wel ongeslagen. We gaan dadelijk natuurlijk weer onze correspondent proberen te pakken te krijgen. Keeperstrainer Raymond Mulder. En natuurlijk ook weer de vraag stellen, is Dick in de buurt? Maar nou ja, goed, die vliegt normaal gesproken altijd naar zijn kamer. Ze zijn volgens mij net aangekomen weer op de bodem van vliegveld Hato. Dus, maar Curaçao heeft wel een ongeslagen status behouden, Cas, hè?
1: Ja, 1-1 tegen Trinidad en Tobago. Dus dat is toch wel knap. Maar ik denk als je kijkt naar de voorgaande wedstrijden, is dat misschien toch wel een kleine teleurstelling.
0: Ja, want daardoor eindigen ze op 10 punten. Ze hadden er al 9. De vorige wedstrijd tegen Trinidad en Tobago in Willemstad werd met 1-0 gewonnen. En nu werd het inderdaad 1-1. Dus 10 punten, 3 overwinningen en een gelijkspel. En nog altijd ongeslagen. Dat klinkt inderdaad als fantastisch natuurlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hoopt eigenlijk met 12 punten te eindigen. En ze hebben het wel goed gedaan. Laat dat duidelijk zijn. Alle resultaten zijn goed. En Dick Advocaat zal zo snel mogelijk weer naar Nederland komen. En dan de volgende periode weer de handdoek oppakken bij Curaçao. Maar ik denk, laten we het toch even weten. We proberen zo meteen even contact te zoeken met Raymond Mulder om te horen hoe de reis naar Trinidad en Tobago is geweest. Want daar kun je je ook van alles bij voorstellen natuurlijk. Een nachtje slapen op Trinidad en Tobago. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zou dat ook wel willen.
1: Ja, ik ook wel. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Dus,
0: ik ook niet.
1: Misschien kunnen we vanaf daar een keertje radio maken.
0: Dat lijkt mij uitstekend. We hebben Bonaire ook geprobeerd, dus dat moet lukken.
1: Zeker.
0: We nemen de zendertje mee en we gaan gewoon lekker mee. Heerlijk, man. Nee, ja, we gaan zo van Raymond Mulder horen hoe dat allemaal geweest is daar. In Trinidad en Tobago. Nu mag ze wel, hoor. Een keer. Ja, we laten er nu wel vrij. Sophie B. Hawkins. Hier op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio op de maandag na een weekend waarin heel veel gebeurde op sportgebied natuurlijk. Max Verstappen won de Grand Prix van Bahrein. Die werd verreden op het circuit van Maleisië. Remco Evenepoel werd Europees kampioen wielrennen. Bij de vrouwen hadden we wel succes, toch?
1: Ja, klopt. Jij doelt op de vrouwen als in... Ja, ook met wielrennen. Ja, zeker. Vollering en natuurlijk de nummer 2, Pietersen ook.
0: Ja, goed hè.
1: Ja, ja, dat was echt
0: fenomenaal.
1: Ja, ik moest even, sorry, ik moest even opstarten. Het is vroeg, hè?
0: Ja, nee, heel vroeg, heel vroeg. En de naam Sjoerd Marijnen. Zou het je wat zeggen? Daar aan de andere kant van de radio. Het zou zomaar kunnen. Sjoerd Marijnen heeft jarenlang de vrouwen van India getraind. En gewerkt voor de hockeybond van India. 5 jaar geleden is hij daar vertrokken. Want hij wilde wat meer tijd aan zijn gezin besteden. Maar in januari keerde die terug. Met als opdracht maakte weer een succesvol team van een plaatsje voor de Olympische Spelen. Nou, je kunt wel zeggen dat Sjoerd er geen gras over heeft laten groeien, want hij heeft afgelopen vrijdag in Japan voor het eerst sinds 1982 goud veroverd op de Asian Games. In de finale was India te sterk voor China en de matchwinner was Sari Laremsiami. En zij speelde al haar 200ste interland. Enige treffer van de wedstrijd maakte zij dus. Nou ja, met die titel verzekerde India zich bovendien dus al van deelname aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Dat weet Sjoerd Marijnen dus al 2 jaar van tevoren. Dus daar kan hij zich mooi op gaan voorbereiden. Ook hij sprak gisteren in de uitzending van GPR Sportradio met Marcel Maier en met Leon Mastic. Nou ja, hij legde ook even uit wat eigenlijk deze overwinning betekent voor het land India.
2: Ja, dat is echt, het hele land staat op zijn kop. Ze zijn zo enorm trots, omdat het zo lang geleden is. En de mannen hebben ook gewonnen. Dat is nog nooit gebeurd dat beide teams hebben gewonnen. Maar ja, goed, 1982 was de laatste keer. Dus dat vieren ze wel.
0: En wat maakte nou eigenlijk het verschil in de finale? Het verschil, die ene goal natuurlijk.
2: Bij ons was één speelster. We hebben een... Shami heet het meisje. Die scoort op een fantastische manier. Dat was voor ons natuurlijk een beslissend moment. En daarna hebben we gewoon heel veel moeten verdedigen. En hebben zelfs een strafbal tegengekregen. En die hield onze keeper eruit. Dus het was wel een combinatie van vechters van een hele team. Verdedigend, individuele actie en ook de individuele actie van de keeper.
0: Ja, en de keeper wordt mede getraind ook door Take Takema bijvoorbeeld. Die houdt daar een beetje die spelhervattingen in de gaten. En die had ook gezegd, duik steeds naar dezelfde hoek. En dat schijnt enorm het verschil te maken, liet Sjoerd Marijnen ook nog in die uitzending van GPS Sportradio van gisteren weten. Tot slot natuurlijk, welk verschil maakte hij? Want hij is er teruggekomen in januari. Welke stempel drukt hij op het team?
2: Ja, kijk, zij waren heel erg gefocust op zichzelf. Als ik het maar gewoon goed doe, als ik maar in het team zit, dan de rest maakt me niet zoveel uit. En ik denk, om die gedachte te veranderen, ik geloof heel erg in, als je focust op het teamdoel, dan is de kans groter dat jij je individuele doel haalt, in plaats van andersom. En ik denk dat dat de grootste verandering is die heeft plaatsgevonden. En daarnaast het plezier teruggebracht. En plezier komt natuurlijk voort uit ook goede resultaten halen. Maar ja, die meiden zaten in een bepaald stramien. En respect voor elke coach. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik hou ook van plezier maken met elkaar. Maar op de juiste moment serieus zijn. En ik denk dat die combinatie, zoals wij dat met de staf hebben gedaan, hebben uitgestraald naar die meiden. Dat ook heel erg goed heeft uitgepakt naar hun. En dat ze ook de vrijheid voelen om zichzelf te zijn. En ook ervan te genieten van wat ze doen.
0: En dat is mooi. Sjoerd Marijnen weet dus nu al dat hij naar de Spelen gaat. Nou, als je lekker 2 jaar hebt om ook aan alle facilitaire zaken en dat soort dingen te werken, dan is dat alleen maar prima. Ja, toch? Je kunt het maar weten.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Sjoerd Marijnen is coaches van India. Hij was gisteren het gast op GPR Sportradio. Nou, kijk eens, de tijd vliegt, zegt. De eerste uur zit er alweer op. Kan je nagaan. En er volgen er nog 3 als het gaat om de ochtendshow. En er volgen er nog, als we de eerste erop hebben, volgen er nog 23 tot het weer zo laat is. Alleen maar voor GPR Sportradio. Unieke gelegenheid om jou bij te praten over het allerlaatste sportnieuws.
3: GPR Sportradio.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: Paul van Bergen.
3: www.gps-sport.nl. Daar vind je hem wel. GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Klanten van UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Ook krijgen ze vaker een boete. Medewerkers van kleur zijn daarom ook bij het UWV vertrokken. Ook omdat er niets aan wordt gedaan. Er is sprake van een giftige sfeer, zeggen ze. De directeur van een school in Amsterdam heeft allerlei opdrachten gegeven aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Het ging om zeker €1 miljoen. Het geld was bestemd voor onder meer creatieve en sportactiviteiten. Medewerkers zeggen dat niet is terug te vinden of die ooit zijn uitgevoerd. Ruim 60 Nederlandse bioscopen draaien vanaf morgen 3 dagen lang de Gaza-documentaire NASA niet. De makers vroegen hierom, want op 7 oktober is het 3 jaar geleden dat Hamas Israëlische burgers aanviel. Volgens de distributeur is hun familie bedreigd. Soldaten vertellen in de film dat het Israëlische leger opzettelijk burgers aanvalt. En Virgil van Dijk kreeg gisteravond cadeautjes na zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Dat won met 2-1 van Servië en Van Dijk zei dat 100 internationals niet voor veel spelers is weggelegd. Ik wil op en buiten het veld een constant niveau blijven halen, zei hij. Van Dijk kreeg onder meer een horloge en een gouden schaal. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Tot 19 tot 22 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met de uitzondering van het noorden en zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 9 kilometer file. Een auto met pech, meer dan 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort, problemen bij de Suurhoofdbrug Durenvoort. 11 kilometer file. Vanaf Knoopend Rozenburg een 30 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Okay.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
18: Thuis-in, mooi wonen.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
22: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
21: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
23: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
25: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
26: Download de app en start met vinden.
27: Start je dag zonder barst.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
30: Wow.
29: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
31: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
32: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
0: Ja, goedemorgen. Het tweede uur van de ochtendshow hier op GPR Sportradio. We trappen zo meteen af met de keeperstrainer van Curaçao. Of zou het toch Dick Advocaat zijn die misschien aan de telefoon is? Over de 1-1 van zojuist. GPR.

0: GPS Sportradio met The Buzz. En The Human Touch. Ja, dan mag je dat ook wel een keer zeggen. The Buzz. Hè?
1: Tuurlijk. Jij mag dat.
0: Ja, 7:12. Goedemorgen. Lekker dat je luistert naar GPS Sportradio. Daar aan de andere kant van de radio. Misschien zit je in de file. Kijk je een beetje om je heen en denk je, ja, wat zou nou een goede omgeving kunnen zijn? Waar ik nu zou willen zijn. Nou, dan zou je Curaçao wel eens genoemd kunnen hebben. Of in je gedachten voorbij hebben voelen gaan. Want ja, het uitzicht is prima, de temperatuur is goed. En je zou maar keeperstrainer zijn van Curaçao. Dan heb je dat, krijg je dat allemaal op je bordje. En Raymond Mulder is dat, de keeperstrainer van Curaçao. Ook van Volendam, dat moet ik er altijd even bij zeggen. Maar nu nog even van Curaçao. En ja, we hebben het 4 keer gevraagd, Raymond, maar Dik advocaat is weer gevlogen, hè?
2: Dik is gevlogen. Ligt keurig netjes naast zijn vrouw in zijn kamer. Op bed.
0: Ja.
2: En ik denk dat zijn ogen al gesloten zijn.
0: Ja. En nou ja, dan zal hij misschien toch nog wel even nadenken. Even 2 secondjes over die wedstrijd die jullie hebben gespeeld. De laatste wedstrijd van deze periode. Hè. Jullie speelden uit bij Trinidad en Tobago. Voordat we het hebben over de schoonheid van Trinidad en Tobago. 1-1 is de uitslag. Is een prima resultaat, denk ik.
2: Ja, het resultaat stond vandaag voorop voor ons. En daar was Dick ook vrij duidelijk in de besprekingen die we gedaan hebben met de jongens. En dat resultaat, een gelijkspel, betekende automatisch kwalificatie voor die kwartfinale. Nou, dat is weer mooi, want dat is nog nooit gebeurd natuurlijk met Curaçao. Dus ja, dat verhaal blijft maar rustig doorhobbelen. We blijven ons overal maar voor kwalificeren. Dus dat ziet er goed uit. Hartstikke mooi. Eerste geworden in de groep. Dus kan niet beter.
0: Waren er nog dingen waarvan je zegt, nou, dat had beter gekund? We hadden ook kunnen winnen?
2: Ja, we hebben een redelijke wedstrijd gespeeld, moet ik heel eerlijk zeggen. De eerste helft verzuimen we eigenlijk in het begin om een goal te maken, waardoor we het onszelf wat makkelijker hadden kunnen maken. Daarna werd het toch moeizaam. Je ziet het vele reizen. 4 wedstrijden in korte tijd die je achter elkaar af moet werken. Nou, ik denk dat je dat eigenlijk overal hoort van alle landen op dit moment, dat het best wel pittig is. Dat zag je terug. En uiteindelijk kwamen we nog achter en hebben we heel hard moeten werken om terug te komen naar 1-1. Daarna vergeten we wel de wedstrijd gewoon met 2-3, 4-1 nog af te maken. Desalniettemin puntje gepakt. De concurrent Haiti verliest. Dus eerste geworden in de pool. Uitstekend resultaat voor Curaçao.
0: En wat kunnen nu de tegenstanders voor je zijn in die kwartfinale?
2: Zoals ik het nu heb laten vertellen, gaan wij in de kwartfinale Panama treffen.
0: Okay.
2: Ja, in die CONCACAF speel je dan tegen de top 4 van de ranking binnen CONCACAF, die federatie. Nou, had dan Amerika kunnen zijn, Mexico, Canada of Panama. En dat is dus nu Panama geworden. Nou, ik denk dat we daar een goede kans tegen maken in november om misschien wel door te stoten naar de halve finale, of hoe heet dat? De Final Four.
0: De Final Four, ja, zo heet dat daar ook natuurlijk. Ja, ja.
2: En zou je dat daar ook kunnen? Dan zouden we die in maart moeten gaan spelen. Dus dat is erg gaaf.
0: Nou hebben we daar helemaal geen idee bij. Van wat is een uitwedstrijd tegen Trinidad en Tobago? Het lijkt me een avontuur. Was het een avontuur?
2: Ja, iets minder grote avontuur dan 12 maanden geleden toen we daar speelden. Voor de WK-kwalificatie toen. Toen was Trinidad nog vol in de race. Dus het stadion helemaal ramvol. Dat moet je je voorstellen met heel veel kabaal, heel veel trommels, heel veel toeters. Ja, dat was nu niet het geval. Trinidad had bij ons al verloren. En dat betekende voor hun eigenlijk dat ze helemaal uitgeschakeld waren. Dus het stadion was niet heel vol. Zware omstandigheden qua weer. Erg warm, hoge luchtvochtigheid. En een, nou ja, laten we zeggen, niet heel best veld. Dus dat maakte het voor ons allemaal wat, nou ja, laten we het noemen een uitdaging.
0: Word je nog wel eens aangesproken op het enorm goede spel van Eloy Room? Want jij bent zijn trainer tenslotte.
2: Ja, nou ja, daar krijg je af en toe wel eens wat vragen en wat opmerkingen over. En dat is natuurlijk een geweldig verhaal. Eloy, inmiddels 37. En is nog actief spelend in Amerika bij Miami FC. Tweede niveau in Amerika. Maar topfit, echt een professional. En doet het nog steeds gewoon heel erg goed voor zijn land. Ja. En heeft natuurlijk ook afgelopen zomer dan dat enorme hoogtepunt gehad tegen Ecuador. Maar ook nu, ja, hij staat er gewoon, doet het goed. Dus dat is een vaste waarde voor de ploeg. Op het veld en ook buiten het veld. Dus dat is mooi.
0: Wat waren de laatste woorden van Dick, waarmee de jongens eigenlijk richting huiswaarts gestuurd worden? Van dankjewel.
2: Ja, dat doen we morgen. We zijn inmiddels net weer terug. We zijn direct naar de wedstrijd teruggevlogen naar Curaçao. En morgen sluiten we met z'n allen het verhaal hier af. En dan vertrekt iedereen weer gauw richting de clubs. Waar de competitieverplichtingen en Europese verplichtingen weer wachten.
0: Ja.
2: Dus iedereen waaiert vanaf morgen en dinsdag terug uit. Daar waar ze bij de werkgever weer zich moet gaan melden.
0: Volendam, it is.
2: Jawel, dus aanstaande vrijdag Vitesse. Nou, hebben ze net gaan kijken of we die ook op de bietenbrug kunnen gooien.
0: Nou, daar hebben ze net als in Curaçao veel vissers, hè, in Volendam. Dus wat dat betreft is het helemaal hetzelfde.
2: Ik wou net zeggen, er is ook water. Het is alleen iets minder lekker weer, denk ik.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Ray, dankjewel voor al je inspanningen voor ons.
2: Alsjeblieft, en we gaan elkaar spreken.
0: Oké, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Groetjes, hoi.
0: Dat was Raymond Mulder. Hij was onze correspondent tijdens de 4 wedstrijden van Curaçao. Met grote dank, GPR Sportradio.

0: Dat is het vandaag. Het is een mooie dag. Het is een prachtige herfstdag. Je zou het stiekem nog wel een nazomerdag ook kunnen noemen. Omdat de temperatuur toch ook weer zo rond de 19 en 20 graden ligt. Dit is GPR Sportradio. Nederlands elftal heeft de eerste interlandperiode onder bondscoach Xavi Hernandez afgesloten met een overwinning. Het zal je niet ontgaan zijn dat in Eindhoven Servië met 2-1 werd verslagen. Was het een soepele pot? Nee, zeker niet. Maar na 4 wedstrijden onder de nieuwe bondscoach Xavi is Oranje nog altijd ongeslagen en zelfs nu koploper in de Nations League. Het was bovendien een bijzondere avond voor Virgil van Dijk. Daar komen we zo meteen nog over te spreken, want de aanvoerder speelde zijn 100ste interland en is daarmee de 11e international die de grens van 100 wedstrijden voor Oranje bereikt. Hij stond overigens, Van Dijk, aan de rechterkant van het centrale verdedigingsduo en Teun Koopmeiners had een basisplaats als linker centrale verdediger. Nou, Nederland begon eigenlijk best behoorlijk aan de wedstrijd, kwam ook op voorsprong. Maar toen werd het toch allemaal weer wat minder met Oranje, zoals we dat eigenlijk gewend zijn. En dan wordt in de rust wat gezegd en wordt het een en ander omgebogen. Nou, dat nemen we mee naar de algemene terugblik. En die komt nu niet van Virgil van Dijk, maar die komt van Denzel Dumfries.
1: Het allerbelangrijkste natuurlijk, dankjewel met de overwinning. Natuurlijk op het einde wordt het vechten. Maar goed, dat hebben we uitstekend gedaan. Op het einde nog met 10 man. Ja, dat hebben we gewoon uitstekend gedaan. Hebben we laten zien dat we leeuwhart hebben. Ik snap je punt. Of het wel mag, natuurlijk. Moet je ook zo eerlijk zijn als je kijkt naar de afgelopen weken. Natuurlijk nieuwe coach voor informatie. Je probeert alles zo goed mogelijk uit te voeren. Maar bij Vlagen zie je dat het heel goed uitkomt. Bij Vlagen zie je ook wel, denk ik, vandaag dat je slordigheidje ziet. Heel eerlijk is eerlijk, mag het ook wel gezegd worden. Het is ook wel zwaar. Dus een stukje vermoeidheid, slordigheidjes, waardoor je dat krijgt. Maar overal goede overwinning en op naar de volgende.
0: Denzel Dumfries zei dat voor de camera's van de NOS. Mihailo Cvetkovic maakte de goal voor Servië. Uiteindelijk kwam de winnende treffer van de voet van Joshua Zirkzee, die in de rust Max Meerdink was komen vervangen. Weer dus een goede en gerichte wissel van Xavi. Die toch wel moest opmerken dat Servië zijn plan heel goed doorkruiste.
1: Het allerbelangrijkste natuurlijk.
0: Oh, deze was het. Even kijken. Yes, deze. Komt u maar.
2: Serbia did so well. Did so well. They did an amazing job. They jumped to press really good. And then we suffered in the first half, the last 30 minutes. But then we control more with the new system the second half. We adjust a little bit the team. And at the end, our three points very important. No? Now we are the leaders of the group. Yeah, it's important. It's a nice beginning. But keep going.
0: Twee dingetjes uit de slotfase eigenlijk. Hè? Nederland moest met 10 man verder. Volgewisseld al. En toen viel Mickey van der Ven uit. Daar viel iemand op zijn arm. Dat was diezelfde Cvetkovic. Trouwens, had echt pijn, hè?
3: Ja, heel erg. Het zag er echt ook heel naar uit. Als je die herhaling terugzag, dan zijn die herhalingen er altijd wel vervelend uit. Omdat dat toch in dat slome beeld, dat is ook altijd een beetje het kritiek op de VAR, volgens mij, wat er is. Maar het zag er niet goed uit. Ook omdat hij de hele tijd maar aan zijn arm bleef zitten. Dus,
0: hij zat er ook echt volop. Ja. En ze zullen bij Tottenham ook niet blij zijn. Want er zijn twee centrale verdedigers nu geblesseerd teruggekomen. En Bart Verbrugge moest nog reddend optreden op een schot van Nemanja Gudelje. En dat pakte hij fantastisch. Wat zorgen zou kunnen baren is het feit dat Nederland al 12 wedstrijden op rij een tegengoal kreeg. Denzel Dumfries daarover.
1: Nou, zorgen niet, maar het is zeker wel een thema. Je wilt natuurlijk geen tegengoals krijgen. Dat geeft wel aan dat we gewoon te veel tegengoals krijgen. Dat is iets waar we aandacht aan besteden, wat beter moet. En dat is ook een goede uitdaging voor ons om dat te veranderen.
0: En dat moet ook veranderen. Dat vertelde hij bij de NOS allemaal. Maar goed, voorlopig even niet, want het zit erop. Xavi was zelfs zijn stem kwijt, moest de thee met honing gaan drinken. En een beetje uitblazen en vervolgens zal hij toch eens gaan kijken wie er allemaal beschikbaar zijn voor de volgende periode van het Nederlands elftal. Wij sluiten het in ieder geval af hier op GPR Sportradio.

Goedemorgen, GPR Sportradio. Mag ik je nog even wijzen op iets heel speciaals? Dat is vanmiddag om 16:30. Dan komt hij weer online, de nieuwe update van F1 aan tafel. En wie zitten er allemaal aan tafel? Ja, dat geloof je bijna niet. Rob van Zomeren zit er, Olaf Mol zit er. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, is er ook. Frank Evenblij is de presentator. En je maakt kans op een volle tank brandstof voor je personenauto als je meedoet in Raad het Autogeluid of niet. Als je nou denkt, ja, maar waar haal ik dat dan? Nou, heel simpel. Het is allemaal vanaf 16:30 te bekijken en te beluisteren online via gprsportradio.nl. Eventueel jouw favoriete podcast-app of anders als videocast via kijk. Kijk. Ik moet daar eens op oefenen. GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting. Scherpe deals. 123LED.nl.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.

0: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
13: GPR, Sportradio.
14: Sportradio.
13: Nieuws, headlines.
15: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het UWV geeft vaker een boete aan mensen met een niet-Nederlandse naam en die is ook vaak hoger. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Medewerkers van kleur vertrekken zelf ook omdat ze zich gediscrimineerd voelen. JA21 en SGP willen opnieuw versterkte gebedsoproepen van moskeeën beperken. Na een blokkade door de Raad van State is hun voorstel aangepast. Partijen zeggen dat dominees ook geen megafoon gebruiken. En een Amsterdamse schooldirecteur gaf voor zeker €1 miljoen opdracht aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Medewerkers betwijfelen of de betaalde activiteiten ooit zijn uitgevoerd.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De uitzondering van het noorden en zuidoosten komt dichte mist voor op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken staat 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De spits komt verder op gang. De meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Namelijk meer dan een half uur. 12 kilometer file. Er was een pechgeval, maar de weg is weer vrij. A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. 20 minuten vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
13: GPR Sportradio.
17: De Sound of Sport.
13: Ronald van der Geer.
18: Goedemorgen. En zometeen het geluid van Fons Groenendijk, onze vaste analist. Om eens te kijken wat hij maakt van de vierde wedstrijd onder Xavi van het Nederlands elftal. Je hoort hem zo. GPR.

0: over, of het daaraan heb overgehouden. Maar we gaan eerst naar de wedstrijd van gisteravond praten met Fons Groenendijk. Eredivisietrainer en eredivisievoetballer geweest. En ons oog en oor van deze show. Fons, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je genoten gisteren?
1: Nou, nee, niet echt. Nee. Het was meer spannend dan goed. En ja, dat is ook wel in al die wedstrijden tot nu toe is dat zo geweest.
0: En weer was het met een curve erin die hersteld moest worden. Hè? Dat is wel een beetje wat steeds terugkomt. Hè? Er moet steeds worden ingegrepen en dan wordt er wel goed ingegrepen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het moet wel steeds.
1: Ja, klopt. Met name gisteren vond ik het ook weer. Het is ook wel logisch als je die keuzes een beetje analyseert. Wat Xavi wil. Gisteren was best logisch om met Koopmeiners bijvoorbeeld in die laatste lijn te beginnen. Als een soort inschuivende extra middenvelder. Dat is allemaal logisch, best wel. En dan speel je wel met wat heel veel ruimte natuurlijk in je eigen laatste lijn. Vooral omdat die linies niet heel erg kort op elkaar speelden. Dus het veld was ook te lang. Hè? Met name als Servië de bal had. Dan ging die Tadić wel een beetje tussenin voetballen. Dus ik werd heel lastig verdedigen ook. Waardoor Nederland ook ontzettend veel kansen weggaf. Maar uit het oogpunt van een coach. Daar probeer ik me dan altijd een beetje in te verplaatsen. Om zo te beginnen. Ja, dat begrijp ik wel.
0: Ja. Maar Servië is natuurlijk. Je hebt een beeld van Servië uit die eerste wedstrijd. Was dit hetzelfde Servië of hadden zij hun plan toch ook wel gewijzigd?
1: Ja, ze hadden toch wel wat gewijzigd. Ze speelden dus op papier in een 4-4-2. Maar die sluwe Tadić die ging natuurlijk een beetje achter ons middenveld spelen. En net een beetje zwervend voor die verdedigers. Waardoor er kwam toch wel een behoorlijk groot gat ook. Waar Servië ook best wel gevaarlijk uit kon breken een aantal keren. En dan was er ook ruimte. Dat zag je ook bij die gelijkmaker. Hoeveel ruimte er dan is om Nederland pijn te doen. En dat gebeurt dan ook. En het was zelfs zo op een gegeven moment dat het had zomaar 1-3 overdreven, misschien 1-4 kunnen zijn. Want ze kregen echt een paar geweldig grote kansen, ook vlak na rust. Maar dan vind ik wel de ingreep vervolgens, de tactische ingreep om op een gegeven moment dan Van der Ven naar het centrum te halen. En die natuurlijk ook in alles laat zien dat het geen linksback is. Ja, en Hato daar dan te brengen als linksback. Toen kreeg Nederland, dat was ongeveer een minuut of 20 voor tijd, de controle weer een beetje terug.
0: Ja. En dan uiteindelijk is het Zirkzee die dan de beslissing forceert. Wat wel leuk is dat hij heel veel spelers toch gebruikt in deze periode.
1: Ja, het lijkt er ook op inderdaad. Want je kan dan op twee manieren naar kijken. Hè. De bondscoach is nog zoekende. Je kan ook zeggen, hij heeft al die spelers bij zich. Hij wil ze ook zien op dit niveau. Hij heeft er maar twee niet gebruikt. Dat is dan AK en Frimpong. Maar voor de rest heeft hij ze zo'n beetje allemaal gezien. En met name ook Van der Ven bijvoorbeeld. Ja, die is in feite een centrumverdediger. Die kan met zijn snelheid, kan dat een mooi koppel zijn. Ook met nog Van Dijk, die misschien wat minder snel wordt, maar wel ook nog steeds wel belangrijk is als aanvoerder. Ja, dan bouw je aan een elftal, dan kan dat een centrum worden. Hato dient zich aan als linksback. Nou, je hebt dan Dumfries als rechtsback. Die verdediging moet wat rustiger worden. En dat is nu nog is dat nog heel onzeker allemaal. Maar qua resultaat is die goed begonnen. Met 8 puntjes uit 4 partijen, maar voetballend was het allemaal nog zeer wisselvallig.
0: Maar je kunt, als ik jou even zelf citeer, je kijkt uit het oogpunt van de trainer, 4 wedstrijden in zo'n korte periode, dan heet dit niet alleen kijken wat ik aan boord heb, maar ook gewoon roleren, toch? Dat kan niet anders bijna.
1: Nee, dat klopt. En je ziet ook bij al die landen, zie je dat. Kijk, het is niet zo heel goed bevallen hoor, deze lange interlandbreek.
0: Want
1: je speelt veel wedstrijden. Er zijn ontzettend veel blessures ook weer gekomen bij diverse landen. En je merkt dat het toch allemaal wel wat veel is voor de spelers. En dan is het ook op zich wel weer te begrijpen dat je gaat roleren. En hoe leuk is het dan dat je als Nederland zijnde kunt zeggen van Bommel, Meerdink, week. Die hebben zich toch laten zien. De ene keer wat meer als de andere keer. Maar wat te denken van Zegiel, die zich aandient als een echt goede middenvelder. Die prima kan voetballen. Ook dat hebben we gisteren weer gezien.

0: Dus ja, ik denk dat er heel veel positieve aanknopingspunten zijn. En ja, daar moet je dan op voortborduren. En, ja, ik heb daar nog steeds wel vertrouwen in dat het goed gaat komen.
1: Tot slot, Fons, je loopt al jaren, kijk je naar het Nederlands elftal. En Virgil van Dijk was, daar hadden wij het vanochtend ook over, eigenlijk aan het begin van zijn carrière lange tijd toch een beetje een twijfelgeval. Hè? Lang geduurd voordat hij bij Oranje kwam. Had jij verwacht dat hij ooit tot 100 interland zou komen?
0: Nee, dat denk ik. Dat had ik niet echt verwacht, maar des te knapper. En laten we nou eens ook eens gewoon daar een groot compliment voor geven. Want het is in Nederland altijd zo negatief. Hè? Ook vanuit de media, de pers. Het is tegenwoordig een hobby om sporters te slopen in de media. Maar laten we nou gewoon eens zeggen. Fantastisch gedaan, 100 interlands. Ja. Dat is voor heel weinig mensen weggelegd. En als je dat voor elkaar krijgt met een aanvoerdersband om. Ja, chapeau. En laten we dat nou eens doen. En niet altijd op een negatieve manier naar kijken.
1: Nee, goed. Wat mij dus opviel is dat het eigenlijk zo lang geduurd was voordat iedereen overtuigd was van zijn kwaliteiten. Die er gewoon natuurlijk vanaf het begin af aan zijn geweest.
0: Ja, klopt. Maar het is wel een speler natuurlijk waar je naar kan kijken ook op een bepaalde manier. Hij mist misschien wat snelheid. Ja. Maar als je je staande houdt ook in de Engelse competitie, in de top ook nog eens een keer. Ja. Dat betekent dat hij weliswaar met een langere aanloop, hè, want hij is via de Nederlandse competitie van Groningen is in periode bij Celtic geweest. En van Celtic uiteindelijk naar de Premier League. Dus de een heeft wel wat langer nodig als de ander. Hè. Je hebt wel eens een voetballer die er in één keer gelijk staat en dan blijft staan. Maar je hebt ook jongens die daar gewoon een periode voor nodig hebben. En daar is Van Dijk er één van. Maar dat heeft hij gewoon op een uitstekende manier gedaan. En alle complimenten.
1: Fons Groenendijk, volgende week weer gewoon over de Eredivisie. Ja, hier bij GVR Sportradio. Ja.

0: ineens afgelopen. Moet niet gebeuren. Terrence van Darby en If You Let Me Stay. Goedemorgen. GPR Sportradio, we zaten net eventjes te kletsen over Van Bommel. Althans, we waren bezig met Mark Van Bommel. Omdat hij inmiddels natuurlijk de Belgische pers weer te woord heeft gestaan. En het dus ook de hoogste tijd is dat wij de woorden die hij sprak voor de Belgische media, dat wij die ook hebben. Hij neemt het vanavond met België op tegen Frankrijk. Vorige editie eindigde in een 0-1 overwinning voor de Fransen. Maar ja, de afgelopen wedstrijd van België werd natuurlijk weer met 3-0 gewonnen van Turkije. En dat is uitstekend. Kevin De Bruyne was toen de grote man met 2 goals. Die is er overigens niet bij vanavond. Hij is geschorst. En Yuri Tielemans, daar kan Van Bommel ook al geen beroep op doen. Ook die is geschorst. Dus moeten het andere spelers worden? Nou ja, van wie verwacht Van Bommel om dat gat? Wat met name natuurlijk Kevin De Bruyne laat vallen. Ja, wie verwacht hij eigenlijk? Met wie wil hij dat gat opvullen? Zou je denken, toch? Dat hij dan ook iets zegt. Nou, misschien hier.
1: Nou, van alle anderen. Kijk, wat ik zei, ik kan geen individu beter maken, maar wel het team. En Yuri en Kevin zijn daarin natuurlijk heel, heel belangrijk. Dus daarom is het ook jammer dat ze beide geschorst zijn. Maar als ik het team goed voorbereid, dan moet iedereen in staat zijn om het team te helpen.
0: En wat verwacht Mark van Bommel van Romelu Lukaku als toch een ervaren kracht?
1: Romelu is een speler die zoals je het ook zag in Luik. Als je erop komt, dan bindt hij 2-3 spelers. Hij is voor de goal altijd scherp. Hij had een aardige sprint in petto. Was mooi om te zien. Dus ja, als die speelt, dan verwacht ik dat weer.
0: En dan de wijziging op het middenveld. Er zijn nog 3 spelers over die in de oorspronkelijke selectie zaten. Dat zijn Lavia, Raskin en Hans van Aken. Is dat ook het beoogde middenveld van Van Bommel?
1: Nee, die mogelijkheid is aanwezig zonder dat ik me daarop op vastpin. En dan moet je, dat kun je ook niet van mij verwachten dat ik hier de opstelling ga noemen. De spelers weten het. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, die spelers weten het wel. Die van Oranje krijgen dat altijd pas 1,5 uur voor de wedstrijd te horen. Maar Van Bommel hanteert wat dat betreft de Nederlandse tactiek. En die wedstrijd van België tegen Frankrijk is hier vanavond natuurlijk ook te volgen. Op

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van het UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Ze krijgen eerder een boete, zegt een tiental medewerkers en oud-medewerkers tegen het AD en 1Vandaag. De baas van het UWV is geschrokken en maakt excuses, maar zegt zelf ook onderzoek te doen om te kijken of er onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. Ja 21 en de SGP proberen nog een keer iets te doen tegen versterkte gebedsoproepen van moskeeën. De Telegraaf schrijft dat de Raad van State een eerder voorstel blokkeerde, maar nu is het aangepast. De partijen zeggen dat dominees bij hun dienst ook geen megafoons gebruiken en dat moskeeën dat dus ook niet moeten doen. De dochter en schoonzoon van een schooldirecteur in Amsterdam zou bijna een miljoen euro hebben verdiend aan opdrachten van haar vader. Dat meldt het Parool. Ze stuurde rekeningen voor bijvoorbeeld cultuur- of sportactiviteiten in vakanties. Medewerkers van de school betwijfelen of die activiteiten er ooit wel zijn geweest. En er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushalters verdwenen. Vooral op het platteland en in het noorden werden er veel weggehaald. Mensen moeten daardoor verder lopen om het OV te pakken. Bijvoorbeeld omdat er minder haltes in het dorpje zelf staan en de bus eromheen rijdt. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk drukke spits, meer dan 100 files. De meeste vertraging in het zuiden van het land. Op de A4 Rotterdam-Den Haag is het ook heel druk door een ongeluk. Tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid een 30 minuten. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk 2 rijstroken dicht bij Zoeterwoude-Rijndijk. Meer dan een 30 minuten is de vertraging vanaf Roelof-Arendsveen. 3 kwartier extra reistijd is nodig op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Hoogrijden. 10 kilometer stilstaand verkeer. A28 Zwolle richting Amersfoort. De linkerrijstrook is ook daar dicht bij Alfred Elspeet. 3 kwartier vertraging vanaf Wezep, 9 kilometer file.
4: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Deze week in de bonus, alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
12: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
22: Goedemorgen, Motocross of Nations. En daar hebben we aan meegedaan als Nederland. Stefan van Kempen vertelt ons straks hoe we geëindigd zijn. En we hebben het laatste sportnieuws voor je natuurlijk.

Geen leugens op GPR Sportradio, ook niet voor eigen bestwil. Nee hoor. Geen leugentjes om bestwil, dit is GPR Sportradio. Op maandag 5 oktober terugkijken op een heel druk sportweekend. Waarin er natuurlijk dikke hulde was voor Max Verstappen, die de Grand Prix van Bahrein wist te winnen. Ja, eindelijk een overwinning voor Max, maar er gebeurde veel meer. En dat pakken we de komende 2 uur nog even mee. Wat dacht je van Dick Advocaat? Heeft met het nationale elftal van Curaçao wederom een historische prestatie geleverd. Hij heeft vannacht zich geplaatst voor de kwartfinales voor de CONCACAF Nations League. Een 1-1 gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Trinidad en Tobago was genoeg om die kwalificatie veilig te stellen. Nieuwe belangrijke stap in de ontwikkeling van het internationale voetbal op het eiland. En waarschijnlijk is Panama nu de eerstvolgende tegenstander. We praten er straks over, hebben we vanochtend ook al gedaan, met Raymond Mulder, de keeperstrainer van Curaçao. Die wederom Dick Advocaat niet uit slaapkamer heeft kunnen krijgen voor een interview bij ons. Maar dat komt nog wel een keer. Andere bondscoach, Jurgen Klopp, die was gisteren opvallend mild voor het Duitse nationale elftal. Ondanks dat zijn ploeg voor de 3e keer in 4 Nations League wedstrijden punten liet liggen. Maar hij was tevreden, de coach. Hij vond zijn elftal goed spelen. Gebruikte zelfs het woord exceptioneel om de prestatie te omschrijven. Nou hopen natuurlijk dat Duitsland het ook gelooft. Ondanks het resultaat ziet Klopp voldoende aanknopingspunten. En blijft hij positief over de ontwikkeling en het spel van zijn team in deze landencompetitie. En darter Luke Humphries, die heeft voor de 2e keer de World Grand Prix op zijn naam geschreven. Hij versloeg in Leicester in de finale Gerwin Price met 6-4. Was wel een hele indrukwekkende comeback trouwens, want Humphries stond 3-0 achter. Maar hij wist de partij volledig te keren. En uiteindelijk dus de titel te veroveren. Was niet voor het eerst trouwens. Hij won deze titel ook al een keer in 2023. En pakte wel zijn eerste major van dit jaar mee. Van het jaar 2026. Een grijs begin van de dag. Maar er komt snel kleur bij. Midden en het zuiden is namelijk nog wat mist. Maar die kan lokaal ook behoorlijk dicht zijn. Maar gaat optrekken. En dat gaat heel snel gebeuren. Prima herfstdag. In de loop van de ochtend is dus de mist weg. En is de zon op die plekken allemaal doorgebroken. Midden in het zuiden van het land is het zelfs behoorlijk zonnig. En kijk eens naar de temperatuur. 19 tot 23 graden bij weinig wind. Vanavond neemt in het noorden nog wat te bewolken. Toe, maar voor de rest is het ook gewoon helemaal droog. Oh, wat een lekkere dag is dat, zeg. En dan is ook GPR Sportradio nog te beluisteren. Waar je zometeen Steven van Kempen gaat horen. Wie? Hoor ik je denken? Nou, hij weet alles van motocross. En motocross, daar hebben we dit weekend aan meegedaan. Met Jeffrey Herlings, onze troef. Motocross of Nations. Waar Nederland geëindigd is, hoor je zometeen. Hier op GPR Sportradio. Ah.

0: BNR Sportradio. Een beetje wordt de muziek uit, dat gebeurt wel eens vaker in het leven. Niet heel vaak hoor. BNR Sportradio, goedemorgen. 5 oktober, het Nederlands Motocross Team heeft op de Motocross of Nations de bronzen medaille weten te veroveren. Nederland stond na de tweede manche nog tweede achter België. Maar de derde manche werd dus bepalend. En daar ging Van Moosdijk onderuit. En Nederland zakte naar een derde plaats. We hebben vrijdag ook met Steven van Kempen gesproken. Hij is commentator van het motocross bij Eurosport. Ja, Steven, je had gelijk, hè? Het podium, maar niet bovenaan.
1: Nee, ik had eigenlijk de Fransen als grote favoriet voor hun thuiswedstrijd. Al eerder gewonnen op het circuit van Ernée. Een verschrikkelijke grote mensenmassa was dan ook een beetje teleurgesteld in het optreden van de Fransen. Ja. Maar het ging compleet mis. Het liep helemaal gierend uit de klauwen. In de eerste manche, 3 rijders per team zoals we vrijdag hebben besproken. Alle rijders komen 2 keer in actie. We hebben 3 manches totaal. In de eerste manche gaat Mathies Valin zit er keurig bij, plaatsje 5. Gaat in de fout bij die hele grote, lange, spectaculaire afdaling. En gaat er spectaculair vanaf en komt daardoor niet aan de finish. Dus die 40 punten die kun je al meteen of niet meer wegstrepen. Ja, of je moet ze gebruiken. Veel slechter kon het niet beginnen voor de Fransen. Later gaat in de tweede race pak Tom Vial de leiding voor Herlings. En Vial gaat er bijzonder spectaculair en hard vanaf. Gelukkig weet Herlings die motor te ontlopen. En in de derde manche, ja, was het eigenlijk een beetje kommer en kwel. Vial had toch een grotere blessure opgelopen dan hij in eerste instantie wilde toegeven. En moest hij de wedstrijd verlaten. Waardoor de Fransen ja, eigenlijk door het ijs heen zakten voor eigen publiek. En genoegen moesten nemen met een bijrol.
0: Ja, nou, maar Nederland had niet echt een bijrol, hè? Volgens mij wel het maximale eruit gehaald, toch? Met brons.
1: Ja, ik denk dat iedereen heel tevreden kan en moet zijn met een podiumplaats. We hebben het al eerder besproken. We hadden natuurlijk heel graag Kai de Wolf in actie gezien. Ja, en als ik zo naar de uitslag kijk, op de plek van Roan van der Moosdijk, dat is en blijft een beetje de zwakste schakel, vind ik onterecht. Want Roan heeft een dijk van een wedstrijd gereden. Is natuurlijk niet voor niets 2 keer internationaal Duits kampioen geworden. Alleen ja, is de minste van de 3, is ook minder sterk dan Kai de Wolf. Zo simpel is het gewoon. En wanneer we die erbij hadden gehad, ja, dan had ik het nog wel willen zien. Want dat is een jongen die voor het grote publiek natuurlijk bekend is, maar ook gewend is om onder druk te rijden. En dat is bij Van der Moosdijk natuurlijk iets. Maar een keurige derde plaats. Fundering gestort uiteraard met 2 glansrijke overwinningen voor Jeffrey Herlings. Ja. Koldenhoff op een MX2-machine, berensterk. En Van der Moosdijk, ja, een keurige 9e plaats in die eerste manche. Dat was natuurlijk al een heel sterk begin voor Team NL.
0: En Jeffrey Herlings won 2 manches, maar had er ook eentje waar hij ontzettend van ver moest terugkomen, toch?
1: Ja, dat was die laatste race. Hij had een redelijk goede start. Alleen ja, hij stond naast Prado. En de viervoudige wereldkampioen is een dikke kilootje of 25 lichter dan de Brabander. Mm-hmm. Dat maakte natuurlijk in die sprint naar de eerste bocht ietsjes makkelijker. En Herlings moest eventjes van het gat af. Ik zakte in eerste instantie even terug naar een plaatsje of 8. Kwam eigenlijk vrij snel naar de 4e plaats. En bij zijn aanval op Liam Everts, inderdaad zoon van, maakte hij een klein foutje, onderuit en zakte vervolgens weer terug naar die 8e plaats. Had volgens mij, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, een 8-tal secondes achterstand op leider Prado. Ja, toen kwam het beest boven. En ja, wat we toen weer liet zien, dat was gewoon adembenemend. Herlings kwam weer terug in de wedstrijd, rolde de ene naar de andere rijder op van wereldklasse. Ja, deed ze in een achterzak en wist de achterstand op Prado weg te werken. En pakte daarmee nog een glansrijke zege. Ja, absoluut de man van het weekend.
0: Ja, naast dat België dan het land van het weekend werd als winnaar, mooi evenement geweest.
1: Ja, zeer succesvol denk ik. De Belgen na 13 jaar weer eens op de hoogste treden. En dat met een team van de gebroeders Koenen, 19 jaar jong. En Liam Evert slechts 22. Yeah. Ja, hier kunnen we nog wel eens een jaar of 10 last van hebben als Team Nederland natuurlijk. Want ja, deze jongens die zijn voorlopig nog niet uitgeschakeld. En een heel mooi gegeven ook nog een keer. Opa Harry Everts won 50 jaar geleden voor de eerste keer de Motocross of Nations. Vader Stefan Everts won hem maar liefst 5 keer. En nu Liam Everts. Dus ja, ja, de hele generatie Evers heeft op het Motocross of Nations podium gestaan.
0: En dat is ook wel weer mooi, toch? Ja, dat zijn mooie dingen. Absoluut. Dat zijn mooie dingen voor die historie. Hey, dankjewel, Steven. En nou ja, als er weer iets te crossen valt, dan weten we je te vinden.
1: Altijd goed.
0: Goed zo. Hoi. Dat was Steven van Kempen. Hij is commentator Eurosport. En liet ons weten hoe het gegaan was dus met het Nederlands team op de Motocross of Nations.

0: GPS Sportradio. Goedemorgen. Vanavond in het Live Center hebben we natuurlijk weer Nations League wedstrijden. Ik zal je straks wel even een opzomming geven wat er allemaal in zit. Maar we hebben wel een hele mooie met België natuurlijk. België neemt het op tegen Frankrijk. Weer Van Bommel tegen Zidane. Vorige keer won Zidane nipt, hè, met 1-0. Ja, België is wat dat betreft in goede doen. Elftal dat getraind wordt door Mark Van Bommel. 3-0 gewonnen van Turkije. Alhoewel, de man die toen 2 goals maakte, Kevin De Bruyne, is er niet bij vanavond. Hij is net als Jurrie Tielemans geschorst. Dus moet Van Bommel het hebben van andere spelers. Ja, wie verwacht hij eigenlijk of wie zet hij daar neer om het gat op te vullen?
1: Nou, van alle anderen. Kijk, wat ik zei, ik kan geen individu beter maken, maar wel het team. En Jurrie en Kevin zijn daarin natuurlijk heel, heel belangrijk. Dus daarom is het ook jammer dat ze beide geschorst zijn. Maar als ik het team goed voorbereid, dan moet iedereen in staat zijn om het team te helpen.
0: Ja, wat verwacht jij dan van Romelu Lukaku natuurlijk? Kan hij ook het team helpen als ervaren speler?
1: Romelu is een speler die zoals je het ook zag in Luik. Als je erop komt, dan bindt hij 2-3 spelers. Hij is voor de goal altijd scherp. Hij had een aardige sprint in petto. Was mooi om te zien. Dus ja, als hij speelt, dan verwacht ik dat weer.
0: En Mark van Bommel moet met een heel ander middenveld gaan spelen. Er zijn eigenlijk nog maar 3 middenvelders over die in de oorspronkelijke selectie zaten. Dat zijn Lavia, Raskin en Hans van Aken. Is dat dan ook het middenveld vanavond?
1: Nee, die mogelijkheid is aanwezig zonder dat ik me daarop op vastpin. En dan moet je, dat kun je ook niet van mij verwachten dat ik hier de opstelling ga noemen. De spelers weten het. Dat is het belangrijkste.
0: En de spelers weten het dan eerder dan de gemiddelde spelers van Oranje. Want die horen dat pas anderhalf uur van tevoren. Van Bommel hanteert wat dat betreft gewoon de Nederlandse inslag. Maar deze wedstrijd is vanavond te volgen. Hier op GPS Sportradio. Lekker vanavond in het Live Center. Just when

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Alle verf super voordelig.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
22: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
23: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
24: Thuisin, mooi wonen.
22: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
25: Thuisbatterij,
26: einde salderingsregeling,
27: teruggeleverde kosten,
28: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
29: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
30: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
31: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
32: Fans van Voordeel.
31: Aldi.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
5: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De markt voor middelbare schoolboeken werkt niet goed, zegt het ACM. Leerlingen moeten vaak een papieren en een digitaal boek aanschaffen en boeken kunnen vaak niet herbruikt worden. Scholen klagen dat ze maar een beperkte keuze hebben. In 6 jaar tijd zijn er 1100 bushaltes verdwenen. Vooral mensen in dorpjes moeten langer lopen of fietsen voordat ze de bus kunnen pakken. Die slingert niet meer door het dorp, maar rijdt er langs. En de UWV-top biedt excuses aan voor discriminatie. AD en Eén Vandaag ontdekten dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller boetes kregen. Binnen het UWV loopt een onderzoek.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland vanochtend. Ongelukken veroorzaken extra vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dat is een kapotte vrachtwagen tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer file, een half uur vertraging. Ook een half uur op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoude Rijndijk. Een botsing met 2 auto's geeft 8 kilometer file. Verkeer kan omrijden via Wassenaar, via de A44. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens. Dus afrit Tolen en Hoogrijden. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en Grijsoord. 9 kilometer file door een autobrand. 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En door een kapotte vrachtwagen dan weer op de A32. Meppel richting Heerenveen. Een half uur vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. 5 kilometer file.
4: GPR Sportradio.
7: De Sound of Sport.
4: Ronald van der Geer.
8: Goedemorgen. Virgil van Dijk mocht gisteren 100 kaarsjes uitblazen. Speelde zijn 100ste interland voor het Nederlands elftal. Ja, wat vond hij er eigenlijk van? En wat had hij te vertellen in de kleedkamer? Je hoort het zo.

0: Sportradio. We staan bovenaan. En met we bedoel ik natuurlijk het Nederlands elftal. Want dat mag weer, hè, nu. Nu er wat vreugde is rond Oranje, staan we weer bovenaan. En dat hebben we toch allemaal zelf gedaan. We hebben gisteren gewonnen met 2-1 van Servië. Was het benauwd? Ja, maar goed, het internationale voetbal ligt nou eenmaal dicht bij elkaar. Heeft Xavi de zaak weer gered door uitstekend te wisselen? Ja, dus wat dat betreft, als een trainer een goede hand van wisselen heeft... dan kun je hem het Nederlands elftal wel toevertrouwen. Wie een heleboel bondscoaches heeft meegemaakt... is natuurlijk Virgil van Dijk. Mocht gisteren een shirt in ontvangst nemen... een oranje shirt met de 100 erop van de KNVB... speelde namelijk zijn 100ste interland. En dat is natuurlijk best veel en dat is best uniek. Want er zijn er maar 11 die 100 of meer interland speelden... voor het Nederlands elftal. Virgil van Dijk legde voor de camera van de NOS uit... wat die 100 voor hem betekent.
1: Ja, dat is duidelijk. Maar voor mij... blijft het niet bij 100. Dat is, het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Hij was overigens pas laat in beeld bij het Nederlands elftal. Zelfs in een periode dat er werd gesproken over een... wie moet toch... centraal achterin spelen werd zijn naam vaak overgeslagen. Hij werd in het begin ook heel vaak niet opgeroepen... omdat er twijfels waren over zijn stabiliteit. Die twijfels zijn weg als je op het niveau kunt handhaven... als Van Dijk dat heeft gedaan de afgelopen jaren, ook op Champions League niveau. Dan ben je de aanvoerdersband waard... en dan ben je geen twijfelgeval meer natuurlijk. 100 interlands, dat betekent dat je een cadeau krijgt... dat de KNVB jou wat overhandigt... en dat je ook iets vertelt natuurlijk in de kleedkamer. Nou, dit vertelde hij.
1: Ik was heel dankbaar. Heel dankbaar naar de groep, naar de staf. Naar de mensen die stafleden in het verleden met wie ik heb samengewerkt. En uiteindelijk ben ik het meest dankbaar voor mijn gezin. En die er ook vanavond waren. En, speciale avond, mooie mijlpaal. En zeker waar ik heel trots op ben.

0: to be his coach.
1: En dat zijn mooie woorden van Xavi, de bondscoach van het Nederlands elftal, dat hij ook blij was dat de 4 weken er even op zaten. Dat hij even thee met honing kon nemen om zijn stem weer wat rust te gunnen. Nou ja, en nou ja, goed, Van Dijk gaat door. En dat is alleen maar mooi nieuws natuurlijk. En Xavi gaat ook door. En wij zijn vol vertrouwen.
2: GPR Sportradio.

ja, je moet de vrouw altijd zorgvuldig treaten, hè, behandelen. En met diezelfde zorgvuldigheid benaderen we jou als luisteraar hier van GPR Sportradio. Heel voorzichtig proberen we je te veroveren en langzaam maar zeker te overtuigen van het feit dat het sportnieuws hartstikke handig is om te weten op je werk. Of waar je dan ook naartoe gaat. Zometeen krijg je van ons nog de kans trouwens om ergens op te reageren. En dat ergens, dat is natuurlijk gewoon een stelling die wij poneren. En zometeen hoor je waar je nog eventjes je mening over kwijt kan. Maar ik wil toch

0: nog eventjes over de Indiase vrouwen hebben. Want die worden namelijk gecoacht door Sjoerd Marijnen. Een Nederlandse bondscoach hebben ze. En zij hebben dit weekend in Japan voor het eerst sinds 1982... goud veroverd op de Asian Games. Door in de finale China te verslaan met 1-0. 200ste interland voor Shami Laremsiami. Die maakte de winnende goal. En met die titel, nou ja, niet alleen grote vreugde natuurlijk... maar ze zijn nu ook geplaatst voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Nou, gisteren was Sjoerd Marijnen te gast bij Marcel Maier en Leo Mastic hier op GPR Sportradio. En hij legde daar aan het duo uit wat, nou ja, de overwinning eigenlijk betekent voor het land.
1: Ja, dat is echt, het hele land staat op zijn kop. Ze zijn zo enorm trots, omdat het zo lang geleden is. En de mannen hebben ook gewonnen. Dat is nog nooit gebeurd dat beide teams hebben gewonnen. Maar ja, goed, 1982 was de laatste keer. Dus ja, dat vieren ze wel.
0: Ze mogen hem graag, deze Sjoerd Marijnen in India. Hij was er al eens een periode van 5 jaar werkzaam... en keerde in januari terug als bondscoach. Kijkend naar de finale waarin met 1-0 werd gewonnen van China... wat maakte nou het verschil?
1: Ja, de bij ons was één speelster. We hebben een... Shami heet het meisje, die scoort op een fantastische manier. Dat was voor ons natuurlijk een beslissend moment. En daarna hebben we gewoon heel veel moeten verdedigen. En hebben zelfs een strafbal tegengekregen. En die hield onze keeper eruit. Dus het was wel een combinatie van vechtlust van een hele team. Verdedigend, individuele actie en ook de individuele actie van de keeper.
0: Hij is er sinds januari. Take Takema is een van zijn assistenten. En die maakt zich ook druk over de keepers. Maar deze Sjoerd Marijnen is dus een paar maanden aan de gang. Wat heeft hij zelf al veranderd in die paar maanden aan dat team? Wat trof hij aan?
1: Ja, kijk, zij waren heel erg gefocust op zichzelf. Als ik het maar gewoon goed doe, als ik maar in het team zit... dan de rest maakt me niet zoveel uit. En ik denk om die gedachte te veranderen... ik geloof heel erg in als je focust op het teamdoel... dan is de kans groter dat jij je individuele doel haalt... in plaats van andersom. En ik denk dat dat de grootste verandering is die heeft plaatsgevonden. En daarnaast het plezier teruggebracht. En plezier komt natuurlijk voort uit ook goede resultaten halen. Maar ja, die meiden zaten in een bepaald stramien. En respect voor elke coach. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik hou ook van plezier maken met elkaar. Maar op de juiste moment serieus zijn. En ik denk dat die combinatie, zoals wij dat met de staf hebben gedaan, hebben uitgestraald naar die meiden. Dat dat ook heel erg goed heeft uitgepakt naar hun. En dat ze ook de vrijheid voelen om zichzelf te zijn. En ook ervan te genieten van wat ze doen.
0: En dat was Sjoerd Marijnen. Leuk, hè, om een succesvol coach te hebben. Wetende ook dat hij naar de Olympische Spelen zal gaan natuurlijk. Dus dat is alleen maar mooi. Met India kan zich daar 2 jaar op voorbereiden. Jij krijgt minder tijd om je voor te bereiden op de stelling van vandaag.
2: De stelling luidt... Nederland heeft genoeg kwaliteit om de Nations League te winnen.
0: Nou ja, die poneren we maar eventjes.
2: Daar kan je heel makkelijk op reageren. Dat kan via onze app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin, daar staat een groene knop. Klik daar even op, dan krijgen wij het gewoon binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Je bent welkom om te reageren. Zometeen dan halen we het net op en kijken we wat er aan opbrengst... allemaal in ons net ligt te rollen. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

GPS Sportradio, goedemorgen. Ik mag je ook nog eventjes wijzen. Naast dat wij er 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn, hebben we ook nog prachtige producten die we daarnaast maken. Zoals de podcast F1 aan tafel. Die is er weer vanaf 4:30 vanmiddag. Er is weer een gloednieuwe vandaag opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. Dat gaat gebeuren met Rob van Zomeren, Olaf Mol en Frans Verschuur. Frank Evenblij is de presentator. En als je een volle tank brandstof voor je personenauto wil winnen, doe je gewoon lekker mee aan Raad het Autogeluid en meer. GPRsportradio.nl, daar is die vanaf 4:30 te vinden. Of jouw favoriete podcast-app. Of gewoon de Kijk-app. Je bent overal welkom. En je zou bijna zeggen, geniet er lekker van. Maar ja, dat doe je ook van de radio natuurlijk. Wij zijn GPR Sportradio. En wij praten jou bij over het sportnieuws. En dat doen we 24 uur per dag.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Als ouder van een middelbare scholier moet je nog te vaak een papieren en digitaal schoolboek kopen. Uitgevers moeten daarmee stoppen, vindt toezichthouder ACM. Ook stijgen de prijzen al 7 jaar sneller dan die van vergelijkbare boeken. Scholen zouden meer moeten samenwerken om een betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Mantelzorgers zouden gemakkelijker met betaald verlof moeten kunnen gaan om voor hun naasten te zorgen. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gewone zorg krijgt het steeds drukker, waardoor meer mantelzorgers nodig zijn. Veel mensen willen wel helpen, maar zonder extra steun lukt dat vaak niet, zegt het SCP. De top van het UWV biedt excuses aan voor het discrimineren van cliënten. AD en EenVandaag kwamen erachter dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller een boete kregen. UWV'er spraken over een giftige sfeer. Er loopt al een onderzoek en het UWV roept iedereen op om zich te melden als ze zich gediscrimineerd voelen. En in Wijchen zijn gisteravond 3 auto's helemaal uitgebrand. Volgens Omroep Gelderland raakte een 4e beschadigd en sprong een raam van een huis door de hitte. Politie is op zoek naar camerabeelden en sluit brandstichting niet uit. In dezelfde wijk was begin maart ook al een autobrand. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Aantal files neemt verder af, maar het staat nog steeds stil op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel meer dan een half uur vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag is de weg weer vrij bij Hoogmade. Nog wel 5 kilometer file vanaf Nieuw-Vennep. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een pechgeval tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht Centrum 19 kilometer file. De vertraging is zeker 40 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum is een ongeluk gebeurd bij de brug bij Gorkum. 7 kilometer file vanaf Geertruidenberg. 3 kwartier vertraagd.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
8: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes!
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
12: Yes!
14: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarde op Peugeot.nl.
15: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
17: Goed plan, zonneplan.
18: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Is dit het?
21: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
25: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
26: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
27: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
28: Hey, goedemorgen. Daar zijn we weer. Wat dacht je van Curaçao? Heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Nations League voor het eerst in de geschiedenis. Raymond Mulder was erbij als keeperstrainer. Vertelt er zo over.

0: GPS Sport Radio. Goedemorgen. Dit is het laatste sportnieuws wat we je kunnen brengen. Bondscoach Jurgen Klopp. Ja, toch niet heel succesvol met Duitsland als het gaat om de punten. Werd natuurlijk gisteren gevraagd, hoe vind je het, de eerste 4 wedstrijden? Hij zegt, nou ja, ik ben eigenlijk toch nog wel mild. Ondanks dat ze punten lieten liggen. Drie keer lieten ze punten liggen in 4 Nations League wedstrijden. 1 overwinning, maar. Maar hij was tevreden. Klopp vond zijn elftal juist goed spelen. En gebruikte zelfs het woord exceptioneel om de prestatie te omschrijven. Ondanks het resultaat ziet Klopp voldoende aanknopingspunten. En blijft hij ook positief over de ontwikkeling en het spel van zijn team in deze landencompetitie. Dus nou ja, ik denk dat daar geduld een schone zaak is. Darter Luke Humphries dan. Tweede keer de allerbeste in de World Grand Prix in Leicester. Hij versloeg in de finale Gerwin Price met 6-4. Dat was wel bijzonder, want Humphries keek eigenlijk tegen een 3-0 achterstand aan. En ze waren die beker alvast voor zijn tegenstander aan het oppoetsen. Maar hij keerde die partij volledig. En veroverde dus de titel. Deed hij ook al in 2023. Voor dit jaar, 2026, is dit wel zijn eerste major. En voetballer Kevin Sullivan, die heeft gisteren een record gevestigd in het Amerikaanse voetbal. Hij gaat spelen voor Manchester City, maar is nu nog in Amerika. En werd de jongste doelpuntenmaker ooit voor de Verenigde Staten. En dat op 16-jarige leeftijd. En hij is een recente 16er, want hij werd op 28 september 2009 geboren. En ja, werd dus een paar dagen geleden pas 16 jaar. Nou ja, hij heeft gescoord in de oefenwedstrijd tegen Mexico, die met 3-0 werd gewonnen. Ja, memorabele avond natuurlijk. Op jonge leeftijd al geschiedenis schrijven voor je land. En zijn prestatie wordt trouwens gezien als een veelbelovend teken voor de toekomst van zowel het Amerikaanse voetbal als zijn eigen carrière. Verder kan ik je melden dat het een lekkere dag wordt vandaag. De mist is langzaam aan het optrekken. Temperatuur tussen de 19 en 20 graden en het is droog.
1: GPR Sportradio.

0: In de auto, achter de koffie of misschien wel gewoon nog bezig met douchen en op de achtergrond de radio lekker aan. En dat kan. Wij zijn GPR Sportradio. Goedemorgen. We komen terug op wat er vannacht gebeurd is. Dick Advocaat heeft het fantastisch gedaan met het nationale elftal van Curaçao. Historische prestatie geleverd. Hij heeft zich namelijk voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de kwartfinales voor de CONCACAF Nations League. Nou, is het ook niet zo dat die league toch al 60 jaar is natuurlijk. Maar ja, het is wel weer iets unieks. En dat gebeurde na een 1-1 gelijkspel. Uitwedstrijd tegen Trinidad en Tobago. En zodoende was dat voldoende om de kwalificatie veilig te stellen. Er worden nog steeds stappen gezet dus in het voetbal in Curaçao. Wij spraken vanochtend, omdat Dick Advocaat alweer gevlogen was, zoals dat zo mooi heet, richting Kamer. Met keeperstrainer, die wij na elke wedstrijd altijd even mogen spreken. Dat is Raymond Mulder. En ja, wij vertelden hem vanochtend, want we hebben hem vanochtend ook al even gesproken, dat we eigenlijk een beetje hadden gehoopt op een overwinning en dat dit voor ons voelde als een teleurstelling. Maar
1: ja, het resultaat stond vandaag voorop voor ons. En daar was Dick ook vrij duidelijk in de besprekingen die we gedaan hebben met de jongens. En dat resultaat, een gelijkspel, betekende automatisch kwalificatie voor die kwartfinale. Nou, dat is weer mooi, want dat is nog nooit gebeurd natuurlijk met Curaçao. Dus dat verhaal blijft maar rustig doorhobbelen. We blijven ons overal maar voor kwalificeren. Dus dat ziet er goed uit. Hartstikke mooi. Eerste geworden in de groep. Dus kan niet beter.
0: Waren er nog dingen waarvan je zegt, nou, dat had beter gekund? We hadden ook kunnen winnen?
1: Ja, we hebben een redelijke wedstrijd gespeeld, moet ik heel eerlijk zeggen. De eerste helft verzuimen we eigenlijk in het begin om een goal te maken, waardoor we het onszelf wat makkelijker hadden kunnen maken. Daarna werd het toch moeizaam. Je ziet het vele reizen. Vier wedstrijden in korte tijd die je achter elkaar af moet werken. Nou, ik denk dat je dat eigenlijk overal hoort van alle landen op dit moment, dat het best wel pittig is. Dat zag je terug. En uiteindelijk kwamen we in de lachen en hebben we heel hard moeten werken om terug te komen naar 1-1. Daarna vergeten we wel de wedstrijd gewoon met 2-3, 4-1 nog af te maken. Desalniettemin, puntje gepakt. De concurrent Haiti verliest. Dus eerste geworden in de pool. Uitstekend resultaat voor Curaçao.
0: En wat kunnen nu de tegenstanders voor je zijn in die kwartfinale?
1: Zoals ik het nu heb laten vertellen, gaan wij in de kwartfinale Panama treffen.
0: Okay.
1: In die CONCACAF speel je dan tegen de top 4 van de ranking binnen CONCACAF, die federatie. Dat had dan Amerika kunnen zijn, Mexico, Canada of Panama. En dat is dus nu Panama geworden. Nou, ik denk dat we daar een goede kans tegen maken in november om misschien wel door te stoten naar de halve finale, of hoe heet dat? De Final Four.
0: De Final Four, ja, zo heet dat daar ook natuurlijk. Ja.
1: En zo heet dat daar ook. En dan zouden we die in maart moeten gaan spelen. Dus dat is erg gaaf.
0: Nou hebben we daar helemaal geen idee bij. Van wat is een uitwedstrijd tegen Trinidad en Tobago? Het lijkt me een avontuur. Was het een avontuur?
1: Ja, iets minder grote avontuur dan 12 maanden geleden toen we daar speelden. Voor de WK-kwalificatie toen. Toen was Trinidad nog vol in de race. Dus dat stadion helemaal ramvol. Dat moet je je voorstellen met heel veel kabaal, heel veel trommels, heel veel toeters. Ja, dat was nu niet het geval. Trinidad had bij ons al verloren. En dat betekende voor hun eigenlijk dat ze helemaal uitgeschakeld waren. Dus het stadion was niet heel vol. Zware omstandigheden qua weer. Erg warm, hoge luchtvochtigheid. En een, laten we zeggen, niet heel best veld. Dus dat maakte het voor ons allemaal wat, laten we het noemen, een uitdaging.
0: Word je nog wel eens aangesproken op het enorm goede spel van Eloy Room? Want jij bent zijn trainer tenslotte.
1: Daar krijg je af en toe wel eens wat vragen en wat opmerkingen over. En dat is natuurlijk een geweldig verhaal. Eloy, inmiddels 37 en nog actief spelend in Amerika bij Miami FC. Tweede niveau in Amerika, maar topfit, echt een professional. En doet het nog steeds gewoon heel erg goed voor zijn land. Ja. En hij heeft natuurlijk ook afgelopen zomer dan dat enorme hoogtepunt gehad tegen Ecuador. Maar ook nu, ja, hij staat er gewoon, doet het goed. En dat is een vaste waarde voor de ploeg. Op het veld en ook buiten het veld. Dus dat is mooi.
0: Wat waren de laatste woorden van Dick, waarmee de jongens eigenlijk richting huiswaarts gestuurd worden? Van dankjewel.
1: Ja, dat doen we morgen. We zijn inmiddels net weer terug. We zijn direct naar de wedstrijd teruggevlogen naar Curaçao. En morgen sluiten we met z'n allen het verhaal hier af. En dan vertrekt iedereen weer gauw richting de clubs. Waar de competitieverplichtingen en Europese verplichtingen weer wachten.
0: Ja.
1: Dus iedereen waaiert vanaf morgen en dinsdag terug uit. Daar waar ze bij de werkgever weer zich moet gaan melden.
0: Volendam, it is. Voor Raymond Mulder. Want hij is keeperstrainer van Volendam. Dankjewel, Raymond Mulder. Hij dus onze correspondent bij alle wedstrijden van Curaçao. Ook als daar een trainer van de doelmannen aanwezig.
2: Dit is GPR Sportradio.

0: WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Wie de

0: ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
11: GPR Sportradio.
12: Sportradio.
11: Nieuws. Headlines.
13: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een derde van de voedselbank heeft een tekort aan vrijwilligers. En vooral IT'ers, mensen die de boel leiden of de logistiek doen. Het gaat dus vooral om mensen met specialistische kennis, meldt Voedselbanken Nederland. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje. Premier Sanchez heeft ze aangekondigd na weken van protest over de wooncrisis in het land. Wetten om daar iets aan te doen werden weggestemd in het parlement. Het gaat niet goed met de verkoop van boeken voor de middelbare school, vindt waakhond ACM. Te vaak moet er een papieren en digitaal boek worden gekocht. En bovendien schiet de prijs omhoog.
11: GPR Sportradio. Verkeer.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukte neemt wel verder af, maar er zijn nog files met opvallend veel vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, vooral tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 14 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. En de vertraging is 3 kwartier. 3 kwartier ook op de A16 Breda richting Rotterdam door een pechgeval tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 5 kilometer file. De A27 Breda-Gorkum, veel vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum. Door een ongeluk, de weg is wel weer vrij, maar wel nog 10 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Waarmond, een 30 minuten vertraging in 4 kilometer file.
11: GPR Sportradio.
15: The Sound of Sport.
11: Ronald van der Geer.
16: Goedemorgen, we hebben een streep gezet onder de eerste periode van Xavi als bondscoach van het Nederlands elftal. Tijd voor een analyse. Fons Groenendijk, Eredivisie-trainer, gaat hij zo hier geven. GPR.

0: Sportradio en Drive Safe. Ik kan je daar nog wel een adviesje in geven. Als je wegrijdt, zet je GPS Sportradio op. En voor de rest hou je je handen aan het stuur. En dan hoef je helemaal niks meer te veranderen aan die radio. En gewoon blijven luisteren. Sterk nog, we stellen zelfs jouw mening op prijs. We hebben een stelling vandaag en die luidt...
1: Nederland heeft genoeg kwaliteit om de Nations League te winnen.
0: Ja, en hoe wordt daarop gereageerd? Is dat wisselend of positief?
1: Nou, ik zal meteen de eerste even naar je brengen. Dat is de reactie van Dennis. Die zegt, het probleem is niet de kwaliteit, maar de consistentie.
0: Zo.
1: Tegen een topland moet je 90 minuten lang scherp zijn. En dat lukt nog niet altijd.
0: Mooi woord.
1: Nou, en hij heeft op zich wel een punt.
0: Nee, zeker heeft hij een punt. Zeker.
1: Kijk ook naar de verschillende helften die Nederland heeft gespeeld. Onze vaste luisteraar Benny, die zegt... Als we een beetje geluk hebben met de loting, kunnen we makkelijk winnen. Ik zou gewoon de landen met de beste spelers proberen te vermijden.
0: Ja, dat is... Benny, wat een geweldig advies. Dat zullen we zeker doen.
1: Ik weet niet hoeveel invloed ze daarop hebben, maar dat gaan we zien.
0: Ik zou zeggen, gewoon niet landen op die vliegvelden. Dan komt dat vanzelf goed, dan vermijd je ze. Huh?
1: Dat is ook wel weer zo, ja. En niet binnenlaten ook.
0: En niet binnenlaten ook, nee.
1: Bas die zegt, als we eerlijk zijn, zouden we gewoon moeten zeggen dat we voor de winst gaan. Waarom zou je anders überhaupt meedoen?
0: En je moet ook voor de winst gaan. Aan alles, dat zijn Marco Bommel ook. Hè? En alles wat je, waar je aan meedoet, dan wil je gewoon winnen. Dat is zoals een sportman denkt.
1: Precies, ja.
0: Zeker. Leuke reacties, er kunnen er meer bij nog.
1: Dat kan via onze app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin, klik even op de groene knop. Dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Ja, Fons Groenendijk zo.

0: en gisteravond was de laatste wedstrijd. Er werd met 2-1 gewonnen van Chevy. We keken elke keer naar Oranje met Fons Groenendijk natuurlijk. Eredivisie trainer, Eredivisie voetballer. Kenner van de sport en kijker in de driedimensionaal... of kijkt driedimensionaal voetbal. Fons, genoten gisteren?
1: Nou, nee, niet echt. Nee. Het was meer spannend dan goed. En dat is ook wel in al die wedstrijden tot nu toe is dat zo geweest.
0: En weer was het met een curve erin die hersteld moest worden. Hè? Dat is wel een beetje wat steeds terugkomt. Hè? Er moet steeds worden ingegrepen en dan wordt er wel goed ingegrepen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het moet wel steeds.
1: Ja, klopt. Met name gisteren vond ik het ook weer... Het is ook wel logisch als je die keuzes een beetje analyseert. Wat Xavi wil. Gisteren was best logisch om met Koopmeiners bijvoorbeeld in die laatste lijn te beginnen als een soort inschuivende extra middenvelder. Dat is allemaal logisch, best wel. En dan speel je wel met wat heel veel ruimte natuurlijk in je eigen laatste lijn. Vooral omdat die linies niet heel erg kort op elkaar speelden. Het veld was ook te lang, hè. Met name als Servië de bal had. Dan ging die Tadić er wel een beetje tussenin voetballen. Dus ik werd heel lastig verdedigen ook. Waardoor Nederland ook ontzettend veel kansen weggaf. Maar uit het oogpunt van een coach, daar probeer ik me dan altijd een beetje in te verplaatsen. Om zo te beginnen, ja, dat begrijp ik wel.
0: Ja, maar Servië is natuurlijk... je hebt een beeld van Servië uit die eerste wedstrijd. Was dit hetzelfde Servië of hadden zij hun plan toch ook wel gewijzigd?
1: Ja, ze hadden toch wel wat gewijzigd. Ze speelden dus op papier in een 4-4-2. Maar die sluwe Tadić die ging natuurlijk een beetje achter ons middenveld spelen. En net een beetje zwervend voor die verdedigers. Waardoor er kwam toch wel een behoorlijk groot gat ook. Waar Servië ook best wel gevaarlijk uit kon breken een aantal keren. En dan was er ook ruimte. Dat zag je ook bij die gelijkmaker. Hoeveel ruimte er dan is om Nederland pijn te doen. En dat gebeurt dan ook. En ja, het was zelfs zo op een gegeven moment dat het had zomaar 1-3 overdreven, misschien 1-4 kunnen zijn. Want ze kregen echt een paar geweldig grote kansen, ook vlak na rust. Maar dan vind ik wel de ingreep vervolgens, de tactische ingreep om op een gegeven moment dan Van der Ven naar het centrum te halen. En die natuurlijk ook in alles laat zien dat het geen linksback is. Ja, en Hato daar dan te brengen als linksback. Toen kreeg Nederland, dat was ongeveer een minuut of 20 voor tijd, de controle weer een beetje terug.
0: Ja. En dan uiteindelijk is het Zirkzee die dan de beslissing forceert. Wat wel leuk is dat hij heel veel spelers toch gebruikt, hè, in deze periode.
1: Ja, het lijkt er ook op inderdaad. Want je kan dan op twee manieren naar kijken. Hè. De bondscoach is nog zoekende. Je kan ook zeggen, hij heeft al die spelers bij zich. Hij wil ze ook zien op dit niveau. Hij heeft er maar 2 niet gebruikt. Dat is dan Ake en Frimpong. Maar voor de rest heeft hij ze zo'n beetje allemaal gezien. En met name ook Van der Ven bijvoorbeeld. Ja, die is... In feite een centrumverdediger. Die kan met zijn snelheid... kan dat een mooi koppel zijn. Ook met nog Van Dijk, die misschien wat minder snel wordt... maar wel ook nog steeds wel belangrijk is als aanvoerder. Ja, dan bouw je aan een elftal. Dan kan dat een centrum worden. Hato dient zich aan als linksback. Nou, je hebt dan Dumfries als rechtsback. Die verdediging moet wat rustiger worden. En dat is nu nog is dat nog heel onzeker allemaal. Maar qua resultaat is die goed begonnen. Met 8 puntjes uit 4 partijen, maar voetballend was het allemaal nog zeer wisselvallig.
0: Maar je kunt, als ik jou even zelf citeer, hè, je kijkt uit het oogpunt van de trainer, 4 wedstrijden in zo'n korte periode, dan heet dit niet alleen kijken wat ik aan boord heb, maar ook gewoon roleren, toch? Dat kan niet anders bijna.
1: Nee, dat klopt. En je ziet ook bij al die landen zie je dat... kijk, het is niet zo heel goed bevallen hoor, deze lange interlandbreek.
0: Want
1: je speelt veel wedstrijden. Er zijn ontzettend veel blessures ook weer gekomen bij diverse landen. En je merkt dat het toch allemaal wel wat veel is voor de spelers. Dan is het ook op zich wel weer te begrijpen dat je gaat roleren. En hoe leuk is het dan, hè, dat je als Nederland zijnde kunt zeggen van Bommel, Meerdink, die hebben zich toch laten zien. De ene keer wat meer als de andere keer. Maar wat te denken van Zegiel, die zich aandient als een echt goede middenvelder. Die prima kan voetballen. Ook dat hebben we gisteren weer gezien. Dus ik denk dat er heel veel positief.

0: positieve aanknopingspunten zijn. En ja, daar moet je dan op voortborduren. En, ja, ik heb daar nog steeds wel vertrouwen in dat goed gaat komen.
1: Frans Hollenrijk hier op GPR Sportradio, eredivisietrainer en ook oud-eredivisietrainer over Xavi en over de toekomst van het Nederlands elftal. Hij is er direct na het nieuws van 10 uur. Hij heet Rick van Veldhuizen en hij heeft koffie en classics voor je. Veel plezier daarmee.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje, zegt premier Sanchez. Aanleiding is de wooncrisis die al weken voor protest zorgt. Begon toen een vrouw van 87 haar huurhuis uit moest. De Spaanse regering heeft 2 wetsvoorstellen gedaan om de huizencrisis aan te pakken, maar die heeft het parlement weggestemd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken vindt het onacceptabel dat bij het UWV cliënten gediscrimineerd worden. Het AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een niet-Nederlandse achternaam soms hogere boetes kregen. Veilbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. Het UWV heeft excuses aangeboden en zegt dat er al een onderzoek loopt. De voedselbanken zijn op zoek naar vrijwilligers. En dan vooral die met specialistische kennis. Het gaat dan om IT'ers, mensen die de logistiek kunnen regelen, en bedrijfsleiders. Mensen die dat kunnen, willen dit vaak niet structureel doen, maar af en toe. En dat is lastig in zo'n functie, zegt Voedselbanken Nederland. En het Deense bevolkingsregister is gehackt. De privégegevens van bijna 9 miljoen mensen zijn gestolen. Zoals hun adres of de Deense variant van het BSN-nummer. Het gaat niet alleen om mensen die er nog wonen, maar ook om geëmigreerde en overleden Denen. Wat de hackers met de gegevens willen, is niet bekend. De mist is aan het verdwijnen en dan komt de zon erbij. Het wordt opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 13 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file, 25 minuten is de vertraging. De afsluitdijk A7 Den Oever-Heerenveen is in beide richtingen dicht bij de Lorenzsluis aan de Friese kant. En dat komt door technische problemen. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond door een ongeluk 2 kilometer file. Er zijn ook 2 rijstroken dicht.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Groot nieuws.
3: De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
23: Dit bericht is voor... Everybody. De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
24: Oeps, I did.
23: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
25: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
26: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
27: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
28: Voor de makers.
29: Praxis.
30: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
31: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
32: Let op. Geld lenen kost geld.
33: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
34: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
35: 2 keer hiepie de piep in de Gloria voor Nederland. 1 keer met Max Verstappen en die andere keer was met Oranje. Oranje staat bovenaan in de Nations League met een 2-1 tegen Servië. Maar ja, we zagen allemaal dat er problemen zijn. GPR.

0: Gaat het nou over een intermenselijke relatie? Liefdesrelatie? Of over onze relatie met Oranje? Don't look back in anger. Oasis hoorde je bij GPR Sportradio. Hey, goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Nederland heeft de eerste vier wedstrijden onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez afgesloten met een 2-1 overwinning op Servië. Op papier ziet die eerste periode er natuurlijk uitstekend uit. Ik bedoel, twee keer winst, twee keer gelijk en nog steeds ongeslagen. En belangrijker, Oranje staat de vier wedstrijden bovenaan in groep A2. Nederland dus met 8 punten, gevolgd door Griekenland met ook 8 punten. Alleen het doelsaldo is even net iets anders. Volgens mij hebben we iets meer gescoord dan Griekenland. En dan krijg je dat wij dan op 1 staan en Griekenland toch op 2. Duitsland op plek 3 met 5 punten. En Servië, nou ja, onderaan met 0 punten. Maar toch een beetje misleidend hoor. Ik bedoel, als we gisteren de wedstrijd hebben gezien, vraag je toch ook af, hoe komen ze dan maar aan 0 punten? Griekenland en Duitsland speelden gisteravond 0-0. En daardoor kwam Nederland door de overwinning naast Griekenland op 8 punten... en dus bovenaan in de groep. Overigens, de Duitsers hebben nog wel een doelpunt weten te scoren in, ik dacht, de eerste helft, maar die werd afgekeurd. Maar wie alleen naar de stand kijkt, ja, die mist dan toch wel iets. Nederland begon gisteravond buitengewoon sterk. Binnen een minuut was dit Jani Reinders al gevaarlijk en de ploeg combineerde in de openingsfase toch vrij vlot. Maar ja, daarna zakte het niveau weer in. Teun Koopmeijers bracht Oranje met een vrije trap op die 1-0. Hij draaide de bal richting de verre hoek. Virgil van Dijk leidde de grote Servische doelman af. En dan heb ik het over zijn fysiek. En de bal draaide vervolgens zo rechtstreeks binnen. Maar nauwelijks was Nederland klaar met juichen of Servië stond alweer gelijk. Dusan Tadic die vond Alexa Terzic die voorgaf. En de 19-jarige Mihailo Shvetkovic die kopte de 1-1 binnen. Koopmeijers verloor hem daarbij uit het oog. Dus twee keer bepalend geweest die Koopmeijers in vrij korte tijd. Ja, en hier zit toch een serieuze probleem onder. Oranje krijgt al 12 interlands op rij een tegengoal te verwerken. En voor de tweede interland op rij was het eerste schot op doel van de tegenstander meteen ook raken. Dat is geen incident meer. Nederland wil onder Xavi Hernandez hoge druk zetten en veel mensen voor de bal krijgen. Ja, dat levert aanvallend een interessante moment op. Maar zodra die eerste druk wordt omzeild, dan ligt er achter het middenveld geregeld behoorlijk wat ruimte. Maar goed, gisteren was er daar gisteren onze eigen Denzel Dumfries om het een en ander te kunnen analyseren.
2: Het allerbelangrijkste natuurlijk, dankjewel met de overwinning. Natuurlijk op het einde wordt het vechten. Maar goed, dat hebben we uitstekend gedaan. Op het einde nog met 10 man. Ja, dat hebben we gewoon uitstekend gedaan. Hebben we laten zien dat we leeuwhart hebben. Ik snap je punt of het wel mag. Natuurlijk moet je ook zo eerlijk zijn als je kijkt naar de afgelopen weken. Natuurlijk nieuwe coach voor informatie. Die probeert alles zo goed mogelijk uit te voeren. Maar bij Vlagen zie je dat het heel goed uitkomt. Bij Vlagen zie je ook wel, denk ik, vandaag dat je slordigheidjes ziet. Heel eerlijk is eerlijk, mag het ook wel gezegd worden. Het is ook wel zwaar. Een stukje vermoeidheid, slordigheidjes, waardoor je dat krijgt. Maar overal een goede overwinning en op naar de volgende.
0: Wat een ontzettend leuke analyse van Denzel Dumfries voor de microfoon van de NOS. Ja, ik vond het echt een revelatie. Ik vond het prachtig om dat even mee te mogen maken. Het was zo dat Virgil van Dijk, die speelde zijn 100ste interland en die had allerlei plichtplegingen en feestvieringen na afloop van de wedstrijd. En daarom werd Denzel gevraagd om even zijn beschouwing op de wedstrijd te geven. Ja, weet je, laat hem dat voortaan altijd doen. Denzel Dumfries, wat een lekker fris ventje. Ja, zo boos als dat hij kijkt, zo leuk is zijn verhaal op dat moment. Nou ja, goed. Zelfs als de inhoud minder leuk is, namelijk hoe komen we toch aan al die tegendoelpunten, weet Denzel Dumfries er toch nog wat van te maken?
2: Nou, zorgen niet, maar het is zeker wel een thema. Je wilt natuurlijk geen tegengoals krijgen. Het geeft wel aan dat we gewoon te veel tegengoals krijgen. Dat is iets waar we aandacht aan besteden, wat beter moet. En dat is ook een goede uitdaging voor ons om dat te veranderen.
0: Wederom Denzel Dumfries bij de NOS. Ik bedoel, hoor nou toch eens even. Kijk, Virgil van Dijk gaat daarna even boos naar je kijken. Zo van, hoe durf je me die vraag te stellen? Daarna begint hij te vertellen wat er eigenlijk allemaal toch wel heel erg goed ging. Daarna verdonkere maand hij het feit dat er sommige dingen niet goed zijn gegaan. En Denzel Dumfries zegt gewoon zoals het is. Ja, misschien denk ik er zo over en denken jullie zoiets van, waar heb je het over? Maar ik vond het echt heerlijk om even Denzel Dumfries tegen te komen in de afloop van de wedstrijd. Ik moet zeggen dat ik mij toch nog redelijk heb weten te gedragen gedurende de wedstrijd. Afgelopen donderdag was minder. Toen ben ik gaan gooien met mijn telefoon zelfs. Ja, het moet niet gekker worden. Ik heb me wel weten te gedragen. Ook omdat de dwingende ogen van mijn vrouw op de bank mij eigenlijk verzochten om normaal te gaan doen. Maar ja, ik was natuurlijk ook niet echt heel erg gelukkig. Maar goed, na zo'n uiteenzetting van Denzel Dumfries ben ik eigenlijk alles vergeten. En denk ik bij mezelf, ja, Denzel Dumfries, dat is de man. Maak de man in het vervolg ook aanvoerder. En laat hem iedere keer na een interland voor de microfoon van de NOS verschijnen. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

0: Weekend, My Forbidden Lover bij GPR Sportradio. Goedemorgen, laten we nog heel even terugkijken naar de wedstrijd van gisteravond. Nederlands elftal tegen Servië, was niet altijd even makkelijk. Overigens, voorafgaand aan de wedstrijd was er een prachtige lichtshow. Maar mag je ook iets anders verwachten als je in de lichtstad Eindhoven bent? Het zag er echt heel erg goed uit. En ook Wij Houden van Oranje werd meegezongen en de tekst werd heel groot geprojecteerd. Zodat iedereen zonder enig moeite alles kon meezingen, foutloos, laat ik het zo zeggen. Foutloos was het allerminst na de rust voor het Nederlands elftal. Want Servië kreeg aanvankelijk zelfs meer doelpogingen dan het Nederlands elftal. De bondscoach Sabi die moest dan weer opnieuw gaan ingrijpen tijdens de wedstrijd. Hij kwam uiteindelijk met Joro Hato, Divay Segiel en Ruben van Bommel. Die kwamen erin. Eerder was er trouwens ook al Joshua Siriksee in de ploeg gekomen voor Max Meerdink, die in de kleedkamer was achtergebleven. En in de 71ste minuut volgde eindelijk een aanval zoals Sabi het waarschijnlijk vermoedelijk ook graag had gezien. Het kleine ventje Crescencio Sabaville, wat een prachtig ventje is dat met zijn nummer 7, begon de aanval. Denzel Dumfries bracht de bal laag voor. Tijani Reinders legde, ja, vraag niet hoe, maar hij deed het vanaf de achterlijn de bal bij de tweede paal terug. En Joshua Siriksee hoefde alleen de 2-1 nog maar even in te lopen. Dat was alles. Het was zijn tweede doelpunt voor Oranje, voor Siriksee. Dus dat is ook mooi. Daarna werd het overigens nog behoorlijk benauwd, hoor. Nederland eindigde zelfs met 10 man, omdat Mickey van der Ven geblesseerd uitviel toen Xabi al door al zijn wisselmogelijkheden heen was. Ik bedoel, er was niks meer over om in te zetten. Doelman Bart Verbrugge moest vervolgens nog een stevige redding verrichten op een schot van Nemanja Gudelje. De man die in het seizoen volgens mij van 2015 tot 2017 bij Ajax speelde om de overwinning vast te houden. En Divay Segiel viel opnieuw positief op. De Feyenoorder was echt lekker bezig. Hij bracht tenminste dynamiek en snelheid in het middenveld en kreeg van Xabi toch wel een hele duidelijke opdracht mee.
1: Energie in de ploeg brengen en veel aan de bal proberen te komen en hoog baltempo spelen. Ik moet die ene gewoon scoren. En ik was een beetje moe, ik had te veel druk gezet. En toen kwam die bal bij mij. Ik maak hem eigenlijk met links op Krieg even rechts. Toen dacht ik, nee, dit is mijn moment wel even naar binnen en verre hoek. Veel op getraind dus, maar ja, helaas, mocht niet zo zijn.
0: Veel op getraind. Het is wel bijzonder dat Segiel dat zegt. Overigens heeft hij de stem van, af en toe lijkt het wel een oude man. Terwijl een hele lekkere, frisse, fysiek gezien goed ogende speler is van Feyenoord. Maar hij heeft een beetje een oude mannenstem. Maar dat hoort gewoon bij hem klaar. Misschien ben ik ook wel een oude man. Sterker nog, ik ben het. Maar Segiel was wel echt heel erg lekker opvallend. Maar hij zei dus dat hij op heel veel zaken getraind had. En dat hij dus toch kennelijk bij een doelpoging die hij dan niet wist te verzilveren, toch heeft gedacht aan datgene wat hij tijdens de training heeft geleerd en wat zijn opdracht was. Dus kennelijk toch een klein beetje vastgezeten in zijn opdracht en misschien minder op zijn intuïtie gespeeld. Maar dat is even zoals ik het eruit haal. En me dan ook even afvragen, is dat misschien ook de juiste setting waarmee je spelers het veld inzet? Het zijn allemaal zaken om over na te denken. Eveneens over de vraag, moet je wel 4 interlands willen spelen in 11 dagen? Velen gaan nu terug naar een club. Maar ik denk dat velen ook toe zijn aan een paar dagen vrij. Want het gaat toch wel heel erg meespelen. Het energieke aan het begin van Oranje was ook heel duidelijk waarneembaar. De wil was er wel, maar daarna merk je toch, ja, de pijp is een beetje leeg. Er zijn ook spelers die geblesseerd terugkomen. Ik heb begrepen dat de problemen met de hand of de pols, wat je wilt, van Mickey van der Ven, dat wel mee zou vallen. Nou, dat hoop ik dan van ganse harte. Maar het waren toch wel vrij intensieve dagen, die 11 dagen spelen voor Oranje. Nou goed, dit zit erop. We kunnen hem redelijk goed afsluiten. Maar het spel, ja, dat blijft natuurlijk openstaan voor nog veel meer verbeteringen. Daar kijken we natuurlijk naar uit. En wij zijn natuurlijk jij, maar ook wij van GPR Sportradio. Goedemorgen!

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Gisteren was voor Sportmanager Nederland toch wel een mooi dagje. Nederland won dus tegen Servië met 2-1. Ja, wat je er ook van vindt, vind je ervan. We zijn koploper in groep A2. En verder Max Verstappen, die heeft zijn eerste Grand Prix voor 2026 weten te winnen. Ja, dat was bepaald geen normale overwinning. Alleen al alles voorafgaand aan de start was heel bijzonder. De FIA gaat nu onderzoeken waarom tijdens de startprocedure meerdere auto's ineens vrijwel geen vermogen meer hadden. Onder andere Verstappen en Hamilton hadden er last van, maar zij niet alleen. Hamilton moest zijn Ferrari zelfs op het circuit stilzetten en opnieuw gaan starten. En volgens de nummer 44 van de lijst met racers was dat de eerste keer in de carrière van Hamilton dat zoiets nodig was. Maar wat gebeurde er nou precies? Volgens de FIA kwam een hele bijzondere combinatie samen. De motor draaide heel langzaam. Er was nauwelijks grip. De auto's stonden in een speciale instelling voor nat weer. De layout van de bepaalde sectoren op Sepang in Maleisië zorgde voor een probleem met het terugleveren van elektrische energie. En daardoor konden sommige auto's bijna volledig stilvallen. Nou, tijdens de lange regenonderbreking heeft de FIA daarom zelfs een nieuwe softwareversie naar alle teams weten te sturen. Daarom duurde het ook zo lang. En daarmee werd de beperking op het elektrische energieverbruik in de betrokken delen van het circuit helemaal weggehaald. Pas daarna konden de auto's normaal weer aan de race beginnen. Ja, en hier zit dan toch een belangrijk en interessant punt. FIA-directeur Tom Basis die erkent dat dit probleem waarschijnlijk eerder ontdekt was. Als er voor het seizoen meer in natte weersomstandigheden was getest. Maar dat is niet het geval geweest. Sepang was pas de eerste echte natte race van 2026. Met volledig nieuwe generatie auto's en motoren. Ja, en dan voel je hem aankomen.
1: De spraakmaker.
0: Moet Formule 1 extra testdagen toestaan als nieuwe technieken nog niet onder alle omstandigheden qua weer zijn getest? Laat eens even weten hoe jullie daar tegenaan kijken. Moet de Formule 1 extra testdagen toestaan om de nieuwe techniek aan allerlei weersomstandigheden bloot te kunnen stellen? Kom maar door, laat ons weten via de GPR Sport Radio app. En ik ben benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Allereerst eens of oneens. En daarna graag een kleine motivatie waarom je eens of oneens hebt gezegd. Kom maar door!

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
13: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
16: Oh. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuisin, mooi wonen.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
20: Net als een bedrijfswagen, ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl, maak het mogelijk.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken op financiallease.nl.
22: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
22: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
0: Fans van voordeel.
22: Aldi.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
23: Ik heb hier de biefstuk Bali.
25: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
23: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douche gel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
27: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
28: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
29: GPR Sportradio. Verkeer.
30: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn nog steeds wat files op de A15 Gorkum richting Rotterdam. 10 kilometer langzaam rijden tussen Sliedrecht-West en Knoopend Ridderkerk. Een vertraging van een kwartier, 20 minuten op de A16. Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Files 8 kilometer lang. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en Knoopend Hellegatsplein. Een kwartier vertraging door een pechgeval, 5 kilometer file.
29: GPR Sportradio.
31: De Sound of Sport. Rick van Veldhuizen.
32: Na alle hiccups van gisteren tijdens de opstart van de Grand Prix van Bahrein, toch even mijn vraag. Moet de Formule 1 extra testdagen toestaan als nieuwe techniek?

0: Imagine Dragons and Demons bij GPR Sportradio. Nou, ik had net zoals zoveel anderen gisteren mijn wekker al gezet op de vroege zondagmorgen om 9:15. Het is een opoffering, maar ik doe hem graag. En dan blijkt uiteindelijk, als je dan het beeld hebt en je hoort het commentaar van Olaf Mol, dat je dan denkt van, wacht even, hè? Oké, oh ja, dat was waar ook. Sepang. We rijden natuurlijk de Grand Prix van Bahrein, maar dat doen we in Maleisië op Sepang. En ja, in Maleisië kan het nog wel eens regenen. En dat gebeurde ook. Bakken kwamen er uit de hemel. Nou, dus werd de boel uitgesteld. Ik dacht bij mezelf op een goed moment, nou kom op, in die karretjes rijden. Laat maar zien wat je waard bent. Nou goed, daar dachten ze bij de FIA anders over. Maar toch, ja, de Formule 1 lijkt toch wat beperkt te testen. En dat is vaak ook wel bewust. Dat houdt de kosten enigszins onder controle en voorkomt dat rijke teams onbeperkt kilometers kunnen blijven maken. Maar gisteren zagen we ook een andere kant van dit verhaal. Er zijn volledig nieuwe auto's en motoren ingevoerd. Ze hadden nog nooit serieus in extreme regen gereden. En bij de eerste, de beste natte race ontstaat dan ineens een softwareprobleem, waardoor de auto's bijna stilvielen. Het heet bijna, gewoon stilvielen. Waar ligt dan de grens tussen kosten besparen en genoeg testen om te weten dat alles wel werkt? Nou, daarom is mijn vraag, moet de Formule 1 extra testdagen toestaan als nieuwe techniek nog niet onder alle omstandigheden is getest?
1: De spraakmaker.
0: Nou, daar komen dan de nodige reacties van Ronald van den Berg uit Apeldoorn. Voor veiligheid moet er altijd extra getest kunnen worden. Daar zou geen testlimiet voor moeten gelden. Marco Hendricks uit Eindhoven zegt, ja, dan geef je de rijke teams meteen weer een enorm voordeel. Iedereen wist dat er nieuwe regels kwamen, dus ja. Peter de Boer uit Amersfoort. Als de FIA zelf toegeeft dat meer regentest dit waarschijnlijk hadden voorkomen, is het antwoord, lijkt mij dan toch wel heel erg duidelijk, ja. Dennis van Leeuwen, testen ja, maar dan collectief. Alle teams dezelfde dagen en dezelfde omstandigheden. Robert Kuipers uit Assen zegt, Formule 1 blijft ook innovatie. Je kunt onmogelijk iedere situatie vooraf simuleren. Nou, dan bij deze, gewoon gedurende de race, even een update.

komen dan via de Teams de software-updates binnen. Het blijft echt heel erg bijzonder. Dit is GPR Sport Radio. Ja, niet alles gaat automatisch in het leven. Net zoals de Pointer Sisters.

Jonas Blue en Rise bij GPR Sports Radio. Goedemorgen. Vanmiddag om 16:30 staat er weer een nieuwe F1 aan tafel online. Een podcast van GPR Sports Radio. Opgenomen dan al eerder in de Harbour Club in Vinkeveen. Aanschuiven zullen Frans Verschuur, Olaf Mol en Rob van Zomeren. Presentatie Frank Evenblij. Overigens, Rob van Zomeren had gisteren een programma tussen 10 en 12. Wist al dat er natuurlijk een gedeelte daarvan zou worden opgesoupeerd aan de Grand Prix van Bahrein. Die werd verreden op Maleisië op Sepang. Maar het liep dus heel erg uit, waardoor Rob geen programma had gisteren. Dus hij kan alle schade weer gaan inhalen. Mocht je willen luisteren, kan allemaal via GPR Sportradio om 16:30 een nieuwe aflevering van F1 aan tafel.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Mantelzorg NL is blij met het rapport van het Centraal Planbureau. Daarin staat dat mantelzorgers meer hulp van de overheid moeten krijgen om de zorg te kunnen combineren met hun gezin of baan. Bijvoorbeeld door betaald verlof op te nemen. Je kunt niet blijven stapelen op het bord van de mantelzorger, zegt de koepel. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Dat heeft het CBS uitgerekend. Het heeft waarschijnlijk te maken met dat nieuwe studenten een beurs krijgen en dus minder hoeven te lenen. De gemiddelde studieschuld is ruim 18.000 euro. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje. De huizencrisis loopt er zo uit de hand dat premier Sanchez vindt dat hij niet anders kan. Twee wetsvoorstellen om er iets aan te doen werden weggestemd en er zijn al maanden grote protesten. Tienduizenden mensen gingen de straat op en demonstreerden tegen hoge huren en huizenprijzen. En in Nederland haalden brillenketens al uit de winkels. Noorwegen gaat een stap verder. Daar worden AI-brillen waarmee je stiekem kunt filmen voorlopig verboden. In de tussentijd wordt uitgezocht waar het verbod definitief wordt. De regering denkt aan bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen en plekken waar veel mensen zijn. De mist is aan het verdwijnen en op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Paterdorp. 4 kilometer file. De rijbaan is dicht en gebruik de N2 daarnaast de parallelbaan. Een kwartier vertraging de A16 Rotterdam richting Breda. 20 minuten extra tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer file. En door een kapotte auto op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Dus afrit Oud-Beijerland en Haringvlietbrug. 10 minuten vertraging.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
13: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
12: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
13: Wow.
14: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
16: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
17: What a war! And give you a war!
16: Abonneer je nu op...
17: op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
18: Nieuwe

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling,
10: teruggeleverde kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
16: Goedemorgen, deel 2. Waarin wij onze trots voor Curaçao toch even tentoon willen spreiden. Want Dick Advocaat schreef vannacht geschiedenis met Curaçao. Voor het eerst dat de kwart.

0: Mark Morrison and the return of the Mac.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: En hoe we het draaien of keren, Curaçao blijft toch wel een beetje qua gevoel bij ons horen. En Curaçao heeft zich onder Dick Advocaat voor het eerst geplaatst voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. En dat is toch gaaf? Ja, iedereen vraagt zich af, wat is de CONCACAF? Is dat nou precies? Nou, dat eerste is eigenlijk Noord-Amerika. Dat tweede is Midden-Amerika. En dat derde, dat zijn de Caribische gebiedsdelen. Dat is de CONCACAF Nations League. Vannacht werd het 1-1 tegen Trinidad en Tobago. Curaçao kwam achter, maar Jordi Paulina die maakte ruim na een uur gelijk. En daarmee werd Curaçao zelfs groepswinnaar. De eerdere drie wedstrijden waren allemaal gewonnen. 4-3 tegen Costa Rica, vanuit een schier onmogelijke positie toch nog winnen. Dan de 6-1 op Nicaragua. De eerdere 1-0 van Trinidad Tobago. En in de kwartfinale wacht straks een tegenstander uit de groep Verenigde Staten, Mexico, Canada of Panama. Ja, vandaar die CONCACAF. En belangrijk, in de kwartfinales zijn meteen rechtstreeks de tickets voor de Gold Cup van 2027 te verdienen. Dick Advocaat, hij is ondertussen 79 jaar geworden, was hier vorige week. Maar kennelijk nog altijd niet klaar met geschiedenis schrijven. Het blijft toch een fantastisch verhaal. Hoe lang blijft Dick Advocaat dit eigenlijk nog doen? Hij zei eerder al dat het mooi zou zijn als er uiteindelijk iemand van Curaçao zou zijn die het wil overnemen. Maar ja, die kijken allemaal toe en denken bij zichzelf, hey, laat die ouwe uit Nederland het maar lekker doen. Want zolang dit blijft gebeuren, ja, dan wil niemand hem weg hebben. En durven weinig mensen in zijn voetsporen te treden. Dus het blijft een mooi verhaal. Dick Advocaat in Curaçao bij GPR.

0: Uit de categorie grote popklassiekers was het er weer eentje. Toto.
1: GPR Sportradio.
0: En Hold the Line. Even wat korte sportberichten. Sander Arends en David Pell die hebben gisteren in Beijing de finale van het dubbelspel bereikt. Het Nederlandse duo versloeg in de halve finale Alexander Bublik en Yongcheng Zhang. Opmerkelijk detail, na dit toernooi stoppen Arends en Pell juist als vast dubbel. Arends gaat daarna weer spelen met Luke Johnson. Dan vrouwenvoetbal. Ajax heeft gisteren de klassieker bij de vrouwen met 1-4 gewonnen van Feyenoord. 3 van de 4 Amsterdamse doelpunten kwamen voort uit standaard situaties. Gaan we naar Spanje, dan gaan we naar het Spaanse voetbal voor vrouwen. Barcelona heeft bij de vrouwen Real Madrid met maar liefst 7-0 weten te verslaan. SB Brugts en de 19-jarige René van Asten begonnen in de basis. Ruim 40.000 mensen zaten in Camp Nou. Dat is een absolute record voor Spaanse vrouwencompetitie. Kijken we nog even naar wielrennen. Om 12:30 begint in Italië de Coppa Bernocchi. Dat is bijna 178 kilometer en ruim 1600 hoogtemeters. Op de deelnemerslijst staan onder andere Filippo Ganna, Mats Pedersen, Michael Matthews en Dorian Godon. En dan heb ik nog een judobericht, want ja, dat gaat ook beginnen. Op dag 2 van het WK in Baku is Naomi van Krevel vandaag de Nederlandse troef in de klasse tot 52 jaar. Ze staat 18e op de wereldranglijst. En de NOS, voor degenen die het graag willen volgen, hebben het voornemens om dit WK vanmiddag opnieuw live in hun programmering op te nemen. Dus voor alle judo-liefhebbers is daar het moment. En anders hoor je het altijd wel hier bij GPR Sportradio.

0: Dan in muzikaal opzicht natuurlijk. Golden Earring hoorde je en When the Lady Smiles. Dan gaan we het hebben over andere trots die wij hebben. En dat is trots rondom de Motocross of Nations. Dat is een sterke Nederlandse prestatie gisteren in het Franse Erné. Team Nederland is daar derde geworden bij de Motocross of Nations. Het officieuze landen WK Motocross. België won, Spanje werd tweede, Nederland derde, Hatsi Gide. En Jeffrey Herlings was opnieuw indrukwekkend. Hij won beide manches waarin hij uitkwam en werd daarmee winnaar in de open klasse. Overigens hebben wij van de week Jeffrey Herlings ook nog op tv gezien bij Vandaag Insight. Nou, dat was een flinke openbaring. In de slotmanche viel Herlings terug naar een val, maar reed vervolgens vanaf ongeveer plek 8 terug naar de overwinning. Er kwam gisteren nog meer Nederlands motocross nieuws. De Motocross of Nations wordt in 2027 op 8, 9 en 10 oktober op het D-circuit van Assen gehouden. Dat is dezelfde plek waar Nederland 2019 met Herlings Goldenhof en Vlaanderen, Kelvin Vlaanderen, voor het eerst in de landenwedstrijd meedeed. Ja, en het is natuurlijk ook wel een beetje bijzondere sport aan het worden. En je vraagt je af en toe wel eens af, is daar niet een beetje te weinig aandacht voor?
1: De Spraakmaker.
0: Nederland wordt dus derde bij de Motocross of Nations. Jeffrey Herlings wint alles. Nou, mijn spraakmaker is vrij simpel. Krijgt motorsport in Nederland structureel niet te weinig waardering vergeleken met voetbal en wielrennen? Laat maar eens even weten via de GPR Sportradio app. En laat me ook even weten waarom je eens of oneens vindt. Kom maar door. Krijgt motorsport in Nederland structureel te weinig waardering vergeleken met voetbal en wielrennen? Benieuwd naar jouw mening hier bij GPR Sportradio.

0: WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
12: Yes!
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
17: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
16: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
20: Goed plan, zonneplan.
21: Is dit het?
22: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
25: Meer. Voor minder.
0: Interpol.
1: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
2: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
25: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
25: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
28: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
29: GPR Sportradio. Verkeer.
30: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen het Vonderen en Gratum 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. Door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven, 5 kilometer file bij knooppunt Batendorp. Ook een kwartier vertraging, de hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda, 10 minuten vertraging bij de Drechttunnel. 20 minuten door een pechafval op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij de Haringvlietbrug 8 kilometer file. A67 Venlo-Eindhoven door de problemen bij Eindhoven. Dus er geld op en knoop het leenrijden, 20 minuten vertraging.
29: GPR Sportradio.
28: De Sound of Sport.
29: Rick van Veldhuizen.
31: Waar zijn we mee bezig?
32: De spraakmaker.
31: Inderdaad, de spraakmaker Jeffrey Herlings werd er ook al naar gevraagd. Van de week bij Vandaag Inside: is er niet te weinig aandacht voor de motorsport? Wat is jullie mening?

0: U2 en The Ordinary Love bij GPR Sportradio. Nou, Nederland is dus derde geworden bij de Motocross of Nations. Jeffrey Herlings wint alles wat er te winnen valt. Volgend jaar komt het grootste landenfeest in de motocross naar Assen. Te gek natuurlijk.
1: De Spraakmaker.
0: Ja, dan krijg je deze waarschijnlijk bijna als vanzelfsprekend. Krijgt motorsport in Nederland structureel niet te weinig waardering vergeleken met voetballen, wielrennen, noemen ze een paar sporten, Formule 1. Ja, dat krijgt allemaal heel veel aandacht. Maar waarom niet deze fantastische tak van sport, waarbij echt gewoon heel veel dingen gebeuren tijdens één race alleen al. Jeroen Costa uit Marklo zegt, ja, absoluut te weinig aandacht. Herlings hoort bij de grootste Nederlandse sporters van deze generatie. Maar buiten de motorsportwereld weten veel mensen nauwelijks wat hij allemaal heeft gewonnen en gebroken. Nadine Veldkamp uit Drenthe zegt, ja, dat ligt ook een beetje aan de sport zelf. Voetbal kun je iedere week overal zien. Motocross moet veel harder werken om buiten de eigen achterban zichtbaar te worden. Ja, zo kijken nogal een paar natuurlijk, hè. Ik bedoel, als we kijken naar baseball of honkbal, wat je wil. American voetbal, rugby. Er zijn wel meer sporten die meer aandacht zouden mogen krijgen. Peter van Loon uit Ouddorp zegt, als Nederland derde van de wereld wordt in voetbal, dan staat het land op zijn kop. En nu halen we bij de motocross het podium. En een dag later praat bijna niemand er meer over. Jawel, wij hier bij GPR Sportradio. Ingrid Meijer uit het Friese Woudzent, die zegt, je hoeft niet iedere sport even groot te maken. Motorsport heeft een enorme trouwe achterban. Misschien is dat juist wel de charme. Bas Verhoeven uit het Brabantse Eersel. Assen in 2027 kan helpen natuurlijk bij de aandacht hiervoor. Maak daarna een echt nationaal sportevent van dit geheel en laat mensen kennis maken met de sport. Ja, dat vind ik een hele slimme opmerking van Bas. Marit Kuiper uit Aalten, waardering moet je verdienen. Dat hebben Herlings en Goldenhof. Ik blijf altijd, zeggen Goldenhof, wat is dat toch? Goldenhof, allang gedaan. De media lopen daar toch wel een beetje bij achter. René Smeets uit Schinopgul, oftewel Schinopgul, Limburg. Ik kijk liever naar motocross dan naar 90 minuten rondspelen van de bal. Alleen moet je soms goed zoeken waar dat dan nog een beetje getoond wordt. Nou, wij hebben er in ieder geval wel aandacht voor. En wij hebben er een spraakmakertje van gemaakt. En wij bij GPR Sportradio. Goedemorgen.

Spinners en Cupid bij GPR Sportradio. Toen wij vanochtend nog uit het raam keken, toen we begonnen aan deze show, was er nog her en der een klein beetje ochtendmist en nevel te ontwaren. Maar die is zo langzaam helemaal weggebrand door de zon. Vanmiddag krijgt de zon dan ook flink de ruimte. Nu al, als ik naar buiten kijk, dan zie ik voornamelijk heel veel zon. Het wordt vandaag 19 tot 21 graden in het zuidoosten, lokaal zelfs 22 graden. De wind is zwak tot matig. Kans op regen is buitengewoon klein. Kortom, een opmerkelijke zachte dag voor oktober. En dan heb ik het over oktober, 5 oktober om precies te zijn, 2026. En we gaan even terug in de tijd naar 5 oktober 2014. En toen vond tijdens de Grand Prix van Japan op Suzuka een toch wel zeer troeve gebeurtenis plaats. Het was het zware ongeluk van Jules Bianchi. Jules Bianchi, ja, wie was dat? Hij is onder andere, wat ik nog weet herinneren, de peetoom van Leclerc. Dus Leclerc heeft een peetoom en die heette Jules Bianchi. En ik spreek over hem in de verleden tijd, want waarom? In de hevige regen verloor Bianchi de controle over zijn Marussia en botste op een bergingsvoertuig in Japan dat bezig was om een eerder gecrashte auto daar weg te halen op Suzuka. Ja, Bianchi liep daarbij zeer ernstig hersenletsel op en overleed 9 maanden later op 7 juli van 2015. Het ongeluk leidde binnen de Formule 1 overigens tot een veel scherpere discussie over veiligheid bij gele vlaggen en bij bergingswerkzaamheden. Dus mocht je nog wel eens een keertje boos zijn over het gezeur over vlaggen en over de strikte handhaving van regels, mede door dit ongeluk is dat eigenlijk tot stand gekomen. En Leclerc zal daarbij ook waarschijnlijk nog steeds vaak denken aan zijn peetoom, die helaas daarbij het leven gelaten heeft. We hebben het over 5 oktober 2014. Droef nieuws, maar ja, het hoort wel bij de Formule 1. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

Banderas en This Is Your Life bij GPR Sport Radio. Afgelopen weekend hebben we mogen genieten van de Grand Prix van Bahrein. Dat werd verreden op Sepang. En Sepang ligt dan weer in Maleisië. En als je dan even kijkt op de kaart, dan vind je Sepang ten zuiden van Kuala Lumpur. En het vliegveld van Kuala Lumpur ligt daar vlak weer naast. Dus dat maakt het allemaal vrij eenvoudig. Maar het was te gek om daar weer op een ouderwetse circuit te mogen rijden. Het was een heerlijkheid. En toen was het klaar. Formule 1-coureur Valtteri Bottas die heeft een opmerkelijke reis daarna in zijn gedachten. Die gaat hij nu ondernemen. Hij gaat naar de volgende Grand Prix toe. Na de race in Maleisië stapte de Fin gisteren op de fiets voor de tocht naar Singapore, de stadstaat

die eigenlijk aan het zuidelijkste puntje van Maleisië ligt. Waar komend weekend ook wordt gereced. En de totale afstand van de fietstocht bedraagt ongeveer zo'n 300 kilometer. Bottas deelt de voortgang van zijn reis op het sportplatform Strava. Dus check hem daar even. Valtteri Bottas onderweg vanuit het zuiden van Kuala Lumpur richting de stadstaat Singapore, waar de Grand Prix van het komend weekend wordt gereden. Ja, dat is te gek. Het is niet de eerste keer trouwens dat de coureur een dergelijk lange fietstocht onderneemt tussen twee raceweekenden in. En ik vind het wel leuk. Die helwitte haren van hem door het land met alleen maar donkere haren en af en toe grijze haren. Dat hangt er dan even vanaf van de leeftijd. Maar daar gaat hij gewoon op zijn fiets naartoe in voorbereiding op de race van Singapore. Aankomend weekend, dan gaan we het weer meemaken. Geinig gewoon. Ja, dit soort dingen vind ik ook heel erg leuk. In de sideways van de sport pakken we ze graag op hier bij GPR Sportradio.

0: Al begint je maandag nog zo slecht. Deze man zorgt er altijd weer voor dat je vrolijk wordt. Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Tot zover Coffee and Classics voor vandaag. Op deze maandag 5 oktober 2026. Vergeet niet, vanavond om 9:15... spelen onder meer Frankrijk tegen België en Italië tegen Turkije. Frankrijk speelt in Saint-Denis. En Italië werkt hem af in Bologna. Dat allemaal voor groep A1. Ik weet het niet, maar ik ga vanavond toch heel erg partijdig zitten wezen. Mag natuurlijk niet, als je bij sportzender werkt, moet je altijd een beetje distantie bewaren. Maar dat wil ik dus niet. Vanavond hoop ik dat België gewoon echt hele goede resultaten gaat halen tegen Frankrijk. Niks menselijks is mij vreemd. Vanavond dus om 9:15 Frankrijk tegen België en Italië tegen Turkije. Zeker reden om daar even naar te gaan kijken. Zometeen na 12:00 vriend en collega Alexander Stevens. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En wat mij betreft graag tot morgen.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12:00.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast, over de berichten over discriminatie bij het UWV. Via AD en Eén Vandaag kwam naar buiten dat mensen met een buitenlandse achternaam er harder worden aangepakt. De FNV noemt het verwerpelijk en zegt dat het UWV had moeten leren van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Zorgminister Sterk komt binnenkort met een plan hoe ze mantelzorgers gaat ondersteunen. Ze reageert op het rapport van het Centraal Planbureau, waarin staat dat mantelzorgers hulp vanuit de overheid moet krijgen. Ze kunnen de zorg dan beter combineren met hun baan en gezin. Bijvoorbeeld als ze betaald verlof kunnen opnemen. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Het heeft het CBS uitgerekend. De invoering van de basisbeurs speelt een rol, want studenten hebben meer geld en hoeven minder te lenen om te kunnen studeren. De gemiddelde studieschuld ligt op ruim 18.000 euro. En het meisje met de parel hangt weer in het Mauritshuis. Het schilderij was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling. Speciaal voor de terugkeer tekenden de museumdirecteur en burgemeester een akte om haar de titel oudste inwoner van Den Haag te geven. Het schilderij van Vermeer hangt al sinds 1902 in het Mauritshuis. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 7 kilometer file tussen Echt en Gratum door een kapotte vrachtwagen, 20 minuten vertraging. Waarschijnlijk is om 12:30 de weg weer vrij. Op de A67 Venlo-Eindhoven nog 4 kilometer file bij knooppunt Leenderheide.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
18: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
22: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
23: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
24: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
25: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
24: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
0: Ja, het is weer maandag. Smakelijk eten. Het is tijd voor lunch. En Formule 1-coureur Valtteri Bottas reist momenteel van Maleisië naar de volgende Grand Prix volgend weekend Singapore op een bijzondere wijze. Zo meer.

Radio, George Michael. Je maandagmiddag lunch met een boterhammetje, een zonnetje tussen de wolken door en zo'n graad of 20. Formule 1-coureur, gisteren nog achter het stuur in Maleisië, de grote prijs van Bahrein, Valtteri Bottas. Ja, die moet komend weekend weer aan de bak, maar dan in Singapore, dat is iets meer dan 300 kilometer. De meeste coureurs pakken het vliegtuig. Ja, omdat ze die gewoon privé bezitten. Nee, Valtteri Bottas is vanmorgen op de fiets gestapt in Maleisië. Een fiets dus naar Singapore over die afstand. Dat doet hij wel eens vaker. En je kan hem trouwens volgen, hè, zijn fietstocht. Dat doet hij via het sportplatform Strava. Kan je precies zien waar Valtteri aan het pedalen is. Ja, geweldig. Ik vind dat leuk van die man. Gisteren heeft Nederland de eerste interlandperiode onder de nieuwe bondscoach Xavi afgesloten met een overwinning. In Eindhoven werd het 2-1 voor Servië in de Nations League. En met de zege heeft Nederland de ongeslagen status onder de Spaanse coach weten te behouden. Ja, in de wedstrijd was Oranje voor het eerst sinds lange tijd weer trefzeker uit een directe vrije trap. De overwinning kwam in de tweede helft tot stand, maar ik neem aan dat je het gevolgd hebt hier bij GPR Sport Radio. Als we het toch hebben over voetbal, Tom van Weert, de voetballer, heeft besloten om te stoppen. De 36-jarige inmiddels spits zat zonder club na zijn vertrek uit Griekenland bij Arthromitos. Heeft aangekondigd niet meer op zoek te gaan naar een nieuw avontuur, maar te kappen. Van Weert kende toch wel een lange carrière die hem langs diverse clubs natuurlijk voerde. Hij heeft inmiddels besloten de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen en maakt dat dus definitief. Het is een definitief einde aan zijn actieve loopbaan en hij beraadt zich op een andere toekomst. Zometeen gaan we het over Engels voetbal hebben. Tottenham Hotspur. Ze kunnen opgelucht ademhalen. Hoezo? Nou, dat hoor je zometeen hier. En we gaan natuurlijk ook nog even stilstaan bij Virgil van Dijk. Die bereikte gisteravond een bijzondere mijlpaal bij Oranje. Je hoort het hier. GPR.

0: PGR Sportradio op je maandagmiddag. En Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal, bereikte dus gisteren in die wedstrijd tegen Servië met Oranje een bijzondere mijlpaal. Tegen Servië werd het zijn 100ste interland voor Nederland. Het is inmiddels de 11e speler die deze grens weet te passeren. Ja, voor Xavi Hernandez, de bondscoach, dus ook iets bijzonders.
1: I said in the dressing room that he's an example. That I'm very proud personally, because since we met, I think he did an amazing job for himself and for the team, and he's a true leader. So I'm so proud to be his coach.
0: Xavi Hernandez bij de NOS en ook voor Virgil van Dijk logischerwijs een bijzondere avond.
2: Ja, dat is duidelijk, maar voor mij blijft het niet bij 100. Dat is, het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Virgil van Dijk ontving ook in de kleedkamer na de wedstrijd bij Oranje natuurlijk de felicitaties. Dat moet ook een bijzonder gevoel zijn geweest.
2: Ik was heel dankbaar. Heel dankbaar naar, naar de groep, naar de staf. Naar de mensen die stafleden in het verleden met wie ik heb samengewerkt. En uiteindelijk ben ik het meest dankbaar voor mijn gezin. En ja, die er ook vanavond waren. En, ja, speciale avond, mooie mijlpaal. En zeker waar ik iets waar ik heel trots op ben.
0: Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Oranje elftal, over zijn 100ste interland bij Oranje. Hij sprak erover bij de NOS. Het is je maandagmiddaglunch. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Nieuwsport Radio. Wij houden van Engla Langley, want zo heet ze. Choosing Texas is haar nieuwe plaat. Voetbalclub in Engeland, Tottenham Hotspur, kan opgelucht ademhalen voor wat betreft de blessures van de Oranje-Nederlanders Mickey van der Ven en Jan-Paul van Hekken. Want de beide verdedigers vielen de afgelopen interlandperiode uit bij Oranje met blessures. En dat gaf toch wel zorgen bij Tottenham Hotspur. Maar nu, vanmorgen, na de eerste onderzoeken, lijkt de schade mee te vallen. De Premier League club in Engeland hoeft daardoor waarschijnlijk niet te vrezen voor een langdurige afwezigheid van deze twee Nederlanders. En dat is weer een opsteker voor de Engelse competitie voor de komende periode. Het is deze maandagmiddag goed toeven, want in het midden van het land, maar ook in het zuiden zonnige periode. De bewolking zit met name in het noorden. Het blijft overwegend droog, weinig kans op neerslag. En de temperatuur is rond de 23 graden maximaal. Het goede nieuws, morgen eigenlijk hetzelfde weerbeeld als vandaag. We zitten rond 12:30. Zometeen hier nog veel meer sport voor je.
1: GPR.
2: Sportradio.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
10: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
14: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
18: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
20: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
22: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
23: Ik heb hier de biefstuk Bali.
24: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
23: Geniet ervan.
22: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
26: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt het Vonderen en Gratum 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en Hoorn 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten, net als op de A58. Eindhoven richting Breda, 7 kilometer file tussen Oorschot en knooppunt de Baars.
27: GPR Sportradio.
29: The Sound of Sport.
27: Alexander Stevens.
30: Judoka Naomi van Krevel ligt al na 1 wedstrijd uit het WK. Uit het toernooi een frustrerend seizoen voor haar. Zo direct meer hier

GPR Sportradio. Het is je maandagmiddag in het midden en in het zuiden. Een zonnetje in het noorden, een wolkje. Temperaturen maximaal 23 graden vandaag. Een prima nazomerse dag deze 5 oktober. Of mag je zeggen, een buitengewoon zonnige herfstdag. Dat kan ook. Judoka, Naomi van Krevel, vroeg uitgeschakeld op het WK-judo. Ze kwam uit in de categorie tot 52 kilogram... maar verloor haar eerste partij tegen Botnarova. Daar kwam ze tegen uit. Ze had ook geen kennis van deze Tsjechische. Ze hebben nog nooit eerder tegenover elkaar gestaan... en dat was een handicap. Ja, dan is het voor Naomi van Krevel zuur... want dan eindigt dit WK na slechts 1 wedstrijd. Ja, en dat markeert dan het einde van een toch al frustrerend seizoen voor haar. Het is vandaag deze 5 oktober zeker ook een dag waarop je denkt van... nou, is er wat te doen qua voetbal? Zeker, er zijn nog wat wedstrijden die gespeeld worden in de Nations League. Vanavond 8 interlands op het programma. Die beginnen vanaf 8 uur. Uiteraard volgen we hier alle wedstrijden live vanavond bij GPR Sportradio. Wat springt er dan uit? Nou, 9:15, Frankrijk tegen België. Kan een hele mooie partij worden. En onderschat ook niet de wedstrijd Roemenië-Zweden vanavond. Vanavond ook 9:15. Natuurlijk zijn er nog veel meer wedstrijden. Vanavond alles hier gewoon live te volgen in het programma van Rob Spijker en Robert Meerder. Je hoort er meer over hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, het is je maandagmiddag tijdens de lunch. En Manchester City, de Engelse club, wordt zwaar gestraft voor de financiële overtredingen die ze hebben gemaakt, de Engelse topclub. En als het aan Jesse March ligt, gaat dat zeker gebeuren, want de voormalige manager van Leeds United, hij is tegenwoordig de bondscoach van Canada, heeft daarover gesproken in de Engelse krant The Guardian. Hij zegt dat het gesjoemel van in dit geval Manchester City, de financiële wanorde, algemeen bekend was. Hij zegt, ze moeten gewoon degraderen. Het is natuurlijk een hard oordeel dat hij velt. Uiteindelijk is er nu een onafhankelijke commissie geweest. Die heeft al die aanklachten onderzocht. En ze zijn ook schuldig bevonden, Manchester City. Ze zouden meer dan een miljard euro mee gesjoemeld hebben tussen het seizoen 2009 en 2018 met allerlei schijncontracten. En daar komt natuurlijk een zware straf uit voort. Volgens Marsh was het algemeen bekend dat Manchester City buiten de lijntjes kleurde, zegt hij. Hij zegt ook dat ze daarvoor moeten boeten. Hij zegt degradatie zou op zijn plek zijn. Hij zegt iedereen wist het ook dat dit werd gedaan. Hij zegt iedereen wist dat dit gebeurde. Hij zegt het is een oneerlijkheid die in de Engelse voetballerij bestraft dient te worden. Hij zegt er zijn teams die het heel zwaar hebben. En Manchester City heeft gewoon tussen de regels door allerlei constructies bedacht om maar zoveel mogelijk geld binnen te harken. Veel te veel en niet de financiën goed op orde hebben. Ja, dat moet in alle opzichten dus worden beboet. Ja, die boete is dus nog niet bekend. Het is een kwestie van afwachten wanneer dat naar buiten komt. Laten we eerlijk zijn, dat kan niet lang meer duren. Het

0: trekken in die partij. Zo direct veel meer over sport. Er is veel te melden na een zeer actief en bewogen sportweekend. Je hoort het hier.
1: GTR Sportradio.

GPR Sportradio Genesis op je maandagmiddag tijdens de lunch. En het is de Portugese voetbalbond, met name de voorzitter Pedro Proença, die Cristiano Ronaldo wil terughalen naar de nationale ploeg van Portugal. De vete die is ontstaan tussen de bondscoach Jorge Jesus en Cristiano Ronaldo zou een misverstand zijn. En dat moet worden opgelost, zegt de voorzitter van de voetbalbond. Nou ja, je weet het, je hebt het waarschijnlijk gevolgd. De situatie rondom Ronaldo bij Portugal liep begin vorige week uit de hand. Hij werd op de bank gezet en werd niet als invaller het veld opgestuurd na een lange warming-up. Ronaldo zei, het is klaar, het is genoeg geweest. Ik ga weg. En dat deed hij dus ook. Hij was er niet. Jesus, de trainer, liet al weten dat de deur voor Ronaldo open staat. En de Portugese voetbalbond, met name de voorzitter, doet daar nog een schepje bovenop om de boel te lijmen. Hij zegt, Ronaldo is de beste speler aller tijden. Het is volledig terecht dat hij nog bij de nationale ploeg zit. Hij heeft uitzonderlijke kwaliteiten, ook al is hij in

0: 48 jaar, dat valt niet te ontkennen. En het is jammer dat dit is gebeurd tussen hem en Jesus. Dat is een misverstand, dat moet opgelost worden. En laten we eerlijk zijn, Ronaldo had na het WK natuurlijk zijn carrière kunnen beëindigen. Maar deed dat niet. Ja, dat deed hij niet uit liefde voor het nationale team. De voorzitter zegt, ik weet wat voor een band hij heeft met het Portugese volk. Ja, en het is nu tijd, na deze 4 wedstrijden in de Nations League, om rustig samen te gaan zitten en dit misverstand op te lossen. Hij zegt, Cristiano Ronaldo maakt deel uit van ons Portugese erfgoed. Dat zijn nogal woorden. Hij zal er in ieder geval zijn als de bondscoach hem nodig heeft. Ja, praat hier dan de voorzitter van de voetbalbond voor zijn beurt? Of heeft hij dan al met Ronaldo gesproken? Deze is voor de categorie Wordt Vervolgd.
1: GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil telefoons helemaal verbieden op scholen. Sinds 2 jaar geldt al een verbod in de klas. En op veel scholen is het beleid thuis of in de kluis. Dat blijkt goed te werken. Het kabinet wil dat het vanaf volgend jaar op alle scholen gaat gelden. En dat de telefoon dus ook in de pauze niet tevoorschijn komt. Opnieuw onderwijsprotesten in Frankrijk. Op meer dan 400 onderwijsinstellingen wordt gedemonstreerd. Honderden locaties zijn deels of helemaal gesloten. Protesten liepen de afgelopen dagen uit de hand. Er waren brandjes en vernielingen. Ruim 5000 mensen werden aangehouden, onder wie veel minderjarigen. Volgens de Duitse inlichtingendienst wil Rusland de militaire hulp aan Oekraïne met geweld dwarsbomen. Daardoor kan Duitsland in een conflict met Rusland terechtkomen. Voor een grote aanval op de NAVO zijn geen aanwijzingen, maar na een mislukte droneaanval op vliegveld Leipzig zijn nieuwe kleine acties in Duitsland niet uitgesloten. En de Portugese voetbalbond heeft gereageerd op de rel rond Cristiano Ronaldo. Hij verliet de nationale ploeg terwijl er wedstrijden in de Nations League werden gespeeld. Ronaldo wilde niet zeggen waarom, al stond hij niet meer in de basis. De voetbalbond zegt dat de band met Ronaldo hecht is en noemt alles een misverstand. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat door een spoedreparatie in de tunnel 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg bij Moergestel 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a world! And give you all!
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Voordeelpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportdas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. steeds slimmere energie.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Alle Sigma Verf bestel je bij...
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
24: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
23: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
26: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
27: Montel bestaat 40 jaar en dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
28: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken op financiallease.nl.
29: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
30: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
29: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
31: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
32: Wow!
31: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
33: Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Gisteravond de wedstrijd tussen Ierland en Israël met nodige opstootjes. Een Iers staflid beweert bespuugd te zijn door een speler van Israël. De UEFA is op onderzoek uitgegaan.

0: GPR Sportradio, je maandagmiddag. Het is 1 uur geweest. In het midden en in het zuiden is het zonnig. In het noorden een wolkje en het blijft maximaal 23 graden. Gisteren werd het 1-1 tussen, inderdaad, die beladen wedstrijd Israël en Ierland. Maar het zorgde wel voor opstootjes. Een Iers staflid beweerde bespuugd te zijn door een van de spelers van Israël. En de bondscoach van Ierland heeft opgeroepen de UEFA om in te gaan grijpen. Want er is een gespannen relatie tussen beide landen. De wedstrijd werd niet in Ierland gespeeld, wat eigenlijk wel de bedoeling was. Maar het werd uiteindelijk achter gesloten deuren in Servië gedaan. Maar die ingreep zorgde niet uiteindelijk dat alles rustig verliep. Nadat de Ieren voor de aftrap de handen van de Israëliërs opnieuw weigerden te schudden, dat was ook bij de andere wedstrijd, deden zich nog veel meer incidenten voor. Het dieptepunt was in de rust toen een Iers staflid bespuugd werd door een speler van Israël. Althans, dat zegt hij. Er zijn namelijk geen beelden van bekend, maar de beschuldiging was hoorbaar in het stadion. De scheidsrechter riep vervolgens op de spelers om de rust te bewaren. En toch leidde het voorval tot nogal wat consternatie in de tunnel. Maar ook na het laatste fluitsignaal ging het mis. Want sommige ploeggenoten van de Israëliërs, maar ook de Ieren, moesten in toom worden gehouden door hun collega's. De bondscoach van Ierland, Hal Grimson, had niet gezien dat een deel van zijn stafleden zelfs bespuugd zou zijn. Hij zegt, ik wil er ook niet over praten achteraf in de persconferentie. Hij zegt, dit moet worden beoordeeld door de UEFA. En die zullen alles wat er gebeurd is tussen deze teams moeten gaan checken. Het duel, eigenlijk beter gezegd de duels in de Nation League tussen Ierland en Israël stonden bol van de incidenten en verwijten. De bondscoach van Ierland zegt, ja, ze hebben ons proberen te intimideren, ook deze wedstrijd weer. Hij zegt, ik heb eigenlijk heel veel waardering voor de manier waarop mijn spelers kalm bleven. Hij zegt, het had een wedstrijd kunnen worden met veel meer gele en rode kaarten. Hij zegt, uiteindelijk viel dat nog wel mee, die 4. Het waren dus 4 gele kaarten. De UEFA gaat het onderzoeken. Ierland en Israël bungelen beide onderaan in groep 3. Ierland op het ogenblik met 5 punten, Israël met 2. Het is je maandagmiddag, de start van de nieuwe werkweek. De eerste lunch op de zaak wellicht. Smakelijk eten.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Het is je maandagmiddag met in het midden en zuiden een zonnetje, in het noorden een wolkje, maximaal 23 graden. En de Nederlandse bondscoach van de hockeyende Indiase vrouwen, Sjoerd Marijnen, heeft vrijdag voor het weekend in Japan voor het eerst sinds 1982 goud weten te veroveren op de Asian Games. Heel knap en voor Sjoerd Marijnen natuurlijk een behoorlijke opsteker. Eerder hier bij GPR Sportradio was hij in de uitzending. Uiteraard wilden we van hem weten, wat is het geheim van het succes?
1: Ja, kijk, zij waren heel erg gefocust op zichzelf. Als ik het maar gewoon goed doe, als ik maar in het team zit, dan de rest maakt me niet zoveel uit. En ik denk om die gedachte te veranderen, ik geloof heel erg in als je focust op het teamdoel, dan is de kans groter dat jij je individuele doel haalt in plaats van andersom. En ik denk dat de grootste verandering is die heeft plaatsgevonden. En daarnaast het plezier teruggebracht. En plezier komt natuurlijk voort uit ook goede resultaten halen. Maar ja, die meiden zaten in een bepaald stramien. En respect voor elke coach. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik hou ook van plezier maken met elkaar. Maar op de juiste moment serieus zijn. En ik denk dat die combinatie, zoals wij dat met de staf hebben gedaan, hebben uitgestraald naar die meiden. Dat dat ook heel erg goed heeft uitgepakt naar hun. En dat ze ook de vrijheid voelen om zichzelf te zijn. En ook ervan te genieten van wat ze doen.
0: De bondscoach van de hockey en de Indiase vrouwen, Sjoerd Marijnen, snapt natuurlijk ook dat ze in India ook trots zijn.
1: Ja, dat is echt, het hele land staat op zijn kop. Ze zijn zo enorm trots, omdat het zo lang geleden is. En de mannen hebben ook gewonnen. Dat is nog nooit gebeurd dat beide teams hebben gewonnen. Maar ja, goed, 1982 was de laatste keer. Dus dat vieren ze wel.
2: GPR Sportradio.

GPR Sportradio, boem boem, lakker lakker boem. Lekker hoor, het is je maandagmiddag. We gaan richting 1:30. Maandag is ook podcastdag bij ons. Dat geldt ook voor de vrijdag. Dan hebben we een nieuwe aflevering van F1 aan tafel. De grootste Formule 1-podcast van Nederland. Een podcast van GPR Sportradio. Vandaag aan tafel de DJ Rob van Someren. Olaf Mol, de commentator van Formule 1. De voormalig teambaas van Jos Verstappen is erbij. Hij heet Frans Verschuur. En de podcast wordt gepresenteerd door Frank Evenblij. Ik zou hem checken, vanaf 4:30 is hij er weer. Bij ons in de app, op de website, op je favoriete podcastplatform. En hij is ook te zien bij kijk.nl. Het is een bijzondere dag vandaag. Het is lekker na zomerweer. Het is goed herfstweer. In het midden en in het zuiden is het zonnig. In het noorden nog misschien een wolkje, maar het blijft droog. Temperaturen tot 23 graden. En morgen gewoon hetzelfde weer. Wij zijn GPR Sportradio.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: prettig. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruglevert kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro. En wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
15: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Oh, yeah.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
2: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
3: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel. GPR Sportradio. Verkeer.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 5 kilometer langzaam rijden tussen de Duitse grens en Zevenaar. A325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek. 4 kilometer file tussen het Gelredome en Knopend Velperbroek. 20 minuten vertraging door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.
11: GPR Sportradio.
13: The Sound of Sport.
11: Alexander Stevens.
14: Terwijl wij afgelopen nacht lagen te slapen, heeft Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, voor het eerst in de geschiedenis de kwartfinales van de CONCACAF Nations League bereikt. Zo meer.

GPR Sportradio met Katy Perry. En Dick Advocaat heeft met Curaçao voor het eerst in de geschiedenis, ik zei het net al, de kwartfinales van de CONCACAF Nations League bereikt afgelopen nacht. Wij lagen op één oor, zij waren aan het voetballen. Het was de laatste wedstrijd in de groep. 1-1 speelden ze gelijk tegen Trinidad en Tobago. En dat resultaat is voldoende om de groepswinst veilig te stellen en door te stoten naar de volgende ronde. Een historische prestatie daar. Het was het eerste puntenverlies, want ze hadden alle andere wedstrijden, de drie andere in de poolfase, gewoon gewonnen. Goed dus, en Advocaat is inmiddels daar nu aan het slapen. Het Indonesische nationale elftal speelt vandaag de finale van de FIFA Asian Cup. Dat doen ze tegen Thailand. Ja, er is inmiddels een voetbalgekte daar in Indonesië, aangezien het de eerste officiële prijs kan worden in het voetbal sinds 1991. De finale is in Jakarta, waar volgens de mensen een uitzinnige sfeer wordt verwacht. En voor het team, het nationale team, is dit een unieke kans om een hele belangrijke titel te veroveren. De wedstrijd is in Nederlandse tijd maandagmiddag, deze middag dus. En houdt natuurlijk Indonesië in zijn greep in de hoop op een historisch succes. We houden het voor je op de hoogte. Straks bij Twan van Peperstraten weet je vast en zeker hoe het ermee gaat. De Oranje Voetbalsters beginnen vandaag aan de voorbereiding van de play-offs voor het voetbal-WK Dames. Dat is in 2027 in Brazilië. De ploeg van Arjan Vuurink heeft zich in Zeist gemeld voor de komende interlandperiode. In deze periode wordt er twee keer gespeeld. Dat is tegen Hongarije. Directe plaatsing voor het WK is nog niet mogelijk, maar deze wedstrijden zijn wel cruciaal in de route om kwalificatie af te dwingen. En het doel is ook om dit najaar het ticket voor het eindtoernooi definitief veilig te stellen. Het is maandagmiddag. Je bent bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je maandagmiddag lunch. En PSV, ik zei het al eerder, speelt deze vrijdag in de Eredivisie tegen Heerenveen in een bijzonder shirt. Ze maken een speciaal shirt ter ere van Koen Dillen. Het clubicoon zou namelijk vandaag 100 jaar oud zijn geworden. Hij wordt eigenlijk beschouwd als een van de beste spitsen ooit in de geschiedenis van PSV. Hij werd geboren in Eindhoven en maakte bijna 70 jaar geleden 43 doelpunten in één seizoen. En is daarmee logischerwijs nog altijd recordhouder. In totaal maakte hij 288 doelpunten in totaal 328 duels voor PSV. Ze noemden hem het kanon. Hij speelde bij PSV van 1949 tot 1961. Alleen Willy van der Kuilen scoorde vaker voor PSV. Het grappige ervan is dat Dillen, die daar voetbalde, dus Koen Dillen, naast zijn voetbalcarrière ook gewoon een eigen bedrijf had. Hij deed het allebei. Hij had een sigarenzaak. Hij is inmiddels overleden, dat was in 1990, was toen 63. Maar PSV is zijn legende niet vergeten. En dat is maar goed ook, want de spelers van Peter Bos spelen dus vrijdag in het shirt. Dat is gebaseerd op het tenue waarin Koen Dillen in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. Je kan het shirt zien in de wedstrijd aankomende vrijdag tegen SC Heerenveen. Het is je maandagmiddag. Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Joan Osborne en One of Us richting 2 uur op je maandagmiddag. Ja, vanavond Frankrijk tegen België. Mark van Bommel, de Nederlander die bondscoach is bij de Belgen, die mag dus aan de bak. Maar gisteren werd er ook gevoetbald uiteraard in de Nations League. Zaten wat interessante potjes bij. Eentje ervan was die natuurlijk van Duitsland. En Duitsland, ja, ik moet zeggen, het valt niet mee voor ze. Want ook de bondscoach Jürgen Klopp was zeer kritisch de eerste wedstrijden dat de Duitsers onderpresteerden. Gisteravond was hij opvallend mild. Desondanks liet zijn ploeg voor de 3e keer in 4 wedstrijden in de Nations League punten liggen. Maar Jürgen Klopp was toch tevreden. Hij vond juist dat het Duitse elftal heel goed speelde. Hij zegt zelfs exceptioneel goed. Ondanks het resultaat ziet Jürgen Klopp dus voldoende aanknopingspunten. En blijft hij nog steeds positief over de ontwikkelingen van het Duitse elftal, die Mannschaft, en het spel van de Duitsers in de landencompetitie. Daar waar Mark van Bommel vanavond mogelijk tegen wat problemen aanloopt en niet over de gehele selectie beschikt. Hoe vangt hij dat dan op? Kan hij de rest van het team als individu beter maken? Of is dat lastig?
1: Wat ik zei, ik kan geen individu beter maken, maar wel het team. En Jury en Kevin zijn daarin natuurlijk heel, heel belangrijk. Dus daarom is het ook jammer dat ze beide geschorst zijn. Maar als ik het team goed voorbereid, dan moet iedereen in staat zijn om het team te helpen.
0: Is dan Romelu Lukaku vanavond de reddende engel?
1: Romelu is een speler die zoals je het ook zag in Luik. Als je erop komt, dan bindt hij 2-3 spelers. Hij is voor de goal altijd scherp. Hij had een aardige sprint in petto. Was mooi om te zien. Dus ja, als die speelt, dan verwacht ik dat weer.
0: De bondscoach van België, Mark van Bommel. Vanavond dus aan de bak tegen Frankrijk. De wedstrijd valt hier compleet te volgen. Alle updates over wat er daar op het veld gebeurt hoor je hier. En zometeen hoor je hier Nout van Sommeren na 2 uur met nog veel meer sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op Schiphol zijn 31 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden. 2 uur geleden begonnen ze met een protest op zo'n 50 meter van een lounge van KLM. XR wil dat KLM het programma met cadeaus voor vaste klanten stopzet, omdat het veel vliegen zou belonen. Slecht voor het klimaat, zeggen de demonstranten. De vrouw die zegt dat ze is verkracht door een groep studenten van de prestigieuze Cornell Universiteit in Amerika, wordt bedreigd. Haar advocaat vertelde op CNN dat ze gevaar loopt als ze de rechtszaak niet intrekt. Online krijgt ze veel steun van andere vrouwen. Haar naam is niet bekend. Om 12 uur was in heel Nederland weer het luchtalarm te horen als test, behalve in Flevoland. Daar ging het pas 7 minuten later loeien. Volgens de regionale omroep moet iemand in de meldkamer het alarm aanzetten, maar het was erg druk. En dan blijft het alarm even liggen, zegt de brandweer. En PSV speelt komend weekend in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille, die 100 jaar geleden werd geboren. Zo'n 70 jaar terug scoorde hij erop los met 43 doelpunten in 1 seizoen. Er was nog door iets anders bekend in Eindhoven, zijn sigarenzaak vlakbij het stadion. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek, tussen Elden en knooppunt Velperbroek 4 kilometer file, een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
11: Goed plan, zonneplan.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
17: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is ja van Jumbo.
25: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
26: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
27: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
26: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
28: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
29: Goedemiddag, 5 oktober, het is maandag, start van een nieuwe werkweek en die trap je hier sportief af. Zo dadelijk veel voetbal voor je, ook Formule 1 natuurlijk en darts voor je, onderweg.

0: GPR Sportradio, maandag 5 oktober. Het is de sportieve start van een nieuwe week. En die beginnen we qua weer ook best wel lekker. Vooral in het midden en zuiden is het zonnig deze middag. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel droog, ongeveer 19 tot 23 graden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Het weekend zit erop, er is veel gevoetbald, natuurlijk ook door het Nederlands elftal. Gisteren de Nations League wedstrijd tegen Servië die gewonnen is. In Eindhoven werd het 2-1 voor de ploeg van Xavi Hernandez. De winnende treffer die kwam op naam van invaller Joshua Zirkzee. En ondanks de overwinning was het optreden van Oranje niet overal even overtuigend. Zo bleek uit reacties in buitenlandse media. Met de zegen behoudt Nederland de koppositie in de groep. En voor Servië was het de vierde nederlaag in deze interlandperiode van de Nations League. Maar volgens Xavi was Servië helemaal niet zo slecht. Hij sprak erover bij de NOS.
1: They played so well. They did an amazing job in the first half. Jumping man to man. And we didn't find the solution. In the second half we changed the system. With 4-3-3, with Jorrel, with Denzel. And we create more chances, we dominate, the goal is amazing. I think we touch, I don't know how many times the ball, so with patience from one side to other side. This is the way. Yesterday I talked to you that we need to be constant and we need to have more continuity in the games, but it's just the beginning. We adjust a little bit the team and yeah, at the end are three points, very important. No? Now we are the leaders of the group. Yeah, it's important, it's a nice beginning, but keep going.
0: Ja, we zijn er nog niet al, dus Xavi die wel zegt dat het spel dat er meer continuïteit in moet. En vooral de tweede helft gisteren, dat ze daar pas potjes konden breken, zeg maar. In ieder geval, hij is gewonnen de Interland tegen Servië gisteren in het PSV-stadion. Over voetbal gesproken, de Oranje voetbalsters die beginnen vandaag aan de voorbereiding op de play-offs voor het WK van 2027 in Brazilië. De ploeg van bondscoach Arjen Veuring die meldt zich in Zeist voor de komende Interlandperiode. Deze periode wordt er twee keer gespeeld tegen Hongarije. Directe plaatsing voor het wereldkampioenschap, dat is nog niet mogelijk. Maar de wedstrijden zijn cruciaal in de route om de kwalificatie af te dwingen. Het doel is om dit najaar het ticket voor het eindtoernooi definitief veilig te stellen. En bondscoach Dick Advocaat heeft met Curaçao voor het eerst in de geschiedenis de kwartfinales van de CONCACAF Nations League bereikt. Afgelopen nacht speelde zijn ploeg in de laatste groepswedstrijd met 1-1 gelijk tegen Trinidad en Tobago. Dit resultaat was voldoende om de groepswinst veilig te stellen en zo door te stoten naar de volgende ronde. Ja, voor Curaçao is het een historische prestatie. Het was het eerste puntenverlies na drie eerdere overwinningen in de poolfase. Maar ja, het is dus wel erg goed van die gasten onder leiding van Dick Advocaat dat ze dus zo ver aan het komen zijn. We houden het nauwlettend voor je in de gaten, want dit is GPR Sportradio.

NTR Sportradio met de sportieve aftrap van deze week. Formule 1-coureur Valtteri Bottas, ja, die heeft een opmerkelijke reis ondernomen. Van de Grand Prix van Maleisië naar de volgende race in Singapore komend weekend. De Fin die stapte gisteren enkele uren na de race op Sepang op de racefiets om een afstand van meer dan 320 kilometer af te leggen. Ja, Bottas staat bekend als een fervent fietser en koos er ditmaal voor om zijn reis naar het volgende circuit op eigen kracht te volbrengen. Komend weekend staat in Singapore namelijk de volgende Grand Prix op de kalender. Dat niet met een vliegtuig dus, niet met een auto, maar met de fiets gaat Bottas daar dus naartoe. Ik ben benieuwd wat Frans Verschuur daarvan vindt. Hij is de oud-teambaas van Jos Verstappen en iemand die zijn mening niet onder stoelen of banken schuift en die al vaker heeft gezegd dat Bottas gewoon moet stoppen. Over Frans gesproken, zo dadelijk na 2:30 bel ik met hem. En zullen we het horen wat hij hiervan vindt, van deze actie van Valtteri Bottas door met de fiets van Maleisië richting Singapore te gaan. Dat straks dus hier bij GPR Sportradio.

BPR Sportradio op deze maandagmiddag. Het is zonnig, vooral in het midden en zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, blijft wel droog. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar blijft op de meeste plaatsen droog. Gelukkig maar. Voetbalclub Tottenham Hotspur die kan opgelucht ademhalen wat betreft de blessures van Mickey van der Ven en Jan-Paul van Hekken. Bij de Nederlandse verdedigers vielen tijdens de afgelopen interlandperiode bij Oranje uit met kwetsuren, wat bij hun club voor zorgen zorgde. Na eerste onderzoek lijkt de schade gelukkig mee te vallen. De Premier League club hoeft daardoor waarschijnlijk niet te vrezen voor een langdurige afwezigheid van het Nederlandse duo, wat een belangrijke opsteker is voor de komende periode. Want gisteren Mickey van der Ven die viel aan het einde uit met behoorlijk wat pijn aan zijn hand. Hij had al wat vingers in het verband zitten op die hand. En een tegenstander van Servië die ging er onbedoeld opstaan. Kwam erop terecht op die hand. En had zichtbaar heel veel pijn. Was een beetje naar om te zien. Maar gelukkig lijkt het dus allemaal mee te vallen. Over voetbal gesproken. Vanavond is er ook nog het nodige voetbal. Want in de UEFA Nations League staan vandaag 8 interlands op het programma. In League A ontvangt Frankrijk België en speelt Italië thuis tegen Turkije. League B telt 4 duels, waaronder Oekraïne tegen Hongarije en Roemenië tegen Zweden. En in League C worden Cyprus, Letland en Montenegro Armenië gespeeld. Die wedstrijden die beginnen om 6:00 en om 9:15 allemaal. Waarvan natuurlijk ook live verslag wordt gedaan. Je wordt live op de hoogte gehouden, zo moet ik zeggen. Hier vanavond vanaf 6:00. Onder andere met het Live Center. Dat je dus op de hoogte houdt van deze wedstrijden. Zo dadelijk ga ik bellen met Frans Verschuur. Hij is de oud-teambaas van Jos Verstappen. Met hem ga ik het afgelopen sportweekend doornemen. En natuurlijk de race die verreden is aan Maleisië. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio. Ja.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
5: Wat je nu hoort, is in jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a walk! And give you a walk!
1: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
2: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
4: Alle Sikkens verf bestel je bij
5: deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
4: Maakt Max Verstappen dan toch nog kans op de wereldtitel dit jaar? Die vraag ga ik zo dadelijk stellen aan de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Met hem ga ik ook het afgelopen sportweekend doornemen. Dat en meer onderweg.

0: Radio op deze maandagmiddag. Dan neem ik traditiegetrouw altijd even het sportweekend door met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Frans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Ja, zojuist uit de podcast F1 aan tafel gekomen, die straks online verschijnt. Daarin is natuurlijk volop nagepraat over de race van gisteren. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst eventjes de overige sporten van afgelopen weekend. Wat is jou zoal opgevallen?
1: Ja, het was natuurlijk de laatste wedstrijd in de Nations League. Voor mij hoeft dat eigenlijk niet, die 4 wedstrijden. Ik vind 2 wedstrijden eigenlijk genoeg. 4 vind ik te veel. Dan ben je weer eens de competitie ook weer een tijdje niet. En dan gaan ze weer vriendschappelijke wedstrijden spelen. Ja, en dan dadelijk hebben ze weer te veel gespeeld, weet je wel zo.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind dat niet, ben er niet zo heel blij mee met die 4. Nou ja, ik vond in Nederland dan natuurlijk een beetje geluk dat ze wonnen. En Duitsland weer gelijk gespeeld tegen Griekenland. Dus we staan nu wel eerst in de pool, maar wel gedeeld. Ja, ik denk dat er wel een positieve vibe zit in dat Nederlandse elftal. Maar we moeten nog wel even wat doen. Dat vond ik wel. We hebben natuurlijk wel veel geblesseerden. Ook een paar goeie die geblesseerd zijn. Dus ja, maar ja, dat hebben andere landen ook. Dus je moet daar niet over klagen. Maar verder vond ik het wel om te zien. De tweede helft was leuk. De eerste helft vond ik echt slaapverwekkend. Maar ja,
0: we zijn er doorheen. Komen, hè?
1: Ja. Ja, het is natuurlijk. Ja, Xavi die heeft wel een andere inzicht. Die laat wel iedereen spelen. Dat vind ik wel weer positief. Dus hij ziet wel wat iedereen kan. En ja, verder vond ik de scheidsrechter zo in het algemeen alle 4 de wedstrijd niet zo heel best. Maar dat is persoonlijk.
0: Ik vond met name Van Dijk weer wat positiever. En op het eind ook een paar hele goede reddingen. Want zonder Van Dijk hadden we de boel denk ik niet gered. Dan was het in ieder geval gelijk spel geworden. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Hij was dit keer wel goed. Ik vond hem ook aanvallend is hij erbij bij corners, weet je wel. En ja, dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Hij weet zo'n ding er wel in te koppen. Dus in dat opzicht was ook zijn 100ste wedstrijd. Dat is natuurlijk ook leuk voor die jongen.
0: Ja.
1: En ja, dat geeft alleen maar moed. Ik ben blij dat hij gebleven is, want hetzelfde geld stoppen ze. En er zit natuurlijk wel een opgaande lijn in. En dat is goed. Jammer dat Brobbey geblesseerd is. En Gakpo, die missen ze wel, vind ik. En verder... denk ik wel dat er genoeg in zit om de Nations League naar de volgende ronde te gaan. Dat moet er wel in zitten, vind ik.
0: Verder nog sporten gevolgd?
1: We hebben veel vraat Demi Vollering, die natuurlijk nu ook Europees kampioen is. Die is wereldkampioen, Europees kampioen. Die is echt niet normaal, joh. Die fietst de hele wereld bij elkaar. Lijkt wel of ze een elektrische fiets heeft en de rest met een gewone fiets rijdt. Weet je wel, zoiets.
0: Ja, ja.
1: Dat is echt gigantisch, man. Wat een krachtvrouw is dat. Vind ik wel heel, heel bijzonder dat wij ook iemand hebben. En dat die sport, vind ik een mooie sport, wielrennen. En dat eist heel veel van een lichaam. Dus ik vind dat hartstikke mooi dat ze dat gehaald heeft.
0: Top. Frans, zo dadelijk gaan we verder met jou over natuurlijk de race die gisteren is verreden in Maleisië. Die gewonnen is door Max Verstappen. Daar zo dadelijk meer over hier bij GPS Sport Radio met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur.

0: Sportradio, het is maandagmiddag. Aan de lijn nog steeds de bekendste teambaas van Nederland en oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Frans, gisteren werd hij verreden, de grote prijs van Bahrein op het circuit in Maleisië. Ja, geweldige race, toch?
1: Ja, een geweldige race, geweldig circuit. Ook prachtig, hè? Daar kun je inhalen, daar is alles mogelijk. Die moet eigenlijk op de kalender blijven, maar ja, dat heeft weer te maken met geld natuurlijk.
0: Ja.
1: En we hebben geweldige omstandigheden gehad met de regen. Ja, oké, ze hadden iets te verkeerde software erin gedaan bij de start.
0: Ja, want, dus wat was daar nou precies aan de hand? Want we zijn ruim anderhalf uur later gestart.
1: We hebben dat in de podcast besproken. Dus ze krijgen van de FIA een bepaalde software voor dat circuit. Heeft te maken met sectoren, heeft te maken met waar ze kunnen laden en niet laden. En daar hadden ze dus de verkeerde software gegeven. Want die software was niet gewend dat de auto's langzaam rijden en dan spinnende wielen hebben.
0: Ah.
1: Want als er dus een auto spint, dan accelereert die heel erg. Maar ja, in de regen, als een auto staat te malen, zeg maar, met die banden aan de achterkant, ja, dan versnelt die eigenlijk niet. Dus daar zat eigenlijk de fout in de software. Dus daarom hebben ze dat zeg maar gestopt, die race. Ook omdat de helft stil viel natuurlijk. En toen konden ze dus iedereen nu software geven, die is toen in de computers gekomen en toen was het probleem opgelost.
0: En toen konden ze alsnog van start. Toen was de baan al redelijk opgedroogd, maar de inters waren toch nog wel nodig, hè?
1: Ja, dat moest wel. En je zag degene die dat niet gedaan hebben, oké, gokken zonder risico, overwinning.
0: Yeah.
1: En dus maar dat was dus verkeerd. Ferrari had er verkeerd in gegokt, maar later nog heel sterk teruggekomen, vond ik. En Max had natuurlijk een slechte start. Nou, dat is ook weer te maken met hoe je de motor ten opzichte van de versnellingsbak en de doorspinnende wielen afstelt. Nou, daar moeten ze nog even aan werken, maar dat zei Max ook. Maar daarnaast is natuurlijk, je zag het eigenlijk al in baan. De auto's worden beter, het team wordt beter. Dus ja, Red Bull zit op het niveau wat ze eigenlijk willen. Max was ook de eerste keer blij met de auto. Ook in de vrije trainingen zat hij er constant bij. Dus hij is wel blij met hoe de auto nu is. Dus ze kunnen nu de auto ook afstellen zoals ze willen. En dan zie je dat het echt een auto is die op Verstappen gemaakt is. Omdat Hadjar er wat meer moeite mee heeft om deze auto snel te gaan. Maar dat zegt die Hadjar zelf ook. Dit is niet een auto, ja, hij is nu afgesteld op Verstappen. Ja, en die rijdt dan het veldzoek. En Hadjar heeft daar nog even moeite mee.
0: Maar die kan wel toch nog redelijk bijblijven. Beter dan zijn voorgangers, toch?
1: Ja, oké, dat is omdat hij natuurlijk hieraan gewend is een beetje. En ja, het moet je ook liggen. Piastri ligt het niet. Dus ja, die heeft daar problemen mee. Maar natuurlijk, hij komt wel bij. En hij gaat natuurlijk wel leren, want het is geen verkeerde gozer. Het is een goede teamplayer. Dus in dat opzicht laten ze hem niet vallen. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is dat er heel veel mensen zijn weggegaan bij Red Bull. En dat de nieuwe mensen met toch de auto weer vooraan weten te krijgen. Dus dat is de kracht van Mackies, dat hij de goede mensen op de goede plek zet. En daar zit natuurlijk de organisatie is op orde. En Verstappen heeft dat bij het contractverlengen natuurlijk gezien. Van hé, de goede mensen zitten er. We hebben verjongd. Dat is natuurlijk belangrijk. Aiden Newey is weg. Dat vonden we al lang niet meer erg. En dat blijkt dus nu ook. Want hoe heet het? De mensen die het nu doen, Paul Wachier, die hebben het gewoon voor elkaar. En dus in dat opzicht vind ik dat heel sterk van Red Bull, dat ze dus heel veel mensen zijn kwijtgeraakt en toch weer vooraan zitten.
0: Eigenlijk kunnen we dus concluderen dat toen Max bijtekende, dat Red Bull eigenlijk in de lift zat, dat Max dat al gezien had, anders had hij dat waarschijnlijk niet gedaan.
1: Ja, hij ziet wie er komen. Dat zien hij natuurlijk wel eerder als wij. Wij zien dat niet. En die zien ook de mogelijkheden van die mensen. En die mensen leggen dan uit hoe ze het zien. Ja, en dat duurt gewoon heel lang. Ja. Je ziet bij hoe moeilijk het is bij Aston Martin. Daar zitten alle toppers, hebben ze daar weggehaald. Die zitten daar. En de eerste keer dat Alonso punten haalt. Zo moeilijk is het.
0: Ja, ja, ja.
1: En de materie is zo moeilijk. Te moeilijk. Iedereen vindt het ook te moeilijk. En daardoor vallen die auto's stil op het rechte stuk. Het is, ja. Daarom gaan we ook in 2030 weer terug naar iets eenvoudige auto's. Als je alleen als een bodemplaat ziet, er zitten geloof ik 16 of 20 sensoren in. Alleen in een bodemplaat, waar gaat het over?
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal te gecompliceerd. Het is te veel techniek en te weinig racen.
0: Vorig jaar hadden we het natuurlijk ook, dat Max in de tweede helft pas omhoog begon te klimmen. Toen er op twee punten na het wereldkampioenschap niet pakte. Gaan we zoiets nog meemaken of loopt hij nu te ver achter? En moeten we gewoon genieten van een paar mooie podiumplekken die nog komen gaan?
1: Ik ga voor het laatste wat je zegt. Ik denk niet dat. En als, denk als Red Bull slim is, dan laten ze nu wat het is. En beginnen ze vast aan vorig jaar. Red Bull heeft de neiging om altijd aan het begin van het jaar een beetje achter te lopen. En dan na de zomerstop, dan zitten ze erbij. Zoals dit jaar en vorig jaar ook. Probeer het nu eens om te draaien. En ik hoop dat Wachier en al die jongens dat nu inzien. We beginnen nu aan de auto van 27. We laten dit zoals het is. En dan kunnen we 27 vanaf het begin al gelijk mee gaan vechten voor de titel. Maar nu is het gewoon te ver weg. En Antonelli kun je gewoon de titel nu geven en het verder schriftelijk afdoen. Want hij is gewoon kampioen. Dat is niet meer zoals wat we krijgen zoals vorig jaar.
0: Nee.
1: Antonelli is natuurlijk ook wel zo slim dat hij gewoon nu rond blijft rijden en zijn punten pakken.
0: Ja.
1: En daarnaast heeft Russell zoveel pech. Meer pech als dit kan een jongen niet hebben. Kijk, Russell is niet de populairste en de sympathiekste rijder. Maar zoveel pech heeft hij natuurlijk ook dus niet te geloven.
0: Nee, precies. Dat zit hem wel echt tegen.
1: We
0: gaan het zien. De volgende race als ze komend weekend al, toch? Singapore?
1: Ja. Ja, ligt niet zo ver vandaan. Hè. Ik hoorde zelfs dat Bottas op de fiets.
0: Ja, die gaat op de fiets vanuit Maleisië naar Singapore.
1: Laten ze zich nou een beetje gaan concentreren op rijden in plaats van die onzin allemaal te doen.
0: Ja, ja,
1: die
0: jongen
1: moet er gewoon uit volgend jaar, joh. Schij uit.
0: Ja.
1: Dit is Formule 1 onwaardig. Er zijn zat jongens, die Camara of whatever. Dat zijn allemaal goede rijders. Er zal wel een richting naar Amerika iemand ingaan. Die Camara is een Braziliaan. Dus ja, of die komt daar of bij Haas. Want Haas, Ocon, die heeft ook zijn contract nog niet verlengd. En die gaat ook niet verlengd worden. Dus ja, zet er zo iemand in. Maar Bottas niet, joh. Die neemt het toch niet meer serieus.
0: Die laten we gewoon lekker fietsen, Frans.
1: Ja, dat hij daar laat hem fietsen aan het weg, joh.
0: Weet je wel, ja, dat is goed. Frans, de podcast die staat inmiddels op de band, zeg maar. Zo dadelijk om 16:30 wordt hij gelanceerd. Wie zijn jouw gasten deze week? Tenminste, jouw medetafelgenoten?
1: Ja, we zitten met de vaste vier. Rob van Zomer, Olaf Mol en Frank Evenblij die het presenteert.
0: Oké, okay, dus hartstikke mooi. Nou, dus veel over de race van gisteren. En natuurlijk de rest van het seizoen is besproken natuurlijk in de podcast van deze week. Frans, dank je wel voor nu en we spreken elkaar snel weer.
1: Oké, dank je wel.
0: Frans Verschuur dus, de oud-teambaas van Jos Verstappen over de grote prijzen van Bahrein, die verreden is in Maleisië afgelopen weekend. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Post Malone. Darter Luke Humphries die heeft gisteravond voor de tweede keer de World Grand Prix op zijn naam geschreven. In de finale in Leicester was de Engelsman te sterk voor Gerwyn Price. Ja, en hij toonde behoorlijk wat veerkracht door terug te komen van een 3-0 achterstand in sets. Uiteindelijk wist hij de partij met 6-4 naar zich toe te trekken en zo de prestigieuze titel te veroveren. Ja, het is voor Humphries zijn tweede overwinning op dit toernooi, nadat hij in 2023 ook al eens de beste was daar. De beste op het circuit in Sepang, dat was gisteren Max Verstappen. Hij won de Formule 1 race, de eerste van dit seizoen voor hem. Zo dadelijk na 3 uur zijn reactie hier bij GPR Sportradio.

0: GTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een botsing met een lijnbus in een Noord-Hollandse Edam is iemand in een scootmobiel om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een busbaan. In de bus raakte niemand gewond. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding kon gebeuren en hoopt dat er mensen met dashcambeelden zijn. De nieuwe Michelin-gids is uitgekomen en ons land heeft er 9 sterren restaurants bij. 2 restaurants krijgen zelfs meteen 2 Michelin-sterren. In Delft en in het Limburgse Schin op Geul. Het enige Nederlandse restaurant met 3 sterren is nog altijd de Libreye in Zwolle. Het gaat slecht met Transavia en daarom moet de luchtvaartmaatschappij flink bezuinigen. Concrete maatregelen zijn nog niet bekend, maar volgens de Telegraaf kan het zijn dat medewerkers salaris moeten inleveren. Transavia zegt dat het al jaren te weinig winst maakt en dat de kosten steeds meer stijgen. En op meerdere plekken is vanmiddag het luchtalarm niet of te laat afgegaan. In de hele provincie Utrecht bleef het om 12 uur stil, maar de veiligheidsregio zegt dat het systeem wel gewoon werkt. In Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek ging de sirene een paar minuten later af. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Ontdek Sport City, de city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Odido.
16: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
23: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus retteketet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
24: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
25: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
4: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest. Zo dadelijk onder andere de reactie van Max Verstappen na het winnen van de GP in Maleisië gisteren. En ook over de pech waar George Russell momenteel mee te maken heeft. Dat er meer onderweg.

0: GPR Sportradio op deze zonnige maandagmiddag. Althans, zonnig is het in het midden en zuiden van het land. In het noorden, daar hebben we te maken met wat meer wolkjes. Het blijft wel overal droog. Maximum temperatuur rond de 23 graden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Dat dan weer wel. Het is 5 oktober vandaag. Dat is de verjaardag van schaatster Femke Kok. Zij viert vandaag haar 26e verjaardag. De man die nog niet zo lang geleden zijn verjaardag vierde heet Max Verstappen en hij heeft gisteren zijn eerste overwinning van dit Formule 1 seizoen behaald. De Red Bull rijder was de sterkste tijdens de Grand Prix van Maleisië op het circuit van Sepang. Ja, met deze zege voorkwam Verstappen dat hij voor het eerst sinds 2015 een seizoen zonder overwinningen zou afsluiten. De overwinning die onderstreept toch wel de progressie die het team recentelijk heeft geboekt. Het Formule 1 seizoen gaat komend weekend trouwens verder met de Grand Prix van Singapore. Mooie nachtrace, waar ook een sprintweekend op het programma staat. Gisteren bij de collega's van F1.com sprak Verstappen over de gereden race in Maleisië.
1: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team where we started the season with all the issues that we had. Probably a lot of people not believing in another win this year, including myself at times. But at the same time, my team kept believing, kept pushing hard, kept bringing upgrades. Performance upgrades, and yeah, it's really, really special to win here, and also very emotional to win, you know, with our own engine the first time in our first year. Apart from the start, which we know there's a weak point for us, everything else went perfect. Like, we made the right calls, we're calm. But I always trust the team in those scenarios. You know, the communication that we have, super strong, and never really in doubt. And that's, you know, as a driver as well, it gives you a lot of confidence.
0: Al dus een blije Max Verstappen die gisteren dus de GP van Maleisië op zijn naam wist te schrijven. De eerste van het seizoen. Ja, dat was toch wel emotioneel ook voor Verstappen. Dat hij ook dit seizoen voor de eerste keer met de Ford Motor een race won. Dat hij ook vertrouwen heeft in het team. En het ziet er mooi uit. Ik verwacht niet dat hij nog voor het kampioenschap zal gaan hoor dit jaar. Maar het biedt wel mooie kansen voor het volgende Formule 1 seizoen. Ja, bij wie het weer wat minder ging gisteren was toch weer Mercedes-coureur George Russell. Hij zal naar verwachting de gevolgen van zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Maleisië ondervinden. De Mercedes-coureur viel gisteren op het circuit van Sepang uit terwijl hij op de derde positie reed achter de safety car. Ja, volgens berichtgeving zal deze DNF consequenties hebben voor de rest van zijn Formule 1 seizoen. De uitvalbeurt heeft met name gevolgen voor de inzet van bepaalde motorcomponenten gedurende de resterende races van het seizoen. En komend weekend dus al de GP van Singapore. Komende week gaan we daar natuurlijk op vooruitblikken. En ook is alle actie komend weekend weer live bij ons te volgen. Dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio met twee grootheden uit de muziekbusiness. Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two. Het is maandagmiddag, het is 5 oktober... en middenvelder Teun Koopmeiners heeft de eerste interlandperiode onder bondscoach Xavi Hernandez toch nog met een positief gevoel afgesloten. Na drie Nations League wedstrijden zonder speelminuut op de bank te hebben gezeten, kreeg hij gisteren dus een basisplaats tegen Servië. Koopmeiners, die was direct trefzeker, al dacht hij in eerste instantie dat zijn doelpunt een assist was. Hij zag teamgenoot Virgil van Dijk zijn vinger opsteken en dacht even dat hij de bal had aangeraakt, maar de goal kwam toch op zijn naam te staan. Mooi nieuws dus voor Teun Koopmeiners, die dus toch deze interlandperiode positief heeft afgesloten met een goede inzet gisteravond daar in Eindhoven. Minder goed nieuws voor judoka Naomi van Krevel. Die heeft namelijk een teleurstellend resultaat behaald op de wereldkampioenschappen judo. De Nederlandse, die uitkomt in de categorie tot 52 kilo, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Van Krevel verloor haar partij van de Tsjechische Teresa Botnarova. Een tegenstander waar ze nog niet eerder tegen had gevochten. En daarmee eindigt het WK voor haar al voordat het goed en wel begonnen is. En komt ook een frustrerend seizoen voor de judoka ten einde. Helaas dus voor Naomi van Krevel. Ja, het wereldkampioenschap judo wordt gehouden in Baku. Straks om 4:00 start het finale blok van vandaag. En wij van GPS Sportradio houden je daar natuurlijk van op de hoogte.

Radio op een zonnige maandagmiddag. Het is de sportieve start van een nieuwe week. En PSV zal aanstaande vrijdag, aan het einde van deze week dus, in een speciaal tenue spelen ter ere van clubicoon Koen Dille. De legendarische spits die zou vandaag namelijk 100 jaar oud zijn geworden. Nou, de Eindhovense club staat bij dit jubileum stil door een historisch shirt te dragen in de thuiswedstrijd in de vriendenloterij Eredivisie tegen SC Heerenveen. Ja, het is een eerbetoon aan de spits die een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van de club en nog altijd recordhouder is met de meeste eredivisie goals in één seizoen. Koen Dille dus, die vandaag 100 jaar geworden zou zijn en waar dus komende vrijdag aandacht aan besteed zal worden door PSV door in een heel oud tenue te gaan voetballen. En van voetbal gaan we even over naar wielrennen. Want de wielerploeg Visma Leasebike heeft Nathan van Hooijdonk aangesteld als nieuwe sportief directeur. De 30-jarige Belg is door opvolger van Jaco Verharen. Ja, voor van Hooijdonk betekent de nieuwe functie een terugkeer in de wielerwereld. In 2023 moest hij zijn actieve carrière als profrenner noodgedwongen beëindigen, omdat hij achter het stuur een hartstilstand had gekregen. Ja, als directeur wordt hij nu onder meer verantwoordelijk voor zijn goede vriend en kopman van de ploeg, Wout van Aert. Nathan van Hooijdonk dus, die de nieuwe sportief directeur wordt van Visma Lease a Bike. Straks nog even wat tennis voor je, want Carlos Alcaraz die heeft goede zaken gedaan in Tokio. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
6: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
21: GPR Sportradio.
22: De Sound of Sport.
21: Nout van Sommeren.
23: Goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest. Zo dadelijk meer over Carlos Alcaraz. Die heeft de finale van het ATP-toernooi in Tokio bereikt. En ga ik al met je voor.

GPR Sportradio op deze maandagmiddag, die vooral zonnig is in het midden en zuiden van het land. Even lekker wat vitamine D opdoen, net zo voordat het voor of het najaar gaat beginnen. In het noorden wat meer bewolking, blijft wel droog. Temperaturen tot maximaal 23 graden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Tennisser Carlos Alcaraz die heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard had het in de halve finale lastig met zijn landgenoot Munar, maar wist een achterstand om te buigen. Na het verlies van de eerste set met 5-7 herpakte de titelverdediger zich. Alcaraz won de volgende twee sets overtuigend met 6-3 en 6-1. Wie zijn tegenstander wordt in de eindstrijd, dat is op dit moment nog niet bekend. Maar dat gaan we natuurlijk nauwlettend voor je in de gaten houden. En dat hoor je zo snel mogelijk hier bij GPR Sportradio. Ja, het ene Formule 1 weekend zit er nog maar net op en het andere dient zich alweer aan. De Formule 1-coureurs die bereiden zich na de race in Maleisië voor op de Grand Prix van Singapore komend weekend. Het evenement op het stratencircuit Marina Bay Street Circuit kent dit jaar een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis van de race in Singapore zal er een sprintrace worden verreden. Dat betekent dat de coureurs een extra kortere race op zaterdag rijden, waarmee dus extra WK-punten te verdienen zijn. En ze dus ook maar één training hebben op de vrijdag. En de vrijdag die ziet er dan verder als volgt uit met de kwalificatie voor de sprintrace, die dus op zaterdag verreden zal worden. Later zaterdag vindt dan ook de kwalificatie plaats die de startopstelling voor de hoofdrace op zondag bepaalt. Het is een prachtig circuit, het Marina Bay Street Circuit daar in Singapore. Een nachtrace onder de lampen daar. Een mooi plaatje levert het altijd op. Het is ook een mooi uitdagend circuit. Hoge luchtvochtigheid, zwaar voor de coureurs. En natuurlijk hoor je dit weekend alle actie weer live bij ons hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Stevie Wonder.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, de Oranje Vrouwen die beginnen deze week aan de play-offs voor een ticket voor het WK van 2027 in Brazilië. De ploeg van bondscoach Arjen Vuurink is er niet in geslaagd zich rechtstreeks te kwalificeren en krijgt nu dus een herkansing via de na-competitie. In de eerste ronde van deze play-offs is Hongarije de tegenstander. Mocht Nederland deze horde weten te nemen, dan volgt er nog een beslissende ronde om definitief een startbewijs voor het wereldkampioenschap veilig te stellen. Ja, veel over te doen vandaag. Voetbalverdette Cristiano Ronaldo blijft welkom bij de nationale ploeg van Portugal. Dat heeft de bondscoach Jorge Jesus laten weten na de 2-1 overwinning op Spanje gisteren. Er ontstond namelijk onrust nadat Ronaldo de selectie vorige week zou hebben verlaten na een conflict. Ja, volgens Jesus kan er voor de volgende interlandperiode weer gesproken worden, maar ligt de beslissing om terug te keren volledig bij de 41-jarige aanvaller zelf. Als hij wil, keert hij terug. Aldus de bondscoach over de situatie. Nou is de vraag wat Ronaldo zelf wil. Vorige week heeft hij nog verklaard, was hij nog erg boos, en hij zei: ooit zal de waarheid naar buiten komen. Dus nou, ik ben benieuwd of hij verzoeningspoging ingaat. We gaan het meemaken, we houden het nauwlettend voor je in de gaten. Tom van Weert die heeft besloten een punt te zetten achter zijn carrière. De 36-jarige spits heeft aangekondigd dat hij na zijn vertrek bij zijn laatste club, het Griekse Atromitos, niet meer op zoek zal gaan naar een nieuwe werkgever. De aanvaller die in zijn loopbaan bekend stond als goalgetter, sluit daarmee zijn actieve loopbaan in het profvoetbal af. Hij zal zijn voetbalschoenen na een lange carrière, die hem onder meer langs FC Groningen en Excelsior voerde, definitief opbergen. Tom van Weert dus, die zijn pensioen aangekondigd heeft. Over voetbal gesproken. Vanavond staan er 8 interlands op het programma in de UEFA Nations League. In League A ontvangt Frankrijk België en speelt Italië thuis tegen Turkije. League B telt 4 duels, waaronder Oekraïne tegen Hongarije en Roemenië tegen Zweden. In League C worden Cyprus en Letland en Montenegro en Armenië gespeeld. Die wedstrijden die beginnen vandaag om 6 uur vanavond. De eerste wedstrijd, de rest van de wedstrijden vanavond om 9:15. En bij Rob Spijker word je op de hoogte gehouden vanavond met betrekking tot tussenstanden en dergelijke via ons livecenter. Dat en meer dus vanavond in het voetbal hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Lady Gaga en Bruno Mars. Langzaam maar zeker richting 4 op deze maandagmiddag. Basketballer Nikola Jokic die heeft gisteren zijn klasse getoond in de voorbereiding op het nieuwe NBA-seizoen. De center van de Denver Nuggets liet in een preseason-wedstrijd zien geen tijd nodig te hebben om op te warmen. Hij viel in met een fabelachtige no-look assist die hij achter zijn rug lang speelde. Ja, die actie van de Servische speler zorgde voor veel bewondering bij de fans. De start van het reguliere NBA-seizoen staat gepland voor later deze maand. En natuurlijk houden wij hier daarvan op de hoogte. Verder ook nog wat over de jarige Femke Kok. Want ze viert vandaag haar 26e verjaardag. Maar ze heeft de moeite met de motivatie voor een nieuw seizoen. Ze heeft moeite om met dezelfde gedrevenheid aan de nieuwe schaatswinter te beginnen. Na een zeer succesvol vorig seizoen waarin ze Olympisch goud won en een wereldrecord reed, geeft ze aan nog

Maar voordat ze dat doet, eerst nog even haar verjaardag vieren. Want vandaag viert ze dus haar 26e verjaardag, Femke Kok. Zo dadelijk nog veel meer sport. Onder andere meer over het voetbal van gisteren bij Kees Dorrestein. Dat en meer hoor je hier bij GPS Sportradio.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het plan om telefoons ook op het schoolplein en in de aula te verbieden voegt weinig toe, zegt de Raad van Middelbare Scholen. Zo hebben veel scholen die regel zelf al ingevoerd. Ook zeggen ze dat de effecten van het telefoonverbod tijdens de les nog onderzocht moet worden. Een man die jarenlang zijn ex heeft gestalkt en meerdere rechtszaken tegen haar begon, is veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden. Ook heeft hij een contactverbod gekregen en mag hij niet meer in Rotterdam komen. De man was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij is naar Turkije vertrokken en wil niet meer terug naar Nederland. In Frankrijk zijn scholierenprotesten opnieuw uitgelopen op geweld en heeft de politie ingegrepen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij in de Noord-Franse stad Lens een granaat wilde oprapen. Die ontplofte in zijn hand. Vanwege de gewelddadige protesten bleven vandaag in Frankrijk honderden scholen dicht. En de activisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag op Schiphol werden opgepakt, zijn weer vrij. Ze demonstreerden achter de security tegen een spaarprogramma van KLM, omdat ze het zien als een beloning voor regelmatig vliegen. De marechaussee pakte meer dan 30 mensen op. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi na zomerweer, daarna regen en een stuk koeler.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je tussen Weert Noord en Valkenswaard 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A12 naar Den Haag, ook een ongeluk. Tussen knooppunt Lunetten en Woerden 14 kilometer en zelfs een uur vertraging. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het best om via Amsterdam. A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg. Flinke vertraging tussen Best en Moergestel. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook door een ongeluk. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Dan de A59 tot slot Zierikzee Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
3: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
13: Oh. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
20: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
19: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
18: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
22: Simyo. Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
23: Ik heb hier de biefstuk Bali.
24: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
23: Geniet ervan.
22: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
7: Goedemiddag. Wat was jouw sportmoment van dit weekend? Max, Oranje, toch wat anders? Nou, je mag zo meteen stemmen. En we blikken terug op die wedstrijd van Oranje. Hoe Xavi het heeft gedaan.

0: You too, stay. GPR Sportradio. Goed dat je luistert deze maandagmiddag. Na een heerlijk sportweekend. Ja, je hoort het al een beetje. Twan is er even een dagje niet, dus daarom neem ik het van hem over. Kees Dorrestein hier. Je hoort mij vaak op de vrijdag. Samen met Robert de Rijk, die er ook is.
1: Zeker.
0: Robert,
1: goedemiddag.
0: Ja, mooi dat jij dan ook eventjes aanschuift.
1: Tuurlijk, als jij gaat, dan ga ik mee.
0: En voordat we naar de hoogtepunten van dit weekend gaan, moet ik jou eventjes toch een veer in de bibs steken.
1: Ah, dat is altijd fijn.
0: Want jij bent een hele goede voorspeller, is vrijdag gebleken. Het is ook direct een reden waarom je vrijdag naar GPR Sportradio in de middag moet luisteren. Want wij beginnen dan altijd, waar kijken we naar uit in dit weekend? En dan waarom? En ik keek uit naar Oranje. Nou, helemaal terecht gewonnen, maar wel met wat moeite.
1: Zeker.
0: Jij keek uit naar het EK en jij deed een voorspelling.
1: Ja, nee. Het was misschien ook wel was geen hele moeilijke voorspelling. Maar goed, je moet hem toch even doen. Remco Evenepoel, die ze gelijk zou halen na een voor hem off-day in Montreal bij het WK. Ik dacht, die gaat in Slovenië huishouden. Nou, dat deed hij ook. Was wel een beetje met horten en stoten en een millimeter sprintje, maar
0: hij viel ook, hè?
1: Dus ja. Dat bedoel ik met horten en stoten. Maar goed, hij heeft wel gewonnen. Hij heeft gewoon weer een kampioenstrui om zijn schouders te komen.
0: En hij heeft alle grote nu te pakken, hè?
1: Ja.
0: WK, Olympische Spelen, Belgisch kampioenschap, als je dat dan als grote rekent. En het EK.
1: Nou ja, goed, als er één land is waar je een keer de kampioenstrui van wil hebben, dan is het toch België.
0: Ja, precies. Jammer als je dan voor Nederland fietst, hè?
1: Ja, en jij had ook nog een sportief hoogtepunt. Jij moest bowlen tegen een team, dat kwam niet opdagen.
0: En toen moest ik tegen ons eigen handicap bowlen.
1: Moest je tegen jezelf bowlen. Bij
0: Robert,
1: voetbal
0: daar gaan we het niet over hebben.
1: Bij voetbal krijg je dan een 5-0 overwinning en zo. Maar
0: bowlen moet je dan tegen jezelf. Ja, dat is heel jammer.
1: Moet je maar uitleggen hoe dat zit.
0: Dat ga ik een keer uitleggen, maar niet nu. Want het is een heerlijk sportweekend geweest. Maar wat nou was nou het sportmoment van dit weekend? Nou, we hebben 3 voor je geselecteerd. En jij mag kiezen welke het moet worden. Nummer 1.
2: Maar in 2026 hebben we er al zo lang op moeten wachten. En hij ook, en zijn teamleden. En al die mensen op de fabriek die dachten, gaat het ons nog lukken dit jaar? Hij komt terug met een 2e plaats in Baku, die onverwacht was. Maar hier in Maleisië, op het circuit van Sepang, in de Bahrein Grand Prix, is het Max Verstappen die gewoon de wedstrijd wint. Jawel, maar gewoon, zo gewoon was het in 2026 niet.
0: Ja, de echte liefhebbers hebben het hier gehoord afgelopen zondag op GPR Sportradio. En Max Verstappen heeft eindelijk die eerste overwinning van het seizoen te pakken. Hij won de GP van Bahrein in Maleisië dan weer. Het was een weekend waarin alles op zijn plek viel voor de Nederlander. En met een hele valse start, maar daar gaan we het straks eventjes over hebben. Of die technische problemen zijn opgelost. Op nummer 2.
3: Hato, lage bal op de 16, zo'n beetje aangenomen. En aan de rechterkant nu een lage voorzet van Dumfries bij de tweede paal. Kan die binnengetikt worden? Ja. En blijft de vlag naar beneden? Ook ja. Dan heeft Zirkzee gescoord na een flitsende aanval.
1: Ja, het Nederlands elftal dat won met 2-1 van Servië. Het stond wel heel erg lang 1-1. Maar het Nederlands elftal bleef knokken. En daar kwam dus de goal. En uiteindelijk van Joshua Zirkzee.
0: Ah, echt een lekker spitse goaltje. En je hoorde het commentaar trouwens van Diederik van Zessen hier op GPR Sportradio. Want wij hebben die oranje wedstrijden mogen uitzenden. En de nummer 3 waar je uit kan kiezen.
4: Zij komt nog maar eens een truitje ophalen. De kast peilt uit. Maar dan kopen we wel een nieuwe kast. Tweede keer Europees kampioen en volgt zichzelf op. En daar sprint Pietersen logischerwijs naar het zilver.
0: Nou, Demi Vollering schreef toch wel opnieuw wielergeschiedenis. Nadat ze al wereldkampioen werd, pakte ze ook nog eens de Europese titel. Die had ze al in handen, maar die pakte ze voor het 2e jaar op rij. Ja, dat is natuurlijk een unieke prestatie waar deze wielercommentator uit België volgens mij nog niet echt veel weet van had.
1: Ja, kijk, met Demi Vollering en de Belgische rensters. Lotto Kopecky was lang haar ploeggenoot en het was altijd wel een klein beetje strijd. Dus ik denk dat in België heeft misschien Demi Vollering niet de meeste fans zitten.
0: Nee, dat snap ik. Wat vind jij dus het sportmoment van dit weekend? Is het Max met zijn eerste overwinning? Is het Nederlands elftal met zijn overwinning tegen Servië? Of is het toch Demi Vollering, die dan toch wel even wielergeschiedenis bij de vrouwen schrijft. Nou, je kan dat laten weten via de GPR Sportradio app. Daar hebben wij een WhatsApp-icoontje in zitten. Stuur een berichtje en dan komt hij rechtstreeks bij de studio binnen. Dus kies je voor Max, kies je voor Oranje of kies je voor Demi. Zometeen eventjes de eerste berichtje. Stuur een berichtje via WhatsApp in de GPR Sportradio app.

0: Mojo Lady, hear me tonight. En ja, wat is nou jouw sportmoment van dit weekend? We kregen al wat reacties op de GPR Sportradio app. Je kan kiezen tussen Max Verstappen en zijn eerste overwinning van dit seizoen. Tussen Oranje en de 2-1 overwinningen. Dus de eerste plaats in de Nations League pool. Of kies je toch voor Demi Vollering, die dan het EK wielrennen wint voor het tweede jaar op rij. Nou, Max krijgt toch wel alvast één stem binnen. Kreeg zojuist een appje van Arnold via de GPR Sportradio app. Daar heb je dus een WhatsApp-icoontje in zitten. En als je daarop klikt, dan kan je een bericht sturen naar de studio. En Arnold, die is heel duidelijk. Dat is denk ik ook een groot Formule 1-fan. Die zegt gewoon, Max, dat is het. Dat is mijn sportmoment. Maar jij mag jouw sportmoment ook nog delen van dit weekend. Ja, en ik noemde Oranje net al eventjes. Want de eerste wedstrijden van de nieuwe bondscoach Xavi zitten erop. Oranje staat dus bovenaan die Nations League pool. Nou, een moeizame winst gisteren wel hoor tegen Servië. Maar wat zijn nou de lessen uit de strategie van Xavi? Wat kunnen we van hem verwachten? Nou, dat bespreken we natuurlijk met Riepke Bakker. Oranje-watcher van nu.nl. En ook een enorme feitenkenner als het gaat om Oranje. Riepke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Heb je er weer eentje voor ons? Een feitje uit deze wedstrijd?
1: Nou, weet jij wie Roel Wiersma, Kees Kuijs, Fons van Wissen en Cor van der Hart zijn?
0: Ik denk hele oude spelers, of niet?
1: Ja, dat was de verdediging van het Nederlands elftal in 1961. En 1961
0: is het...
1: Nee, 1961 is het laatste jaar dat wij een heel jaar lang voetbalden met het Nederlands elftal zonder maar één keer de nul te houden. Het was toen nog maar 6 wedstrijden, maar inmiddels zitten wij dus op 12 wedstrijden in 2026 zonder de nul te houden bij Oranje. We hebben er nog 2 te gaan, thuis tegen Griekenland en uit tegen Duitsland. Als het in die wedstrijden niet lukt om de nul te houden, ja, dan zijn Virgil van Dijk en Denzel Dumfries weer net zo slecht als Roel Wiersma en Kees Kuijs en zo.
0: Wat leuk. Kees, Cor en Roel, dat zijn zo'n beetje al mijn ooms uit mijn boerenfamilie. Vandaar dat ik dan zelf ook weer zo heet. Oké, maar laten we hopen dat het niet zo erbarmelijk wordt. Want als je dan nu kijkt naar het spel van Xavi. Buitenlandse media, die waren niet echt te spreken over het spel van Oranje en Xavi. Ben je het daarmee eens?
1: Nou, het wordt natuurlijk niet echt beter. Als je deze 4 wedstrijden bekijkt, dan was de beste helft, was denk ik de tweede helft tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Waarin Nederland terugkomt tot 1-1 met die geweldige goal van Gakpo. Toen zagen we allemaal een beetje van ja, dit moet dan de hand van Xavi zijn, weet je wel. Met meer risico gaan spelen, hoog druk zetten. Ja, alleen wat je de interland erna zag je dat eigenlijk niet, dat doorgezet werd. Je zag eigenlijk steeds minder de hand van Xavi. En gisteren natuurlijk de laatste paar minuten was wel een beetje het dieptepunt. Dat was gewoon overleven met z'n tienen en verder het tegenhouden. Dus ja, wat je wil, de hand van Xavi, ja, dat zie je niet. Dus ik snap dat wel dat die media wat kritisch is.
0: Ja, maar toch, dan was er nog een kritisch persoon, Denzel Dumfries. Die klaagt niet zo snel, maar die moest toch eventjes een hart luchten bij de NOS.
2: Afgelopen weken natuurlijk nieuwe coach voor informatie. Die probeert alles zo goed mogelijk uit te voeren. Heel eerlijk is eerlijk, mag het ook wel gezegd worden. Het is ook wel zwaar. Dus ja, een stukje vermoeidheid, slordigheidjes, waardoor je dat krijgt. Maar overal goede overwinning en op naar de volgende.
0: Hij zegt hier dus eigenlijk, ja, die Xavi traint ons te hard. Het is allemaal wel een beetje te zwaar. Heeft hij een punt?
1: Ja, ik weet niet of het zijn natuurlijk ook heel veel wedstrijden. 4 wedstrijden in korte tijd zijn we ook niet gewend bij het Nederlands elftal. Ja, als je dan een nieuwe bondscoach heeft, die wil meteen zijn stempel drukken met trainingen en heel veel meetings. Ja, ik kan me voorstellen dat het veel is voor een voetballer. Ja. Alleen dit is wel het probleem. Bij interlandvoetbal, als je bondscoach bent, heb je geen voorbereiding waarin je een elftal kan smeden. Je kan niet een linksback kopen die precies op die positie past. Je hebt korte tijd. Nee, ja, je hebt korte tijd en je moet het doen met de spelers die er zijn. Ja. En dat maakt het wel moeilijk en dat maakt het wel extra moeilijk om je stempel te drukken op een nationaal elftal. Ja, het is fijn dat Xavi probeert. Maar het is natuurlijk wel een worsteling die hij meemaakt. Ja,
3: we gaan het zo ook even over wielrennen hebben nog met die Demi Vollering. En de afgelopen jaren zag je bij dat Nederlandse vrouwenwielerploeg, zag je dat er heel veel verdeeldheid was in wat is nou belangrijk, wie is de kopvrouw, et cetera. En die Laurens ten Dam is nu gekomen. En het enige wat hij volgens mij doet is afspreken met die meiden en langsgaan bij die wielrensters en maar constant overtuigen van zijn tactische gedachtes. Moet Xavi ook de komende maanden niet gewoon heel veel in een vliegtuig gaan zitten en al die spelers gewoon koffie gaan drinken en proberen zijn plan ook in die weken dat ze gewoon voor de club spelen in te prenten?
1: Ja, dat kan.
3: Of werkt het niet zo in het voetbal?
1: Dat, nou ja, kijk, weet je wat het lastige is? Dit zijn interlandperiodes. Dit is geen EK of WK waarbij je met een vaste groep werkt, waar iedereen fit is. Over het algemeen, of naar een bepaald fitheid toewerkt, waardoor je een redelijk constante selectie hebt. In deze periode, en dat zou je in november ook zien, vallen er gewoon heel veel spelers uit met blessures. Dus zit je met een groep die constant wisselt, zit je met een groep die zijn beste spelers mist, Frenkie de Jong en Cody Gakpo. Dus is het, ja, heel moeilijk om nu al te voorspellen hoe die groep er in november uit gaat zien. Dus je kan wel heel veel nu voorwerk gaan doen, maar ja, welke spelers je in november hebt, dat weet je niet. Gisteren is het ook het schoolvoorbeeld ervan. Want de man die de winnende goal maakt, Joshua Sirkzee, die behoorde tot halverwege de interlandperiode nog niet eens tot de oranje selectie. Daar zagen ze niet in zitten. Die kwam een soort van bij toeval bij en die maakt dan de winnende goal. Ja, welkom bij interlandvoetbal in het najaar.
0: Nee, dus kijk, kunnen we eigenlijk wel zeggen van, nou ja, Xavi heeft het heel goed gedaan of heel slecht gedaan als hij niet het beste materiaal heeft? Want er waren wel heel veel blessures.
1: Nee, joh. Kijk, natuurlijk kunnen we zeggen dat hij het slecht heeft gedaan. Maar dat komt vooral door Xavi zelf. Want Xavi zelf die ging bij zijn presentatie vertellen. We willen aanvallend voetbal spelen. Hollandse school. Ik wil Europees kampioen worden. Ik wil wereldkampioen worden. Dus hij legde die lat voor zichzelf torenhoog. Ja, ik zat daar vooraan en dacht, ho, we zijn net uitgeschakeld op het WK op een schandalige manier. Ik ben al blij dat we gewoon winnen, weet je wel. Maar hij legt die lat heel erg hoog. Ja, dan is uiteindelijk de afrekening ook extra hard voor Xavi. Maar ja, dat heeft hij ook niet zelf gedaan.
0: Oké, we hebben niet op de mooiste manier gewonnen. We hadden ook niet de sterkste selectie, maar we staan wel bovenaan in de pool. Dat stelt toch ook voor iets. En we horen vooral heel veel mensen die zeggen, nou, Oranje speelt weer wat lekkerder. En dan zitten er soms erbarmelijke helften tussen. Maar ja, daarna komen ze weer goed voor de dag.
1: Tuurlijk, en dat is waarom ik vind dat Xavi uiteindelijk gewoon een 7 heeft gescoord deze interlandperiode. Omdat hij heel veel problemen heeft gehad. Hij heeft veel geprobeerd erin te brengen. Maar het eindresultaat is dat we bovenaan staan. Dat we nog ongeslagen zijn onder Xavi. Ja, en dat is uiteindelijk wel het belangrijkste. Dus Xavi is geen resultaattrainer. Maar goed, hij zegt wel steeds we willen winnen. Nou ja, over het algemeen doet hij dat redelijk, ja. We staan boven Duitsland daar en die hebben de grote klop. Nou, daar laat je winst.
0: Hartstikke idee. Nog even één ding. Gisteren ging het vooral over die 100ste interland van Virgil van Dijk. Vond jij dat te veel aandacht?
1: Nou, hij verdient het hoor om zo in de spotlight te staan. Want hij heeft heel veel voor het Nederlands voetbal betekend. Ik vind alleen het contrast wel groot is te vergelijken met andere spelers die 100 interlands haalden. Memphis speelde vorig jaar uit tegen Spanje in de Nations League zijn 100ste interland. Ja, dat ging een beetje voorbij. Ik was erbij dat Daley Blind, die viel in tegen Frankrijk bij een 3-0 achterstand. En uiteindelijk verloor ze met 4-0. Dat was zijn 100ste interland. Stond je in de mixzone. Oh ja, 100 interlands trouwens. Gefeliciteerd, weet je wel. Dus het werd bij ons nooit zo groot gemaakt. En bij Virgil van Dijk natuurlijk door zijn de impact die hij heeft. Hij is de leider. Hij is natuurlijk ook helemaal geschikt ervoor om zo in het zonnetje te zetten. Werd het groter dan ooit eigenlijk. Ja, het is hem gegund, maar het is niet normaal.
3: Maar komt het ook door dat het statistiekje dat je de afgelopen vrijdag even ingooide? 99 basisplaatsen van die 100. Dus dat hij inderdaad echt zo aanwezig is dat er misschien anderen met 100...
0: invalbeurt van Daley Blind.
3: Die hebben de eerste 20 keer zijn ze ingevallen en dan valt het misschien minder op.
1: Dat ben ik wel met je eens. Maar kijk eens naar andere grootheden. Ik bedoel, Robin van Persie, wat een hele grote voetballer is, die heel veel impact heeft gehad op het Nederlandse voetbal. Hij speelde zijn 100ste interland in de debuutwedstrijd van Virgil van Dijk. Mocht hij 3 minuten voor tijd nog even invallen van de bondscoach Danny Blind, zodat hij nog 100 interlands had. Dat is ook een grootheid. Alleen die werd even zo tussen neus en lippen door de 100ste interland gekregen. Bij Van Dijk was dat anders.
3: Virgil van Dijk kan het ook wel zelf goed naar zich toe trekken. Want die staat natuurlijk ook al aan voor de film met de media te praten. Hij vindt het ook helemaal niet erg om zo lekker een beetje in het zonnetje te shinen.
1: Nee, en gelijk heeft hij. En wij vroegen natuurlijk naar. Ik heb het tijdens het WK al meermaals nagevraagd. Want ik vind het natuurlijk leuk om daar weer uit te pakken als media zijnde. Dus het is het ook een beetje een wisselwerking tussen de media en Virgil. En we paren er allebei wel bij.
0: Precies. En laten we allemaal eerlijk zijn. Op het moment dat wij 100 interlands bij Oranje zouden spelen, dan zou ik mezelf ook even een schouderklopje geven. Oranje Watcher van nu.nl. Riepke Bakker, dank je wel. Leuk dat we je even konden spreken op GPR Sportradio.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Hallo.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling,
10: terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
19: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
20: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
24: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
25: Slecht plan.
24: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
25: Goed plan, zonneplan.
26: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
27: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
28: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
29: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
30: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
31: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
32: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
5: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Ook vandaag zijn de scholierenprotesten in Frankrijk uitgelopen op rellen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij een granaat opraapte die ontplofte in zijn hand. Honderden scholen bleven vandaag dicht. Middelbare scholen vinden niet dat een telefoonverbod tijdens de hele schooldag landelijk geregeld moet worden. Het kabinet wil zo'n verbod, maar de scholen vinden dat ze dat uiteindelijk zelf moeten bepalen. En tennisser Daniel Medvedev is in de halve finale van de China Open gedisqualificeerd. In het duel met Novak Djokovic sloeg hij een bal het publiek in, waardoor een toeschouwer gewond raakte.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 475 kilometer file. Veel vertraging heb je op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Bijna een uur extra over 17 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Oorschot. Minstens een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De vertraging loopt op, want je kan er alleen maar langs weer de vluchtstrook. Vanuit Eindhoven naar Tilburg rijden het beste om via Den Bosch over de A2 en de A65. Dan de A59, Zierikzee Den Bosch tussen de afrit Tussen en Nieuwkuik een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht.
5: GPR Sportradio.
8: De Sound of Sport. Kees Dorrestein.
9: Goedemiddag. We gaan zo meteen terug in de tijd naar het sportjaar 88. En dan denk je natuurlijk direct aan het EK. Dus wij spreken zo meteen een speler uit

0: Capital City, Safe and Sound, GPR Sportradio. Lekkere plaat. Zou het ook goed doen onder sportcompilaties, bijvoorbeeld. Het heeft genoeg energie erin zitten. Nou, over energie gesproken. We willen even wat energie van jou. Via de WhatsApp kan je even een berichtje sturen in onze GPR Sportradio app. Daar hebben we een WhatsApp-icoontje en dan kan je sturen naar de studio. Want we willen weten wat jouw moment van dit weekend was. En dan hebben we een keuze uit 3. De overwinning van Max Verstappen, eerste van het seizoen. De winst van Oranje op Servië 2-1. Wat moeilijk, maar uiteindelijk toch eerste in de Nations League pool op dit moment. En Demi Vollering, die het EK wielrennen op haar naam zette. Een week nadat ze het WK ook nog eens won. Welke moet volgens jou het sportmoment zijn van dit weekend? Sander reageert nog via de app. En die zegt dan weer, ik heb wel genoten van Oranje. Het was nog niet flitsend, maar wel lekker. En hij zegt ook nog eens dat hij die wedstrijden hier op GPR Sportradio heeft geluisterd. Dus dat is dan hartstikke mooi. Stuur even een berichtje via de GPR Sportradio app. En dan kan je eventjes WhatsAppen. En het is weer maandagmiddag. En dat betekent dat er weer een gloednieuwe aflevering van de podcast Formule 1 aan tafel online staat. Ja, en dan app ik altijd eventjes met de presentator van dienst.
1: Ha, die Kees Dorenstein. Frank Evenblij hier met weer een kakelverse aflevering van F1 aan tafel. We hebben het natuurlijk over Maleisië, over regen, over de drie dagen baard van Rob van Someren. Over een nieuwe pet van Frans Verschuur met diamanten. Maar gelukkig komt er ook nog heel veel Formule 1 voorbij. Dus ik zou zeggen, luisteren. En veel plezier daar, hè, in de uitzending.
0: Nou, dankjewel. En dat is toch wel weer mooi, Robert. De drie dagen baard van Rob van Someren. Ik heb Rob van Someren denk ik nog nooit met een baard gezien. Hij is altijd wel glad geschoren. Hij presenteert hier natuurlijk ook.
2: Ja, was dat vanwege de overwinning van Verstappen? Of?
0: ik weet niet, inderdaad. Misschien heeft hij het zo zwaar gehad dit weekend. Dat hij zich zo...
2: Al die rode vlaggen, hè?
0: Ik ga hem eventjes een appje sturen. Of, ja, weet je, je hebt het antwoord gewoon paraat. Je hoeft alleen maar Formule 1 aan tafel te luisteren als podcast. Hij staat nu in je favoriete podcast-app. Of luister hem via onze eigen app. Of via gprsportradio.nl.

0: uit 1989. Voyage van Desireless op GPR Sportradio. Ja, en als we dan een jaartje ervan afdoen, dan komen we bij het bijzondere sportjaar waar we deze week bij stilstaan. Want iedere week dan staan we 4 dagen eventjes stil bij een bijzonder sportjaar. En dan spreken we de smaakmakers van dat jaar. En dit jaar, ja, is het 1988 deze week. En ja, dan denk je natuurlijk al heel snel aan die titel van Oranje. Het EK 88. En dus spreken we met een van de smaakmakers van dat team. Berry van Aarle. Berry, goedemiddag.
1: Goedemiddag, heren. Goedemiddag.
0: Zo. Ja, jij hebt in dat jaar heb jij de triple gewonnen en het EK nog erbij. Dus de competitie, de beker, de Champions League. En toen won je ook nog het EK in de zomer. Was je nou echt zo goed dat jaar, Berry?
1: Ja, wij waren goed, moet ik zeggen. Dat doen we niet alleen, maar dat doen we als team. En wij hadden natuurlijk wel een goed team. Maar dat wil niet zeggen dat je, als je een goed team hebt, dat je ook de Champions League gaat winnen. Want ja, er komen wel een aantal dingen meer bij kijken natuurlijk. Maar ja, het klikte wel allemaal. En dan komen we ook tot deze resultaten.
0: Ja, en jij zei het klikte dan allemaal, er komt meer bij kijken. Wat was het dan dat jullie die Champions League wonnen?
1: Nou ja, als ik zie hoe wij met PSV het seizoen begonnen, de voorbereiding, wonnen we bijna geen wedstrijd. En op een gegeven moment ging het toch een team worden. Toen de competitie begon, werd het echt wel een team. Voorbereiding, weinig winnen en toch begonnen we goed aan het seizoen. Dan is het de zaak om daar verder uit te breiden.
0: Ja, maar komt dat dan door een trainer die iedereen een beetje dezelfde kant op krijgt? Of hebben jullie een keer met elkaar koffie gedaan en dacht je van, nou, laten we er maar eventjes iets beter ons best doen? Of waar zit dat dan?
1: Nee, ja, koffie deden we elke dag. Maar dat heeft natuurlijk ook met een technische staf te maken. Natuurlijk Guus Hiddink groot aan, met Hans Royer een groot aandeel gehad. Maar ja, het ging lopen. Het team werd een team. En op een gegeven moment ga je winnen. En van winnen, dan krijg je weer een boost. En zo zijn we eigenlijk door het seizoen heen gegaan. Ja, en dan weet je niet waar dat eindigt. En dat was dat jaar uiteindelijk wel super.
0: Ja, en jullie konden goed verdedigen. Hè? Want dat weet ik nog wel van mijn pa. Die dat dan. Want ik was 2 in 88. Maar mijn vader zei dan wel, dat PSV, dat won hem, met 1 goaltje en dan verdedigen. Of een beetje met penalties aan het einde.
1: Ja, dan waren we wel een gelijke spelen. Zeker Europees, waar we gelijke spelen bij natuurlijk. Maar ja, de competitie was ook iets kleiner met een andere opzet. Maar ja, het is wel zaak om. Dat was in die tijd. En dat is wel zaak dat je die doorkomt. En als het dan met gelijk spelletje of een penalty is. Ja, ik bedoel, verder is verder. En daar gaat het om, hè?
0: Ja. Hebben jullie nou het EK dan ook gewonnen omdat er zoveel PSV'ers van dat succesteam in dat Nederlands elftal zaten?
1: Nou ja, dan moet ik zeggen, die mix was wel anders. Maar er zaten wel een aantal PSV'ers bij natuurlijk. Hè, die met een goed gevoel terugkwamen. Of tenminste in Zeist kwamen. Omdat ze de triple hadden gewonnen. Ja, dan kan het toch met een goed gevoel naar het Nederlands elftal. Ja, en dat het dan zo eindigt. Ja, dat is voor de PSV'ers, moet ik zeggen. Ja, dat is een kwartet geweest. Dat is wel, ik denk dat het heel uniek is in Europa. Ik weet niet hoeveel spelers dat meegemaakt hebben. Ik denk niet heel veel.
0: Nee.
1: Volgens mij Cristiano Ronaldo nog met Portugal. Die met Madrid triple wonnen en met Portugal Europees kampioen werden. Mm-hmm. Maar verder durf ik het niet te zeggen, maar dat zijn er niet heel veel.
0: Nee, maar vergelijk je nu met Cristiano Ronaldo?
1: Nee, dat niet. Het gaat erom dat een aantal spelers dit zo hebben mee mogen maken. Een kwartet winnen in 1 seizoen.
0: Ja, dat snap ik ook.
1: Nee, vergelijk me netjes zeker niet. Nee.
0: Maar als je dan kijkt naar het Oranje van nu. En een beetje vergelijkt met het Oranje uit jouw tijd, zie je dan veel verschillen?
1: Ja, het is natuurlijk allemaal veranderd. Je ziet natuurlijk wel verschillen. Ik bedoel, het Oranje na ons het eigenlijk best wel goed gepresteerd, maar geen toernooi meer gewonnen. Het is natuurlijk ook anders geworden. De opzet is anders. Als je ziet hoe dat nu gaat. Nu heb je 4 interlands in 2 weken afgelopen tijd. Nou, wij hadden gewoon 1 interland.
0: Ja. Weet je niet? Ja, en dat EK, daar waren ook niet heel veel wedstrijden voor nodig natuurlijk. De EK is tegenwoordig ook weer een stuk groter.
1: Dat klopt. Maar de landen waren wel minder, maar dat waren niet de minste landen.
0: Nee, dat
1: alleen
0: klopt.
1: Alleen de opzet is natuurlijk anders. En er komen meer competities bij. En het wordt opgesplitst. En als je ziet zo'n WK, wat er toen allemaal meedeed. Ja, dat was 15, 20 jaar terug ondenkbaar. Maar ja, dat is gewoon het huidige voetbal. Of het nou of dat goed is, weet ik niet. He, dat je bijvoorbeeld tegen Qatar moet, tegen Saoedi-Arabië. En,
0: ik hoor ook een beetje twijfel in je stem. Want het is wel een hele drukke kalender.
1: Ja, dat wil ik ook zeggen. Je hebt een competitie en zeker een hele drukke kalender. Omdat ze nu 4 interlands gespeeld hebben. Terwijl het vroeger gewoon 1 of 2 in 2 weken was. En dat scheelt wel in arbeid
0: in druk,
1: intensiteit. Ja, en in druk, zeker.
0: Als we nu naar jouw huidige situatie kijken. Jij bent al een tijdje werkzaam bij PSV. Wat doe je op dit moment?
1: Nou, ik doe op dit moment, ben nog steeds eigenlijk scouting. Ik ben 1 september was ik 25 jaar in dienst bij mijn club natuurlijk.
0: Van
1: PSV
0: harte?
1: Is mijn club. Ja, dank je.
0: Heb je wat gekregen?
1: Mooie mijlpaal, ja. We hebben een mooie doos gebakken. Gewoon wat er. Een vergoeding zat eraan. Het is allemaal prima. Het is allemaal. Maar het is gewoon, het hoort bij je. Ik had ook nooit ergens anders naartoe.

0: gewoon de juiste mensen zoeken die bij de trainer en de club passen. En ja, daar hebben we afgelopen jaar
1: heb
0: natuurlijk...
1: Heb je dan niet één naam waarvan jij zegt, nou, die had ik wel als eerste gezien. En
0: Ik heb het verleden wel eens gehad met Arias, waar ik nog eens geweest ben. Dat was toen een rechtsback. Maar dat, wij doen dat, kijk, als wij een speler bij PSV halen, dan is hij 10 of 15 keer misschien wel meer gezien. En door allemaal verschillende mensen. En op het einde gaat nog een keer de technisch directeur kijken of het wel goed is. En dan, ja, maar dat doe je nooit alleen. Vroeger was dat wat meer, omdat je mindere scouts had. Mm-hmm. Maar nu is dat wel uitgebreider. En worden spelers. Ook omdat in Nederland best wel om miljoenen gaat, moet je wel echt zeker zijn van je zaak of iemand PSV 1 kan halen. Ja. Want anders is het weggegooid geld. Snap je? En dat was vroeger wel anders.
1: Toch, als je dan nu kijkt naar het Oranje, zijn er wel aardig wat jonge talenten van PSV toch geselecteerd. Ben je daar dan blij om?
0: Ja, nee, natuurlijk. Elke PSV'er die het goed doet, vind ik, is ook een soort, zeker als PSV-supporter ook, vind ik dat wel fijn om te zien. En als we dan weten dat je net bijvoorbeeld Ruben van Bommel gehaald is en nu international wordt, en een Guus Til die eigenlijk niet als basisspeler werd gezien bij PSV in het begin van het seizoen, maar nu het Nederlands elftal haalt, ja, dat zijn wel fijne dingen om te zien.
1: Ja, dat is dan toch wel weer leuk. Nog even één dingetje, want jij was toch altijd de man met de snor. Nou, er waren er meerdere.
0: Die waren van 88 wel heel veel.
1: Ja, er waren wel heel veel. Maar je had echt een stevige bezem, had je onder de neus hangen.
0: Zeker.
1: En het is weer in, hè, de snor. Ben je daar blij mee? Ja, dat die spelers ook wel allemaal een snor dragen?
0: Nee, dat moeten ze allemaal zelf weten. Ik heb hem er toen weer afgehaald en ik laat hem niet meer groeien. Maar dat is maar goed. Maar iemand hoe dat je... Hoe denk je daar al eigenlijk bij voelt?
2: Ja, je had ook zo'n appje dat ging toen viral deze zomer. Dan kon je jezelf weer als 1988 speler maken. Heb jij dat nog gedaan?
1: Zeker, ja. Ik zie er goed uit. Oh, je keek mij aan net. Sorry, Barry. Heb jij dat nog gedaan?
2: Leek je er een beetje op?
0: Nee, ik heb het niet gedaan, maar ik wist het ook niet.
2: Oh. Hey, ik heb trouwens maar even zitten zoeken.
0: Ik ken mezelf wel met snor, hoor.
2: Daar zijn ook wel beelden van. Ik heb even zitten zoeken. En het is zelfs Cristiano Ronaldo echt niet gelukt. Er zijn dus 5 PSV'ers die dit ooit geflikt hebben.
1: En niemand anders.
0: Is Portugal niet toen Madrid, ik weet niet welk jaar.
2: Ja, maar toen wonnen ze niet, toen wonnen ze niet alle prijzen in Spanje.
0: Oké. Ja,
2: dus hij is inderdaad wel, hij heeft de Champions League gewonnen en met Portugal het EK. Maar het gaat niet zo ver als bij de PSV'ers.
0: Ik heb het iemand vertelde mij dat ooit, maar dan ben ik nog trotser.
1: Maar als ik dan nu wel kijk...
2: Het is een World Cup voor clubs, maar niet het WK.
1: Er zijn wel wat spelers die inderdaad in één seizoen, zoals Messi en Iniesta en Xavi, die de zes
2: mogelijke... Maar dat was de vraag niet, hè? De vraag was, wie wint de treble in zijn eigen competitie en pakt een grote prijs?
1: En een EK of een WK.
0: Ja, dat was het. Dat was het. Nee. Oh, dan maakte ons PSV'ers nog trots.
2: Precies,
0: ja.
2: Van Breukelen, Koeman, Vanenburg, Kieft en Van Aarle. Dat zijn de enige 5 die dat ooit hebben geflikt.
1: Nou, wat mooi.
0: Ja.
1: En nog tot slot, Barry. Nou,
0: heerlijk.
1: Aankomende vrijdag.
0: Ik een beetje met de bol lopen. Ja.
1: Aankomende vrijdag, dan vieren jullie dat Koen Dille 100 zou zijn geworden. Dat is eigenlijk vandaag is dat. Maar er is ook een speciaal Koen Dille shirt uitgegeven. Zagen wij nu vandaag in het nieuws. Heb je het shirt al gekregen of niet?
0: Nee, ik heb het niet gekregen.
1: Moet je hem kopen?
0: Ik heb het wel gezien, dat weet ik niet. Ik heb het vandaag voor het eerst gehoord en ook gezien. Bij ons op de site. En ik vind dat mooi. Dat is natuurlijk wel een eerbetoon aan Koen Dille natuurlijk. Maar ook wel, ik vond het shirt wel mooi. Het is een beetje het ouderwetse PSV-shirt.
1: Ja.
0: Ja, ik ga er wel achteraan.
1: Ja, je moet hem toch wel gratis krijgen. Je bent al 25 jaar in dienst.
2: Ja, ze hadden het beste bij kunnen doen op 1 september.
0: Misschien dat ze het ergens in de brievenbus doen. Ik vond het wel heel mooi.
1: Ja, we gaan het er straks nog heel eventjes over hebben. Dankjewel dat we je konden spreken. Oud-voetballer van PSV en ook het oranje van EK 88. Barry van Aarle, dankjewel.
3: GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen, Richard K., verdient volgens zijn advocaten geen levenslang, zoals door justitie is geëist in hoger beroep. Te zeggen dat hij het geweld niet had gepland. Richard K. doodde 2 jaar geleden een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. Middelbare scholen willen zelf bepalen of ze de telefoons van hun leerlingen de hele schooldag in een kluis opbergen. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar het kabinet wil ze ook niet meer in de pauze, op het schoolplein of in de aula. Dat zou landelijk geregeld moeten worden, maar dat vinden de scholen maar niks. Het was de afgelopen maanden rustiger dan normaal in de Nederlandse winkelstraten. Vooral in de grote steden gingen minder mensen shoppen. Volgens een onderzoeksbureau komt dat door de hete zomer. Mensen zoeken dan liever verkoeling aan het strand of in de tuin dan dat ze de binnenstad opzoeken. En een opmerkelijke diskwalificatie in de halve finale van de China Open in Peking. Daniil Medvedev sloeg uit woede een tennisbal het publiek in en die kwam in het oog van een toeschouwer terecht. Zijn tegenstander Novak Djokovic kon daardoor in 1 keer door naar de finale. Daar neemt hij het op tegen Alex de Minaur. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Weer problemen op de afsluitdijk, de A7. Bij Kornwerderzand is ter hoogte van de sluizen de weg in beide richtingen afgesloten. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Omrijden doe je via Emmeloord in beide richtingen, onder andere over de A6, door Flevoland dus. De A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden 17 kilometer en 50 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum doe je er tussen De Bilt en Heverdingen een half uur langer over. En op de A58 minstens een uur vertraging van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel staat 13 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Van Eindhoven naar Tilburg kies je het beste de route via Den Bosch. Over de A2 en de A65.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
16: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Alle verf super voordelig.
20: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
21: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
23: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
24: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
23: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
1: GPR Sportradio. Kees Dorrestein.
25: Ja, goedemiddag. De eerste overwinning van Max was natuurlijk heerlijk, maar de start was wel erg pijnlijk om te zien. Wat doet de FIA om ervoor te zorgen dat dat niet nog een keer gaat gebeuren en die auto's dus niet stilvallen? Je hoort het zo.

0: John Cicada, Just Another Day. GPR Sportradio, dat is waar naar je luistert. Goedemiddag, Twan van Peperstraten. Is er even een dagje niet, dus neem ik de honneurs waar. Kees Dorrestein is er, hallo. Van de vrijdagmiddagshow, als je misschien wel eens luistert. Robert Rijk is er ook bij. Die, waarmee ik de show vrijdag samen maak. Hè?
1: En dan, als jij er op maandag bent, dan ben ik er ook op maandag.
0: Ja, dat vind ik hartstikke leuk, dat je er dan ook bij is. Nout is er trouwens ook bij, hoor. De stagiair, die hoor je niet zo vaak. Maar ik zal hem even... Daar is hij. Hoi, Nout.
2: Hoi, hoi.
0: Ja, die bereidt dan het nieuws ook heel goed voor. Dus we pakken zo even het laatste nieuws erbij. Maar heel even, we hoorden het net al in het ANP-nieuws. Hè? De Medvedev gedisqualificeerd in Peking, omdat hij... een bal tegen een supporter heeft aangeslagen. En je hebt de beelden net gezien.
1: Ja, ik dacht, dat ga ik toch eens. Ik hoorde dat in het nieuws. Ik dacht, ik ga toch eens heel even kijken hoe dat dan zit. Ja, Medvedev. Volgens mij had Djokovic nog drie puntjes nodig. En dan had hij ook de wedstrijd gewonnen. Dus
0: Medvedev was een beetje boos. Dat zie je wel vaak.
1: Nou ja, boos. Hij is niet eens echt boos. Hij mist een punt. En de bal die stuitert tegen de achterkant van zo'n wand. Want dat zie je natuurlijk altijd van die grote wanden achter die tennis staan. Die bal die stuitert eigenlijk terug. En eigenlijk vrij nonchalant slaat hij die bal zo, weet je, en poem, zo weer.
0: Ja, nou, maar als toptennissers nonchalant een bel wegslaan, dan gaat hij alsnog met 100 km per uur.
1: Dat klopt, maar je zag weinig agressie. Het was meer zo van, ach shit, ik sla toch even die bal weg. En daarna zit inderdaad een man met de handen voor zijn ogen. Die wordt weggevoerd door de mensen met wie hij die tenniswedstrijd bezoekt. En die scheidsrechter klimt uit de stoel en die zegt...
0: Het is klaar.
1: U wordt bedankt voor bewezen dienst.
0: En hoe reageerde die erop?
1: Ja, hij stond een beetje verbouwereerd te kijken. En zo, waarschijnlijk is het beste Chinees tegen die man te zeggen dat het hem onwijs speet. Maar ja, goed, nogmaals, drie punten later had waarschijnlijk Djokovic anders ook gewonnen.
0: Dus. Ja, maar toch bijzondere beelden.
1: Ja, dat is het. Dat zijn het zeker.
0: Laten we het laatste nieuws erbij pakken. Want Visma Leasebike heeft Nathan van Hooijdonk aangesteld als sportief directeur. De Belg is de opvolger van Jacco Verharen. Voor Van Hooijdonk betekent de nieuwe functie een terugkeer in de wielerwereld. In 2023 moest hij zijn carrière als renner namelijk noodgedwongen beëindigen, nadat hij achter het stuur een hartstilstand had gekregen. Als directeur wordt hij nu onder andere verantwoordelijk voor zijn goede vriend en kopman van de ploeg, Wout van Aert.
1: Ja, en Patrick Roest heeft last van een beweegstoornis die zich het best laat vergelijken met een zwabbervoet. En daardoor is het nog maar de vraag of en wanneer hij aan het nieuwe schaatsseizoen kan beginnen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft gedacht aan stoppen, maar zover is het dus nog niet gekomen. Roest wil nog niet afscheid nemen van het schaatsen en richt zich nog volledig op zijn herstel.
0: En Valtteri Bottas heeft een opmerkelijke manier gekozen om van Maleisië naar Singapore te reizen voor de volgende GP. Hij gaat namelijk op zijn gravelbike naar Singapore fietsen in plaats van het vliegtuig nemen. Dat is een flink stuk, want dat moet hij dus in etappes gaan doen. Het is een fietstocht van 320 kilometer, daar is hij nu aan begonnen. Zijn reis is voor zijn fans te volgen via Strava, want tegenwoordig als je een goed sporter bent, moet het op Strava staan. Maar wel leuk...
1: Bolen kan niet op Strava, hè? Bolen kan niet op Strava.
0: Nee, ik wil inderdaad, en daarom zit ik niet op Strava. Misschien ben ik daar een beetje jaloers op, Valtteri Bottas. Maar hij deelt dus ook...
1: De snelheid van je ballen die op Strava zitten.
0: Ja, nou dan 30 km per uur, toch aardig. In ieder geval, je kan de beelden ook op de socials zien. Hij moet wel opschieten, want donderdag moet hij alweer bij de perspresentatie daar zijn. Dus we moeten wel even doortrappen. Over Formule 1 gesproken, we blikken zo meteen even terug op de race van gisteren. Want er is vooral nog discussie over, ja, hoe kan het nou zijn dat als het een beetje gaat regenen, dat die motoren uitvallen en dat iedereen er stilstaat en die start zo lang wordt uitgesteld. Wat gaat de FIA daaraan doen en gaan we in de volgende race nog meer technische problemen zien? Dat hoor je zo meteen op GPR Sportradio.

0: you agree. Gavin DeGraw. Follow through op GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: De vraag is nu ook een beetje of de FIA een follow-through doet. Want ja, we hebben allemaal die bizarre start gezien van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. En die maakt nog steeds wel de tongen los. Want de race startte 1 uur en 40 minuten later. 1 uur vanwege de regen en 40 minuten vanwege technische problemen. Want tijdens de 2 formatieronden vielen bij meerdere teams de motoren uit. Ze konden niet tegen een spatje regen. Dat is toch opvallend. Jeroen Mul is coureur en presentator van het Ziggo Race Café. Goedemiddag, Jeroen.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe kan het dat de duurste auto's ter wereld niet tegen regen kunnen?
2: Nou ja, het leek inderdaad natuurlijk op alsof ze niet tegen regen of niet tegen water kunnen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, of eigenlijk helemaal niet waar. Maar het was inderdaad een samenloop van omstandigheden die uiteindelijk ervoor zorgde dat de FIA en de Formule 1 teams erachter kwamen dat er simpelweg een software bug in de systemen zitten die de FIA in Formule 1 auto's laat. Je moet je voorstellen, we hebben natuurlijk een heel ingewikkeld motor- en aandrijflijnreglement nu in 2026 gekregen, waarbij ongeveer de helft van het vermogen wat een Formule 1 auto heeft, het helft aantal van de pk's, dat moet uit elektrisch vermogen komen, dus uit een batterij met elektromotor. En de andere helft mag dan uit een traditionele brandstofmotor komen. En dat wordt continu gereguleerd. Of in ieder geval, dat wordt gecontroleerd ook door software van de FIA die in de auto zit. Ook de hoeveelheid energie die je mag terugwinnen en dus de hoeveelheid energie die je mag afgeven, dat is allemaal begrensd en kan gecontroleerd worden. En zo heb je dus ook nog het overtake-concept. Dat als een auto binnen een seconde van een ander zit, wat voorheen de DRS was, heb je nu overtake, waarbij je dan als Formule 1-coureur meer elektrisch vermogen mag loslaten. Mm-hmm. Dat alles is dus allemaal gereguleerd. En waar ze nu dus achter kwamen, was dat door de combinatie van de hele lage snelheden die gereden werden in de formatieronde onder natte omstandigheden, plus de weinig grip en het wet weather management wat geactiveerd werd op het moment dat ze dus inderdaad in regenomstandigheden rijden, dan gaat dat hele softwareprogramma ook echt daadwerkelijk op een nat weeromstandigheidsprogramma. In combinatie ook weer met op een of andere manier de specifieke mini-sectoren die op het circuit van Sepang liggen. Mm-hmm. Het softwarepakket wat al die elektrische energie en dus ook de power-afgifte eigenlijk moet beheersen en moet controleren, in een situatie terecht kwam waar dus een bug in zat, waar een foutje in de software zat, waardoor ineens allerlei auto's geen controle meer hadden over het gaspedaal. Of in ieder geval, het gaspedaal is een elektrisch pedaal, fly-by-wire, en dat werkt niet meer. Het werd allemaal in een begrenzing eigenlijk gezet, waardoor ze allemaal niet meer konden rijden. Dus het was niet zo dat het door water, doordat er water in een computer kwam en dat kon maar niet tegen, dat ze daardoor ineens een storing hadden. Maar het was een bizarre samenloop van omstandigheden. Precies. Die ze nog niet eerder hebben meegemaakt.
0: Maar Jeroen, de FIA zegt dan, oké, we hebben een software-update uitgevoerd, daar is mee getest. De teams hebben die doorgevoerd. De een had een wat snellere laptop dan de ander, maar op één punt was iedereen klaar. Dan denk ik dan ook, ja, hoe groot is de schrik nu dat er bij de volgende race nog iets gaat gebeuren?
2: Nou ja, ik denk dat die schrik er niet echt is, omdat ja, je hebt dit nu gevonden en die systemen die zijn mega geavanceerd en er zitten hele knappe koppen achter die dat allemaal bedenken en maken en programmeren. En ja, we hebben allemaal ook wel eens meegemaakt dat in onze iPhone of in een andere computer er een storing zit waar dan een software update voor gemaakt moet worden. En dan is dat weer gefixt. Ze zullen er ook zeker na natuurlijk een beetje de blamage wel van deze ontdekking tijdens de Grand Prix, wat natuurlijk geen goed beeld was. Wel interessant beeld, maar geen goed beeld was voor de kijkers thuis. Zullen ze wel extra goed alles nog een keer doorgelezen hebben, doorgerekend hebben, gecheckt, getest, om ervoor te zorgen dat ze nu alle foutjes of mogelijke foutjes er wel hebben uitgevist.
0: Precies, want ja, ik denk dan ook wel weer, Max die zei ook nog wel van, ja, weet je, bij een V8 motor heb je dit niet. We weten dat er wel een paar coureurs zijn die zeggen, nou, dit is wel heel erg elektrisch rijden en niet meer een benzinemotor. In hoeverre is dat zo? Rij je meer met een computer of is het toch nog steeds echt wel een motor met zijn onderdelen en dat soort zaken?
2: Nee, kijk, het is de combinatie van de twee. Er zit nog steeds een traditionele verbrandingsmotor in. Weliswaar niet een V8, maar een V6 en met een turbo. En de Formule 1 coureurs en eigenlijk ook alle Formule 1 en autosportliefhebbers willen het liefste terug naar de oude oer V8. Of het liefst, tenminste voor mij persoonlijk, de V10 tijd. Puur omdat die motoren zo mooi klonken. En dat was zo sensationeel. Een brandstofmotor, een V10 die 19 of 20.000 toeren kan draaien zonder turbo's. Ja, dat geeft dat enorme jankende, kenmerkende Formule 1 geluid van de jaren 90-2000. En die motoren waren in de basis inderdaad eenvoudiger, simpeler in de zin van die hadden niet al die elektronica. Wat die wel hebben is een hele hoop mechanische onderdeeltjes die gesmeerd moeten worden en heel hard in de ronde moeten draaien, waar ook van alles in stuk kan gaan. En dan had je die spectaculaire ploffende motoren en zo. Dus ja, daar gingen dingen ook wel eens mis. En nu is het een combinatie van elektromotoren en een accu in samenwerking met een brandstofmotor. En puur en alleen omdat de Formule 1 en in de organisaties binnen de homologatie wel ervoor willen zorgen dat iedereen een beetje met gelijkwaardig materiaal rijdt en het dus beheerst wordt door de FIA, zitten er ook allemaal van die computers tussen die dan de vermogensafgifte, ja, de regeneratie en zo allemaal moet reguleren. Stel ze zouden dat allemaal loslaten, dat is ook niet handig, want dan krijg je hele grote gaten en dan heb je ook geen leuke competitie meer. Maar stel je zou het helemaal loslaten, je zou het een soort vrije markt laten waarbij al die teams helemaal kunnen doen wat ze willen. Ja, dan heb je dat misschien ook minder, omdat ze dan hun eigen weg gaan vinden en niet meer te doen hebben met die software van de FIA.
0: Nou, dankjewel Jeroen Mul, coureur en presentator van het Ziggo Race Café. Goed nieuws dus voor de fans. Het zou niet meer mogen gebeuren. Dus dat is wel weer mooi. Robertje kan gewoon klaar gaan zitten voor de start. En dan zou die ook echt moeten beginnen.
3: Ja, maar Formule 1 races zijn stiekem toch altijd het leukste als er gewoon gedoe is, vind ik.
0: Ja, maar niet als je er op 1 uur en 40 minuten op gedoe moet wachten, toch?
3: Ja, maar dan komt toch een andere dynamiek. En dan zie je dus dat zo'n coureur als Verstappen dat altijd heel goed aan kan. Ik vind het altijd leuk als er een beetje... Ja.
0: Hij heeft wel gewonnen dankzij gedoe en dankzij regen. En het mooie is, dan hoor je gewoon weer langer Olaf Mol hier op GPR Sport Radio, toch?
3: Zo is het ook.
0: Ik zeg, hartstikke idee. Volgende keer weer gedoe. Je luistert naar GPR Sport Radio. Zometeen gaan we het hebben over een bijzonder shirt van PSV.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Groot nieuws.
5: nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
13: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
17: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
21: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
20: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
23: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
24: Honda, the power of dreams.
25: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
26: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
27: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
28: Let op. Geld lenen kost geld.
29: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
30: Simyo.
31: Chris?
32: Ja?
31: Hoef jij niet te werken vandaag?
32: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
31: Dus, heb je nu...
32: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
31: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
33: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
34: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Na de mysterieuze dood van nog een hond in Schiedam wordt onderzoek gedaan op een tweede hondenuitlaatplek. Eerder overleden al 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park in een ander deel van de stad. Nepal stopt met het zoeken naar vermisten van de overstromingen eind augustus. Daarbij vielen bijna 1500 doden en er worden nog zeker 5000 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. En een NAC-supporter heeft rond de uitwedstrijd tegen Vitesse afgelopen zaterdag vuurwerk afgestoken in het toilet. 5 mensen raakten gewond door rondvliegende stukken en er is een verdachte opgepakt.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
35: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 Den Oever Heerenveen loopt het vast bij Kornwerderzand op de afsluitdijk. Door technische problemen bij de sluizen is de afsluitdijk in beide richtingen dicht. Omrijden doe je via de Flevopolder, onder andere over de A6. A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. A27 Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 3 kwartier extra door een ongeval. En dat geldt ook voor de A35 van Almelo naar Enschede, tussen Almelo en Borne-West.
1: GPR Sportradio.
0: The Sound of Sport.
1: Kees Dorrestein.
2: Goedemiddag. PSV heeft een bijzonder nieuw shirt gepresenteerd. Zonder sponsor, met een oud logo. Het lijkt alsof je in de jaren 60 speelt. Waarom en wie hem gemaakt heeft, hoor je zo meteen.

0: tonight. Train, heel de Hazel Sister. GPR Sportradio, daar luister je naar. Goedemiddag, Twan is er eventjes niet. Dus neem ik de honneurs waar. Kees hier, samen met Robert. Wij presenteren de vrijdagshow altijd.
1: Ken je die sketch van Theo Maas over honneurs?
0: Nee.
1: Moet je vanavond even kijken op YouTube, is heel leuk.
0: Nou, wat is dit nou? Hier heb je natuurlijk helemaal niks aan, Robert, als je nu aan het luisteren
1: gewoon,
0: bent.
1: Gewoon honneurs.
0: Honneurs.
1: Theo Maas.
0: Oké.
1: Een leuke avond.
0: Ja, dat is, hij heeft ook een leuk gesprek over... Een sketch over Barry van Aarle, die spraken wij eerder in de uitzending. Ook de moeite waard. Wat ook de moeite waard is, er is een nieuwe podcast online over Formule 1 natuurlijk. Formule 1 aan tafel. Kijken vooral terug op hoe Max het zondag zo fantastisch heeft gedaan. Maar ze hebben het ook over andere zaken. Ze hebben het onder andere over de drie dagen baard van Rob van Zomeren. En vooral heel erg over Formule 1. En bijvoorbeeld over die fantastische inhaalactie van Verstappen. Die Antonelli, hop, zo de baas was.
2: Max, in dit soort omstandigheden, is hij in dit soort openingsrondjes waar het nog half vochtig is, daar weet hij zo ontzettend goed te voelen waar ligt die grip. Hij, niet dat hij het altijd opzoekt, maar als hij het voelt, weet hij, daar moet ik zijn. En hij kwam dus alsnog terug aan de binnenkant. Dus in die zin was ik wel verrast. Want ik denk, nou, dat gaat hem niet meer lukken daar. Maar ja, ook Antonelli gleed daar weer wat naar buiten. Dus dan wordt die deur weer geopend. Prachtig in alle manoeuvre tot gevolg.
3: Kan je nou zeggen dat Antonelli ook weet dat hij hem niet tegen Verstappen aan moet rijden? Verstappen gaat dus niet van het gas af, dat weet hij. Ja. Antonelli staat één in het kampioenschap. Dus die denkt van, die tweede plek zo goed.
4: Ja, maar Antonelli was net zo verrast als dat jij was. Want hij had nooit meer verwacht.
2: Ik al niet. Nee, hij kwam echt van verder.
5: Is die safety car ook het geluk geweest voor Ferrari om de race alsnog te redden?
3: Nou, onderstreept werd gedrukt.
2: Ik denk dat ik het goed zeg dat het op dat moment 68 seconden waren. Ja, die krijg je gewoon terug.
5: Ja.
2: Maar ja, dat weten we met safety cars. En in alle realiteit, een wedstrijd die zo van start gaat, dan weet je ook wel dat er een safety car kan komen.
5: Ja,
2: dus,
5: die kans is groot.
2: Ja, zwaar. En het heeft uiteindelijk een goede wedstrijd opgeleverd.
0: De nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel is nu te beluisteren op gprsportradio.nl. In onze app, in je favoriete podcast app, allemaal kan je hem vinden. Zeker de moeite waard na die overwinning van Max afgelopen zondag. We gaan het zometeen... Wat zeg je nou?
4: Duurt die net zo lang als die race, die podcast? Of?
0: Nee. Veel sneller. We gaan het zo meteen trouwens eventjes hebben over dat nieuwe shirt van PSV. Eerst Peter Gabriel met Sledgehammer op GPR Sportradio.

0: Heerlijk. Uit mijn geboortejaar 1986, Pieter Gabriel.
1: GPR, Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, PSV staat vrijdag stil bij de 100ste verjaardag van clubicoon Koen Dille. Dille zou vandaag namelijk 100 jaar zijn geworden. En daarom speelt PSV met een speciaal Koen Dillen shirt. Vrijdag tegen Heerenveen. Ziet er mooi uit. Robert, jij hebt hem alvast even bekijken.
3: Ja, zeker. Nee, het is een heel klassiek mooi shirt met een rood-witte baan, zoals je het gewend bent van PSV.
0: Nou, Arne Breugel is de manager van de merchandise bij PSV. Hij wordt ook wel Mr. Shirt of Chef Shirts genoemd. Arne, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, wij hebben het al even omschreven. Wij vinden dat hij er mooi uitziet, maar het blijft radio. Kan jij hem tot iets meer in detail omschrijven van hoe dat shirt er dan uitziet waar jullie vrijdag in gaan spelen?
4: Nou, we hebben het zo klassiek mogelijk gehouden. Het komt natuurlijk voort uit een tijd dat de club nog niet speelde met sponsoren. Dus een volledig gestreept rood-wit shirt in de verticale banen aan de voorkant en de achterkant. Het clublogo, dat is een logo uit die periode. En zoals ik net zei, geen enkele sponsor op het shirt.
0: Nee, dat is, wat vindt de sponsor daarvan?
4: Nou ja, dat was natuurlijk wel even een... Er waren een aantal belletjes die moesten plegen. maar wel natuurlijk met een heel mooi historisch verhaal erachter. Koen Dille, clubicoon van PSV. En ja, dat hebben we natuurlijk ook gewoon gebruikt. Met het verzoek om één wedstrijd een keer zonder sponsor te spelen. En ik moet eerlijk zeggen, het toont misschien ook een klein beetje de relatie tussen PSV en haar sponsoren. Eigenlijk alle sponsoren gingen daar probleemloos mee akkoord.
0: Ja, dat is. En het is dan wel het huidige materiaal, toch? Want het is niet zo'n wollen shirt als in de jaren 50.
4: Nee. Ik denk dat onze spelers daar niet heel blij mee zouden zijn. maar dat is natuurlijk het technische materiaal van dit moment. Maar wel volledig met de uitstraling van toen. En misschien nog wel een heel leuk detail wat op het shirt zit. Dat zit op de achterkant, hè, in de nek. Koen Dille had tijdens zijn carrière bij PSV en ook na zijn carrière een sigarenzaak. Dus we hebben een soort sigarenbandje hebben gemaakt met zijn beeldenis erin. Het aantal doelpunten uit zijn historische jaar. Dat hebben we wel heel mooi als een stijlelement toe kunnen voegen aan dit shirt.
0: Ja, wat voor de veel luisteraars onder ons, die hebben niet het geluk gehad om hem te zien spelen. Dat historische jaar was 56-57 namelijk. 43 goals scoorde die.
4: Ja, dat waren er wat.
0: Ja, denk je dat überhaupt nog geëvenaard kan worden in deze moderne tijd?
4: Het komt vrij vaak voor dat met name aan het begin van een voetbalseizoen de Koen Dille-index er wel eens bijgehaald gaat worden. Want zo heet dat in de tussentijd. Alleen Koen Dille, ja, die heeft met name in de tweede fase van het seizoen zelf ontzettend veel gescoord. En het blijkt al iedere keer eigenlijk een onmogelijke opgave. Dus ja, ik denk dat het niet nog een keer gehaald gaat worden.
0: Hoe kon hij zoveel scoren? Wat was er dan zo speciaal aan hem?
4: Gewoon echt een neusje voor de goal. Een echte spits. En die hebben wij natuurlijk wel vaker gehad. Willy van der Kuijlen was ook zo'n clubicoon. Een echte spits. Met een, in het geval van Koen Dille, ook nog eens een verwoestend schot. Zijn bijnaam was niet voor niks het kanon.
0: Nee, precies. Met welke speler van nu zou je het beste kunnen vergelijken? Dan mag je internationaal kijken.
4: Oh, dat vind ik wel echt heel erg moeilijk. Van nu vind ik eigenlijk lastig. Als ik een beetje toch ook gewoon ga kijken naar mijn eigen tijd. Ik bedoel, echt een goalgetter, een echte afmaker. Ja, dat vond ik altijd Ruud van Nistelrooy. Ja. Dat was ook zo iemand, hè, een neusje voor de goal.
0: Echt, nou, dat deed hij vaak ook met zijn neusjes, hè? Met zo'n puntetje.
5: Was het niet een beetje een Lewandowski? Dus, zo'n spits dus, alleen maar...
4: Ja, het zijn eigenlijk niet zoveel kijken naar de medespelers. Precies. Alleen maar kijken naar die goal.
5: Afmaken.
4: En, ja, daarvoor ben je spits.
0: Ja, en gewoon bonkige grote gasten die hem er gewoon in rammen, toch? Zo simpel is het.
5: Ik heb nog een vraagje trouwens. Ik zag het shirt, yeah. En normaal hebben jullie volgens mij een effen vlak op de rug om de naam goed leesbaar te krijgen en het nummer goed leesbaar te krijgen. Ja. Nu zijn er allemaal gewoon strepen. Hoe gaan jullie dat doen? Gaan jullie met andere kleuren werken of zo?
4: Nee, die effe baan, die is eigenlijk alleen maar noodzakelijk in de Champions League. In het Europees verband. Dat is een regel van de UEFA. Dat het nummer van een gestreept shirt, in ieder geval van... Kijk, een club als AC Milan heeft zwart-rode banen. Die mogen die banen door laten lopen. Want als ze met een wit nummer spelen, is er voldoende contrast.
5: Ja.
4: De rood-witte banen die wij hebben, met een zwart nummer, dat vindt de UEFA te weinig contrast. Dat is de reden dat wij altijd met een rood vlak moeten spelen.
5: Ja.
4: In de nationale eredivisie geldt dat niet. Dus wij kunnen komend weekend gewoon met een zwart nummer spelen. En in die tijd werd er ook niet gespeeld met namen. Dus dat gaan wij komend weekend ook niet doen.
3: Oh, wat goed. Oh, gewoon echte rugnummers alleen.
4: Helemaal old school zoals het toen was.
3: Ja, want, een uurtje geleden hadden we namelijk Barry van Aalen aan de lijn.
4: Ja.
3: En
4: ja.
3: Je zou ons en hem een heel groot plezier doen om in ieder geval voor te zorgen dat Barry van Aalen ook even een shirtje krijgt.
4: Nou, dat komt vast en zeker goed. Ja. Ik bedoel, aankomende vrijdag is de familie Dillen uitgenodigd op de sponsoretage. Daar loopt Barry doorgaans ook rond. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, dat is mooi. Want hij vroeg zich af of hij er één moest kopen of dat hij er één zou krijgen. Dus dat is dan bij deze gefixt.
4: Als hij het heel aardig vraagt, dan komt dat dik in orde.
0: Nou, oké, goed.
4: Nee, dat regelen we voor Barry. Dat regelen we voor Barry.
0: Nee, dat vind ik dan heel mooi. Nog tot slot, heb je dit shirt dan uiteindelijk zelf ontwikkeld? Of had je dan nog een ontwikkelteam dat dan naar de foto's keek van vroeger en dacht, nou, zo wordt hij ongeveer het mooist?
4: Nou, ik denk dat het gaat toch nog net een klein stukje verder. Ik bedoel, wij hebben regelmatig een inspiratiesessie met onze supporters en met onze kledingsponsor. En ja, voor ons is een shirt niet zomaar een shirt. We proberen altijd een beetje een verhaal te vertellen. En wat je met een shirt vaak doet, dan ga je terug naar de historie van de club. Of je kijkt naar de stad of de provincie. Maar echt kijken naar een speler, ja, dat werd eigenlijk niet vaak gedaan. En er was een van de mensen in die supportersgroep die zei van, hey god, dat zou ook wel een keer leuk zijn. En dat is bij ons blijven hangen. Toen zijn we eens gaan kijken naar de kalender en toen dachten we, hey, Koen Dillen, dat zou wel een mooi verhaal zijn. En design technisch, ja, is het natuurlijk best wel basis. Dus je hoeft er geen extreme studie voor te hebben om tot dit shirt te komen.
0: Alles
4: is heel belangrijk.
0: Ja, maar Arne, ik heb wel een kritiekpuntje. Ik zat naar de foto's van Dillen te kijken en die had een paar knoopjes op zijn shirt zitten. En de meeste van de knoopjes gingen ook open. Dus het ging bijna tot zijn navel door. Ik overdrijf een beetje. Maar ik mis wel de knoopjes.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. Alleen we moeten ook af en toe denken aan het comfort voor onze spelers. En die zijn niet heel erg van de knoopjes. Nee. Bal opvangen op de borst en dat doet dat knoopje pijn. Dus dat is de reden dat we wel hebben gekozen voor het klassieke kraagje. Maar de knoopjes hebben in dit geval weggelaten.
0: Op zich wel een goed excuus, denk ik dan, Arne.
3: Ik kijk er nog een keer goed naar.
0: Ja?
3: Het begint wel meer op Atletico te lijken van nu.
0: Nee.
3: Jawel. Ja. Zeg maar, normaal lijken ze niet op elkaar, maar ik zit zo nog een keer naar dat shirt te kijken en ik denk, nou.
4: Ja, maar het gaat natuurlijk meer als alleen het shirt. Je moet naar het hele tenue kijken. De zwarte broek, de traditioneel geringde kousen. Zo was het in die tijd en zo heb ik voor zoveel mogelijk proberen te reproduceren.
3: Nee, kijk, als ik PSV-supporter zou zijn, zou ik meteen een campagne beginnen dat het vanaf volgend jaar gewoon het reguliere shirt was met dan het moderne logo erop, want het is een schitterend shirt.
4: Er zijn wat mensen die het geopperd hebben, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oeh, is dit een kleine primeur van het zou zomaar eens zijn dat volgend jaar het 100 jaar shirt voor het hele seizoen?
4: Nee, uiteindelijk kun je natuurlijk niet zonder sponsoren.
0: Nee.
4: Dus die moeten weer terug op het shirt.
0: Precies, die kunnen er best op.
4: Ja, dat zou kunnen, maar dat doet ook weer een beetje afbreuk aan dit shirt. Dus laten we het hier mooi bij laten.
0: Precies. Dankjewel, Arne Breugel, de manager van de merchandise bij PSV. Mr. Shirt wordt hij ook wel genoemd. Je hoort hem hier op GPR Sport Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Schiedam breidt het onderzoek naar plotselinge hondensterfte uit. In korte tijd overleden in Schiedam 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park. Er is nu een 6e hond dood gegaan, maar die was uitgelaten op een andere plek. De gemeente graaft nu ook daar in de bodem. Het kan zijn dat de honden iets giftigs binnenkregen. Voetbalclub NAC Breda is kwaad over een vuurwerkactie eergisteren rond de uitwedstrijd tegen Vitesse in het Gelredome. Een NAC-supporter liet vuurwerk ontploffen in een wc. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 stewards. Er is een verdachte opgepakt en die zit volgens NAC nog steeds vast. De autoriteiten in Nepal zijn gestopt met zoeken naar vermisten van de overstromingen van 2 maanden geleden. Ze gaan ervan uit dat iedereen die nu nog niet terecht is, is overleden. Bij de overstromingen vielen bijna 1500 doden en meer dan 5000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 2 Nederlanders. En Suzanne Schulting zit niet bij de Nederlandse shorttrack selectie voor de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen. Dat begint eind deze maand in Canada. Olympisch kampioen Xandra Velzenboer en Jens van het Woud zitten er wel bij. Velzenboer kondigde eerder aan om net als Schulting ook te gaan schaatsen op de lange baan. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 500 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. Een half uur extra. De A7 Den Oever-Heerenveen op de Afsluitdijk tussen Breesandijk en Kornwerner-Zand. Een half uur vertraging. Er was daar een probleem aan de brug. De Afsluitdijk was in beide richtingen een tijdje dicht. Dan de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Nog 3 kwartier extra. Een ongeluk op de A13 naar Den Haag zorgt voor 40 minuten vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Den Haag Delft-Zuid zat 4 kilometer. Er is maar 1 rijstrook open. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Is het op onthoud een half uur.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen?
12: Draken temmen in het Verre Oosten?
13: Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, een broodje.
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
20: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
23: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
24: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
25: Zeker weten.
24: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
23: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
26: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
27: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
26: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
28: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: GPR Sportradio. Kees Dorrestein.
29: Goedenavond. Het laatste nieuws komt er voor je aan met nieuws over de blessure van Mbappé. En de NAC-supporters die vuurwerk hebben afgestoken worden zwaar gestraft, zegt de club. Nou, hoe dat zit, hoor je zo.

0: Snap, GPR Sportradio, Rhythm is a Dancer. Goedenavond, 6:10 om precies te zijn. Hier op GPR Sportradio. Twan van Peperstraat is even een dag vrij. En daarom mag ik het doen, Kees Dorrestein, samen met Robert Rijk.
1: Goedenavond.
0: Ja, wij presenteren vaak de vrijdagshow. Dus als je rond deze tijd op vrijdag luistert, nou, dan hoor je ons. En af en toe dan mogen we even invallen en dan is Robert er ook bij. Ik zag net nog een interessant feitje over gisteren, Robert.
1: Oh?
0: Oranje heeft natuurlijk gespeeld tegen Servië, 2-1. En wie maakte de 2-1?
1: Zirkzee.
0: Zirkzee, inderdaad. Mooi spitsengoaltje. Dat was zijn eerste officiële doelpunt in een officiële clubwedstrijd of nationale wedstrijd sinds 30 november vorig jaar.
1: Oh, nou dan is het heel wat dat Xavi hem erin heeft gezet om een doelpunt te maken. Want dat is een groot risico, lijkt.
0: Nou ja, nou, hij heeft tijdens wat oefenpotjes dit seizoen al wel gescoord. Maar hij heeft in het jaar 2026 dus geen doelpunt gemaakt in een officiële wedstrijd.
1: Sterker nog, ik weet niet of Xavi die statistiek bij de hand had. Anders had hij het misschien wel niet gedaan.
0: Nou, maar welke spits hebben we dan nog over?
1: Ja, dat is ook weer zo.
0: Dat is dan ook zo. Zullen we even naar het laatste nieuws gaan?
1: Van Nistelrooy zit op de bank.
0: Wie?
1: Van Nistelrooy.
0: Ja, precies. Die kan het dan nog wel. Kijken of hij nog een beetje fit is als trainer. Kom er maar in. Oké, het laatste nieuws dan.
1: Ja, NAC Breda wil een supporter de zwaarst mogelijke straf opleggen. Waarom dan? Nou, afgelopen weekend was hij in de Gelredome bij Vitesse. En toen heeft hij vuurwerk afgestoken op het toilet. Nou, ik weet niet waar jij vuurwerk afsteekt, maar niet op het toilet.
0: Nee, nergens eigenlijk.
1: Nee, ja, goed. Mensen raakten daarbij gewond. En NAC is dus een onderzoek gestart om de dader te vinden. En hem dus, zo zwaar als mogelijk te straffen.
0: Ja, maar wat dat dan is?
1: Ja, dat. Ik weet natuurlijk. Kijk, NAC is natuurlijk geen. Hoe zeg je dat? Ze kunnen niet zomaar een gevangenisstraf opleggen. Ze zijn geen.
0: Nee, maar je kan natuurlijk wel stadionverboden.
1: Ja, exact. Maar misschien hebben zij wel meer in gedachten. Alleen ja. Dan zal een voetbalclub niet zomaar rechter kunnen.
0: Nee, dan moeten ze de politie inschakelen. Precies. Maar in ieder geval, ik vind het wel opvallend. Dat wordt dan vaak gezegd: zwaarst mogelijke straf. Maar wat dat dan is, dat zetten ze dan niet bij. Dat mag je van mij best zeggen als je zoiets doet. Want mensen zijn gewoon gewond geraakt. Oké. De blessure die Kylian Mbappé tijdens de internatperiode heeft opgelopen is niet ernstig. Mbappé verliet het Franse kamp al na 1 wedstrijd. Maar Real Madrid kan over hem beschikken komend weekend. Hij kan gewoon spelen, melden verschillende Spaanse media. De zorgen waren wel groot in Spanje, want het bleek om dezelfde knie te gaan waaraan Mbappé vorig seizoen ook al was geopend.
1: Ja, of Mbappé wist misschien dus gewoon dat het al meeviel en daarom ging hij nog even de club in. Omdat
0: ja, want daar was ook ophef over.
1: Ja, vorig weekend was hij dus in de kroeg gesignaleerd nadat hij geblesseerd was uitgevallen.
0: Ja, inderdaad. En dat vonden de Spaanse fans dan ook weer niet.
1: Ja, maar hij wist gewoon dat het niet zo erg was.
0: Nou ja, hij kon dansen in ieder geval. Dat had je als fans het ook al kunnen weten.
1: Ja, Erling Haaland is gisteravond na de verloren Nations League tegen Portugal meteen het vliegtuig ingestapt. De Noorse spits werd na ruim een uur gewisseld. En we weten eigenlijk niet of dat hij het eindsignaal nog in het stadion heeft meegemaakt. Want hij zat direct in een privéjet richting Ibiza. Want ook de bondscoach Solbakken zei, ja, hij is echt helemaal op. Die heeft wat rust en vakantie nodig.
0: Ja, inderdaad. Wel heel snel. Maar ja, als je het kan betalen, dan kan je het betalen toch? Snap ik ook wel. Zometeen gaan we het over misschien wel de leukste winnaar van dit weekend hebben. Hij is nog niet zo oud, maar hij is wel heel erg vrolijk. En waar dat dan mee te maken heeft, dat heeft met bijzondere wedstrijden die opkomen, waar je dan ook nog eens goed aan kan verdienen.
2: GPR Sportradio.

0: zo mooi deze. GPR Sport Radio. Met Keen. Ja, het was misschien wel het sportmoment van dit weekend. Je hebt misschien wel voorbij zien komen op de Instagram Reels of op TikTok. Van de leukste winnaar kunnen we wel noemen van een wedstrijd van dit weekend. Jij hebt hem ook gezien, toch, Robert?
1: Ja, zeker. Kijk, ik ben ook. Ik mag het wel verklappen. Het is een hardloper. En ik ben ook een hardloper. En dan krijg je van allerlei kanten krijg je deze. Ja, dit filmpje toegestuurd.
0: Ja, echt. Ja, en jij bent een wat oudere hardloper. Dit is hardloper Pim. De jongste winnaar van de singelloop in Utrecht dit weekend. Maar hij doet het niet. Waar is Pim nou? Pak eventjes Pim erbij. Daar is hij.
2: Ik dacht alleen maar gas geven. Dat was het enige wat ik dacht.
3: Pim, je was als eerste binnen.
2: Ja, echt zo spannend. Ik wist niet of ik eerste was. Misschien was ik wel laatste. Ik wist het niet, maar ik ben ook wel supersnel. En toen was ik eerste.
3: Hoe voelt dat om als eerste binnen te komen?
2: Ja, er gaat allemaal dingen door mijn hoofd heen. Het is echt superleuk.
3: En dan geef je direct je mama een dikke knuffel?
2: Ja. Ook aan mama te danken en aan papa. En aan mijn zus.
0: Heerlijk, hè? De zus krijgt aan het einde toch ook nog een beetje props. Maar dit is toch fantastisch.
1: Ja, nee, dit is natuurlijk genieten. En ook vooral, vaak zie je dan van die kleine kinderen die in zo'n video heel primair reageren. Maar hij heeft ook meteen de tegenwoordigheid van geest dat hij gewoon heel zijn familie en zijn team bedankt. En de sponsoren worden nog net niet bedankt. En eerst een beetje naïef denk ik, ja, nee, misschien een beetje onschuldig. En misschien was ik wel laatst of weer. Maar goed, ik ben wel echt heel snel. Dat is ook vrij zelfverzekerd.
0: Misschien ben ik wel laatste, maar ik ben ook wel heel snel.
1: Ja, dus die kans is eigenlijk heel klein dat ik laatste was. Dus
0: ja, ik hoop dat hij later ook echt topsporter wordt. En dan ook dit soort interviews geeft.
1: Ik denk dat er wel een zaadjes geplant bij kleine
0: pinnen. Ja, dat hoop ik wel. Ja, kijk, het mooie is die kidsrun. Er lijkt een steeds prominentere rol te krijgen binnen de hardloopkalender. En daar praten we over met Imo Mulder. Hij is organisator van evenementen en zelf ook fanatiek hardloper. En die heeft vast ook genoten van kleine Pim, of niet, Imo?
4: Ja, zeker. Ik wil eigenlijk eerst even mijn vader en mijn moeder bedanken. Nee, het was toch geweldig, man. Wat erg lachen.
0: Ja, ja. Maar ja, kijk, die kidsrun, dat is leuk bij evenementen. Maar dat wordt ook steeds meer, steeds commerciëler. Hoe kan het dat zo'n kidsrun zo'n prominenter geprogrammeerd wordt? Of lijkt te worden in ieder geval bij de evenementen?
4: Ja, nou ja, sowieso loopsport is natuurlijk heel populair. Dus alle evenementen, bijna alle evenementen groeien. Steeds meer lopers in Nederland. En als papa en mama daar gaan lopen, dan worden kinderen denk ik ook een beetje besmet met dat virus. En die willen dan ook een wedstrijdje lopen.
0: Ja, Robert, jij hebt twee kinderen. Jij loopt fanatiek hard. Moesten die ook al snel lopen dan?
1: Of nou, ze moeten niet. Maar we hebben inderdaad bij ons een lokale loop. Nou, daar doen ze al een jaar of drie mee. Nou, en mijn jongste zoontje is drie. Dus eigenlijk sinds hij kan lopen, doet hij mee aan die loop. En ja, van de winter gingen we ook een kart lopen. Toen waren ze ook meteen, ja, mogen we ook niet meedoen. Maar wat ik dus wel inderdaad merk is dat ik heb vroeger als toen ik een jaar of 7, 8, 9 was, ook wel lokale dingetjes, loopjes meegedaan. Mm-hmm. Nou, dan kreeg je gewoon zo'n generieke medaille aan het einde. En dan was het prima, bedankt.
0: Ja, goed dat je me hebt uitgelopen.
1: Ja. Maar nu heb je sponsoren die specifiek voor de kidsrun sponsoren met eigen startnummers en specifieke medailles. En ja, het wordt echt een soort
0: En dan lopen ze vaak maar een kilometer, toch?
1: Ja, dat is al heel wat.
0: Ja.
1: 500 meter lopen.
0: Ja, als je op je derde gedwongen wordt door je vader om al mee te lopen. Hè? Imo, wat vind je ervan? Wat zegt die ontwikkeling?
4: Nou ja, ik volgens mij ik jaag het natuurlijk enorm toe. Ik bedoel, bewegen is goed. En of je dan voetbalt, hockey, toch gaat hardlopen, dat maakt me in die zin niet uit. Maar ja, ik ben natuurlijk zelf ook verliefd op het hardlopen. Dus ik vind het fantastisch dat zoveel kinderen dat gaan doen. En ja, zo op de finish staan, of het nou Pim is die eerste wordt en die al een mediatrainingcursus gehad heeft. Of weet ik het, Lize, die misschien wel 100ste wordt in de dubbele tijd, maar die ook juichend over de finish komt. Ik denk dat het voor het zelfvertrouwen van een kind echt heel goed is. Om iets te volbrengen wat misschien best wel spannend is of lijkt. Met een startnummer op, met een startschot. Mensen langs de kant. Ik denk dat sport een hele goede manier is.
0: En is dit dan ook een goede manier om wat extra te verdienen als organisator van evenementen? Dat je toch ook merken die dan op kinderen gericht zijn erbij kan betrekken?
4: Ja, nou, ik ben zelf op zich niet vies van commercie. Ik vind wel dat het belangrijkste is dat die kinderen gewoon een leuke dag hebben. En als je je kosten kunt laten betalen door een sponsor, En daardoor een mooiere dag is er op zich niks mis mee. Dus in die zin vind ik het prima. Ja, het moet niet uit de hand lopen. Ik bedoel, het is wat anders dan, een WK of een Olympische Spelen. Het is maar een kids run.
0: Maar toch, wat vond je dan van die van Utrecht?
4: Ja, mijn zoontje deed ook mee in Utrecht. In die zin, ik woon in Utrecht, dus een mooie kidsrun. Wat ik wel raar vond in Utrecht, is dat alle kinderen hebben dus een startnummer op. Die gaan een wedstrijd lopen. En dan is er aan het eind geen uitslag. En is er geen prijsuitreiking. Dat vind ik dan wel weer vreemd. Ik bedoel, als je dan een wedstrijdje ervaart.
1: Geen uitslag?
0: Wat een Pim, heeft hem gewonnen.
4: Pim weet dat hij eerste was, maar Pim weet niet hoe hard. En Lisa, die misschien de honderdste werd, die weet het helemaal niet. Nee, dat vind ik dan jammer.
1: Oh, dat is wel bijzonder, Jan.
0: Ik heb ook een zoontje, die is nog niet, die kan nog niet lopen, dus die hoeft hier ook nog niet aan mee te doen. Maar dan denk ik ook, gaat het nou echt om die tijd en de hoeveelheid die je wordt? Of gaat het om, je hebt lekker bewogen en we zijn trots en je krijgt een medaille?
4: Nou, dat laatste is natuurlijk veel belangrijker. Heel veel. Mijn zoontje zit dus in de klas. De hele klas doet mee. Heeft vorig jaar ook meegedaan. Al die kinderen willen gewoon weten. Hoe hard liep ik vorig jaar? En ben ik verbeterd? Daar zit ook wel een deel van het plezier. Dat je jezelf verbetert. En dan hoef je niet te winnen. Maar hardlopen is natuurlijk zo meetbaar. Met voetbal wil je toch ook winnen? En als je verliest is het niet erg. Een deel van het principe van sport is natuurlijk wel ook jezelf een beetje verbeteren, denk ik.
0: Goeie.
1: Ja. Jij hebt een aantal GPS-horloges thuis liggen. Heb je je zoontje een horloge meegegeven dat hij wel zelf kon meten?
4: Had ik moeten doen, ja. Nee, maar ik bedoel bewegen. Dat kan ook in het park gewoon met twee vriendjes. Dat is ook leuk. Maar
1: als je een wedstrijdje doet, als iemand zegt klaar en af, dan wil je aan het eind ook weten wat heeft het opgeleverd.
4: Ja. En dan is die medaille natuurlijk ook super mooi. En die hangt ook op zijn kamer. Maar hij had ook wel graag willen weten, ben ik dan sneller dan vorig jaar, weet je wel.
0: Tot slot, wat verwacht jij van de komende kidsruns? Hoe gaat dat verder groeien?
4: Ik denk dat loopt gewoon parallel met de groei van hardlopen in de algemeenheid in Nederland. Ik heb al een paar keer gezegd dat het wel ongeveer klaar zou zijn met groeien, maar dat heb ik elke keer mis. Want het blijft onverminderd populair. Dus ik denk dat nog wel even doorgroeit. Ik denk wel dat net zoals in de gewone wedstrijden ook bij de kidsrun zullen ze wel gaan ook wel nieuwe dingetjes gaan doen. Ik bedoel, dit is leuk, een 1 kilometer of een 2 kilometer, een DJ en een startnummer op. Maar die zullen ook wel eens een keer door een grote speeltuin een wedstrijdje gaan doen. Ja. Of een gebouw door, of een beetje, dat zullen ze met de kids denk ik ook wel een keer gaan doen. Ja. Dat is ook leuk.
1: En je vertelde net, want we hoorden ook een beetje op de achtergrond, dat je langs een sportveld staat. Sta je er eigenlijk een beetje lekker bij? Want ik begreep dat jij ook zelf nog een beetje sportief bezig bent geweest afgelopen weekend.
4: Ik heb de kidsrun gedaan in de Sahara. maar dat was 53 kilometer en wel bijna de kortste afstand. Maar voor mij was dat wel een enorme opgave.
1: Hoe warm was dat?
4: Waar dat was? Dat was in het zuidwesten van Tunesië tegen de Algerijnse grens aan. 53 kilometer dwars door de Sahara. Dus
0: heb je wel een medaille gekregen dan, of niet?
4: Twee zelfs. Mijn tijd is ook geregistreerd. Maar dat ging het niet om, want ik heb plezier gehad.
0: Nee, ja, precies, dat is het belangrijkste. Dankjewel, Imo Muller, organisator van evenementen. Zelf ook fanatiek hardloper hier op GPR Sportradio.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
16: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
17: Ik ook niet.
16: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
18: We kunnen door.
16: Direct door. Allianz Direct.
19: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
20: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
23: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
24: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
25: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
25: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
27: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
28: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
29: GPR, Sportradio. Nieuws, headlines
0: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Voor een dodelijk ongeluk met een lijnbus in het Zuid-Hollandse Zwarte Waal is een werkstraf geëist tegen een automobilist. Die zou de botsing hebben veroorzaakt waarbij de bus in een greppel terecht kwam. Een meisje in de bus kwam om het leven. In Schiedam wordt op een nieuwe plek gegraven om erachter te komen waaraan zeker 6 honden zijn overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Mogelijk zijn ze vergiftigd door een mens of door paddenstoelen. En niet alleen in Frankrijk, maar ook in België lopen scholierenprotesten uit de hand. In Luik raakten 15 scholieren gewond toen er met vuurwerk werd gegooid. De verwondingen zouden meevallen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar er staat toch nog zo'n 200 kilometer file. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je nu een uur vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Ook veel vertraging nog op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Numansdorp staat 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En een bus met pech zorgt voor 3 kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Valburg en Paal. Graven rijdt het langzaam over 13 kilometer. De rechter rijstrook is dicht.
1: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.
1: Kees Dorrestein.
4: Goedenavond. Het WK Judo is bezig in Baku, Azerbeidzjan. En die moet de slechte Olympische Spelen voor Nederland doen vergeten. We spreken zo meteen een judo,

0: The Script, Nothing. Op GVR Sportradio. Ik denk dat Chicone zich ook een beetje zo voelt.
1: Nothing.
0: Nothing, nothing. Ja, de nummer 2 van het EK wielrennen is dat. Afgelopen zondag werd hij tweede achter Evenepoel. En ja, dat was natuurlijk een fotofinish. 0,002 seconden. Dat is de voorsprong van Evenepoel. En die Chicone lijkt nu toch wel een beetje een slechte verliezer te zijn. Want hij heeft een post geplaatst op Instagram. Waarin hij zegt dat hij eigenlijk niet zeker weet of hij nou echt verloren heeft. Hij twijfelt aan de finishfoto. En hij zegt, ja, pas op het moment dat ik beeld heb van de daadwerkelijke aankomstlijn, dan kan ik deze uitslag accepteren. Maar wat vind je dan van dat je dan dit plaatst? Ja, stel dat je hem dan alsnog wint. Ja, dan heb je helemaal niet de ceremonie gehad, helemaal niet gewonnen. Moet je gewoon niet denken, ja, dit is wat het is.
1: Nou ja, kijk, als hij echt denkt dat het niet zo is, dan is het wel kwalijk. Ik weet niet of jij hoe goed jij het wielrennen volgt, maar we hebben het een jaar of 5 geleden gehad in de Amstel Gold Race. Mm-hmm. Daar reden Thomas Pidcock, de Brit, tegen Wout van Aert, reden een sprint. En daar werd op de fotofinish gezegd dat, nu moet ik het even goed zeggen, volgens mij dat Pidcock won. En toen uiteindelijk werd het toch teruggedraaid dat Van Aert won. Of andersom. In ieder geval één van de twee werd later toch als winnaar. Want het bleek dus dat die camera niet helemaal goed stond ten opzichte van de finish. Dus er zijn wel gevallen bekend waar de fotofinish toch niet helemaal de goede uitkomst bleek te zijn. En ik snap wel dat als je die witte achtergrond ziet, ik denk dat dat vooral is gedaan om dan de contrast tussen de wielen zo groot mogelijk te maken, waardoor je het beste kan zien. Mm-hmm. Ja, en wat gewoon een beetje gek is dat als je een helikoptershot ziet, denk je, nou, er is geen mogelijkheid dat Chicone niet eerder over de finish komt dan Remco Evenepoel.
0: Ja.
1: Maar wat Chicone doet, is dat hij vrij normaal op zijn fiets zit en Remco Evenepoel als een soort,
0: duwt hem naar voren,
1: en die
0: toch?
1: Duwt hem helemaal naar voren. Dus zijn lichaam gaat juist naar achter, maar daardoor zijn fiets naar voren. En daardoor zou zijn wiel dus, nou ja, 2000, dat is nog niet eens een centimeter, denk ik, zijn wiel eerder bij de finish zijn.
0: Ja, het was Van Aert trouwens, die in 2021 won van Pidcock.
1: Ja, precies. Ja. Dus, dat was de uiteindelijke uitslag dus.
0: Dat was de uiteindelijke uitslag.
1: Ja, en volgens mij is dat op de dag van vandaag zeggen mensen, misschien was het allemaal Thomas
0: Pidcock. Ik weet het niet.
1: En je hebt ook nog het rolling shutter effect. Maar dat is, denk ik, hebben we nu te weinig tijd
0: voor. Ja, dus als je dat in één zin kan uitleggen.
1: Nou, het beeld wordt altijd in een bepaalde volgorde opgebouwd. Dus van boven naar beneden of van beneden naar boven. En als het dus een normale camera is, dan wordt het van boven naar beneden opgebouwd. Waardoor je dus de renner onder in beeld altijd verder in beeld is dan de renner boven in beeld.
0: Dus dat het ook nog kan zijn.
1: Ja, en Van Aert Evenepoel reed aan deze kant van het beeld. Dus beneden in het beeld. Dus die zou dan daardoor ook nog iets eerder kunnen zijn. Maar ik denk dat deze camera's met zoveel frames per seconde werken dat dat niet meer uit te maken. Maar als het verschil zo klein is.
0: En zullen we trouwens eventjes het sportboekje even erbij pakken? Want waar is wat te zien vanavond?
1: Ja, maandag is natuurlijk een beetje de komkommerdag van de sport. Maar vanavond kan de voetballiefhebber, zoals bijna elke dag, zijn hart ophalen. Op Ziggo Sport 4 kun je vanavond Italië tegen Turkije zien. En op Ziggo Sport 2 Frankrijk tegen België. Maar als je die wedstrijd goed wil volgen, kun je ook op GPS Sportradio afstemmen. Want wij volgen die wedstrijd hier met...
0: Zullen we even kijken of is wat, we hebben geluid van
1: zeker.
0: Het stadion.
1: Staat de Frans aan de rand van Parijs.
0: Oh, er staat al een file.
1: Er
0: staat altijd een file.
1: Daar staat altijd een file. Heb jij nog nooit in de file gestaan bij het Stade Frans?
0: Nee, want ik pak altijd de trein.
1: Dat is een unicum. Ja. Nee, Jean-Paul Rizon, de voetbalcommentator, komt deze wedstrijd op de voet volgen voor ons.
0: Nou, dat vind ik heel leuk. Nou, op dit moment gebeurt er dus nog niks in het stadion. Maar straks, vanaf 8:45, dan ga je dat zeker hier horen. Er zijn ook nog andere wedstrijden. Kan je allemaal op het Ziggo Sport 1 Switch-kanaal zien. Oekraïne, Hongarije. Noord-Ierland tegen Georgië. Roemenië tegen Zweden. En Bosnië-Herzegovina tegen Polen. En dan hebben we het allemaal over de Nations League.

0: Nou, er gaat nu iets speciaals gebeuren.
1: Nou, ga niet over.
0: Jawel, jawel. Nee, I Can Hear Your Heartbeat van Chris Rea op GPR Sportradio. Ik laat heel even stilvallen, want het is een heel bijzonder moment. Want Robert zegt zojuist tegen
1: mij... Nee, ik ga het gewoon vertellen. Ik moet dit even introduceren natuurlijk.
0: Want jij zegt tegen mij, ik heb maar 2 muziekfeitjes en eentje gaat over Chris Rea. Nou, dat moet hij goed zijn.
1: Ja, nou, Chris Rea kennen we allemaal van...
0: Driving Home for Christmas.
1: Ja, en weet jij dat niemand in de Verenigde Staten Chris Rea kent?
0: Nee, dat geloof ik niet.
1: Dat is echt waar.
0: Hoezo?
1: Ja, dat nummer, dat is dus... Chris Rea is dus geen Amerikaan. Het is volgens mij een Brit.
0: Mm-hmm.
1: Geboren uit Italiaanse ouders. Het is een hele soort mooie mix. En die heeft dat nummer uitgebracht. En dat is in Nederland en België. Het is een beetje de Sinterklaas van de kerstnummers. In Nederland en België kent iedereen het. En daarbuiten? Niemand.
0: Niemand? Is dit wel feitelijk gecheckt? We zijn een journalistiek programma. Je hebt alle Amerikanen gesproken en jij weet dat dit klopt.
1: Als ik een Amerikaan tegenkom, dan doe ik dat serieus best wel vaak. Dan zeg ik...
0: Ken je Chris Rea?
1: Ken je Chris Rea? Niemand kent hem.
0: Oké, je krijgt het voordeel van de twijfel. Ik vind het wel een leuk feitje. Het WK Judo in Baku is in volle gang. Want ja, je luistert toch voor de sport hier naar GPR Sportradio. En voor Amber Gerstjes zit het toernooi er inmiddels al op. De 29-jarige judoka uit Tilburg werd gisteren in de derde ronde uitgeschakeld... door de Japanse Koga... die later wel wereldkampioen werd. Flinke domper wel voor Gerstjes. Want ze zat wel lekker in het seizoen, hoor. Ze wonnen ook nog even goud en zilver bij een Grand Slam. Dus ja, dan is dat toch eventjes zuur. Maar we kunnen er wel spreken vanuit Baku nog bij het WK Judo. Amber, goeiedag.
2: Hallo.
0: Ja, dat is, af en toe hebben we even matige verbinding, want je zit niet voor niks in Baku. En, maar kan je er wel een beetje bij neerleggen dat je dan toch van de wereldkampioen verloren hebt?
2: Gewoon al keihard aan de bak. In ieder geval in mijn hoofd op dit moment om te zorgen dat ik het de volgende keer win.
0: Ja, het is
2: maar,
0: je gebruikt dit als motivatie, hoor ik.
2: Ja, precies. Ja, zeker.
0: Ja, want ja, het WK is nog in volle gang. Vandaag verloor Naomi van Krevel dan helaas in de eerste ronde. Als je kijkt naar Team NL en wat je zo een beetje meekrijgt... tijdens het trainen en achter de schermen... wat verwacht je van de rest van de week?
2: Het is best goed.
0: Valt heel even weg, Amber. Dus loop vooral naar de plekken waar we je net spraken. En dan, het is niet erg, hoor. Je komt helemaal vanuit Azerbeidzjan, dus dan snappen we dat. Nog heel eventjes, inderdaad. Wat verwacht je dan van Team NL?
2: Dat is best spannend. We hebben tot nu toe het best goed jaar gehad. Mm-hmm. Dus voor mij iedereen fit en er ook klaar voor. Het blijft ook loting.
0: Amber? Wat ik ga doen, ik verbreek de verbinding eventjes. Bel ik je gewoon direct nog een keer. En dan hopen we dat hij beter is. Ik denk dat hij even moet bufferen, de verbinding.
2: Blijf
0: even aan de lijn. Direct even opnemen. Zo, dan gaan we gewoon nog even een keertje proberen. Daar, waar is Amber?
1: In Azerbeidzjan.
0: Amber, hallo. Goeiedag.
2: Beter.
0: Ja, ik hoop dat hij beter is. Nou, dan gaan we het nog even een derde keer proberen. Wat verwacht je van een team?
2: Yes. Het is best wel een spannende week. Als team hebben we tot nu toe best wel een goed jaar achter de rug. En ben ik ook heel erg benieuwd wat het nu nog gaat brengen. Kijk, het blijft een momentopname. En ook bij mij zag je dat de loting natuurlijk ook wel, toch wel wat te zeggen heeft nog. Het biedt geen garanties. Maar volgens mij is iedereen fit. Heeft iedereen er ook zin in. En zijn we er best wel klaar voor. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er nog gaat komen.
1: Ja, want de werkwijze...
2: Ik ben positief gestemd.
1: De werkwijze en de manier waarop jullie met elkaar samenwerken, jullie trainen... dat is na de ronduit matige spelen van Parijs... flink op zijn kop gegaan door de mangel. Voel je dat ook? Is er in een team echt wel de afgelopen jaar iets anders ontstaan? Meer goede energie?
2: Ja, zeker, zeker. Er is echt wel een kentering geweest. We hebben veel nieuwe stafleden ook wel erbij. Dus het is dan in het begin even zoeken, even proeven, kijken en aftasten. Maar eigenlijk merk je dat in het gehele team er weer echt veel positiviteit is. We ook echt weer als team beginnen te functioneren.
0: Mm-hmm.
2: En dat, dat merk je op de mat, dat merk je naast de mat. En je ziet het ook aan de resultaten, denk ik. Ja. Dus zeker.
0: En Amber, jij was dan niet in Parijs. Dus jij mix je natuurlijk ook zeker op Los Angeles over 2 jaar.
2: Zeker.
0: Maar heel eventjes voor de niet-judo-kenners. Die internationale concurrentie is toch heel sterk in het judo. Het is een mondiale sport.
2: Zeker. Het ligt allemaal echt ontzettend dicht bij elkaar. Dus dat is vrij bizar. Je wil natuurlijk eigenlijk bij de top 10 horen. Maar als je kijkt naar de top 30, top 40... Dan ligt het allemaal zo dicht bij elkaar. Dus het gaat echt om details en het moment. Dus het moet echt allemaal op zijn plek vallen op zo'n dag... om er dan wat moois uit te kunnen trekken. Maar dat is ook een spelletje en dat is ook wel hetgeen... wat we allemaal zo ontzettend leuk vinden.
0: En wat ga jij nog doen richting Los Angeles... om dat dan te halen en daar ook echt te kunnen shinen?
2: Ik denk praktisch gezien nog een stukje fysiek nog verder opbouwen. Want ik denk dat daar nog ruimte ligt. En verder vooral de lijn die we nu zijn gestart, gewoon doorzetten. Vertrouwen uit elke wedstrijd halen. Elk toernooi. Verbeterpunten uit meenemen. En daar gewoon met z'n allen samen mee aan de slag. En dat gaat nu eigenlijk, functioneert het heel fijn en heel goed. Dus ja. Dat houden we gewoon vol.
1: Ja, even een leke vraag. Er was heel lang sprake van gedoe over... gaan we nou wel of niet centraal trainen met de judoka's? Want iedereen wilde bij zijn eigen club blijven, bij zijn eigen centrum. Hoe is dat nu geregeld?
2: We trainen centraal op Papendal. Maar er is ook nog wel ruimte om thuis te trainen bij de club. Er is eigenlijk, denk ik, een heel mooi... project nu ontstaan waarin iedereen voor zichzelf een mooie plek kan vinden. En we trainen wel centraal op Papendal, wat denk ik heel goed heeft uitgepakt. En zeker nu hoe het nu ingestoken wordt, er gewoon heel strak en goed uitziet.
1: Ja, en de komende week nog even korte termijn. Moeten we nog een medaille verwachten van Nederland?
2: Dat denk ik wel. Nou, verwachten, kijk, ja, je mag het verwachten. Daar wil ik nog geen grote uitspraken over doen. Dat ik dan ook, wie weet, luisteren mijn mede-atleten nog. En er moet vooral geen druk op worden gelegd. Maar ik denk, als ik zo naar mijn team kijk, dan denk ik wel dat ze allemaal erg...
1: Een echte topper weet van zichzelf ook wel, ik ga gewoon voor de medailles, toch? Dus dat kun je toch ook gewoon zeggen?
2: Iedereen gaat voor de medailles. Maar je gaat natuurlijk niet als teamgenoot extra druk opleggen.
0: Nee,
2: maar ik weet wel, als ik om me heen kijk en ook de afgelopen weken... dat er een paar tussen zitten die erg scherp zijn op dit moment. En dat ik zeker wel kan zeggen dat als die met de medaille naar huis gaan... dat ik me dan niet zou verbazen.
0: Nee,
2: maar dat gaan we allemaal nog zien. Dus houd het gewoon goed in de gaten.
0: En tot slot nog, Amber. Hoe ziet nu de rest van de week voor jou eruit? Of ga je nu weer terug naar huis?
2: Ik ben er morgen nog, dat is mijn laatste dag. Dus vandaag en morgen heb ik nog als trainingspartner nog gediend en als sparringspartner. En natuurlijk als aanmoediging. En dan vlieg ik woensdag met de meiden die dan zijn geweest. Vliegen we naar huis, zodat we ook gewoon daar even kort nog een momentje herstel hebben. En dan gaan we eigenlijk volgende week gewoon weer door. Want de volgende toernooien die komen.

Dankjewel Amber Gersjes. Die daar dus aanwezig is. En heel veel succes ook met je terugvlucht en de volgende wedstrijden. Amber Gersjes dus vanaf het WK Judo in Baku op GPR Sportradio.

0: Dua Lipa, we're good. We're good, we're good, we're good. Op GPR Sportradio. Zullen we even meeluisteren, of niet, Robert?
1: Ja, dat is goed. Ja, we zien net de bussen de Stade France inrijden van Frankrijk en België.
0: Daar staat hij.
1: Ja.
0: En we zien Zidane naar buiten komen.
1: En volgens mij komen ze echt ook tegelijkertijd aan. De Belgen.
0: Ja, daar loopt hij, Zidane. Ja, we gaan Frankrijk en België volgen vanavond. Hè?
1: Zeker.
0: Kwart voor negen. GPR Sportradio. Kan je gewoon meeluisteren. En daarover gesproken. Rob Spijker is ook aangeschoven. Net op tijd. Lekker.
2: De bus valt in één keer weg.
0: Ja. Ik heb de bus even weggeschoven. Je had het al over Frankrijk-België. Wat heb je nog meer in de show zitten vanavond?
2: Frankrijk-België.
0: Heerlijk.
2: Dat is wel de wedstrijd waar we alles op toespitsen. Dat is een hele mooie pot natuurlijk. Met lichtelijke Nederlandse invloed natuurlijk van Van Bommel. Verder hebben we het ook over schaatsen. NK voor clubs. Dat is weer wat anders dan 1-1. Dat is gewoon met de hele club schaatsen dan.
0: Ja.
2: En daarover spreken we straks met Freddy Wennemars. Inderdaad, broer van.
0: Ja.
2: En dat is ook meteen een lid van...
0: Stokvis Dennen, toch? Of niet?
2: Ja, precies.
0: Dat weet ik wel natuurlijk.
2: Praten we meteen met de winnaar natuurlijk.
0: Ik ken Erwin ook goed. En die heeft het altijd over Stokvis Dennen. De lokale club. Ja.
2: Dus daar moeten we het even over hebben. En ja, en verder is het echt, ik kan het niet anders zeggen, heel veel voetbal.
0: Ja,
2: had je al gezegd dat we Frankrijk, België hebben?
0: Nou, Frank, ja, daar heb ik even, volgens mij heb ik dat niet gezegd. Maar goed,
2: nee,
0: dat je het nog
2: moet je wel even doen.
0: Nou, vanavond... Rob Spijker, Frankrijk, België. Heerlijk tot 11 uur.
1: Ik ben wel benieuwd
0: lekker...
1: van wie Jean-Paul Rison is.
0: Ja, dat,
1: van Frankrijk of België?
0: Ja, het kan beide, toch?
1: Ja, dat is ook
0: de commentator. Als het een Walloon is...
2: Maar dat kan nooit helemaal België zijn dan, met zo'n achternaam.
0: Nee, dat klopt. Maar we zijn onpartijdig, maar er wordt wel hard gejuicht. Rob, heel veel plezier vanavond. Blijf lekker luisteren naar GPR Sportradio. En Robert en ik zijn er vrijdag gewoon weer. Hè? En morgen gewoon weer

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Justitie eist de werkstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij bestuurde de auto die vorig jaar geen voorrang gaf aan de bus die na de botsing in de greppel belandde. Een meisje dat voorin zat raakte bedolven onder een laag modder en overleed. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet in het onderzoek naar de dood van zeker 6 honden daar. Mogelijk zijn ze vergiftigd door mensen of door paddenstoelen. De gemeente graaft de grond daarom open in de hoop iets te vinden. Ook de dode honden worden onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. In de buurt van de Belgische stad Luik zijn 15 kinderen gewond geraakt door vuurwerk. Demonstrerende studenten staken vuurwerk af en dat kwam terecht op de speelplaats van een basisschool. De verwondingen zouden meevallen. Er zijn ook scholierenprotesten in Frankrijk. Daar is een jongen door vuurwerk een hand kwijtgeraakt. En ruim 90% van de mensen met een beperking heeft problemen met de toegankelijkheid van winkels, heeft de Zonnebloem onderzocht. Het grootste probleem is het gebrek aan toiletten, maar ook geblokkeerde gangpaden, zware deuren en hoge schappen zijn een probleem. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zondag en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom heb je nog 5 minuten vertraging tussen Barendrecht en Numansdorp. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A50 van Arnhem naar Eindhoven. 3 kwartier vertraging tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Er staat 11 kilometer door een kapotte bus. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit de regio Arnhem-Nijmegen. Je rijdt het beste om via Venlo over de A73 en de A67.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd.
9: En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook.
9: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: Opgelet! Nu
1: Big Deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
10: We hebben vanavond heel veel voetbal, dat heb je net al gehoord. Maar we hebben zo meteen ook in de uitzending Freddy Wennemars, inderdaad broer van. En daar hebben we het over clubschaatsen en ook over de nieuwe kampioen. Aanblikken hier vanavond.

0: VBS Sportradio, Billy Ocean en Are You Ready? Ready to go? Want vanavond is het ook weer een belangrijke voetbalavond. We hebben natuurlijk afgelopen weekend met Oranje al een statement kunnen maken. We hebben weer met 2-1 gewonnen van Servië. Het was weer een hele moeilijke wedstrijd. Maar laten we wel wezen, ook knokken kunnen wij. En ook al zit het systeem er dan nog niet helemaal goed in. We hebben toch het over de streep getrokken. En staan daarom nu bovenaan in de pool. En dat... In Nederland klagen ze dan over het voetbal. In Italië zeggen ze, jongen, hartstikke mooi, we staan bovenaan. Dat is het enige waar het om gaat. Jean-Paul Grison is er vanavond bij. En dat heeft niks te maken met Frankrijk-België. Want anders zou je denken van, ze zetten die gozer alleen maar op de wedstrijden van Frankrijk en alles van België. Dat is echt niet zo, Jean-Paul. Maar ik ben toch wel blij dat je er vanavond bij bent. Want er komen weer hele mooie namen straks langs in die wedstrijd. Welkom vanavond, Jean-Paul.
1: Ja, insgelijks, Rob. Dank je wel, uiteraard. Ja, Frankrijk-België. Vorige week was België-Frankrijk. Een hele enerverende wedstrijd. Met natuurlijk die goal in de laatste minuut van Michael Olysee. En de Belgen, ja, die zullen op revanche, om maar eens een mooi Frans en Belgisch woord te gebruiken, hinten. Ja. Dat is het hoofdgerecht van de avond. Want een van deze ploegen gaat een reuzenstap zetten naar die kwartfinales van de Nations League. Ja. En er is natuurlijk ook nog Italië-Turkije. En ook daar zal wat revanchegevoelens bij zitten. Want vorige week 4-1 voor de Italianen in Turkije. Dus daar zal ook wat van meespelen.
0: Ja, maar hoe denk je dat het komt dat de Italianen het in één keer zo goed doen, Jean-Paul?
1: Een beetje geluk tegen de Turken, die heel slecht waren. En tegen Frankrijk moet ik zeggen dat ze aardig voor de dag kwamen. Wisten het bij vlagen goed tegen te houden. Maar maken uiteindelijk met Bastoni een schitterende goal in de tweede helft. Dus laten zien dat de Fransen ook toch niet helemaal onkwetsbaar zijn.
0: Nee, is Italië op dit moment van groep 1 een beetje hetzelfde als Griekenland in de groep van Oranje? De verrassing?
1: Een beetje wel. We hadden toch allemaal Frankrijk als grote favoriet in deze pool gezien. Ja. Maar daarachter is er toch nog wel het een en ander mogelijk. Al moet ik zeggen, de Italianen hebben zichzelf wel een hele slechte dienst bewezen in die eerste wedstrijd tegen België. De laatste twee wedstrijden was het beter. Dus vanavond telt niets dan de zege tegen Turkije.
0: Ja, Turkije staat op dit moment op 0 punten. Die kunnen niks meer halen. Italië staat derde, 4 punten uit 3 wedstrijden. België 6 punten uit 3 wedstrijden. En Frankrijk 7 punten uit 3 wedstrijden. Het kan zelfs gek lopen dat Frankrijk vanavond derde staat.
1: Dat kan zeker. De Belgen zijn er alles aan gelegen. Hebben al 6 keer op rij verloren van de Fransen. Maar de laatste zege was in 2015 in ditzelfde stadion als vanavond. In het Stade de France in Saint-Denis of eigenlijk in Parijs. Dus dat belooft wel een hele bijzondere te worden. We gaan het straks natuurlijk uitgebreid ook over de opstelling hebben. Ja. En er zijn toch wel wat wijzigingen bij de Fransen. Maar ook bij de Belgen. Die missen wat belangrijke spelers. Maar daar komen we straks uitgebreid.
0: Dat zie je bij heel veel teams zie je dat terug. Hè? Ze spelen nu een aantal wedstrijden in een kort tijdsbestek achter elkaar. Je ziet bijna geen één team die iedere avond of iedere wedstrijd dezelfde opstelling heeft. Dat heeft ook met vermoeidheid te maken.
1: Ja, we hoorden van de week, je had het net al even in je introductie over Nederland. Onze bondscoach Xavi had het er even over. En ook Denzel Dumfries, waarbij Denzel Dumfries zei, ik ben natuurlijk fit genoeg om er 4 te spelen. Maar eigenlijk is het niet verantwoord. Want 4 wedstrijden in, ik dacht, 11 dagen. Dat is wel een pittige, ook met het reizen erbij.
0: Ja, want Dumfries zei al, als ik er zelfs al een beetje last van heb, dat wil wat zeggen. En maakte die wel even een heel goed punt. Ja. We gaan die wedstrijd natuurlijk straks om 20:15 meemaken. Helemaal live en integraal hier. Frankrijk tegen België. Dan gaan we ook dat hele fijne stadion erbij halen. Wat altijd heel sfeervol is daar in Parijs. Er kan verschrikkelijk kabaal uitkomen. Dus ik hoop dat je een beetje goed bestemd bent, Jean-Paul.
1: Zeker.
0: Maar op dit moment wordt er ook al bij de mindere goden wordt er ook al gevoetbald, hè, in de Nations League.
1: Ja, het is iets minder druk in Nicosia, moet ik zeggen. Bij Cyprus tegen Letland. Maar de stand is daar ook nog 0-0.

0: GPS Sportradio, Pink and Just Like a Pill. Het is die maandagavond en Tialf was afgelopen weekend de plek voor het NK voor schaatsclubs. Bij het toernooi dat sinds 2020 een officieel kampioenschap is geworden, doen de 14 beste schaatsverenigingen mee om de titel voor beste schaatsclub van Nederland. Een titel die de afgelopen 5 jaar naar hardrijdersclub Heerenveen ging, maar dit jaar toch echt werd gewonnen door ijsclub Stokvis Denne uit Dalfsen. Maar dan het roer daar, Freddy Wennemars. Freddy Wennemars is daar trainer bij ijsclub Stokvis Denne uit Dalfsen. Freddy, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo. Ja,
0: allereerst gefeliciteerd. Hè. Hoe belangrijk is dit voor Stokvis Denne?
1: Nou, dankjewel. Het is ook vooral leuk voor de Stokvis Denne. En wij vinden het ook gewoon een mooi evenement. Hè. En dat je een jaar lang de beste schaatsclub van Nederland mag zijn, is leuk. Maar ik denk dat het vooral een mooie... Sikko Janmaat is dit natuurlijk ook ooit gestart, hè, als oud schaatser en trainer van Essent.
0: Ja.
1: Ik denk dat het vooral een heel mooi gebaar is dat gewoon het clubgevoel wordt neergezet bij zo'n evenement.
0: Ja, en kun je ons gewone schaatsliefhebbers eens even uitleggen hoe zo'n kampioenschap in elkaar zit?
1: Nou, het is een wedstrijd aan het begin van het jaar. Dus vaak voor de schaatstoppers. Die zijn allemaal hun carrière gestart bij een schaatsclub. En dit evenement bestaat dan uit een junioren gedeelte. En ook een senioren gedeelte. En daar komen ook echt de schaatstoppers aan de start. Zoals een Jenning de Bow, Tim Prins. Maar ook onze eigen Stefan Westenbroek. Die stond ook aan de start. En dan over een hele dag gezien, hè, de beste junioren van onze club rijden dan. En ook de andere clubs. En aan het einde van de dag met combinatie senioren. Ja, dan komt er een klassement en die minste punten heeft gehaald, die heeft gewonnen.
0: Oké, maar je zegt van aan het begin van het jaar, zeg je. Maar je bedoelt aan het begin van het schaatsjaar.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: ja, nee, dus, dan hebben we elkaar helemaal goed begrepen. De laatste jaren kwamen jullie al steeds wat dichterbij. Hè? Maar met 2 tweede plaatsen en 1 derde plaats. En dit jaar de Nederlandse titel, juniorenprijs. Wat was nou het geheim van dit jaar? Wat hebben jullie nou anders gedaan de voorgaande jaren?
1: Nou, ik denk eigenlijk wel hetzelfde als andere jaren. Hè? Gewoon altijd gewoon vanuit veel plezier en ook gewoon nuchter zijn. Gewoon zorgen dat je gewoon gemiddeld goed rijdt en dat je geen fouten maakt. Dat is eigenlijk wel het uitgangspunt.
0: Ja.
1: En daarnaast ook gewoon een mooie dag maken. En ik denk dat wat het succes van dit jaar was. Ja, ik denk gewoon door gewoon te blijven doen wat je altijd doet. En dit jaar viel het balletje onze kant op.
0: Ja, maar ik hoor jou een paar keer zeggen gewoon een leuke dag maken. Maar interesseren jullie dan niet zo heel veel? Of is gewoon een beetje gezelligheid? Je wilt toch winnen?
1: Nee, wij vinden het natuurlijk wel belangrijk. Maar het is wel gewoon, ons doel als club is natuurlijk gewoon om schaatsers passie te geven in de schaatsport.
0: Ja.
1: Om beter te worden. En uiteindelijk doen wij dat gewoon met elkaar. En heb je een brede club. En als je een brede club hebt, je veel aanwas hebt. Dan heb je ook kansen dat je gewoon succes beleeft. En dat is wel dit jaar gebleken.
0: Ja, en bij zo'n clubkampioenschap, wat is het dan gaaf voor alle rijders, denk ik. Dat je dan op de baan staat met Jenning de Bow en ook Tim Prins. Dat moet iets extra's geven, toch?
1: Nee, dat is voor onze rijders geweldig. En ik denk ook wel dat de opzet is geweest van NK Clubs. Om gewoon aandacht te hebben voor de opleiding. Hè, de opleiding van schaatsers of van sporters. En dat gebeurt ook vaak bij de club. En daarmee is het mooi dat zowel de junioren als de senioren rijden in 1 wedstrijd. En dat je dan eigenlijk vlak start voor een Olympisch kampioen. Dat jij ook mag starten. Dat wel echt iets heel leuks is voor onze rijders.
0: Ja, daar ga je toch net een beetje harder van, hè?
1: Ja, een beetje hard. Ik denk wel dat het voor die kinderen best wel spannend is.
0: Ja.
1: En heel, met alle respect voor Jenning de Bow en Tim Prins is dit ook gewoon een mooie trainingswedstrijd aan het begin van het seizoen.
0: Ja.
1: En zo is het echt een mooi toernooi. Ja,
0: ja, en het is vooral fijn dat het schaatsseizoen weer officieel van start is gegaan. Want zo'n zomer duurt toch maar lang, hè, of niet?
1: Ja, het duurt heel lang. En ik denk, wij vinden het leuk om te kijken waar onze kinderen staan. Hè? Of ze zich gewoon een beetje kunnen verbeteren. Of dat ze op hetzelfde niveau verder gaan als eind vorig jaar. Hè? En hopelijk dit jaar weer kunnen verbeteren.
0: Ja.
1: En ik vind het oprecht ook wel leuk om te kijken. Hè? Hoe komen Tim Prins, Jenning de Bow uit de zomer? En dat konden we gisteren al een beetje bekijken.
0: Ja, hoe kwamen ze uit de zomer?
1: Nou, Jenning behoorlijk goed. Ik denk dat die reed maar vlak boven zijn PR. En de omstandigheden waren gisteren niet heel snel in Heerenveen. Het heeft ook te maken met luchtdruk. En Tim Prins viel iets tegen. Maar goed, het zegt ook niks. Hè. Iedereen zit ook volop in zijn trainingsperiode. Dus,
0: het seizoen is nog lang, hè? Ja.
1: Het seizoen is heel lang. En eigenlijk moet je pas in februari pieken. Hè. Dat zijn de grote kampioenschappen.
0: Ja. Dus, maar jullie zijn nu kampioen geworden. En met welk gevoel ga je dan het seizoen in? Toch met een ander gevoel?
1: Tevreden. Ja. Nee, zeker. En dan gaan we ook zeker wel af en toe vertellen dat wij dit jaar de beste club van Nederland zijn.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Lekker met de borst vooruit.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja, met
1: de borst vooruit. En ik denk ook wel, dat past ons wel een jaar. Dus daar gaan we van genieten.
0: Zit er ook al een paar grote talenten bij jullie, waar we de aankomende dagen, de aankomende weken, maanden van gaan horen? Misschien de aankomende jaren wel?
1: Nou, ik denk als je echt kijkt bij de talenten die nog niet zijn doorgebroken, dat er met de Katen wel de komende jaren misschien wel zich echt kan roeren in het geweld. Die zou misschien dit jaar wel bij de WK junioren als zelfs al iets kunnen behalen. En we hebben de zoon van Gerard van Velden, Justin van Velden. Nou, dat is ook wel een jongen die echt wel grote stappen kan gaan maken. Dus zo hebben we echt wel talenten binnen onze club.
0: Oh, hartstikke mooi. Freddy Wennemars, trainer bij IJsclub Stokvis Dennen uit Dalfsen en Nederlands kampioen. Freddy, dankjewel voor je tijd en heel veel succes dit schaatsseizoen.
1: Dank je. Ja, super.

Motorsport Radio, Robbie Williams en Millennium. Het is de maandag na die Grand Prix waar Max Verstappen weer eens een keer op het hoogste schavot stond. P1, daar startte hij op en daar eindigde hij ook op. Max Verstappen, ondanks de chaos, was hij weergaloos in Maleisië. Er waren stilvallende auto's in de opwarm hondel en George Russell, toch een beetje de pechvogel van 2026. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië leverde in ieder geval genoeg gesprekstof op. En dat is allemaal te horen in Formule 1 aan tafel. Dit keer met presentator Frank Evenblij. Formule 1-commentator Olaf Mol. Mijn collega radio-dj Rob van Zomeren en Nederlands meespraakmaker de teambaas Frans Verschuur. Ga de podcast beluisteren via onze website. Dat is gprsportradio.nl. En check daar ook meteen even de timetable voor aankomend weekend. Want dan gaat het alweer gebeuren. Aankomend weekend is het namelijk de kans om weer te winnen voor Max Verstappen. Maar dat moet wel gebeuren in het straatcircuit van Singapore met een sprintrace. Check maar even onze website gprsportradio.nl.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches sounding looking like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
18: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Ewijk en knooppunt Paalgraven. Door een kapotte bus is de rechterrijstrook dicht. Verkeer vanuit de regio Arnhem-Nijmegen naar Eindhoven rijdt het best om via Venlo. Over de A73 en de A67.
0: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport. Rob Spijker.
4: Afgelopen weekend heeft het Nederlands elftal de koppositie gepakt in hun groep. Gaat Italië, België of Frankrijk dat vanavond doen? We houden het voor je in de gaten. En we kijken natuurlijk ook even op Nederlands succes op de andere continenten. GPR.

0: Sportradio, Cheryl Cole hoorde je. En Fight for This Love.
1: GPR, Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Curaçao speelde afgelopen nacht met 1-1 gelijk tegen Trinidad en Tobago in de CONCACAF Nations League. En dat is hartstikke goed resultaat, want Curaçao eindigde daarmee bovenaan in de pool. Raymond Mulder is keepertrainer van het team.
3: Ja, we hebben een redelijke wedstrijd gespeeld, moet ik heel eerlijk zeggen. De eerste helft verzuimen we eigenlijk in het begin om een goal te maken, waardoor we het onszelf wat makkelijker hadden kunnen maken. Daarna werd het toch moeizaam. Je ziet het vele reizen. Vier wedstrijden in korte tijd die je achter elkaar af moet werken. Nou, ik denk dat je dat eigenlijk overal wel hoort van alle landen op dit moment, dat het best wel pittig is. Dat zag je terug. En uiteindelijk kwamen we 1-0 achter. En hebben we heel hard moeten werken om terug te komen naar 1-1. Daarna vergeten we wel de wedstrijd gewoon met 2-3, 4-1 nog af te maken. Puntje gepakt. De concurrent Haiti verliest. Dus eerste geworden in de pool. Uitstekend resultaat voor Curaçao.
0: Wat had er moeten gebeuren om wel te winnen van Trinidad?
3: Ja, het resultaat stond vandaag voorop voor ons. En dat was Dick ook vrij duidelijk in de besprekingen die we gedaan hebben met de jongens. En dat resultaat, een gelijkspel, betekende automatisch kwalificatie voor die kwartfinale. Nou, dat is weer mooi, want dat is nog nooit gebeurd natuurlijk met Curaçao. Dus dat verhaal blijft maar rustig doorhobbelen. We blijven ons overal maar voor kwalificeren. Dus dat ziet er goed uit. Hartstikke mooi. Eerste geworden in de groep. Dus kan niet weten. Zoals ik het nu heb laten vertellen, gaan wij in de kwartfinale Panama treffen. Ja, in die CONCACAF speel je dan tegen de top 4 van de ranking binnen CONCACAF, die federatie. Nou, dat had dan Amerika kunnen zijn, Mexico, Canada of Panama. En dat is dus nu Panama geworden. Nou, ik denk dat we daar een goede kans tegen maken in november om misschien wel door te stoten naar de halve finale, of hoe heet dat? De Final Four. Zou je dat daar ook? En dan zouden we die in maart moeten gaan spelen.
0: Voor Dick Advocaat en Curaçao was het dus een succesvolle interlandperiode. Dit was Raymond Mulder, keepertrainer van het nationale team van Curaçao en ook van Volendam.
4: Dit is GPR Sportradio.

0: Michael Jackson, je hoorde Billie Jean. Maandagavond veel Nations League voetballen vanavond. Maar dat wordt ook op andere continenten gespeeld. Eerst even naar ons eigen continent, want er is op dit moment de wedstrijd bezig en die duurt nog maar een paar minuten. Jean-Paul zit voor ons op het Nations League Live Center. Jean-Paul, heb je het een beetje in de gaten kunnen houden, die wedstrijd?
1: Zeker, Cyprus-Letland is bezig en waar we bij de vorige update stonden nog 0-0. Inmiddels is de stand 1-1, 0-1 eerst Daskevic voor Letland, maar het is Jannis Kosti die 20 minuten voor tijd gelijk maakt. Zijn officieel nog 3 minuten te spelen.
0: Oké, spannend daar. Het Indonesische voetbalelftal heeft voor het eerst in 35 jaar een prijs gewonnen. De ploeg van bondscoach John Hertman was in de finale van de FIFA Asian Cup naar strafschoppen te sterk voor Thailand. De zinderende finale kende na de reguliere speeltijd en verlenging nog geen winnaar, waarna een penalty-serie de beslissing moest brengen. Voor Indonesië is het de eerste officiële hoofdprijs sinds 1991. Dat was een tijdje geleden. Wat naar afloop zorgde voor enorme vreugde en feestelijkheden in de hoofdstad Jakarta. En Jean-Paul, ik heb goed begrepen, daar waren ook weer wat Nederlandse invloeden, hè, bij Indonesië. Dus we hebben eigenlijk stiekem ook een prijsje te pakken, toch? Mogen we mee vieren?
1: Nou, er is natuurlijk zoveel aandacht voor geweest voor Indonesië. En met recht, want inderdaad veel jongens die groot zijn geworden in de Nederlandse competitie bij onze clubs, maar die een duaal paspoort hebben en dus voor Indonesië uitkomen. Dus helemaal claimen mogen we het niet, maar we vinden het natuurlijk wel heel leuk voor ze, ja, toch?
0: We genieten stiekem een beetje mee.
1: Zeker.
0: En wij durven er ook gerust voor uit te komen dat we straks de wedstrijd Frankrijk tegen België hebben. En dat we eigenlijk stiekem toch wel een beetje op de hand van de Belgen zijn. Is dat toch een beetje de underdog? Is altijd makkelijk om die kant te kiezen. En helemaal als Verbommel daar de trainer is. Gaat een heel spannend potje worden. Want de nummers 1, 2 en 3... die kunnen nog allemaal wisselen van plek. In groep 1 is dat in de Nations League. Dat is Italië, België en ook Frankrijk. En we kiezen dan natuurlijk voor de directe confrontatie tussen België uit in Frankrijk. Dat gaat heel sfeervol worden daar in het Parc de Princes.
1: Staat de Frans. Staat de Frans, ja.
0: Staat de Frans, staat de Frans. Oh shit, zeg ik het nog verkeerd. Ik moet het ook aan jou overlaten. Ik denk, ik doe het ook een keer. Ja, jammer dan. Maar hoe dan ook, heel sfeervol vanavond daar in Frankrijk. En wij zijn erbij. En jij hoeft er dan ook helemaal niks van te missen. Straks om 9:15 die wedstrijd hier. Frankrijk tegen België op GPX Sportradio.

GPX Sport Radio, Danny Vera en Rollercoaster. Straks om 9:15, de restant van de avond van de Nations League. Er is één wedstrijd die om 6:00 is begonnen. Dat is Cyprus tegen Letland. Die wedstrijd is nog bezig. Dat hoorde je net al van Jean-Paul. Daar is het 1-1. We houden je op de hoogte. We pakken alle wedstrijden natuurlijk mee in het livecenter. Montenegro tegen Armenië, Bosnië-Herzegovina, Polen, Roemenië, Zweden, Oekraïne, Hongarije, Noord-Ierland, Georgië. Maar natuurlijk gaat onze voorkeur uit naar Nations League A met Italië, Turkije. Als de Italianen winnen, komen ze op hetzelfde puntenaantal als Frankrijk op dit moment. En Frankrijk moet thuis tegen België. We hebben zo meteen naar achter de opstellingen voor je.

0: GPR Sportradio, Tina Turner and I Don't Wanna Lose You.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ik heb het jou verteld, straks natuurlijk Nations League B en vooral Nations League A, helemaal bijna live. Frankrijk en België. Gaan we over naar Frankrijk en gaan we eens kijken hoe daar de sfeer is. Maar op dit moment wordt er nog volgens mij gevoetbald in Nations League C. Klopt dat, Jean-Paul, of zijn ze er eindelijk een keer klaar op Cyprus?
3: Er is net afgefloten, maar niet voordat er toch nog gescoord is. Nee. Marcus Edwards maakte voor Cyprus de 2-1. Dan denk je, ja, Marcus Edwards, dat klinkt niet heel Cypriotisch. Klopt, is een jongen uit Londen, voormalig supertalent bij Tottenham. Heeft nog een jaartje bij Excelsior op huurbasis gespeeld.
0: Ja.
3: Maar heeft ook een Cypriotische moeder. Mag dus voor Cyprus uitkomen. Is dit deze maand afgelopen maand gedebuteerd, moet ik zeggen, vorige week. En is nu dus gelijk belangrijk.
0: Oké, we kunnen Cyprus dus feliciteren. Ze hebben gewonnen met 2-1 van Letland.
4: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Gelderse politieagenten hebben gehoorschade opgelopen bij uit de hand gelopen asielprotesten vorige maand. In de dorpen Opheusden en Kesteren werd er vuurwerk naar de agenten gegooid. 4 moesten naar de eerste hulp, schrijft de burgemeester in een column. En noemt het gooien met vuurwerk misdadig. RTL krijgt veel kritiek op de deelnemers van de datingshow Love Island Vips op Videoland. Er loopt een onderzoek naar deelnemer Joey Sethi vanwege een groepsverkrachting. Sethi en de andere verdachten ontkennen. Zij zeggen dat de seks vrijwillig was. RTL heeft nog niet gereageerd. De datingshow begint over 2 weken. Een man uit Kuwait die vorig jaar een aanslag probeerde te plegen op de Israëlische ambassade in Londen heeft levenslang gekregen. Daarvoor moet hij minimaal 20 jaar uitzitten. De man probeerde met 2 messen en een afscheidsbrief de ambassade binnen te dringen, maar werd tegengehouden door beveiligers. En de Indonesische hoofdstad Jakarta ontploft van vreugde. Daar heeft het nationale voetbalelftal van Indonesië de Azië Cup gewonnen. In de finale wonnen ze na penalties.

0: Ze is van Thailand. Het is de eerste officiële voetbalprijs in 35 jaar voor Indonesië. In de basis stonden veel bekende spelers met Nederlandse roots. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
8: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
20: We hebben zo meteen nog iets bizars over doelman Pickard. Hij is van de Engels nationale team. We hebben ook nieuws over Luke Littler. Maar ja, je luistert natuurlijk voor de Nations League. En daar hebben we heel veel van straks.

0: GPR Sportradio met Cutting Crew. En I Just Died In Your Arms Tonight. Vanavond heel veel voetbal, veel Nations League voetbal. Wedstrijden als Montenegro, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Polen, Roemenië, Zweden, Oekraïne, Hongarije, Georgië uit bij Noord-Ierland. Italië thuis tegen Turkije, dat is ook al een hele mooie affiche. En natuurlijk in Frankrijk, de kraker Frankrijk tegen België. En Jean-Paul is daar vandaag voor ons bij in het Live Center. Jean-Paul, heb jij de opstellingen toevallig al van Frankrijk en België?
1: Jazeker, Rob. En met de nodige verrassingen mogen we wel zeggen. Want zo hebben we bijvoorbeeld twee debuterende keepers. Bij Frankrijk staat Guillaume Rest onder de lat. Keeper van Toulouse, 21 jaar. Behaalde 2 jaar geleden nog het brons met als coach Thierry Henry bij de Olympische Spelen. Het zilver moet ik trouwens zeggen. Ik zei brons. Nee, dit was zeker het zilver. Verder in de verdediging bij Frankrijk. Jules Koundé, Leni Yoro, ook een debutant. 20 jaar van Manchester United. Maxence Lacroix en Andy Diouf. Op het middenveld Eduardo Camavinga, Magnus Akliouz en Manu Koné. En voorin de Ballon d'Or nog wel Ousmane Dembélé. Esteban Lepal maakte vorige week zijn debuut tegen België en Bradley Barcola. Dan bij de Belgen toch wel wat persoonlijke problemen. Omdat van de week natuurlijk Yuri Tielemans en Kevin De Bruyne allebei tegen een schorsing aanliepen. Dan leef je als Mark van Bommel toch in één keer 200 interlands in. Daar op doel Maarten van der Voort, keeper van RB Leipzig. 24 jaar, komt afkomstig uit van Racing Genk. Achterin Kastanje en Goy, Mechelen en Joachim Seys, de vertrouwde namen. Op het middenveld Raskin, Lavia en Hans van Aken. En voorin Moreira, Luke Bakio en op zoek naar zijn 95ste Interland goal, Romelu Lukaku.
0: Dus geen Mika Gods?
1: Geen Mika Gods, nee, in Parijs. En dat is natuurlijk toch wel een beetje jammer. Zijn nieuwe woonplaats, of in ieder geval daar in de buurt. Ja. Ja, vinden we toch wel een beetje jammer. Maar heeft alle drie de wedstrijden gespeeld? We hadden het er net al even over. Vier wedstrijden is erg veel voor veel van die jongens. Gods speelt niet wekelijks veel minuten bij Paris Saint-Germain om hem dan 4 wedstrijden op rij in de baas te laten starten, is misschien wel een beetje te veel.
0: Nou, deze had hij wel heel graag gespeeld, want misschien heeft hij wel een abonnement op L'Équipe, de krant daar in Frankrijk. Maar er stond niet zo heel aardig stuk in, hè, over Mika Gods.
1: Nee, ik moet zeggen, dat gaat bij L'Équipe wel een beetje van de hak op de tak. Want 2 weken geleden vonden ze het nog een beetje een flop tot dusver. Daarna was hij in één keer de hottest man alive natuurlijk, na zijn goal in Italië. Maar we moeten Mika Gods bij Paris Saint-Germain wel een beetje tijd gaan geven. Want hij staat op de plek van een van de beste buitenspelers ter wereld. De beste man van de Champions League vorig jaar. Kvitsa Kvaratskhelia. Ja, die ga je er niet zomaar uitspelen. Nee, dit eerste jaar van Gods staat vooral in het teken van lekker veel leren. Veel minuten maken. Met name denk ik in de Ligue 1. En als hij het dan zo internationaal zo goed blijft doen als dat hij nu doet. Dan gaat hij ongetwijfeld steeds serieuzer genomen worden. Dus in die zin is het heel jammer dat hij vanavond niet in de basis staat.
0: Nee, maar is het ook een beetje een spelletje van die Fransen. Dat ze met die kranten ook denken van, nou, we proberen ons nationale team Le Bleu een beetje te helpen.
1: Dat zou je kunnen zeggen, maar ik weet een beetje hoe ze in Frankrijk naar België kijken. Dat zien ze toch een beetje als het kleine broertje, het afvallige provincietje. Dus ik denk niet dat ze de krant nodig hebben om daar dit soort spelletjes te spelen. Misschien een beetje prikken, dat zou wel kunnen.
0: Ja, je zit al een tijdje naar het stadion te kijken, we horen het ook. Hoe is de sfeer daar al? Is het al lekker vol?
1: Ja, het loopt lekker vol hoor, want bij de Fransen is het humeur natuurlijk erg goed. Zelfs de gelijkmaker van Italië kon dat niet erg veranderen. Vanavond is het wel een wedstrijd van de bevestiging. Als ze vanavond weer winnen, dan hebben ze uiteraard gewoon een hele goede reeks gedraaid en met 3 overwinningen en 1 gelijkspel. Spelen ze vanavond nou weer gelijk, weer in eigen huis? Dat is toch een dingetje dan.
0: Een beetje jeuken dan, hè?
1: Zeker.
0: Ja, maar en dan de Belgen, want ja, die zijn toch ook, die zijn vrolijk en blij en positief en zo. En zijn er veel Belgen in het stadion?
1: Een klein plukje zag ik tot dusver. Ik heb ze niet geteld.
0: Obelix hebben we wel weer gezien, hè?
1: Ja, uitstekend. Nee, de Belgen krijgen weer wat meer kleur op de wangen onder Mark van Bommel. Dat las je daar ook in de media de afgelopen weken. En hebben natuurlijk van de week ook gewoon weer afgelopen vrijdag in Luik een heel goed resultaat neergezet tegen Turkije. Met een uitstekende Kevin De Bruyne. Maar des te jammerder dat hij er natuurlijk niet bij is als 35 jaar.
0: Nee, maar het gaat toch een mooie pot voetbal worden. Nog even kijken. Een goede 33 minuten. Dan de aftrap in Frankrijk van Frankrijk-België Nations League bij GPR Sportradio.

0: Sportradio, Nelly Furtado en Say It Right.
1: GPR Sportradio.
0: Ik heb even een mooie update voor je over darten. Dat is echt een sensatie. Tenminste, zo wordt het bij de echte darters gezien. Luke Littler, de 19-jarige Engelsman, die al tweevoudig wereldkampioen is bij de senioren, werd verrassend uitgeschakeld in de halve finale van het WK Jeugd. En dat was die ene die hij nog niet op zijn naam had geschreven. Zijn tegenstander was duidelijk niet helemaal te sterk, want de gemiddels lagen heel erg dicht bij elkaar. 97,91 en 97,89. Dat waren de verschillen. Maar Cam Crabtree, die heeft de avond van zijn leven gehad, want die heeft Luke Littler uitgeschakeld. En dit was nou precies die ene die hij dus nog graag wilde hebben. Dus die moeten weer een jaartje op wachten. Dan nog meer nieuws uit Engeland. Doelman Jordan Pickford heeft schuld bekend voor een gevaarlijke verkeerssituatie. De keeper van het Engelse nationale team zou volgens de BBC met zijn Lamborghini een voorrangsbord hebben genegeerd, waardoor hij bijna op twee andere auto's was ingereden. Na het incident zou hij er met hoge snelheid erdoor zijn gegaan. Pickford heeft de feiten toegegeven, maar de verdere gevolgen van de zaak zijn nog niet helemaal bekend. Het voorval heeft in Engeland voor de nodige ophef gezorgd. Ik denk dat hij er vanaf komt met een geldboete en die kan hij makkelijk betalen. We houden u op de hoogte als we weten wat de geldboete is. Wij leven maar de één ding toe, dat is natuurlijk na 8:45. Dan gaan al die wedstrijden beginnen in de Nations League en daar hoef je helemaal niks van te missen. Hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio heb je aanstaande maandagavond. Phil Collins hoorde je in Something Happened on the Way to Heaven. Er gebeurde al behoorlijk wat op het gebied van tennis. Carlos Alcaraz is weer terug. Heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi in Tokio. Gaan we het straks even over hebben. En Medvedev die heeft zichzelf eigenlijk geëlimineerd. Die is namelijk gedisqualificeerd tijdens het toernooi van China. Want hij heeft daar de bal op publiek ingeslagen. Die bal die raakte iemand vol op het oog. En dat was direct disqualificatie. Daar moeten we het straks natuurlijk even over hebben. Over tennis en wat er allemaal gebeurt. Dat doen we in het volgende uur met Robin Staf. Hij is van Radio Scorrito. Ja, precies. Die was ik even aan het zoeken. Maar die gaan we daar straks even over spreken. Dat is de kenner op het gebied van tennis. Want we hebben tegenwoordig ook weer een heel mooi nieuw oranje dubbel in Nederland. Daar straks ook meer over.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukenloods heeft het.
3: Keukenloods.nl. Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: GPR Sportradio.
18: The Sound of Sport.
17: Rob Spijker.
19: Kijk, we kijken natuurlijk en we luisteren straks om 15:15 naar Jean-Paul, die vooral Frankrijk-België doet. Maar er is ook nog een andere belangrijke wedstrijd: Italië tegen Turkije. Zometeen de opstelling van de Italianen. GPR.

0: GPS Sport Radio met John Mayer en Taylor Swift en Half of My Heart. Kijk, we hebben het natuurlijk de hele avond al over die wedstrijd van Frankrijk tegen België. Maar er is nog een heel mooi affiche. Dat is namelijk Italië tegen Turkije. En heb jij, Jean-Paul, de opstelling van de Italianen al voor ons?
1: Jazeker, Rob. En die zijn op 9 plaatsen gewijzigd. Alleen keeper Donnarumma is blijven staan. En Alessandro Bastoni, de man natuurlijk van de gelijkmaker afgelopen week in het Stade de France tegen Frankrijk. Voor de volledigheid, Donnarumma dus in de goal. Achterin Di Lorenzo, Mancini, Bastoni en Ruggeri. Op het middenveld Barella, Romano en Dumbia. En voorin Vergara, Scamacca en Maldini. En dat is de zoon van, uiteraard.
0: Ja, natuurlijk. Ik verwacht eigenlijk geen verrassing daar. Dus ik denk dat Italië gaat winnen. Dan gaan ze bijna sowieso stijgen op de ranglijst, toch? Of België en Frankrijk moeten toevallig gelijk... Nee, zelfs als ze gelijk spelen, stijgt Italië.
1: Voor Italië is het een wedstrijd van aanhaken of afhaken. Hè. Ze hebben natuurlijk de afgelopen 2 wedstrijden echt wel een eerherstel gedaan. Knappe overwinning in Turkije. En natuurlijk het punt in Frankrijk betekende helemaal iets. En voor Turkije betekent het eigenlijk, ja, als ze hier niet winnen, dan zijn ze wel een beetje uitgespeeld natuurlijk.
0: Ja, in Frankrijk doen ze al wat aan de sfeer, maar dat was niet heel erg nodig, want ik had het idee dat de stemming er al vroeg in zat bij die Fransen daar. Ze zijn er al met de sfeeracties bezig. Nou staat bij België staat in 1 keer die gozer, die hele grote Lukaku, die echt alle wedstrijden op de bank is begonnen en soms zelfs moest blijven zitten, die staat in 1 keer in de spits. Gaat dat de verrassing van vanavond worden?
1: Nou, dat zou zomaar wel eens een goede keuze kunnen zijn van Mark Vommel, want je zag in de wedstrijd van vorige week dat Charles de Ketelaar als valse nummer 9 op die positie het echt heel zwaar had tegen die centrale verdedigers van Frankrijk. Kwam vooral fysiek wat tekort. Ja, daar kan je dus best wat meer power tegenover zetten. Of met een Romelu Lukaku natuurlijk.
0: Ja, en even kijken naar de opstelling, de startopstelling. De Bruyne niet. Maar wel op de bank, toch?
1: Nee, hij is geschorst helaas.
0: Oh, hij is geschorst. Is dat? Oh, die had ik even gemist.
1: Zowel hij als aanvoerder Yuri Tielemans is eigenlijk de belangrijkste man van de afgelopen 10 jaar in België. En de huidige aanvoerder zijn er helaas niet bij op het middenveld. Oh. Ze hebben wel echt wat ervaring ingebouwd in de selectie. 4 dertigers, met bijvoorbeeld Hans van Aken van Club Brugge op het middenveld. 34 jaar. Lukaku natuurlijk, 33. Maar ook achterin Brendan Mechelen, die bijna alles speelt. 33 jaar. Dus ze komen zeker wel beslagen ten ijs, hoor.
0: Ja, ze maken er een mooi sfeertje van daar in Frankrijk, in Parijs. Jij bent wel eens in dat stadion geweest. Vertel eens, wat gebeurt er met je als je daar zit? Want het is een gigantisch stadion. 80.000 man kan erin. En het is echt heel, heel groot, hè?
1: Ja, het is een kathedraal van een stadion. En voor de Fransen eigenlijk perfect gestart. En vooral het een heilige plek. Want het is geopend in 1998. En dat jaar werden ze er ook gelijk maar wereldkampioen. Met natuurlijk 2 goals in die finale tegen Brazilië. Van de huidige bondscoach Zinedine Zidane. Daar ging het dus vorige week ook veel om met die wedstrijd tegen Italië. Vooral dat hij terug was in eigen land in het stadion waar hij zijn grootste triomfen vierde. Als speler uiteraard. Ja. Als trainer moet hij dat nog bewijzen bij de Franse nationale ploeg. Terwijl we zien dat de spelers... Ja, er worden wat handjes geschud links en rechts. Mark van Bommel oogt ontspannen. Beetje lachen in de catacomben. Dat is sowieso wel... hij heeft wat lossigheid in de Belgische nationale ploeg gebracht. Dat is toch wel heel, heel leuk om te zien. Nederlandse Brani, zeiden ze in België. Dat vinden wij natuurlijk altijd een beetje leuk om te horen, zou ik zeggen.
0: Ja, wil je meepraten in de uitzending en wil je ons berichten sturen? Dat kan altijd via de chat. Dat hebben we wel eens eerder geroepen. Dat kan via onze website en ook via onze app. Die had je eigenlijk al gedownload moeten hebben. Dat is altijd handig als je onderweg bent in de auto. We krijgen zelfs berichten binnen nu uit België. En toevallig ook nog van iemand die Philippe heet. Dat vind ik dan weer mooi. En,
1: is de koning toevallig?
0: Nee, ja, dat gok ik even van niet. Maar hij heet wel Philippe en hij stuurde ons een kwartiertje geleden... mooi dat jullie, en hij stuurde ook dat jullie Hollanders ons Belgen steunen. Want we hebben er eerder al even over geroepen dat we lichte voorkeur hebben. Moeten we wel mee uitkijken natuurlijk, hè?
1: We zijn natuurlijk objectief, maar ik kan alleen maar tegen Philippe zeggen... zeker en vast.
0: Zometeen gaan we naar Frankrijk voor de wedstrijd... van Frankrijk, België in de Nations League... hier bij GPR Sportradio.

0: Kakan en I'm Every Woman. Het is vanavond Nations League avond. En natuurlijk wordt er niet alleen gevoetbald in Frankrijk. We hebben meerdere velden. Daarom hebben we ook een dubbele bezetting in het Live Center. Emma Odijk, goedenavond.
1: Goedenavond, Rob.
0: Ja, vanavond zijn er nog meer leuke wedstrijden. Hè? Sowieso
1: zeker.
0: Nations League B en C hebben we nog. Welke wedstrijden volg jij allemaal voor ons?
1: Nou, sowieso in League A hebben we natuurlijk Italië-Turkije staan. Daar hoort de luisteraar van mij de tussenstand elke keer. In League B hebben we Bosnië-Herzegovina tegen Polen. Noord-Ierland tegen Georgië, Oekraïne tegen Hongarije en Roemenië tegen Zweden. Die beginnen allemaal netjes om 20:15. En ook om 20:15 begint in League C Montenegro tegen Armenië.
0: Oké, ik ga hem allemaal in de gaten houden. Je hoort daar alles over. Gewoon hier blijven. Dan hoef je helemaal niks te missen. We komen er een beetje lelijk in bij het Franse volkslied. Daar mag je eigenlijk niet doorheen. Dus ik geef snel over aan Jean-Paul Gison. Die voor ons de wedstrijd in de gaten houdt tussen Frankrijk en België. Nations League A. De koppositie staat op het spel.
2: Ja, zeg dat. En alle voetbalroyalty zitten op de tribune, hoor. Ik tel zo al 3 wereldkampioenen op de tribune. Met Robert Pires, Vincent Candela en ook Laurent Blanc natuurlijk, de aanvoerder uit 1998. Ja, het Franse volkslied behoort toch wel tot een van de mooie, hoor. Zeg ik niet geheel objectief. Terwijl de Franse vlag wordt ingerold. We hebben eerder al naar de Brabantson geluisterd natuurlijk. Het Belgische volkslied. En als ik het zo zie, dan zit dat stadion goed vol, hoor. Rob, je zei het net al even. Veel Belgen aanwezig. Als ik het zo het vak zie, denk ik toch zeker een goede 2000. Nou, daar kan je mee ten strijde komen in Parijs. Het is natuurlijk ook niet zo heel ver, hè. Een uurtje of anderhalf vanaf de Belgische grens. Dan ben je er natuurlijk wel in het Stade de France. Terwijl de handen worden geschud. Ja, we missen hem toch een beetje. Mika Gods was natuurlijk de nodige teamgenoten tegengekomen bij de Franse tegenstander. Met natuurlijk Ousmane Dembélé als meest in het oog springende speler. Hij draagt vanavond de aanvoerdersband bij absentie van Kylian Mbappé. Die zoals bekend na de eerste wedstrijd in Turkije, die daar geblesseerd raakte, aan de knie, waar er toch een beetje zorgen om, werd teruggestuurd naar Madrid. Gelukkig niets ernstigs. Kan waarschijnlijk komende week weer gewoon, zeg ik dan even tussen aanhalingstekens, spelen voor Real Madrid. Maar voor de Franse nationale ploeg zat het er nu even op. De wedstrijd staat onder leiding van een Schots arbitrage, of arbitrair trio moet ik zeggen. Nicolas Waltz is de scheidsrechter van vanavond in het rood gestoken. Dus de Rode Duivels niet in het rood, maar in het wit. Dat vind ik dan toch een beetje jammer. Dat hadden ze vorige week beter geregeld. Bij België de nodige wisselingen natuurlijk ook. We hebben net de opstelling al een beetje doorgenomen met Van der Voort op het doel, de debuterende keeper. Maar ook de nodige mensen op scherp. Ngoy, Lavia, Rasquin, Luke Bakio en Lukaku zijn allemaal bij een gele kaart geschorst in november voor de eerstvolgende wedstrijd die dan komt. Maar goed, zover is het nog lang niet. En vanavond gaat het altijd natuurlijk om deze wedstrijd. En als er een keer aan de noodrem getrokken moet worden, zullen ze dat zeker niet laten. Want er is België veel aangelegen om een goed resultaat te behalen in dit schitterende stadion. Terwijl de tos er is met Dembélé en Lukaku, twee mastodonten van het voetbal. En Zidane zit er natuurlijk ook weer klaar voor. Zoals elke wedstrijd, in het zwart gekleed als Jules Deelder in zijn beste jaren. Zwarte das, zwarte overhemd en een zwarte jas. Terwijl de Belgen nog voor de dugout zich even verzamelen. Voor een laatste, nou een jel zou ik het niet willen noemen, maar een laatste samen zijn. Voordat ze het op moeten nemen tegen een van de sterkste elftallen ter wereld. Lenny Yoro zwaait nog een keer naar het publiek. Daar zit denk ik zijn familie voor wat voor hem een van de meest bijzondere avonden van zijn carrière tot dusver is. Ik zei het al, 20 jaar centrale verdediger bij Manchester United. Maar voor Les Bleus speelde hij nog nooit. Terwijl Lukaku zijn mannen meeneemt het veld op. Lukaku dus de aanvoerder van de Belgen. Bij absentie van Tielemans en van Kevin De Bruyne wordt er een bal met een autootje van de sponsor naar de middenstip gebracht. En scheidsrechter Waltz legt hem klaar in een stampvol Stade de France, mogen we wel zeggen. En hij, Zinedine Zidane, kent dit natuurlijk als geen ander. De Fransen hebben de tos gewonnen en gaan de aftrap nemen met Esteban Le Pol. De man die vanavond zijn tweede interland speelt. Vorige week natuurlijk zijn debuut gemaakt in Brussel tegen de Belgen. Maar kreeg toen eigenlijk geen voet aan de grond tegen Nathan Ngoy en Brendan Mechelen centraal achterin. Zo konden we dat toch wel stellen. Bij de Fransen natuurlijk Guillaume Rest onder de lat. De debutant van Toulouse als de bal inmiddels rolt. Afgetrapt door de Fransen. En de bal is achterin bij Maxence Lacroix. Vorige week misschien wel de beste man op het veld tegen de Belgen. Al was natuurlijk de grootste aandacht ging naar een man die er vanavond niet bij is. Michael Olijssen zit zelfs niet op de bank. Vinden we natuurlijk toch jammer. Hè? Want was bij de laatste twee wedstrijden de man met de klasseflits. Mogen we wel zeggen. Want Odyssee besliste de wedstrijd in Brussel met een geweldige 0-1. En tegen Italië maakt een geweldige vrije trap. Dan is het Ousmane Dembélé die nu op die rechterflank staat. En met een eerste schot komt. Maar die jaagt die praktisch het uitvak in. Bal miste duidelijk de nodige richting. Ging ver over en naast. Eerste wapenfeitje voor de Fransen na een seconde of 40. Maar zo mag je het haast niet noemen. Doeltrap genomen door Brendan Mechelen. Helpt Maarten van der Voort voor een eerste keer. Die komt dan met de lange trap. De man van Leipzig gaat richting Dori Lukebakio. Die al meerdere keren goed inviel voor de Belgen. Maar nu het vanaf de aftrap mag beginnen, krijgt alleen nu geen voet aan de grond. En het is Maxence Lacroix aan de bal. Lacroix zoekt een optie. De Belgen stappen een beetje door. Hans van Aken met name, de aanvallende middenvelder van Club Brugge, gaat opzij naar Nathan. Of nee, nou niet naar Ngoy. Dat is natuurlijk de andere nummer 15. En we zijn bij de Fransen. En het is Lacroix aan de bal. Het was Joro natuurlijk voor een eerste keer in zijn eerste balcontact in de Franse nationale ploeg. Andy Diouf, Mark Meters, de linksback van Inter. Gaat het terug ondersteund door Eduardo Camavinga. Akliouz laat de bal van de voet springen, maar herstelt zijn aanname. Gaat de bal naar de rechterkant naar Jules Koundé, de best geklede man van de Franse nationale ploeg. Dembélé tegenover Joaquin Seys. Dat is toch ook een mooi duel vanavond. De bal gaat naar de as, waar Camavinga en Manu Koné op het middenveld de lakens uit gaan delen. Geflankeerd door Magnus Akliouz, maar die zal een wat aanvallendere rol innemen. Want dat is natuurlijk eigenlijk een rechtsbuiten. Dat is in ieder geval bij zijn club Paris Saint-Germain. En dat was hij ook bij zijn vorige club AS Monaco. Joro schuift in. Vindt op de rechterkant Koundé. Koundé met Dembélé. Wordt ingesloten op de flank. Dembélé met Seys alweer tegenover zich. Dan, ja, die schaar van Dembélé is geweldig. Maar Seys trapte deze keer in ieder geval niet in. Akliouz dan. Met Camavinga met de ondersteuning. Gaat het terug naar Dembélé. Op die rechterflank een meter of 20 over de middenlijn. Dembélé komt met een crossbal. Dat is geen goede bal. Treft de rug van Romeo Lavia. En dan zijn het de Belgen die misschien over kunnen nemen. Lukebakio aan de bal. Maar kan niet vooruit. Want wordt vol onder druk gezet door Koné. Gaat dan toch nog via Lavia naar Hans van Aken. En dan is er misschien een beetje ruimte voor de eerste keer voor Diego Moreira. Op de linkerflank deze keer. Speelde deze week met name op de rechterflank. Wel echt in de basis bij Mark van Bommel ook. Maar ja, Mika Gods krijgt een avondje rust. Of in ieder geval vanaf de aftrap. En dat betekent dat Diego Moreira junior naar de linkerflank verhuist. Fransen nemen het balbezit over. Het zijn de Belgen die ertussen zitten. Dat betekent een inworp voor de Fransen aan de linkerkant van het veld. Mark van Bommel geeft de Belgen wat kleur op de wangen, vinden ze in België. En dat is natuurlijk altijd leuk om te zien. Want speelt aanvallend met de ploeg, maar wel wanneer het kan. Kwam tegen de Fransen vorige week toch ook vrij realistisch voor de dag. Deed geen gekke dingen, maar probeerde toch een beetje brutaal bij vlagen de Fransen onder druk te zetten. Kijken hoe dat vanavond gaat zijn in Parijs. Natuurlijk weer een nieuwe wedstrijd. Als Manu Koné de middenlijn oversteekt aan de linkerkant van het veld. Kapt daar Nicolas Rasquin uit. Gaat de bal naar de linkerflank, naar Barcola. Hij voor de eerste keer. Natuurlijk de man die voor 125 miljoen naar Liverpool ging deze zomer. Van Paris Saint-Germain. Koné gaat het terug naar Joro. Alle Fransen minder keeper natuurlijk op de helft van de tegenstander. En Dembélé weer aan de rechterkant van het veld. Dembélé trekt dan graag naar binnen met die linker. Maar goed, ja, die linker, hij heeft een net zo goede rechter. Misschien kent u het nog wel, het interviewtje van toen hij een jaar of 18 was. Toen ze vroegen, wat is nou eigenlijk je betere been? En hij wist het zelf eigenlijk niet. Wat een luxe, wil ik maar zeggen. Aan de linkerkant is het dan Barcola. Kan die dan een eerste keer de 16 meter in? Gaat de 16 meter in, trekt naar binnen. Trekt hij hem terug? Die trekt hem terug. Maar de bal komt achter Magnus Akliouz. En het is Nicolas Rasquin die over kan nemen. Die probeert Lukaku in de diepte weg te sturen. Maar die heeft twee centrale verdedigers tegenover zich die hem insluiten. En dat is zelfs voor de sterke Lukaku iets te veel van het goede. Dus het is uiteindelijk Leni Joro die als winnaar uit de strijd komt en de bal kan inleveren bij Eduardo Camavinga. Hij echt op 6 vanavond met het middenveld voor zich met Koné en dus Akliouz nog iets hoger op het veld. En Jules Koundé uiteraard aan de rechterkant op de rechtsbackpositie. Nu dan de eerste keer Le Pau wordt van de bal gezet door Romeo Lavia. Is het Rasquin in de as met de bal naar Van Aken. Seys kan nu een keer vooruit. Moet Dembélé achter hem aan. Doet dat niet heel veel. Fransen beginnen een beetje te fluiten. Want dat zien ze natuurlijk niet graag, de Belgen aan de bal. Maar het balbezit is in deze ook van korte duur. Als het Maxence Lacroix is die de bal achterin heeft. En maar altijd weer kwijt kan bij Eduardo Camavinga. Camavinga speelde onder DJ Deschamps natuurlijk. De vorige bondscoach, 14 jaar lang. Nog wel eens als linksback. Maar het is natuurlijk een echte middenvelder. Als het een voorzetje is van Koundé, Maar dat kan geen gevaar stichten. Moeten de Belgen wel uitkijken met uitverdedigen. Een ziekenhuisbal van Dembélé. Kan hem inleveren bij Akliouz. Bal wordt geblokt. En dan is het Maarten van der Voort. Die kan plukken. Vijfde minuut. Vijf minuten gespeeld. Stand bij Frankrijk-België. Nog altijd 0.

kansje weer voor Ousmane Dembélé. Ik zei het al toen met zijn rechter. En ik zei natuurlijk ook voor de pauze dat Michael Olise er niet bij was. Ja, hij zit wel gelukkig op de bank. Dus wie weet dat we nog een hele mooie klassenflits van hem weer kunnen verwachten vanavond. Maar voorlopig zijn het andere namen die de voorkeur krijgen. En ja, toch ook niet de minste, mogen we wel zeggen. Met het balbezit bij Lini Joro. Op de meter of 5 over de helft. Of over de middenlijn op de helft van België. Lacroix schuift in, geeft mee aan Koné. En dan is het een rush van Andy Diouf. Gaat een keer op avontuur. Een schaar van de linksback van Inter. Maar bij de eerste de beste tegenstander gaat dat mis. En wordt hij van de bal gezet. Dan Dodi Lukebakio met een pirouette als Zinedine Zidane in zijn beste dagen. En weet de bal ook nog bij Nicolas Rasquin te krijgen. Die gaat met de crossbal op avontuur naar Moreira. Bereikt hij ook. Diens controle is niet helemaal goed. Choukoundé zit ertussen met een tackle. Maar de tweede bal is alsnog voor de Belgen. Moreira wederom. Moet even terug naar Mechelen. Die vindt in Romeo Lavia een altijd betrouwbare middenvelder. Natuurlijk de man van Chelsea. En die geven de bal, schuiven ze een beetje naar elkaar toe om de Fransen uit de tent te lokken. Dat lukt niet, maar ze kunnen wel een linie overslaan met Rasquin, die goed het gat in is gelopen. Dan kan Moreira op de flank daar niet mee op voorborduren. Is het balbezit weer centraal achterin bij Mechelen. Mechelen gaat het weer over links proberen. Moreira stuurt Seijs een keer weg, maar de bal is een beetje achter de man in plaats van in de loop. Balbezit blijft wel voor de Belgen. Dan gebruikt Lukaku daar Lacroix goed als draaitol. Lukaku uit de tweede lijn. Maar het is Guillaume Rest, de debuterende keeper, die voor een eerste keer handelend op moet treden. Dat schot was niet zo heel gevaarlijk, maar het gemak waarmee Romelu Lukaku dan dat grote lichaam in de strijd gooit en daar een toch vrij serieuze verdediger als Maxence Lacroix even het nakijken geeft, dat is dan toch wel indrukwekkend. 33 jaar is inmiddels spits van Fenerbahce Romelu Lukaku. En zoals ik al in de voorbeschouwing zei, op jacht naar zijn 100ste maakte afgelopen vrijdag op Sclessin tegen de Turken zijn 94ste als invaller. Vandaag op jacht naar een volgende stap. Want die 100, dat is toch een magisch getal. Dat is maar heel weinig voetballers gegeven. 100 interlandsgoals. Laat staan bij een groot land als België. Op toch een continent waar je vrij serieuze tegenstanders tegenkomt. Zo moeten we maar zeggen. Akliouz gaat naar het centrum. Naar Manu Koné. Die durft hem niet terug te geven. En gaat terug naar Camavinga. Camavinga op de rechterflank naar Dembélé. Dembélé, de man met de band onder de arm natuurlijk. Gaat hij voor een voorzet of gaat hij zelf? Gaat in ieder geval buitenom. Gaat bij zijn rechter. Daar zit de linker van Joaquin Seijs tussen. En dat betekent een tweede hoekschop voor de Fransen van de rechterkant van het veld. En ja, omdat Dembélé daar in de buurt is, gaat hij zich daar ook maar direct mee bemoeien. Wilde dat snel doen, maar besluit op het laatste moment dat toch niet te doen. Doet het wel kort naar Akliouz. Die brengt hem in met zijn linker bij de tweede paal. Maar die bal gaat aan alles en iedereen voorbij. En dat betekent dat Maarten van der Voort de doeltrap mag gaan nemen. Zo worden de Fransen nog niet al te gevaarlijk. Maar hebben ze wel het meeste de bal. Maar de grootste kans die kwam dus zo even van Romelu Lukaku. Als we nog een keer kijken naar de rush van Andy Diouf. Ja, dat doet hij bij Inter toch ook graag. Daar hadden ze Diouf op links en Dumfries aan de rechterkant. Die is natuurlijk naar Real Madrid. Maar Diouf gaat de komende jaren nog voor heel veel plezier zorgen in Milaan. Als de lange bal naar Lukaku niet aankomt bij de Belgische spits. Het is Lacroix die de bal weer terugbrengt in het Franse bezit. 12 minuten gespeeld, stand nog altijd 0-0. En het is Camavinga die het middenveld nog maar eens intrippelt. Gaat de bal opzij naar Choukoundé. De man natuurlijk van FC Barcelona. Maar die levert hem praktisch in bij Mark van Bommel. Dat betekent dat de bal over de zijlijn gaat en het een inworp is voor de Belgen aan de linkerkant van het veld. Daar zijn wat aanwijzingen van Mark van Bommel. Misschien hoorde u het wel. Hoger wil hij dat zijn ploeg gaat staan. Iets meer van de eigen goal af. Want op dit moment zijn er toch de Fransen die de wedstrijd met name in de greep hebben. Zonder al te gevaarlijk te worden. Zien we keeper Maarten van der Voort met de bal aan de voet. Probeert een Fransman uit de tent te lokken. In de hoop dat hij uitstapt en dan zo'n medespeler kan vinden. De man met de knot gaat lang naar Diego Moreira. Maar die bal gaat daar naar Zidane. Oh, dat is mooi. Zidane neemt die bal eigenlijk niet goed aan. En dan reageert het publiek een beetje. Ja, ze weten natuurlijk als iemand het beter kan, dan is hij het. En we zagen dat van de week nog even in die wedstrijd in Brussel. Dat hij na de 1-0 van Olise zo blij was. Dat hij zelf maar een peer tegen een bal aangaf. Hij zei er later over. Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat me bezielde. Maar ja, ik moest dit gewoon even doen. Nou, en gelijk heeft hij natuurlijk. Als het Lini Joro is met het balbezit, dribbelt het middenveld in. Gaat het op rechts zoeken, wederom bij Dembélé. Terwijl het stadion de naam van Zizou skandeert. Dat is toch ook heel mooi. Dembélé gaat hij binnendoor of buitenom. Staat in de dubbele dekking tegenover Moreira. Dus gaat terug naar Manu Koné. Wordt op de huid gezeten door Nicolas Rasquin. Dat is een echte kuitenbijter, hoor, mogen we wel zeggen. Dan is het Camavinga
Kan hij onder de druk uitvoetballen? Camavinga, hakje, mooi. Dembele dribbelt het

0: het midden in. Dan is het in één keer de pal. Aan de bal in het, ja, bijna op de kopcirkel zouden ze zeggen in het hockey. Goeie voorzet van Diouf. Dan is het bijna Esteban Le Pal die daar afrondt. Maar zover komt het niet, want hij komt net te kort met zo. Bijna een kwartier gespeeld, stand 0-0 in Parijs.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Wallonië zijn bij scholierenprotesten tientallen mensen opgepakt, melden Belgische media. Zo zijn er in Luik 30 mensen opgepakt en in Charleroi 25. Veel van hen zijn minderjarig. Minstens 18 politieagenten zijn gewond geraakt. Volgens de VRT hebben extreem linkse relschoppers zich tussen de scholieren gevoegd. Vorige maand liepen asielprotesten in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe uit op geweld. En nu blijkt dat 4 politieagenten daarom naar de eerste hulp moesten. Ze hadden gehoorschade opgelopen doordat er vuurwerk naar ze was gegooid. Dat schrijft de burgemeester in een column waarin hij terugblikt op de rellen. Een laboratoriummedewerker in Siberië is toch niet overleden aan de pest, zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn geen sporen van het virus in haar lichaam gevonden en ook zou er geen ongeluk in het lab zijn gebeurd. Na de eerste berichten werden meerdere ziekenhuizen in Siberië in quarantaine geplaatst. En een man in België moet 1,5 jaar de cel in nadat hij had ingebroken bij een café. Hij stal daar de inhoud van de gokautomaat en een brandblusser. De kroegeigenaar vond een zonnebril die hij herkende van een stamgast. Toen de politie bij hem langskwam, vonden ze bijna €1000 aan kleingeld in zijn zakken, afkomstig uit de gokmachine. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: anders doet. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Alle Sigma verf bestel je bij.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
13: Nations League avond, we volgen Pool A natuurlijk. Emma, hoe is het in Italië?
14: Bij Italië, Turkije staat het gewoon nog 0-0.
13: Oké, Jean-Paul in Frankrijk, daar al wat bezig.
15: Zeker ook daar nog 0-0, net wel een hele grote kans voor Barcola.

0: GPX Sportradio, de Hoedershoorden en Satellite. Het is vanavond Nations League avond. Dan wel geen oranje, maar ja, toch wel hele mooie affiches. Maar er is natuurlijk ook voetbal in Nations League B en C. En ook dat houden we allemaal voor je in de gaten. Emma, welke wedstrijden is er al gescoord bij jou?
1: Nou, tot nu toe is er alleen bij Roemenië Zweden gescoord. Daar wist Gyökeres namelijk het goal te vinden na 13 minuten.
0: Oké, en Italië, Turkije, nog niks aan de hand.
1: Staat het gewoon nog 0-0, net als bij alle andere wedstrijden in League B en C.
0: Oké, dus die wedstrijd van Italië tegen Turkije, die is natuurlijk zeker van belang. In groep 1, daar waar Frankrijk en België tegen elkaar spelen. In Parijs, Jean-Paul.
2: Zeker, en ik zei het net al, de grootste kans van de wedstrijd tot dusver kwam een minuut of 10 geleden van de voet van Bradley Barcola, kwam over de linkerkant in één keer de 16 meter binnen. En daar werd hij voor een eerste keer echt getest. De debuterende keeper Maarten van der Voort maakte zichzelf goed breed en wist zo de 1-0 van de Fransen te voorkomen. Daarna nog een kopballetje van Nicolas Rasquin, maar dat mist een beetje richting. Als het de Fransen zijn die nu met een steekbal, was het Camavinga, die Barcola nog maar een keer alleen voor de keeper probeerde te zetten. Dat lukt niet. Nu probeert Hans van Aken een beetje simpel weg te draaien. Wordt daar misschien ook niet goed gecoacht. Herstelt zijn eigen fout, want dat was potentieel toch erg gevaarlijk. Nu zijn het dan wellicht de Belgen met Nicolas Rasquin. Probeert Lukaku te bereiken, maar vindt de voet van Maxence Lacroix. Als we in de 25e minuut zitten, is het Manu Koné. Manu Koné naar de linkerkant, naar Barcola. Nu met Castagne tegenover zich. Gaat het terug naar Andy Diouf. Akliouz laat zich een beetje uitzakken in de middencirkel en probeert het spel te verleggen naar de rechterkant, waar Koundé, zoals ze zo vaak, zo hoog staat. En is het juist Ousmane Dembélé die even naar de as is getrokken. En dan is hij ook gevaarlijk, hoor. Als hij gaat zwerven, wie pakt hem dan op? Want je hebt het natuurlijk wel gewoon over een van de beste spelers ter wereld. Manu Koné met de bal aan de voet. Zoekt de kaats met Lepal, wordt neergelegd. En dan besluit de scheidsrechter Walsh te fluiten voor een overtreding. Betekent het een vrije bal voor de Fransen. Dodi Lukebakio is de boosdoener. Het is een meter of 10 buiten de 16 meter. Iets verder misschien aan de linkerkant van het veld. Gaat de bal terug naar... wordt teruggelegd, want dat moet van scheidsrechter Walsh. Die wil dat Akliouz een meter of 5 naar achter gaat. Het lijkt een bal te worden die afgedraaid gaat worden vanaf de goal door een linkspoot. Ja hoor, het is Magnus Akliouz die bal achter de verdediging van België gaat leggen. En dat zijn, heb ik me laten vertellen, voor keepers verschrikkelijke ballen. Probeert de muur goed neer te zetten van de Voort. Daar hoort u hem even. Is het Akliouz die gaat komen met de bal? Akliouz gooit hem erin. Is het daar van de Voort met één vuist? Ramt de bal weg met zijn rechter. Wel Lepal kan overnemen in de 16. Kan hij hem voortrekken? Goeie voorzet. Legt hem neer bij de tweede paal. Dan wordt hij geraakt door Lukebakio. Dan schreeuwt heel Frankrijk om Hens. Mag voorlopig door. Akliouz. Nu weer een tweede keer Hens. Maar nu, dat leek me toch de rug van Dodi Lukebakio. Het staat de Frans. Laat de mening in ieder geval wel doorklinken. Maar voorlopig zijn het de Belgen met het balbezit. Kunnen ze wat op de counter? Nee, want het is Koundé die de counter eruit haalt. De bal komt wel weer in bezit. Even wat ademruimte voor de Belgen nu ook. Met Hans van Aken en Romeo Lavia in de middencirkel. Terwijl de scheidsrechter wijdgebaard met beide armen. Nee, het is gecheckt. En geen penalty dus voor de Fransen. Niet in eerste instantie, maar ook niet in tweede instantie.
0: We gaan snel even naar Italië, want Emma, daar is gescoord.
1: Ja, het staat 1-0 voor Italië. Kijk. Na een voorzet van Vergara weet Scamacca hem eerst tegen de Turkse speler aan te koppen. En weet hem daarna het doelpunt te schieten.
0: Oké, dus nu gaat het echt spannend worden. Ja. Want Italië dus 3 punten erbij. Die komen al op 7. Ze staan boven de Belgen op dit moment. Alleen heeft België, als die ook deze stand houden, krijgt ze 1 punt erbij. Hebben ze een beter doelstal. Dan, ja, daar zullen we het allemaal nog niet over hebben. Maar het is in ieder geval even spannender geworden in de pool. Jean-Paul, we gaan snel weer terug naar jou.
2: Ja, zeg dat, want de Italianen die nemen het bijvoorbeeld thuis nog op tegen Frankrijk. En die moeten nog naar België. Nou, dat zijn toch ook potjes om je vingers bij af te likken. Terwijl de bal toch wel, we zien het in de herhaling, op die linkerarm komt van Dodi Lukebakio. Maar ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat hij daar part nog deel aan heeft. Had de arm ook gewoon keurig langs het lichaam. We zijn inmiddels trouwens aan de overkant. Als het een corner is voor België. Ja, het staat de Fransen nog steeds niet helemaal over die penaltyfase heen. Maar daar hebben de Belgen maling aan. Het is Moreira. Die bal komt over de grond. Wordt daar dan met kunst en vliegwerk bijna door Lukebakio weer ingewerkt. Maar zover komt het niet. Belgen houden wel het balbezit. Fransen nu even teruggedrongen op eigen helft. Na die eerste corner van België. Gaat toch dan wel weer terug, omdat er geen route vooruit is. Lavia dan, kan hij wat op de bal? De nummer 6 van de Belgen, maar het is oh zo'n fijne voetballer. Voorzet van Castagne gaat over alles en iedereen heen. En dan is het Koundé met de borst naar rest En die jonge keeper, 21 jaar is hij pas, legt het spel naar de linkerkant, naar Andy Diouf. Diouf gaat voorwaarts, legt een metertje of 10, 20 af. Maar besluit toch dat het terug moet naar Lacroix. Lacroix naar Joro. Joro dus de verdediger van Manchester United. De debuterende verdediger van Manchester United. Maar is daar nog geen basisspeler hoor. Moet het daar nog afleggen tegen good old, zeggen we dan, Harry Maguire. En dan is ook Matthijs de Ligt nog niet eens fit bij Manchester United. Maar nu krijgt Joro zijn kans. In ieder geval in de Franse nationale ploeg. Is het zijn maat Lacroix achterin. Die het spel weer naar de linkerkant verlegt. Met Barcola. Heeft Timothy Castagne op de huid. Kan hij zelf wat? Heeft nog geen hele flitsende acties laten zien op die ene grote kans. Na natuurlijk Akliouz dan. Gaat het spel naar Dembélé. Laat zich wat meer in de as zien na een minuut of 20. Nu dan de bal door de linie heen naar Akliouz. Akliouz met de kap. Heeft Mechelen tegenover zich. Wat kan hij? Akliouz krijgt daarvoor versterking daar van Moreira Mechelen. Maar de bal wordt uit de 16 meter verwerkt. Dan moet Van Aken daar de bal wegwerken. Hakje van Moreira. Ook een beetje te speel. Zo op een meter of 30 van eigen helft. Gelukkig voor hem doen de Fransen er niets mee. Bracht de bal over de achterlijn. Even rust voor de Belgen. Ziet ook Mark van Wommel. Die denk ik toch niet heel ontevreden is met wat hij het eerste half uur ziet. Ja, de Fransen zijn beter. Maar goed, dat waren ze in Brussel ook. En dat is ook niet zo gek. Want die hebben natuurlijk een surplus aan kwaliteit. En de Belgen voeren hun taak toch vrij behoorlijk uit. En worden zelf ook af en toe gevaarlijk. Als het Van der Voort is die met een lange trap gaat komen. Legt hem natuurlijk altijd neer bij Romelu Lukaku. In een soort grondduel met Lacroix. Lukaku als winnaar uit de strijd, maar verliest wel de bal. Is het een overtreding van Van Aken op Manu Koné. Een meter of 10 over de middenlijn. Die wil hem dan snel nemen, maar Van Aken staat daar nog. Hij is het een beetje duwen. Ja, ga daar weg, zeggen ze dan, die Fransen. Maar Van Aken, ja, die is toch niet verplicht om daar als een haas er vandoor te gaan. Die stond daar nou eenmaal al. En dus even wat tijd voor de Belgen als de Fransen de vrije trap inmiddels hebben genomen. Met Manu Koné, met Lacroix. Zo gaat het balletje lekker rond bij Frankrijk. Koundé en dan altijd weer Dembélé op die rechterflank. Maar er is Joaquin Seis, laat geen ruimte vallen. Want die weet, als ik die Dembélé een centimeter geef, dan gaat hij er wellicht wel vandoor. Die hoeft dan, als een echte linksbuiten, trekt naar binnen. Probeert het neer te leggen bij Camavinga. Dat is een misverstandje, komt alsnog bij Koundé. Dembélé, rand 16, Dembélé kan die schieten. Oh, wat een geweldige kap. Probeert het dan toch. Maar Joaquin Seis, in tweede instantie, weet hij het toch te blokken hoor. Zat hij de eerste, ging hij eerst even ouderwets het bos in bij Dembélé. Zoals eigenlijk elke verdediger wel een keer het bos in gaat bij Dembélé. Maar wist ze goed te herstellen en dus het gevaar. Nu wel link hoor, want Akliouz laat zich ook steeds meer zien op die rechtsbuitenpositie. Akliouz trekt naar binnen, probeert daar iemand te zoeken. Maar het is Van Aken die ertussen zit en de Belgen die er vandoor gaan. Moreira levert hem in, maar in tweede instantie kan hij dan toch het balbezit weer heroveren. Lavia met een lange trap naar Luke Bacchio. Dan is daar wat ruimte, want Diouf is daar weg op die rechterflank. Luke Bacchio stuurt Castagne de diepte in. Dan een geweldige verdedigende sprint van Bradley Barcola, die ook de vuile meters niet schuwt, mogen we wel zeggen. En dus voorkomt dat de Belgen echt gevaarlijk kunnen worden. Dan een ouderwetse ziekenhuisbal van Lavia. Wordt daar niet goed verwerkt door Van Aken. Maar dat kan je moeilijk neerleggen bij de middenvelder van de Club Brugge. Dit was echt een foute pas van Lavia. En dus nemen de Fransen het over. 32e minuut. En het is een lange trap van Camavinga naar de rechterflank. Daar is hij weer. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé tegenover Seis. Trekt de 16 meter binnen. Ousmane Dembélé met de rechter voorttrekken. Dan is het Esteban Lepal die de bal eveneens met zijn rechter, de 26-jarige spits van Rennes, overknalt. En dus het gaat deze kans redelijk om zeep. Want Lepal doet daar niet goed mee. Toch een beetje de revelatie van de Franse competitie van het afgelopen jaar. Of in ieder geval achter Paris Saint-Germain natuurlijk. Want die Lepal, hij is al 26, maar speelde anderhalf jaar geleden nog in de Ligue 2. En 2,5 jaar geleden nog bij de amateurs. Nou, als je dan nu in het Franse nationale elftal staat, dan maak je toch een stormachtige ontwikkeling door. Gaat er een lange trap komen van Maarten van der Voort. Maar die is altijd weer voor de Fransen. Of tenminste meestal is het Diouf die Akliouz kan wegsturen. Akliouz, kan hij door? Nee, hij wordt daar dermate goed op de huid gezeten dat hij de bal niet onder controle kan houden. En dan is het Maarten van der Voort die de verloren bal kon oppikken. Akliouz daar even met een goede kap hoor. Ging Mechelen het bos in, maar die werd daar bijgestaan door Nathan Engoy. komen elkaar in de Franse competitie ook regelmatig tegen. Want N'Goy is een speler van Lille. Agliouz dus inmiddels van Paris Saint-Germain. Wederom Van der Voort met de lange trap. In de ruimte bij Luke Bakio. Die kopt door op Gasquin. Die stuurt dan Lukaku de diepte in. Maar daar zit altijd weer Lacroix tussen. Zo is het dus Lukaku die wel iets meer tegenstand kan bieden ten opzichte van die verdedigers van de Fransen. Joro en Lacroix. Zoals het de vorige keer in Brussel Lacroix en Jacquet waren. Hij speelt meer klaar dan de ketelaren. Maar vooralsnog moet ook hij meestal het onderspit delven. Brennan Mechel aan de bal, 35e minuut. Romeo Lavia heeft daar wat ruimte, dan is hij goed. Met een bal de diepte in, is Luke Bakio, die is weg. Nee, dat is geen buitenspel. Luke Bakio 1 op 1 met rest. Luke Bakio maakt een geweldig af. Is er dan gevlacht? Er wordt niet gevlacht. Nee hoor, hij telt gewoon. Het is Dodi Luke Bakio die de Belgen op 0-1 zet. En dan wordt er gejuicht in dat uitvak. Ze weten niet wat ze zien. En Dodi Luke Bakio spreidt zijn armen bij de cornervlag. En die zegt, ici c'est la Belgique. Hier zijn wij, de Belgen. En dat is toch een daverende verrassing hoor. En wat een geweldige bal van Romeo Lavia. Zo dwars door de as heen. En dan staan de Fransen daar toch een beetje lelijk te kijken hoor. Ik zeg net, ben daar net al een heel betoog bezig dat de Franse centrale verdedigers zo goed staan ten opzichte van Romelu Lukaku. En dan is het in één keer Luke Bakio. Als we nog eens gaan kijken. Het is Lavia die daar ziet dat Luke Bakio daar vertrekt. Hij trekt naar het midden. Dan is het Diouf die daar een beetje zwemt, zoals dat dan heet. Heft het buitenspel op. En dan Luke Bakio 1 op 1 met rest. Maar het is een geweldige bal van Lavia de diepte in hoor. En Luke Bakio die hem dan met zijn linker, niet helemaal in de kruising, maar overtuigend hoog in het doel legt. Ja, we hadden het er van tevoren even over. Voor de Fransen was er veel aan gelegen om deze wedstrijd te winnen. Toch een bepalende wedstrijd voor hoe er naar het debuut van Zinedine Zidane, deze vier interlands, wordt gekeken. En handjeklap op de bank bij Mark van Bommel en Boudewijn Zende, zijn assistent. Toch, dit is toch een scoreverloop dat we niet helemaal aan hadden zien komen. Dit is ongetwijfeld goed voor de wedstrijd. Maar daar zullen ze bij Frankrijk heel anders over denken. Want ja, ze hebben het betere van het spel. Een procent of 70 aan balbezit. Maar het zijn dus de Belgen die op 1-0 komen in Parijs.
0: Ja, het is misschien toch leuk om de virtuele stand er even bij te pakken. Eerst even naar Emma. Emma, is het bij jou nog steeds 1-0 voor Italië?
1: Ja, het staat nog steeds 1-0 voor Italië. Het was net heel even een momentje dat Turkije appelleerde voor een handsbal in de 16 bij Italië. Maar daar is geen penalty voor gegeven.
0: Okay.
1: Dus het staat nog steeds 1-0.
0: Nou, dan staat op dit moment Frankrijk op 7 punten uit 4 wedstrijden. Als we deze even meetellen. België komt dan op 9 punten uit 4 wedstrijden. En Italië ook op 7 punten uit 4 wedstrijden. Kortom, het is beren spannend. Snel weer terug naar Frankrijk.
2: Ja, en vergis je niet, hè, want die Italianen die hebben toch best wel een aardig doelsaldo. Niet te vergeten door die mooie overwinning in Turkije. Als de Belgen daar weer komen met Moreira, 37e minuut. Die bal is niet goed. Die Diouf verwerkt hem niet goed. En is Luke Bakio. Oh, ja, die voorzet was niet zo goed van Moreira. Maar dat Diouf hem daar niet goed verwerkt, is het nog bijna Dodi Luke Bakio, de doelpuntenmaker. De 29-jarige speler van Benfica, die daar bijna gevaarlijk kan worden in de 16 meter. Ja, het is een goede voetballer, hoor, Luke Bakio. Hij viel uit bij Italië ook al zo goed in met een goal. Het is een gevaarlijke jongen, op zijn best vanaf de rechterkant. En daar speelt hij vanavond ook. Niet zonder resultaat, zou je kunnen zeggen. Toch een beetje zure gezichten bij de Fransen. En het is Dembélé met het balbezit. Gaat naar Camavinga. En hoort u de supporters? Dat zijn de Belgische supporters. Ze waren natuurlijk niet helemaal te horen onder het Franse geweld in de eerste helft. Maar ja, laat je maar horen hoor voor de Belgen. Want dit doen ze toch uitstekend als het Manu Koné is. Naar Agliouz. Agliouz net nog even zo gevaarlijk. Want natuurlijk, het staat 0-1. Maar vlak ze niet uit. Hè. Dat was vorige week ook. Net toen we dachten dat hij niet meer ging vallen. Toen viel hij. En Frankrijk heeft natuurlijk een surplus aan mensen die daar zomaar wel eens verandering in zouden kunnen brengen. Als het Diouf is. Diouf geeft mee aan Koné. Bal aan de rand van de 16 meter. Agliouz gaat de combinatie aan met Barcola. Raakt daar de bal kwijt. Maar het zijn de Fransen die alweer overnemen. Manu Koné de 16 meter in. Met pitbull Nicolas Rasquin op zijn huid. Gaat hij dan ingepompt worden? Nee, Fransen gaan voor het combinatievoetbal. Diouf naar Barcola. Die mist de bal. En het is Maarten van der Voort die de verloren bal kan oppikken. Stand in Saint-Denis in het Stade de France. 38 minuten gespeeld. 0-1.

0: Sport Radio, George Michael en Floaters, Flawless, Go to the City. Wij gaan snel naar Frankrijk, want daar is de wedstrijd Frankrijk tegen België. Jean-Paul, is het daar nog steeds 0-1?
1: Ja, zeker Rob. Nog een kleine 3 minuten tot de rust. En het zijn de Fransen die een hoekschop kunnen gaan nemen. Als we trouwens zien dat er nog veel meer wereldkampioenen op de tribune zitten. Christian Carambeu, kent u hem nog? Oud Real Madrid. En natuurlijk vaste waarde op het middenveld bij de Fransen in 98. Net als natuurlijk Zinedine Zidane. En die kijkt toch wat beteuterd. Want een 0-1 achterstand nog steeds hier in Saint-Denis. Corner wordt afgeslagen. Is het Koundé die de bal op kan vissen? Komt een voorzet. Maar vindt een Belgisch hoofd en geen Frans hoofd. Al is het wel weer Akliouz die de tweede bal kan ontnemen. Nam de corner net. De bal wordt geblokt. Is het Andy Diouf die de bal nog een keer inbrengt? Dat lijkt me toch buitenspel voor Joro. Het mag door, want het is Maarten van der Voort die de bal kan opvissen. Net op de tribune even in beeld genomen. Yuri Tielemans en Kevin De Bruyne. De twee geschorste topmiddenvelders van België. Ja, die moeten zich toch een beetje zitten te verbijten natuurlijk. Kregen een gele kaart in een wedstrijd die er toch niet... waar die voor België eigenlijk geen moment in gevaar kwam. Maar daardoor missen ze dit topaffiche in Frankrijk. Ik moet zeggen, het siert ze dan wel dat ze toch meereizen. Ze zouden natuurlijk ook eerder naar een club kunnen afreizen. Maar ze zijn er gewoon bij. En dat tekent misschien ook wel het teamgevoel onder deze nieuwe rode duivels. Als het Jules Koundé is die de bal naar Dembélé brengt op de rechterkant. Koundé kan door. Een soort overstapje neemt hem mee. Het was niet zo makkelijk hoor, want hij kreeg die bal van Dembélé eigenlijk achter de man. Verwerkte de bal dan ook over de achterlijn, maar daar kon hij zelf niet zo heel veel aan doen. En dat betekent toch weer eventjes rust bij België. En het is nog een beetje te vroeg om te zeggen dat het allemaal tijdwinst is. Maar toch, zolang de bal buiten het spel is, kunnen de Fransen in ieder geval geen gelijkmaker maken. En we kijken nog even naar de herhaling van die schitterende duels van Lukaku en Lacroix. Het is judo, lijkt het haast wel. Grijpen, trekken. En de ene keer komt de een als winnaar uit de strijd. En de andere keer is het een ander. Maar het is toch vaak ook Lukaku. Knap om te zien op zijn 33ste inmiddels. Minuutje nog officiële speeltijd. Inworp aan de linkerkant van het veld voor België. Paul voor de duckouts van Van Bommel en Zidane. Van Bommel die net even naar de vierde man ging. Die was het niet helemaal eens met het fluiten van Nicholas Walsh. Al moet ik zeggen, de Schotse arbiter is tot dusver foutloos hoor. Wat mij betreft. Als het een... Wil Lukaku daar een vrije bal? Misschien ging het daar net met Van Bommel ook wel over. Hij krijgt hem in ieder geval niet. Dembélé op de huid gezeten door Hans van Aken. De man uit Lommel. Ooit nog gespeeld in de jeugd van PSV. Maar het zijn de Fransen die het balbezit houden. Kunnen zij nog iets aan deze achterstand doen in deze eerste helft? Andy Diouf gaat een keertje naar de binnenkant. Is het Manu Koné die daar weer is? Die legt hem naar Dembélé. Dembélé tegenover Joaquin Seis. Die Seis die had het in het begin wat moeilijk. Maar voorlopig houdt hij Dembélé aardig voor zich. Nu ook weer Dembélé wel in de 16 meter. Legt hem dan terug. Lacroix. Wat doet hij daar op de rand 16? Maar goed, ja. Kan het natuurlijk ook eens gaan proberen. Schot komt er niet. Camavinga dan. 1 minuut extra speeltijd. Is inmiddels ingegaan. Dembélé in de 16. Maar het is Joaquin Seis, 21 jaar, van Club Brugge. Die de Ballon d'Or daar toch van zijn grootste gevaar af weet te houden. Speelt daar knap hoor, die blonde linksback. Als het wel de Fransen zijn die het balbezit houden. Met Joro nog een keer. Joro, dan is er ruimte op de linkerkant. Dat ziet hij niet. Dus gaat het toch weer in de combinatie. Maar die Belgen staan goed gegroepeerd opgesteld. Zelfs met Lukaku nu in de zone aan het verdedigen. Dus is het dan Akliouz in de 16 meter. Dembélé. Nog een kleine 20 seconden tot de rust. Dembélé bij de tweede paal. Barcola gaat over Barcola heen. En dan misschien de Belgen nog een keer met de weinige tijd. Is het Moreira die aan een sprint begint. Aan een hele goede sprint begint. Wordt een beetje dichtgelopen door Lacroix. Heeft weinig versterking. En wel Diouf op de huid. Houdt het balbezit. Maar het kan door. Moreira vindt daar Lukaku. Lukaku laat hem vallen voor Moreira nog een keer. En dan is het een schitterende tackle van Eduardo Camavinga op de bal. Dan blijft Moreira daar wel liggen. Wil daar een vrije bal. Maar Walsh wil er niet aan. Waar hij wel aan wil, is het rustsignaal. 0-1 stand bij Frankrijk-België.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: €30 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
2: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
17: GPR Sportradio.
18: The Sound of Sport.
17: Rob Spijker.
19: In de Nations League, in Nations League A staan Italië en ook België voor met 1-0. We pakken straks de tweede helft helemaal mee. Maar er is meer dan alleen voetbal. We gaan het zo meteen over tennis hebben. GPR.

0: GBR Sportradio, Armin van Buuren. This is what it feels like. Op dit moment rust in Italië en ook in Frankrijk. Straks volgen we de tweede helft van die wedstrijd. Nations League A is dat. Blijf luisteren, daar hoef je helemaal niks te missen. We hebben nog wel wat anders te bespreken ook, namelijk de tenniswereld. Carlos Alcaraz, die staat na zijn overwinning eindelijk weer eens in een finale. Dat is van het toernooi Tokio. Djokovic gaat ook goed mee. Die staat in Peking in de finale. En die blijft ook maar winnen, ondanks hier en daar een blessure. En ook voor Nederland is er succes. Sander Arends en ook David Pell hebben de finale van het dubbelspel bereikt. Ja, met wie anders dan Robin Staff gaan we het hierover hebben. Hij is commentator voor tennisgedeelte bij Eurosport. Robin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, er gebeurt lekker veel bij tennis, hè? Alcaraz is weer helemaal terug. Kunnen we dat zo stellen?
1: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dat was een beetje een vraagteken bij de US Open. Hè, toen hij na een lange tijd weer ging spelen. Hoe fit is hij? Nou, dan was hij hartstikke fit en heeft hij heel goed gespeeld. Uiteindelijk kwartfinale verloren. Maar hij was er zelf erg tevreden mee. Nog even de Lever Cup gespeeld. En dat zag er ook allemaal goed uit. Ja, en nu weer een finale plaats. Dus dat is wel lekker. De laatste keer dat hij een toernooi heeft gewonnen was februari. Dus het is alweer even geleden.
0: Ja, hoe sterk was die halve finale van hem? Was dat een goede pot?
1: Nou, het begon een beetje moeizaam. Ik heb het toevallig gezien, want het is lekker met het tijdsverschil dat je een beetje hier in de ochtend, middag, Nederlandse tijd, dat je kan kijken. Ja. Hij moest echt een landgenoot. De eerste set speelde hij best wel matig, serveerde slecht. Maar op een gegeven moment had hij het goede gevoel gevonden. Ging de motor aan. Won hij ergens 16 punten op rij. Dat zijn 4 games. En toen was er geen houden meer aan.
0: Nee. In de finale moet hij tegen Jiří Lehecka. Wat voor wedstrijd gaat dat worden?
1: Ik denk een hele leuke wedstrijd. Lehecka doet het eigenlijk ook best wel goed. Davis Cup speelde hij heel goed. Won hij van Shelton, die dus Alcaraz had verslagen op de US Open. Won hij van een andere Amerikaan. Laatste 2 wedstrijden slechts 8 games verloren. Dus die heeft het goede gevoel te pakken. Staat goed te spelen. En het is ook wel, dat merk je ook wel bij de tegenstanders van Alcaraz. Die hebben nu wel het gevoel van, hey, er is wat te halen. Hij is nog niet op zijn absolute topniveau. Dus er is wel wat te halen. En dat voelen ze tegenstanders ook. Dus ja, dat biedt wel perspectief voor Lehecka.
0: Waar is het te halen dan bij Alcaraz?
1: Ja, ik moet wel eerlijk bekennen, wanneer het loopt bij Alcaraz is het op weinig plekken te halen. Maar je ziet ook, in dit toernooi, zag je vandaag ook in de eerste set, het is nog niet altijd even constant. Dus het niveau schommelt wel eens hier en daar. Dus ja, je moet wel, zo eerlijk moeten we ook zijn, hij moet wel vooral hopen op een wat mindere Alcaraz. En een Alcaraz die wat minder stabiel staat te spelen. Ja. Want anders wordt het wel een moeilijk verhaal.
0: Ja, anders, eigenlijk is het zo, als Alcaraz een steekje laat vallen, dan moet hij er meteen staan. Daar komt het op neer, toch? Ja.
1: Daar komt het wel een beetje op neer.
0: Ja, dan even op die oude knakker, die Djokovic. Een goede week geleden heb ik met Christy Bogen toch besproken van, gaat hij nog wat tennissen? Want hij stortte de ene en de andere partij stortte die in elkaar. En medische time-outs had hij en zo. Maar ja, nu blijft hij in één keer weer winnen en staat hij in één keer weer in de finale van Peking.
1: Ja, die Djokovic, dat is ongelooflijk. Die heeft zoveel records al. En die kon dus dit toernooi weer een record pakken. Van het langst ongeslagen zijn op een bepaald toernooi. Dat record lag in handen van Rafael Nadal, Roland Garros. 31 wedstrijden op rij gewonnen. En Djokovic won de kwartfinale van Zverev. En dat was nummer 32 op rij in Peking. Nou, nu dus 33 wedstrijden op rij gewonnen. En ik heb een beetje het gevoel dat hij eigenlijk alleen nog speelt voor die bepaalde records. Als hij ergens iets kan pakken, dan komt die oude Djokovic weer terug. Die Djokovic van een paar jaar geleden. Ja. Dan komt dat vuur weer los. Ja, en die staat weer te spelen. En inderdaad, want je hebt het met Christy besproken. Vooral in wat langere wedstrijden heeft hij het moeilijk. Maar vandaag speelt hij een eerste set tegen Medvedev, die 5 kwartier duurt. Ja. Tegen Zverev een slopende 3 setten. En dan zie je weer niks van die vermoeidheid. Dus het is soms ook een beetje cherrypicking bij Djokovic, maar dat hij deze week goed staat te spelen, dat is wel een zekerheid.
0: Ja, maar de eerste wedstrijd lag hij al meteen op de grond. Hè? Had hij overal weer pijn. Hè? Dus, dacht ik eigenlijk van, we gaan hier al afscheid van hem nemen. Een beetje te vroeg in het toernooi, toch?
1: Ja, maar dat is ook wel een beetje Djokovic, hoor. Als het dan wat minder loopt of het zit hem even niet mee, dan heeft hij altijd iets. En dan kan hij ook weer zomaar een goed punt spelen. En dan is het allemaal weer voorbij.
0: Oh, wacht even. Dus je denkt dat hij het speelt en dat hij even de snelheid uit de wedstrijd wil halen? Bedoel je dat?
1: Nou ja, dat denk ik wel vaak bij Djokovic. Want er zijn meerdere momenten in wedstrijden geweest in de afgelopen jaren dat je het gevoel hebt dat hij niet meer kan lopen. En vervolgens haalt hij nog 2 uur lang elke bal uit iedere hoek.
0: Ja, maar dan over die wedstrijd van vandaag. Hij speelde tegen Medvedev. En Medvedev die heeft het einde van de wedstrijd niet gehaald, hè?
1: Nee, een bizar moment. Op zich een moment wat Djokovic bekend voor moet komen. Want ja, Medvedev sloeg een beetje uit boosheid. Het was 5-3 in de tweede set. Sloeg hij uit boosheid eigenlijk een beetje een bal weg. Alleen die raakte per ongeluk, ging de boarding over, raakte per ongeluk iemand in het publiek op zijn oog. En die man die zat ik helemaal van oh, heel veel pijn en die had heel veel moeite met kijken. Ja, en dan is heel simpelweg de regel van dan word je gedisqualificeerd. Djokovic heeft dit een keer gehad op de US Open. Sloeg hij ook eigenlijk gewoon blind een bal naar achter en raakte hij per ongeluk een lijnrechte in de keel. Werd toen ook gedisqualificeerd. Ja. Dus ja, het was wel een heel treurig einde van een hele mooie wedstrijd. Want ook dit was een hele goede wedstrijd.
0: Ja, maar eigenlijk, misschien mag ik het niet zeggen, maar die Medvedev, die roept het ook een beetje over zichzelf af met die hele houding altijd op de baan en dat gezicht. En ik vind het altijd een beetje een vervelende gast op de baan. En dan overkomt hem dit. Dus dan zo'n scheidsrechter denkt dan ook, denk ik, net even iets eerder van, jij bent er geweest.
1: Nou, ik denk dat dat laatste niet helemaal is. Mag ik hopen eigenlijk.
0: Maar
1: het kan natuurlijk ook. Dat zie je ook bij Kyrgios. Die kreeg vroeger ook grotere boetes dan dat een Roger Federer bijvoorbeeld kreeg. Ja. Maar nee, Medvedev. Het is buiten de baan echt een hele leuke gozer. Hij is heel grappig in zijn interviews. Maar het is op de baan. Is het vooral een hele rare snuiter. Ja. Ik krijg ook nooit echt hoogte van hem. Dus ja, nee, dit zet je niet in een goed daglicht.
0: Nee, dat niet. Ik geloof je dat het een aardige gozer is. Dan moeten we het, voordat ze in Frankrijk weer gaan voetballen, nog even hebben over het Nederlandse succes. Want dat hebben we zeker. In het dubbelspel hebben we weer een nieuwe Elting Haarhuis. Sander Arends en David Pel. Die staan alweer in de finale. Hè? Hoe knap is dat?
1: Ja, heel knap. Vorige week inderdaad. Nou, je zegt het al, weer in de finale. Vorige week ook al de finale gehaald in Hangzhou, ook in China. Toen verloren. En ja, ze moeten nu wel tegen tweede geplaatst koppel. Oud Grand Slam winnaars uit Engeland. Dus het wordt wel echt een lastig potje. Maar in de eerste ronde van dit toernooi hebben Pel en Arends de eerste geplaatst naar huis gestuurd. Dus nee, ja, super knap. Ze spelen al het grootste gedeelte van dit jaar spelen ze samen. Ze hebben in mei een finale verloren. Ze hebben Rosmalen de dubbel gewonnen. Kwartfinale op Roland Garros gehaald. Dus ze zitten er best wel. Ze halen samen best wel wat successen. Dus ja, heel leuk om te zien, denk ik hoor. Dit.
0: Ja, zou Haarhuis dit ook zien voor de Davis Cup? Hè? We krijgen nu moeilijkere tegenstanders. Is toch mooi als je daar een goed dubbelkoppel bij hebt, hè?
1: Ja, klopt. Het is vaak wel een beetje zoeken. Pel zit er de laatste tijd wel bij. En het is altijd een beetje afwachten of hij dan speelt. Want je ziet uiteindelijk ook wel vaak omdat Botik en Tellen ook best wel goed kunnen dubbelen en ook vaak samen spelen. Hebben overigens Griekspoor en Van der Zandschulp nog gewonnen van Pel en Arends op Wimbledon volgens mij dit jaar. Dus dat ze ook best wel vaak de singelaars laten dubbelen. Maar ja, ik ben eigenlijk voorstander van, ja, je hebt dubbelspecialisten. Waarom zou je ze niet gebruiken?
0: Ja, precies.
1: Dus ik denk dat de bondscoach hier zeker met een glimlach naar kijkt.
0: Oké, nou zijn we even helemaal bijgepraat over het tennis. Dankjewel Robin Staf van Eurosport en fijne avond nog.
1: Super, fijne avond.
0: Doei Robert. Dan natuurlijk even snel naar de wedstrijden. Want er is Nations League vanavond. Niet alleen in A, maar ook in B en C. Dat zijn de mindere goden. Emma, welke wedstrijden heb je allemaal? En wat zijn de standen daar op dit moment bij bijna aanvang tweede helft?
2: Nou, de tweede helft gaat inderdaad, wat je zegt, al bijna beginnen. In League B hebben we Bosnië-Herzegovina tegen Polen. Daar staat het nog 0-0. Noord-Ierland tegen Georgië. Daar staat het ook nog 0-0. Oekraïne tegen Hongarije, daar staat het ook nog 0-0. Heel saai klinkt het allemaal.
0: Ja.
2: En dan heb je ook nog Roemenië tegen Zweden. Daar staat het 1-0 voor Zweden. In League C hebben we dan nog Montenegro tegen Armenië. En daar staat het ook nog 0-0. En verder hebben we dus in League A nog Italië-Turkije. En dat staat 1-0 voor Italië.
0: Ja, dat is een hele mooie virtuele stand die we op dit moment hebben. Want ook Frankrijk staat achter met 1-0. Dan moet ik het wel helemaal goed zeggen. Op dit moment Frankrijk virtueel op 7 punten. België op 9 punten. Italië ook op 7 punten. Wij gaan naar Jean-Paul, naar Frankrijk. Tegen België 0-1 daar.
3: Timing kon niet beter, Rob, want we zijn zojuist begonnen aan de tweede helft. En dat is voor Frankrijk maar goed ook. Beide elftallen trouwens ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. Want Frankrijk scoorde deze wedstrijd voor de 8e keer op rij niet in een eerste helft. Dat is toch gewoon opmerkelijk. Ze zijn blijkbaar als een goede diesel, hebben even nodig om op gang te komen. Maar al 8 keer op rij voor een elftal met zoveel kwaliteiten, zeker ook voorin. Nu dan op jacht naar een treffer met Ousmane Dembélé. Aan de overkant, nu voor ons, aan de rechterkant van het veld nog steeds. En het is de bal die neerkomt bij bij Maarten van der Voort. Ja, al 8 keer, ik zei het al. En moet wel gezegd worden, in 7 van die wedstrijden kwamen ze altijd gewoon nog tot scoren. Dus alleen tegen Spanje deden ze dat niet in de halve finale van het WK natuurlijk. Maar goed, dat is alweer zo lang geleden. Andere bondscoach, andere elftal. En daar moeten de Fransen toch vooral niet te lang mee in de maag zitten. Als het Camavinga is met de bal in de middencirkel. Dus wordt wel druk gezet door Van Aken, maar toch vooral ook niet te veel. Willen zich niet uit de verdedigende stellingen laten lokken. Want Frankrijk of België 44 minuten verwijderd van toch wel een legendarisch resultaat. Na 6 nederlagen op rij tegen de Fransen moet ik zeggen. Dan toch weer een keer winnen van Frankrijk. Of in ieder geval niet verliezen. Dat zou al heel mooi zijn. Lacroix legt de bal naar de linkerkant. Diouf steekt de middenlijn over. Levert hem in bij Barcola. Die wordt op de huid gezeten door Castagne, waardoor hij niet vooruit kan en het dus weer terug gaat. Lacroix gaat dan zelf aan de wandel, heeft wat ruimte voor zich, dribbelt het middenveld in. Gaat naar Joro. Joro dan met een crossbal richting Barcola. Heeft hij dan nu wel wat ruimte? Nee, maar het is Castagne die ertussen zit met het hoofd. Moet wel een inworp toestaan. Een meter of 20 van de achterlijn aan de linkerkant van het veld. De inworp voor Diouf. Die gooit eigenlijk een beetje slordig. Bijna overgenomen door Castagne. Diouf krijgt hem weer terug. Bal wordt geblokt. Bal wordt weggewerkt. En is het Koné die de bal oppikt op het Franse middenveld. Legt de bal opzij naar Magles Akliouche. Akliouche naar Dembélé. Dembélé terug naar Akliouche. Kan hij schieten op de tweede lijn? Dat kan niet. Maar het schot wordt geblokt door Hans van Aken. Die we natuurlijk kennen als een aanvallende middenvelder bij Club Brugge. En veel scorende middenvelder. Meer dan 100 doelpunten in zijn carrière gemaakt al. Maar doet ook verdedigend. Verzaakt hij niet zijn taken in deze wedstrijd tegen Frankrijk. Als het Koné is die de bal aan Joro geeft. Joro met een crossbal naar Dembélé. De controle is goed. Dembélé tegen Seis. Dat beproefde recept weer. Dembélé met de voorzet. Maar het is Maarten van der Voort die voor de bal duikt. Voordat er ook maar een Fransman gevaarlijk zou kunnen worden. Al moet er gezegd worden, die was ook niet echt in de buurt. Want de bal gaat via het been van Diego Moreira voorbij aan Esteban Lepal. Als we wat warmlopers zien bij de Fransen, Ryan Cherki. Maar zeker ook Michael Olise. We hadden het er net al even over. Natuurlijk de man van de twee fraaie goals in de vorige twee duels. Als Van Aken nu onder druk wordt gezet en het de Fransen zijn die over kunnen nemen. Dembélé geeft mee aan Koné. Dan gemaakt Diouf de loopactie. Diouf gaat het, steekt het veld over. Maar dan is er net een voetje van Romeo Lavia nodig om Diouf van de bal te zetten. Dan is het Raskin die de bal overneemt. Wordt aan zijn shirt getrokken door Koné. Koné zegt, wacht eens even, is dat niet andersom? Nou, je zou kunnen beteugelen dat het in ieder geval van twee kanten is. Maar het is Raskin die het voordeel van de twijfel krijgt. Misschien omdat hij dezelfde voornaam heeft als de scheidsrechter. Nee, dat is gekheid natuurlijk. Zo werkt het natuurlijk niet in de top. Nathan Engoy, 48e minuut, met een vrije trap diep op eigen helft. Als we ook bij de Belgen de eerste warmlopers zien. Bijvoorbeeld Leandro Trossard. Natuurlijk de grote man bij Arsenal geweest jarenlang. Of een van de grote namen moet ik zeggen. Inmiddels actief in Turkije bij Beşiktaş. Lange bal van Van der Voort gaat naar Lukaku. En het is Lavia die kan opvissen. Maar die levert de bal wel heel makkelijk in. Dat wil zeggen, de bal streept die voorbij aan Hans van Aken. De bal gaat over de zijlijn. Inworp voor de Fransen. Als de wedstrijd nog een beetje moet ontbranden in de tweede helft en we nog geen grote kansen hebben gezien. Maar het spelbeeld toch ongewijzigd blijft. De Fransen met de bal zoekend naar een opening in de defensie van de Duivels. Met Joro bijvoorbeeld. Altijd weer naar Dembélé. Dembélé aan de rechterkant. Dembélé is nu terug naar de as, naar Akliouche. Kan hij voorbij aan Lavia? Dat kan niet, maar moet wel terug. Maar de bal is alweer bij Dembélé. Dembélé met een voorzet, met zijn rechter. Maar die gaat voorbij aan alles en iedereen. Is misschien zelfs wel over achterlijn geweest. Dat is 50ste minuut, stand 0-1 als de doeltrap is voor Maarten van der Voort en de Belgen nog altijd aan de leiding zijn.

0: Radio Kim Wild, Never Trust a Stranger. Emma, hoe is het bij Italië-Turkije?
1: Het staat nog steeds 1-0, Rob. Ah. Er is niet heel veel aan de hand. Nog een paar gele kaarten die nu worden uitgedeeld. Maar verder gebeurt er nog niet zo heel veel.
0: Nee, dat konden die Italianen vroeger al zo'n wedstrijd op slot gooien. En dan kunnen ze volgens mij nog steeds. We gaan dat in de gaten houden, want het is enorm spannend in pool 1. Virtuele stand, België nu bovenaan 9 punten. En daarachter Frankrijk en Italië op 7 punten. Gaan de Belgen het volhouden? Ze moeten nog, even kijken, 35 minuten moet dat nog gebeuren in Frankrijk. Jean-Paul, hoe ontvouwt zich de wedstrijd in de tweede helft op dit moment? Komen er nog meer grote namen in?
2: Ja, wie zal het zeggen? Maar jij zei het al, Rob, dat die Italianen zijn meesters in wedstrijden op slot gooien. De Belgen slagen er tot dusver toch ook wel aardig in, hoor. Want Frankrijk komt op de openingsfase na toch niet tot hele uitgespeelde kansen, grote kansen. Net was het Dembélé even met een schotje. Maar het is allemaal niet gestaafd op goed voetbal. Het moet een beetje vanuit de kluts, lijkt het wel. Of misschien wel vanuit de tweede lijn, als Lacroix de bal heeft op een meter of 30 van het doel. Maar het wordt goed afgejaagd door Raskin, waardoor het niet tot een schot kan komen. Nu dan misschien Akliouz met Koundé in de 16 meter. Krijgt zijn hoofd niet tegen de bal. Lacroix uit de tweede lijn. Bal rolt een metertje of twee naast. Ja, dat is het een beetje. Frankrijk gaat het nu proberen vanuit de tweede lijn. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat met alle kwaliteiten die ze hebben, dat er toch niet één is. Als we bijvoorbeeld kijken naar de samenstelling van het middenveld. Manu Koné scoorde nog nooit voor de Franse nationale ploeg. Camavinga pas 2 in 33 interlands. En ook Akliouz pas 1 goal. Dat zijn niet de grote middenvelders die, ik noem maar een naam, à la Zidane, die goed waren voor een goal of 15 per jaar. Dat zeker niet. Nu dan misschien de Belgen. Raskin kan niet doorbikkelen, maar wordt neergelegd door Camavinga. Moet daar eigenlijk een vrije bal krijgen, denk ik. Mag door, maar België houdt ook het balbezit. Zijn ze nu wel kwijt via Andy Diouf. Diouf weet Le Pal te bereiken, diep op eigen helft. Maar dan is het Nathan Engoy die daar fysiek goed tussen zit, hoor. En het balbezit weer heroverd voor de Rode Duivels. Als het de bal in bezit is bij Lavia naar Castagne, terug naar Lavia. Zo kan Mark van Bommel toch onmogelijk ontevreden zijn met wat hij tot dusver ziet. A, natuurlijk de tussenstand. Hij hoeft maar naar het scorebord te kijken. Of hij wordt er ongetwijfeld heel erg vrolijk van. Maar ook het vertoonde spel, hoor, van België. Natuurlijk worden ze teruggedrongen door Frankrijk. Maar dat is alles behalve een schande, uiteraard. Nu moeten ze niet te slordig worden. Als Moreira de bal kwijt is, dan wordt er een overtreding gemaakt door Lavia. Die wil er niet aan, maar krijgt wel de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Volgens mij is het op Akliouz. Blijft daar ook liggen. Lavia, ja, raakt daar met zijn voet eerst de bal. Het is daarna Esteban Le Pal. Schuift dan, het is vooral heel fel. Want schuift eigenlijk met zijn hele lichaam om het been heen van Le Pal. Ik denk dat Walsh hier niet anders kon dan een gele kaart geven. Ja, hij speelt eerst de bal en daarom is hij het er niet mee eens, Lavia. Maar ja, je kan je natuurlijk wel, dat als je eerst de bal speelt, dat ontslaat je niet van het recht om daarna ook een beetje uit te kijken. Voor Lavia betekent het wel dat hij de eerstvolgende wedstrijd in deze Nations League ook gaat missen. Als de vrije bal inmiddels al gespeeld is, want ook bij Esteban Le Pal geen blijvende schade, zullen we maar zeggen, is het Akliouz in de 58ste minuut met de bal aan de voet. Heeft Hans van Aken voor zich. Zo komt Frankrijk er echt niet doorheen, hoor. De Belgen af en toe met 11 man achter de bal. Zelfs Romelu Lukaku op eigen, diep op eigen helft, mag ik zelfs wel zeggen. Maar de stemming in het Stade de France is fantastisch. Nog wel. Maar de hoop is voor de Fransen toch ook dat er een goal gaat komen. Binnen niet al te grote tijd, mogen we zeggen. Lukaku.

0: Aan de rechterkant van het veld. Kan hij daar Luca Bacchio wegsturen? Ja, daar is hij weer op pad. Daar is hij weer op pad. Luca Bacchio met Diouf voor zich. Lacroix met de versterking. Luca Bacchio kan dan niet meer vooruit. Ziet vier Fransen voor zich. Dat worden er wel heel veel. Ze laat het balletje even terug aan links. Is hij aan de linkerkant bij Seys. Gaat terug naar Brendan Mechelen. Zo kabbelt de wedstrijd voort. Wordt België niet al te gevaarlijk. Maar de Fransen ook niet. En dat is allemaal in het voordeel van de Belgen. Stand 0-1.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In de Eemshaven in Groningen dreigt een groot schip te zinken. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Maar de veiligheidsregio zegt tegen RTL dat er een gat in de romp zit. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om te voorkomen dat er dingen in het water belanden die daar niet horen. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Daar is een €500 miljoen voor gereserveerd en een kwart daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Daar zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. Weer een kunstroof in Frankrijk. Uit een museum ergens in het midden van het land is een waardevol boek gestolen van kunstenaar Salvador Dalí. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Vorige maand verdwenen in Frankrijk nog schilderijen van Renoir en vorig jaar werden er juwelen geroofd uit het Louvre in Parijs. En de politie in Italië heeft een man gepakt die een grote lading exotische dieren in zijn auto vervoerde. Het ging om 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. De man was onderweg naar Malta, waar hij vandaan komt. Hij wordt beschuldigd van dierensmokkel en dierenmishandeling. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domein namen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
16: Oh. Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
20: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort, en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
0: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
3: GPR Sportradio. Ja, ja. Sportradio. Rob Spijker.
26: Snel even naar het Live Center. Emma, hoe is het in Italië?
27: Nou, het is een gekhuis aan het worden. Zo saai als het net was, zo leuk begint het nu te worden. Want het staat 2-1 voor Italië.
26: En hoe is het in Frankrijk?
28: Hier ongewijzigd, maar wel 3 nieuwe namen. Olise, Cherki en...

0: GPR Sportradio, Chains and Chains of Heart. We gaan eerst even naar Italië, naar Bologna. Want er ging me net even iets te rap, Emma. Ik kan me nog goed herinneren dat ik jou sprak net even voor 10. En toen was het 1-0 voor Italië.
1: Dat klopt.
0: Wat is er allemaal gebeurd?
1: Nou ja, Turkije heeft weten te scoren. Çelik gaf een voorzet op Kavecci. En uiteindelijk wist Sims hier hem de doel in te schuiven.
0: Dus het,
1: daar stond 1-1. Het 1-1, 61ste minuut. En toen, hele minuten later, wist Calafiori boven iedereen uit te springen. En die kopte hem zo de bovenhoek in.
0: Okay,
1: dus het staat 2-1 voor Italië.
0: 2-1 voor Italië. Dat is echt een hele spannende wedstrijd daar. Zeker niet minder spannend is het in Frankrijk. Waar ze volgens mij bij de Fransen ook al wat nieuwe sterren erin hebben gebracht. Waar we wachten op de 1-1. Want het kan niet lang duren. Maar ook België is af en toe toch nog knap gevaarlijk, Jean-Paul.
2: Ja, Rob, als de Belgen nog niet omsingeld werden, dan worden ze dat nu zeker wel. Met natuurlijk, je zei het al even, Olise, Da Cunha en Cherki. En met name die Cherki, die kan natuurlijk zo heerlijk schieten vanuit de tweede lijn met zijn linker en zijn rechter. Wel opmerkelijk Dembélé naar de kant. Maar ze worden alleen maar gevaarlijker, de Fransen. Alleen ja, hoe meer ze aanvallen, hoe gevaarlijker het ook achterin wordt. Natuurlijk, want Lukaku was even weg en werd neergelegd door Lacroix. Kon daar bijna door naar het doel. Als we nu zien dat ook bij de Belgen wat wissels worden doorgevoerd. Luke Bakio en Lukaku naar de kant. En Charles de Ketelaere en natuurlijk Mika Gods komen in het veld. Nou, benieuwd wat dat gaat brengen. Lukaku was natuurlijk met zijn fysiek heel belangrijk daarvoor in voor de Belgen. En de Ketelaere, dat is simpelweg een hele andere type speler. Het is meer een valse nummer 9. Is eigenlijk meer een aanvallende middenvelder. Benieuwd wat dat kan opleveren voor de Belgen. Die een vrije bal gaan nemen in de 70ste minuut. Op een meter of 40 van het doel. Die gaat ingedraaid worden. Volgens mij is dat Mika Gods die dat dan ook gelijk maar gaat doen. Ja, het is Gods die hem er gelijk inbrengt. Bij de tweede paal. Daar is Moreira, maar in het midden wordt een overtreding gemaakt door Hans van Aken. Die loopt daar Jules Koundé, de nieuwe aanvoerder, ondersteboven. Dat heeft scheidsrechter Walsh gezien. Als toch ook het gezicht van Mark van Bommel toch wel boekdelen spreekt, dat daar toch wat spanning op zit. Want dit zou toch zomaar een van de meest legendarische avonden in zijn trainerscarrière tot dusver kunnen zijn. Nog 20 minuten te spelen. Luca Da Cunha aan de bal. De man van Como. Natuurlijk vorige week zijn debuut gemaakt tegen de Belgen. Maar leverde afgelopen vrijdag die bal toch in bij Alessandro Bastoni. Waar die tegentreffer uitkwam. De eerste tegentreffer onder Zidane. Maar er is er inmiddels ook weer eentje bijgekomen natuurlijk. Van Dodi Luke Bakio. Wil toch haast zeggen, jammer dat hij naar de kant is. Want waar Luke Bakio speelt, gebeurt wat. Maar gelukkig hebben we nog genoeg toppers om ons aan te laven. Wat te denken van Michael Olise. Nu aan de rechterkant. Komt naar binnen. Zoekt de combinatie met Cherki. Maar die weet zijn compaan van Bayern niet weer terug te vinden. Dan is het Gods. Gods, goed om te zeggen, speelt inmiddels op de rechterflank. Dat is toch wel bijzonder. Want voorheen in Interlands was het Gods vanaf de linkerflank. En Moreira vanaf de rechterkant. Nu blijft het andersom. En dat is toch wel opmerkelijk. Nu dan misschien Gods. Kan iemand wegsturen? Die wil daar Raske M wegsturen. Maar die weet hij niet te bereiken. De Ketelaere dan. En Gods. Gods heeft er zin in hoor. De Ketelaere richting de cornervlag. Gaat Diouf daar glijden. Diouf probeert de Ketelaere van de bal te zetten, maar die is slimmer. De Ketelaere op een arm van Lacroix, maar die heeft de armen langs het lichaam. Gods dan. Gods wordt neergelegd door Camavinga. Camavinga in twee instanties de bal bij Cherki. Kan Frankrijk dan counteren? Cherki wordt in de sandwich gedaan, maar blijft lopen. Weet de bal bij Olise. Olise dan tegen Joaquin Seis. Seis eerst tegen Dembélé en nu tegen Olise. Olise naar het midden. Dan is het uit de tweede lijn. Barcola, maar die schuift de bal net naast Willem Corner. Krijgt hij vooralsnog niet, maar daar is een VAR voor. Die gaat daar misschien nog optreden. Als we de herhaling nog eens gaan kijken of hij daar ook recht van spreken heeft. Ja, dat heeft hij, want het gaat via de hak van Nathan Engoy over de achterlijn. Net trouwens, we moeten de credits nog even geven aan Maarten van der Voort. Die zo goed optrad met de redding van de avond op het schot uit de tweede lijn van Ryan Cherki. Als we zien dat Bradley Barcola naar de kant gaat en zijn boezemvriend en voormalig concurrent Desiree Doué binnen de lijn komt. Dat is natuurlijk een man voor de grote momenten. Maakte meerdere maals een goal in een Europese finale bij Paris Saint-Germain. Ook wel mooi, die twee mannen die waren concurrenten bij Paris Saint-Germain. Maar werden toch, ondanks dat, werden ze boezemvrienden. Nu zijn ze gescheiden, want Barcola is natuurlijk naar Liverpool gegaan. Als we zien dat Mark van Bommel bij de Belgen een gele kaart heeft gekregen. Die heeft daar ongetwijfeld commentaar geleverd op de vierde man. Maar Van Bommel, een gele kaart is van Bommel natuurlijk niet helemaal vreemd. Nog een kleine 18 minuten te spelen als Joro de bal heeft naar Olise. Die weet de bal ternauwernood binnen te houden. Olise wel mooi als enige speler op het veld met de kraag omhoog. Dat doet toch een beetje denken aan de glorietijden van Eric Cantona. Nog zo'n grote Fransman. Maar waar wij er af en toe ook wel eens een zekeringetje doorbranden. Dat is, daar is Olise vooralsnog in zijn carrière niet op te betrappen. Wel op net zo'n mooi voetbal. Nu met de bal weer aan de rechterkant. Olise heeft meerdere mensen voor zich. Geeft mee aan Koundé, gaat de hoek in. Gaat toch weer terug, want echt ruimte voor een voorzet is daar niet. Goed afgedekt door Joaquin Seis. Cherki dan in de as. Naast Lacroix, die daar ook maar weer is ingeschoven. Deze Redoué voor de eerste keer. Maar die geeft de bal terug aan Lacroix. Heeft ook geen ruimte. Omdat België de rangen toch wel gewoon echt goed gesloten houdt, hoor. Zeker nu ook met de ketelaren weer terug op eigen helft. En zo gaat het van rechts naar links. En weten ze nog vooralsnog geen brest te slaan in de Belgische rangen. Dan nu de bal naar Camavinga. Verspelen ze de bal en dan is daar weer ruimte voor de ketelaren. De ketelaren, kan hij daar zich onder Joro uitspelen? Joro jaagt helemaal door op Van der Voort. Die met een lange bal komt dan. Kan Gods daar storen, dat kan hij niet. Diouf werkt de bal weer in, maar het is België met het balbezit. Wordt daar de ketelaren van de bal gezet door Diouf. En Camavinga dan. Gaat eens aan een solo beginnen. Probeert daar in de diepte de bal weg te sturen, maar levert hem in bij Nathan Ngoy. Lavia dan. Lavia bij Gods. Gods diep op eigen helft. Gaat terug naar Ngoy. Ngoy, wacht even. Waar kan ik naartoe? Kan hem nergens kwijt. En dan via de ketelaren gaat het naar Kastanje. De ketelaren weer. Ja, de ketelaren is in die zin natuurlijk wel een heerlijk meevoetballende speler. Hè? Het is een klassieke nummer 10 die bij België ook zijn waarde al heeft laten zien door in de punt te staan. En dat is waar Mark van Bommel hem ook veelvuldig gebruikt. Mechelen dan. België even aan de linkerkant. Gaat het terug naar Ngoy. Laat Rasken zich ook weer uitzakken in de verdediging. Ngoy naar de rechterkant. Nee, gaat terug naar Rasken. Lavia laat zich ook uitzakken. Zo heeft België het balletje. En weet Frankrijk hem nu te veroveren via Koundé. Maar dan is er een overtreding gemaakt door Seis. Is daar erg hard. En dus zorgt Walsh voor een tweede gele kaart in dit duel tot dusver. Ja, en dat is ook wel terecht. Seis is te laat. Belandt vol boven op de voet van Luca da Cunha. Die daar toch wel even last van heeft. Terecht de gele kaart, want dit was te veel. Vrije bal voor de Fransen. Over de middenlijn is inmiddels alweer genomen. En dan altijd wordt Olise weer gezocht. Maar ja, die krijgt dubbele dekking inmiddels. Van Moreira en van Seis. Nu dan Cherki. Koundé de hoek in. Seis erbij. Koundé gaat die bal over de zijlijn. Ja, een wat nonchalant buitenkantje van Koundé. En dan gaat hij over de zijlijn. Ja, dat ziet de grensrechter goed. Inworp voor de Belgen. De hoogte van de 16 meterlijn aan de linkerkant van het veld. Gaat Zidane hier dan vanavond tegen de eerste zeepert uit zijn bondscoachschap. Van een tongbreker, jongens. Dat gaat hij dan daar tegen oplopen. Natuurlijk, dat resultaat tegen Italië, dat was dan een klein dompertje. Maar verliezen thuis van België, dat zou toch wel dat zou serieus pijn doen in het Franse kamp. Nu dan Gods de diepte ingestuurd, maar Diouf weet zich daar goed uit te draaien. Diouf maakt meters. Levert hem in bij Doué. Diouf dendert door, maar het is Doué die teruggaat naar Joro. Diouf blijft wel hoog staan, want de Fransen moeten iets forceren. Koundé dan weer aan de rechterkant. Kaatst met Olise, krijgt hem weer terug. Da Cunha dan wellicht. Camavinga, maar zeker in de as is het erg druk. Het gaat van flank naar flank, maar ook daar is niet al te veel ruimte. Nu dan wellicht met Doué, als ze voorbij zijn aan Rasquin. Camavinga, kan hij iets opzetten? Diouf aan de linkerkant gaat met de voorzet komen. Voorzet gaat naar de tweede paal. Valt precies tussen Olise en Koundé in. En dus is het Moreira die kan wegwerken, maar het zijn de Fransen die de tweede bal weer opvissen. Diouf weer aan de linkerkant, speelt de bal in de voeten bij Doué. Doué, kan hij wat? Cherki dan uit de tweede lijn, net als net. Kan hij nu tot een schot komen? Nee, want het is Rasquin die hem fel op de huid zit. Olise. Cherki gaat door de voorzet. Maar die wordt weggewerkt door Brendan Mechelen. Gaat Cherki hem binnenhouden? Ja, dat doet hij. Bij de rechter cornervlag. Nu terug naar Koundé. Koundé naar Da Cunha. Da Cunha speelt hem in bij Doué. In de rand 16 meter. Op de rand 16 meter. Dan is het deze Redoué die daar dan toch met de goal is. 77 minuten gespeeld. En het is met zijn linker uit de draai. Vanuit de cirkel van de 16 meter. Met een toch wel verdiende gelijkmaker. Zo eerlijk moeten we zijn. Die de Fransen naast de Belgen weet te brengen. Ze zochten naar wat ruimte daar in die as. Dat vonden ze lang niet. Maar het is dan deze Redoué die binnen een paar minuten na zijn entree in het veld dan toch de 1-1 op het scorebord weet te zetten. Feest in het Stade de France. Hier het is Da Cunha die Doué vindt. En dan denk je eigenlijk dat hij daar helemaal niks kan met zijn rug naar het doel. Rasquin dekt dan de hoek ook nogal af. Maar dan gaat hij denk ik door de benen van het is door de benen van Hans van Aken volgens mij. Ja, in ieder geval in de verre hoek. En Van der Voort, ja, die beweegt de andere kant op. En dan komt hij net een handje tekort om tegendraads die bal weer af te... of in ieder geval het schot af te weten blokken van Désiré Doué. Frankrijk-België met nog een klein kwartier op de klok. Stand in het Stade de France 1-1.
0: Ja, dan pakken we meteen weer even de virtuele stand erbij. Italië staat voor, die krijgt er 3 punten bij. Die komen dus op 7 punten. België krijgt er op dit moment 1 punt bij, komt op 7 punten. En Frankrijk krijgt er ook 1 punt bij en die komt dus op 8 punten. Het is een hele spannende pool. Divisie A, groep 1, Nations League. We houden de wedstrijden voor je in de gaten natuurlijk. De wedstrijden tussen Italië en Turkije en Frankrijk, België. We zijn zo terug.

0: We gaan snel weer terug naar Frankrijk.
1: Ja, want je hoort het al. Het Stade de France is uitzinnig van vreugde. Want Frankrijk is op 2-1 gekomen. Dat gaat het dan in één keer hard. Met die nieuwe namen. Met Michael Olise. En met het eindstation van dit moment. En dat is Ryan Cherki. Het is Joro die de bal... Maar voor, ik denk de 83.000ste keer bij Olise legt. Olise gaat een keer niet naar binnen, maar gaat buitenom. Trekt terug. Een soort van overstapje van Le Pal. En het is Cherki met de 2-1.

0: VPS Sportradio, Elton John en Dua Lipa hoorde je in Cold Heart. Emma, we gaan even naar Italië tegen Turkije. Is het daar nog steeds 2-1?
1: Ja, ja, dat klopt. Het staat nog steeds 2-1. Sinds dat die tweede is gevallen voor Italië is het weer een klein beetje ingezakt. En is het vooral een beetje heen en weer getikt aan beide kanten. Nog een paar kansen dichtbij die naast gingen. Of gehouden werden door de keeper. Maar verder geen hele enorme kansen meer.
0: Ja, als dit allemaal zo blijft.
1: Steeds 2-1.
0: Oké, als dit allemaal zo blijft, dan hebben we op 12 november een enorme kraken tussen Italië en Frankrijk. Maar goed, moeten de Fransen het wel volhouden. Al heb ik het idee dat het beste er bij de Belgen wel vanaf is. Maar daar kun jij alles over vertellen.
2: Ja, amper 4 minuten hadden ze ervoor nodig om dan toch de avond helemaal om te draaien. En het gezicht van Romelu Lukaku op de bank van België spreekt boekdelen. Hij probeert zich te verstoppen onder een handdoek, want dit is balen. Als de Fransen op jacht zijn naar meer, Cherki dan wellicht een keer vanaf de rechterkant. Maar het is Joaquin Seis die de bal de tribune inramt. Ja, het is toch wel bijzonder hoor, want ja, goh, die Seis die speelde een uitstekende wedstrijd tegen zowel Dembélé als Olysee. Maar je bent hem... Eén keer ben je hem kwijt en dan zit hij er ook gelijk in. Dit is nu dan Joro naar Lacroix. Lacroix met het bal aan de voet naar Diouf. De bal gaat naar de linkerkant van het veld en daar is Doué. Natuurlijk de man van de 1-1. Doué probeert de bal door de stokken te spelen van aanvoerder Timothy Castagne. Maar zover komt het niet. Betekent wel een inworp voor de Fransen met nog een kleine 7 minuten officieel op de klok. Je zou zeggen dat je hebt in ieder geval niet het gevoel dat de Belgen nog een goal gaan maken. Maar je weet het natuurlijk nooit. Als deze bal van Joro bij Cherki ook nog aankomt. Cherki dan een keer met een rush. Cherki ingesloten door 3 man. Blijft aan de bal. Kan hij meegeven aan Odyssey. Die had daar niet op die bal gerekend. En dus nemen de Belgen even over. Nu dan met Mika Gods wellicht. Oh, die speelt daar Camavinga geweldig uit. Maar ja, je moet nog 70 meter. Levert de bal in bij Castagne. Nu dan via de rechterkant. Moreira. Nu dan een keer van de rechterkant. Als het Gods is die naar de linkerkant lijkt te gaan. Gaan ze toch weer wisselen? Nee, het is inderdaad Mika Gods die naar de linkerflank verhuist. Als we zien dat Adrien Rabiot zich ontdoet van het trainingspak. Ook hij komt er zo meteen dus bij de ploeg van Zinedine Zidane. De middenvelder van Milan. Als het een verre inworp gaat worden van Timothy Castagne richting de 16 meter. Kan hij die ook bereiken? En kan hij een Belg bereiken? Nog belangrijker. Ja, de 16 meter bereikt hij. Maar geen Belg, want het is het hoofd van Lady Oro die de bal over de achterlijn werkt. Betekent natuurlijk wel een hoekschop voor de Belgen vanaf de rechterkant van het veld. Als het toch wel feest is op de tribunes hoor, bij de Franse fans. En gelijk hebben ze natuurlijk ook. Het is Gods die de bal af gaat draaien vanaf de rechterkant in ieder geval. Maar er wordt even wat mensen bestraffend toegesproken in de 16 meter. Moet Gods even wachten, gaat hij nu komen en hoor dat publiek. Gods, komt die bal goed voor? Dat is bij de tweede paal, is het een gooi. Ja, met de voet notabene. Maar dat zijn poging gaat naast. Was Ngoy bewaakt door Doué. Werd daar goed bewaakt. En dus is het het is misschien wel het been van Doué zelfs. Moet dat dan geen corner zijn, scheidsrechter? Of toch niet? Nee, we gaan gewoon een doeltrap nemen. En dat gaat Guillaume Rest doen. De debuterende keeper als Rabiot de laatste aanwijzingen krijgt van Zinedine Zidane. En ook bij België gaan nog wat nieuwe komen. Onder andere Trossard zien we daar staan. Maar goed, bal is nog in het spel. En bal is in het spel bij Frankrijk. Bij Désiré Doué op eigen helft. Gaat helemaal terug naar Rest, de doelman. Bal naar de rechterkant, naar Koundé. Die stuurt Dacuña. Ja, dan zijn de ruimtes groot op het middenveld daar hoor. Want België jaagt natuurlijk door. En dat is de keerzijde van het toch een beetje alles of niet spel wat je nu moet spelen. En toch wel een opdoffer voor de Belgen hoor. Natuurlijk in de thuiswedstrijd leken ze ook zo knap een punt te gaan halen. Zo lang onderweg naar een goed resultaat. En nu leken ze onderweg naar een geweldig resultaat. Maar wat ziet de wereld er 10 minuten later dan in één keer anders uit. Dan een misverstand tussen Camavinga en Doué. Doué dacht dat daar nog iemand in zijn rug zou opduiken en maakt een andere loopactie. Maar daar was helemaal niemand. Dus is het België dat het balbezit over kan nemen als er nog 4 minuten officieel te spelen zijn. Bal aan de linkerkant bij Moreira. Moreira dan met de bal terug. Nee, ja, moet terug inderdaad naar Lavia. En dan is het Gods. Kan ligt Mika Gods iets? Gods, kan hij dat? Moet hem daar meegeven. Maar dat balletje is te kort. Dat weet Hans van Aken daar, of het is Castagne, die hem daar niet kan promoveren.
0: Gaan wij snel nog even naar Italië, want ook daar is weer wat gebeurd, Emma.
1: Ja, het staat 3-1. Esposito heeft weten te scoren voor Italië. Okay. Dus 3-1 daar.
0: 3-1 daar, dus daar zijn de 3 punten in de knip voor Italië. Die komen dus ook op, 7 punten. Die hebben het doelsaldo inmiddels van 8-5. België die zal dus naar de derde plaats verhuizen als dit zo blijft. Want die staan op 6 punten. En Frankrijk die gaat richting de 10 punten. Maar ja, dan moet de stand wel zo blijven. En er zijn nog 1 minuut of 3 te spelen in Frankrijk.
2: Zeker als België 3 keer gaat wisselen. Onder andere Lavia, Morera en Van Aken zijn naar de kant gegaan. En worden vervangen door Mandela Keita, Loïs Openda. Kent u hem nog van Vitesse. En Leandro Trossard. Bij Frankrijk ook een vervanging. U hoort het. Eduardo Camavinga gaat naar de kant. En hij wordt vervangen door de zich net klaarmakende Adrien Rabiot. Hij krijgt nog, 3 minuten en een beetje. Verwacht niet dat er heel veel bij komt. We hebben bijvoorbeeld in de tweede helft helemaal geen blessurebehandelingen gehad. Zoals dat sowieso een vrij sportieve wedstrijd is. 2 gele kaarten. Maar gemeen is het allerminst. Nu dan wellicht de Belgen. Via Gods, nee, bal verloren. Van Cherki gaat naar de rechterflank, naar Olise. Dan gaat hij weer. Kraagje omhoog en gaan. Kraagje omhoog en gaan. Met Zeiss voor zich. Dan wil hij om Gods heen. Dat lukt niet. Bal komt wel bij Doué terecht. Gods en Doué met elkaar in de slag. Nu dan Olise in de 16 en een rolletje en dan gaat hij erin. En zo maakt hij een einde aan alle aspiraties van de Belgen. Als de klok 88 aangeeft, is het Michael Olise die dan toch weer heel belangrijk is voor de Fransen. En deze wedstrijd definitief in het slot gooit met alweer zijn 3e goal in deze interlandperiode. Ook de 3e wedstrijd op rij dat hij weet te scoren. Hij scoorde in Brussel ook in de 88ste minuut de 0-1. Hij scoorde afgelopen vrijdag de 1-0 tegen Italië. En nu is het op aangeven van Désiré Doué met zijn iets mindere rechter met een puntertje. En dan is het net te machtig voor Maarten van der Voort, die er dan toch nog 3 om zijn oren heen krijgt. Ja, dit is een ouderwetse punter. Verwijnt de bal tergend langzaam in de verre hoek. En dan lijken alle schaapjes me wel op het droge voor Frankrijk. Het gebalde vuistje bij Zinedine Zidane. Vamos, zegt hij. Ja, dat is natuurlijk een overblijfsel aan de stad waar hij al 25 jaar woont. In Madrid. En lachende gezichten op het veld van de Fransen. En zeker ook op de tribune. Want zo zag het er een kwartier geleden dan toch absoluut niet uit dat de Fransen hier dan misschien toch een keer gingen verliezen van de Belgen. Wie zou het zeggen? Maar goed, nu is het dan, gaat het toch richting een 7e nederlaag op rij. En het gezicht van Mark van Bommel staat op onweer. Ook hij had natuurlijk gehoopt van een hoop meer. Maar zover komt het helaas lijkt het niet. Even kijken. Ja, mag het allemaal door? Ja, we gaan aftrappen. Geen opmerkingen van de VAR omtrent het doelpunt van Olise als de laatste minuut van de officiële speeltijd in 1 keer inmiddels loopt. Lange trap van Van der Voort gaat over Gods heen. Die is een beetje boos. Die vindt dat die bal beter had gemoeten. Want de bal gaat over de zijlijn. Het is erg jammer voor de Belgen. Maar uiteindelijk komt de klasse van Frankrijk dan toch weer bovendrijven. En dan moet je ook gewoon eerlijk zijn. Het is absoluut niet onverdiend. Want de Fransen hadden de Belgen in de tang. En zeker na de invalbeurten van Olise en Cherki bracht het nog beter aanvalspel. Waardoor de Fransen nog meer creëerden. Nu dan ook weer Cherki op de rechterflank. Gaat hem crossen naar de overkant naar Doué. Wat is het toch heerlijk als je dit soort namen in kan brengen. Doué met de kastanjewoord. Doué steekt Olise weg. Olise door de benen van Van der Voort. En dan is het 4-1. En dan is het toch wel weer schitterend om naar te kijken hoor. Wat de Fransen leveren op dit moment. Een innige omhelzing van Désiré Doué, Olise en al die andere jongens die hierop duiken. Want het is nog een toegift van de Fransen. En dan is het alweer de 4e goal van Olise in deze interlandperiode. En wat doet hij dat knap. En wat dan kan Zidane toch ook wel lachen hoor. Want het was nog niet allemaal om over naar huis te schrijven onder Zizou. De uitwedstrijd in Turkije niet. Die in België niet. Thuis tegen Italië zeker niet. En nu was het lang ook niet echt iets bijzonders. Maar kijken we ook even naar de aanname van Doué. Die de bal achter zijn standbeen opvangt. Een beetje showboten noemen we dat. En dan met een perfecte bal op maat Olise wegsteekt. En die schuift de bal onder Van der Voort door. 4-1 in het Stade de France. Wederom een Vamos van Zinedine Zidane. Want als het bij 3-1 nog niet zeker was, dan is het dat nu zeker wel. En dan halen de Fransen op papier toch wel erg hard uit. Hoor. Tikkeltje geflatteerd. Maar wat is geflatteerd als je zoveel individuele kwaliteit hebt en als ze zulke mooie doelpunten maken als Michael Olise nu doet. En dan staat het publiek bijna letterlijk op de bank in het Stade de France. Want zo worden ze toch nog behoorlijk verwend. Als Timothy Castagne de bal naar Raskin speelt. Nathan Engoy. En nu groot feest in Parijs. En dan, we hadden het er al even over. Voor Zidane was deze wedstrijd erg belangrijk. En ja, uiteindelijk staat daar dan toch gewoon 4-1 op het scorebord. En kan het lang er niet zo naar uit hebben gezien. Maar is dit dan toch ook wel weer bijzonder. Frankrijk nu met zo'n ruime voorsprong. Cherki, met een balletje achter het standbeen langs naar Olysee. Dan willen ze iets te veel daar. Is het Keita die de bal terugspeelt naar Van der Voort. Als de laatste minuut inmiddels loopt. 93ste is dat. Want er kwamen 3 minuten bij. Al duurde het juichen net nog wel even bij de Fransen. Erg lang. Maar ik kan me voorstellen dat Walsh na 3 minuten toch gewoon denkt. Ik vind het mooi geweest zo. Als het balbezitter is voor Diouf. Nee, dat is hij niet. Jawel, dat is het wel. Gods kan daar net niet tussen komen. Diouf naar... Naar Doué loopt de bal over de zijlijn als het de Marseillaise klinkt in het Stade de France. Ja, een beetje chauvinistisch zijn ze natuurlijk altijd wel. Maar dan is het toch een mooi begin onder Zinedine Zidane. Als de bal teruggaat naar Maarten van der Voort. Zo tikken de laatste seconden weg in het balbezit van de Belgen. En is het Van der Voort met de bal. Eens kijken, gaat België nog iets naar de voorwaartse zoeken. Het is Engoy, komt hij met een lange trap. Nee, dat doet hij niet. Gaat terug naar Van der Voort. Die dan met een lange trap. Die gaat over de zijlijn. En dan is daar wel de mooie controle van Zidane. En het applaus van het Stade de France. Ja, dit doet hij dan wel mooi. Laat hem heel nonchalant even op buitenkant voet vallen. Ja, dit is wat de Fransen mooi vinden. Voetbal is natuurlijk ook entertainment. En hoe mooi als dit je bondscoach is. Als de tijd inmiddels verstreken is. En ook scheidsrechter Nicolas Walsh het voldoende vindt. Lang leek een stunt voor België in de maak. Maar toen waren daar de wissels van Zinedine Zidane. Met al die kwaliteit die hij in wist te brengen met name Olysee, Cherki en Doué. Eindstand in het Stade de France, 4-1 voor Frankrijk.
0: Buitenkantje voet van Zidane en dan heel stoer blijven kijken. Dat vind ik echt
2: schitterend.
0: Gaan we heel snel even naar Bologna voordat we straks alle uitslagen even pakken van Pool B en ook van Pool C. Maar het was in Bologna was het ook al beslist, hè?
1: Ja, zeker. Toen die 3-1 viel, daarna is er niet heel veel meer gebeurd. In 3-1 uiteindelijk eindstand in Bologna. Okay. Dus niet heel veel meer bijzonders gebeurd. Maar mooie eindstand.
0: We gaan zo meteen ook even kijken naar Pool B en Pool C. We gaan even uitrekenen hoe de stand eruit ziet. Zometeen in Pool A, daar zometeen alles over.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
5: GPR Sportradio.
6: The Sound of Sport.
5: Rob Spijker.
0: We hebben best een enerverende avond nog niet achter de rug, want we gaan de andere uitslagen er ook nog even bij pakken. Maar wat een wedstrijd. Frankrijk tegen België 4-1, Italië, Turkije 3-1. Wat dat doet voor de stand, hoor je zo.

0: EPR Sportradio luister je op een heerlijke Nations League avond. Wat een avond hebben we al meegemaakt. Je hoorde de Zombies en Cranberry. En natuurlijk gaan we even kijken wat er allemaal gebeurd is. Emma voor ons op het Live Center. Laten we beginnen bij Nations League C.
1: Ja, voor de verandering beginnen we eens daar.
0: Onderaan.
1: Eerder deze avond hadden we Cyprus tegen Letland. Dat is 2-1 geworden. En net om kort voor negen begon ook Montenegro tegen Armenië. En die is 0-0 gebleven. Wel een rode kaart voor Montenegro.
0: Oké.
1: Dan gaan we naar League B. Als we dan verder gaan. Bosnië tegen Polen. Die zijn net afgelopen. Die hadden 7 minuten extra tijd. Dat is 1-0 geworden voor Bosnië. Dankzij een penalty die ingeschoten werd door Basic. Bij Noord-Ierland tegen Georgië is het 0-0 gebleven. Oekraïne en Hongarije is 1-2 geworden voor Hongarije. En Roemenië-Zweden is 0-1 geworden voor Zweden.
0: Oké, Nations League A hebben we ook nog 2 wedstrijden in gehad, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wat voor?
1: Iedereen heeft natuurlijk kunnen luisteren naar Frankrijk-België, waar het 4-1 is geworden. En Italië-Turkije is 3-1 geworden uiteindelijk.
0: En dat brengt ons bij de volgende stand in groep 1, Nations League A. Op de vierde plek Turkije met 0 punten, 2 doelpunten voor, 11 tegen. Dat is echt te veel. België op dit moment dus op de derde plek. Dus dan krijg je wel de complimenten, maar niet de punten. Sta je gewoon met de 6 punten. 1 punt achter Italië. Toch wel de verrassing van deze pool. Als we de afgelopen 20 jaar kijken waar Italië niks heeft gepresteerd. En in de Nations League zijn ze er dan weer een beetje. Tenminste, daar lijkt het op. Ja, en Frankrijk, die zijn al bijna door. Want die hebben 10 punten en maar 2 doelpunten tegen en 7 voor. Er komen een paar hele leuke wedstrijden aan. Dat is, kun je vast in je agenda zetten. Donderdag 12 november luisteren naar GPR Sportradio Italië-Frankrijk. En dan ook Turkije-België. Als België die wedstrijd wint in Turkije, gaan we voor onze zuidenburen even vanuit dat ze dat gewoon even klaren daar. Dan hebben we misschien op zondag 15 november ook weer een heel mooi affiche. Dat speelt Frankrijk tegen Turkije. Nou, dat gaat dan waarschijnlijk nergens meer om. Maar dan gaat het om plaatseling in de Nations League om de tweede plek. En dan kom je op België, Italië. In België vraag ik toch even aan Jean-Paul. België, Italië. Als we, nu, we lopen ver voor de band uit. Weet ik ook wel.
2: Zeker.
0: België moet het eerst nog maar even doen in Turkije. Frankrijk die moet maar winnen in Italië. Maar dat zijn wel de gedachten. Dan krijg je op 15 november een knaller België-Italië.
2: Ja, schitterend. Als je kijkt naar hoeveel Belgische internationals er in de Serie A spelen momenteel.
0: Precies.
2: En als je nagaat hoeveel Italianen er in België wonen. dat kan ongetwijfeld moet een geweldige avond worden.
0: Ja, je gaat het allemaal meemaken hier bij GPR Sportradio.

0: KPR Sportradio, Maroon 5 en Christina Aguilera en Move Like Jagger. Op dit moment is het WK Judo bezig in Baku. Gisteren werd Amber Gersius in de derde ronde van haar gewichtsklasse tot 48 kilo uitgeschakeld door de Japanse Wakana Koga. Koga pakte later zelf ook de wereldtitel. Ondanks dat je zelf werd uitgeschakeld, ben je nog wel met het team in Baku. Wat verwacht je eigenlijk van de rest van het team?
1: Het is best wel een spannende week. Als team hebben we tot nu toe best wel een goed jaar achter de rug. En ben ik ook heel erg benieuwd wat het nu nog gaat brengen. Kijk, het blijft een momentopname. En ook bij mij zag je dat de loting natuurlijk ook wel, ja, toch wel wat te zeggen heeft nog. Het biedt geen garanties. Maar volgens mij is iedereen fit. Heeft iedereen er ook zin in. En zijn we er best wel klaar voor. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er nog gaat komen.
0: De werkwijze binnen het team is behoorlijk veranderd. Merk je daardoor ook iets veranderd is binnen het hele team?
1: Ja, zeker, zeker. Er is echt wel een kentering geweest. We hebben veel nieuwe stafleden ook wel erbij. Dus het is dan in het begin even zoeken, even proeven, kijken en aftasten. Maar eigenlijk merk je dat in het gehele team er weer echt veel positiviteit is. We ook echt weer als team beginnen te functioneren. En dat merk je op de mat, dat merk je naast de mat. En je ziet het ook aan de resultaten, denk ik.
0: Hoe ga je ervoor zorgen dat je zelf zo sterk mogelijk terugkomt?
1: Ik denk praktisch gezien nog een stukje fysiek nog verder opbouwen. Want ik denk dat daar nog ruimte ligt. En verder vooral de lijn die we nu zijn gestart, gewoon doorzetten. Vertrouwen uit elke wedstrijd halen, elk toernooi. Verbeterpunten uit meenemen en daar gewoon met z'n allen samen mee aan de slag. En dat gaat nu eigenlijk, functioneert het heel fijn en heel goed. Houden we gewoon vol.
0: Wie binnen het Nederlandse team denk jij dat er nog een medaille mee naar huis gaat nemen?
1: Iedereen gaat voor de medailles, maar je gaat natuurlijk niet als teamgenoot extra druk opleggen. Ik weet wel, als ik om me heen kijk en ook de afgelopen weken, dat er een paar tussen zitten die erg scherp zijn op dit moment. En dat ik zeker wel kan zeggen dat als die met de medaille naar huis gaan, dat ik me dan niet zou verbazen. Dat gaan we allemaal nog zien, dus gewoon goed in de gaten.
0: Dat was Amber Gersius judoka, die gisteren werd uitgeschakeld op het WK Judo, dat momenteel nog bezig is in Baku.

0: BNR Sportradio met Chaka Tak. En dark is the night. En heel donker is die voor België. Ze stonden er zo goed voor. Maar ze hebben uiteindelijk verloren met 4-1 in Frankrijk en van Frankrijk. Italië won in eigen land van Turkije uiteindelijk met 3-1. Het werd daar nog heel even spannend omdat het 1-1 werd. Dat worden in november leuke potjes. Morgenavond is er ook Nations League voetbal. Morgenavond hebben we Engeland tegen Tsjechië en Kroatië tegen Spanje. Spanje staat in die pool 3 punten los. Staan op 9 punten. Engeland volgt op 3 punten, dus die staat op 6 punten. Kroatië op 3 punten en Tsjechië op 0 punten. Kroatië kan daar nog bij komen, maar dan moeten ze in eigen land zouden ze moeten kunnen verrassen tegen Spanje. Emma Odijk en Jean-Paul Gizon. Jullie op het Live Center hebben er verstand van. Gaan ze dat doen, die Kroaten? Wat denken jullie?
1: Nou, ik maak me ernstig zorgen naar wat ik van de week van de Kroaten heb gezien. Daar ben ik toch wel heel erg van geschrokken, hoor.
2: Ik heb gelezen dat ze alweer om extra steun vroegen. En dat ze er zelf ook nog niet zo 100% vertrouwen in hadden, volgens mij.
0: Nou, misschien in plaats van dat Modric de laatste 20 invalt, misschien gewoon een keer het begin laten starten, zolang ze het volhoudt.
1: Ja, dit was echt Kroatië onwaardig. En 7-0 was nog genadig, hè? Want als je zag wat er allemaal nog niet in ging. Ja. Het had makkelijk in de dubbele cijfers kunnen komen.
0: Ja. We gaan het morgen allemaal meemaken. Morgen hebben we die wedstrijden natuurlijk ook hier live. Engeland tegen Tsjechië en Kroatië tegen Spanje. En die laatste gaan we met meer dan normale belangstelling volgen. En mijn Jean-Paul, dank jullie wel voor vanavond. Echt even bijkomen weer naar deze wedstrijd. Frankrijk tegen België. En inderdaad ook Italië tegen Turkije. Voor zometeen, na 11, veel plezier met Karel. En nog een hele fijne avond.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva volgende week. Dat is besloten tijdens een spoeddebat in de Alkmaarse gemeenteraad. De wedstrijd werd al bestempeld als zeer risicovol, mede door de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv 2 jaar geleden. In de Groningse Eemshaven zijn de hulpdiensten druk bezig om te voorkomen dat een groot schip zinkt. De bemanning is inmiddels wel veilig. Volgens de veiligheidsregio zit er een gat in de romp en wordt er geprobeerd om al dat water weg te pompen. 2 sleepboten houden het schip stabiel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Spanje hebben grote vakbonden een landelijke staking aangekondigd tegen de wooncrisis. Veel mensen zijn woedend over de dure huizen en hoge huren in Spanje. Er zijn al weken protesten. Wanneer er precies wordt gestaakt is niet duidelijk, maar in elk geval voor de vervroegde parlementsverkiezingen eind volgende maand. En de burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe noemt het misdadig dat er bij AZC-protesten in 2 dorpen met zwaar vuurwerk is gegooid. Dat was vorige maand in Opheusden en Kesteren. In een column zegt de burgemeester dat door het vuurwerk 4 agenten naar de eerste hulp moesten met gehoorschade. Vannacht neemt de bewolking toe, met hier en daar een lichte bui. Ook kan het weer mistig zijn. Morgen overal zon met 19 tot 23 graden.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ja, dit is Campinamelk.

0: calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
10: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan, zonneplan.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: GPR Sportradio. Karel Oosterhuis.
15: Maandagavond, goedenavond. Gaan we vast vooruitkijken of gaan we slapen? Nee, we blijven nog even wakker en we gaan vooruitkijken naar de sportdinsdag die ons staat te wachten. Veel moois en wat dat is, ik vertel het je zo.

GPR Sportradio. Op maandagavond Miley Cyrus and the End of the World. Op het WK Judo in Baku staat morgen de derde wedstrijddag op het programma. De mannen tot en met 73 kilo en de vrouwen tot 57 kilo komen in actie. Nederland is bij de vrouwen vertegenwoordigd door Shannon van den Meeberg. De voorronden beginnen morgen om 8:30. Dus bij het ontbijt judo op je bord. Het finale blok om 16:00. Dus 8:30. De mannen tot en met 73 kilo en de vrouwen tot en met 57 kilo. De finale later morgenmiddag om 16:00. Maandagavond. Elvis en Junkie XL. A Little Less Conversation op GPR Sportradio.

GPR Sportradio Elvis met Junkie XL, A Little Less Conversation. Maandagavond, we kijken naar de dinsdag. Sport om je op te verheugen. Morgen in Noord-Italië wordt er gereden. Wordt er gefietst en hard. De mannenkoers uit de UCI Pro Series gaat over ruim 196 kilometer van Busto Arisio naar Varese. Het begint morgen om 12:30. De vrouwen die rijden eerder op de dag, 133,9 kilometer, over een eigen Pro Series wedstrijd. Eveneens de finish in Varese. Dus 20:45 de vrouwenkoers en de mannen om 12:30. Er wordt hard gefietst in Noord-Italië. Dit zijn de Peppers, Under the Bridge. Maandagavond, dit is GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio op maandagavond. En wat fijn dat je hebt gekozen om samen met ons, met GPR Sportradio, je maandagavond door te brengen. Ik hou je op de hoogte. Wat gaat er gebeuren morgen? Sport om je op te verheugen. Jong Nederland speelt morgenavond in Doetinchem een kwalificatiewedstrijd voor het EK onder de 21. De tegenstander is Jong Bosnië en Herzegovina. De aftrap in de Vijverbergen is om 6:15. Jong Nederland tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Maandagavond, je luistert naar GPR Sportradio.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: keukenkopers, opgelet! Nu
1: big deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle aanvulduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
14: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: GPR Sportradio.
0: The Sound of Sport.
1: Karel Oosterhuis.
2: Goedenavond. We gaan nog lang niet slapen. We dommelen ook nog niet. We blijven helemaal bij de les. Want er gaat morgen heel veel moois gebeuren. En wat het is qua sport, ik ga het je zo vertellen.

GPR Sportradio op maandagavond. The Weeknd hoorde je. Can't feel my face. Voetbal, heel veel voetbal. In de UEFA Nations League staan morgen 10 wedstrijden op het programma. In League A speelt Kroatië tegen Spanje en Engeland tegen Tsjechië. League B telt 2 duels en in League C worden maar liefst 6 wedstrijden gespeeld. 10 in totaal, ik heb ze alle 10 voor je op een rijtje gezet. Ik stroop de mouw op en daar gaan we. Morgen om 4 uur Kazachstan tegen Faro. 8:45, Kroatië tegen Spanje. Engeland tegen Tsjechië, Schotland, Slovenië, Zwitserland tegen Noord-Macedonië, Belarus tegen Finland, Albanië tegen San Marino en Moldavië tegen Slowakije. Estland tegen IJsland en Luxemburg speelt tegen Bulgarije. Dat zijn de wedstrijden. Die starten allemaal 8:45, behalve die wedstrijd om 4 uur Kazachstan tegen Faro. Dat zijn de wedstrijden voor morgen voor de UEFA Nations League. Maandagavond, je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio, morgen is het dinsdag 6 oktober. Wat staat er op de scheurkalender van 6 oktober? Ik heb hem hier. Ik haal er vast een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. De sportscheurkalender vol met weetjes, feitjes en dingen die leuk zijn om te horen. 6 oktober 1923 in de Vught wordt de Vughtse Mixed Hockey en Cricket Club MOP opgericht. 6 oktober 2017 in India begint de 17e editie van het WK voetbal voor spelers onder de 17 jaar. Nigeria is de regerend kampioen. En de laatste die ik je mee wil geven, 6 oktober 2021 bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Zwitserland pakt Jeffrey Hoogland het goud en zijn derde Europese titel op de tijdrit. Dat is een mooi bericht. Maandagavond, je luistert naar GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio. Maandagavond, Coldplay hoor je met Kloks. Niet vergeten, morgen vroeg om 8:30... de voorrondes bij de mannen en de vrouwen. De mannen tot 73 kilo en bij de vrouwen tot 57 kilo. WK Judo, morgen de derde wedstrijddag. Dus morgen vroeg, kopje koffie erbij, krantje erbij, ontbijt en judo.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Spaanse vakbonden gaan nog voor de komende verkiezingen landelijk staken. Er zijn grote zorgen over de woningcrisis in het land. De bonden vinden dat de huren te hoog zijn en dat de lonen de stijgende prijzen niet meer bijhouden. Spanjaarden gaan eind november naar de stembus. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies wordt gestaakt. Uitsupporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn vanwege veiligheidsrisico's niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ volgende week. Dat zegt de Alkmaarse burgemeester. Volgens haar zou uit een analyse blijken dat de uitsupporters gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. Ook de eerdere rellen rond Maccabi Tel Aviv in Amsterdam spelen mee. Het schip dat dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht, dat zegt de veiligheidsregio. De bemanning was al snel van het schip af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. En waar vroeger bijna alle bekende films en series in Amerika werden gemaakt, wijken studio's tegenwoordig steeds vaker uit naar andere landen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS opgenomen. Grote Hollywood-vakbonden trekken nu aan de bel en zeggen onder meer dat er banen dreigen te verdwijnen door de verhuizing. Vannacht steeds meer wolken en hier en daar een lichte bui. Er kan mist ontstaan en het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met gemiddeld 21 graden.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij.

0: eigenhuis.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot

0: komt volgens de gezondheidsdienst doordat steeds minder mensen zich laten inenten. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate worden door de Britse autoriteiten beschuldigd van loverboy-praktijken. Volgens rechtbankdocumenten lokten ze vrouwen met een relatie om hen daarna met geweld te dwingen om intieme beelden te maken. De broers werden in juli opgepakt in Amerika en wachten nu op een uitlevering. Ze ontkennen alles. Alkmaar wil geweld voorkomen met het weren van uitsupporters van voetbalclub Hapoel Beersheva. Die spelen volgende week tegen AZ. Volgens de Alkmaarse burgemeester is er onder meer gekeken naar het vervoer en verblijf van de uitsupporters. Wat zou er gebeuren als er 400 supporters in Alkmaar gaan logeren, zegt ze. En er is een enorm waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali gestolen uit een privémuseum in Frankrijk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het is niet de eerste grote Franse kunstroof. Vorige maand verdwenen er nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar namen dieven in een recordtijd kostbare juwelen mee uit het Louvre in Parijs. Er trekken steeds meer wolken over en daar kan wat regen bij vallen. Later in de nacht kan mist ontstaan. Overdag opnieuw zonnig met 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden.
1: GPR.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is iemand gewond geraakt. 2 mannen drongen een huis binnen en mishandelden de bewoner. Die liep een hoofdwond op. De overvallers gingen er met onbekende spullen vandoor, waarschijnlijk in een auto. De politie doet onderzoek in de woning. Het is in grote Nederlandse steden lastig om een gezonde maaltijd te scoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna het hele aanbod ongezond is, met te veel vet, zout en suiker.